0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 3:00.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De landen van de OPEC en Rusland gaan naar verwachting vanaf september hun olieproductie opnieuw opvoeren, zo meldt persbureau Reuters. De olieproducenten nemen hierover eind volgende week een beslissing. De productiequota waren in de zomermaanden ook al gestegen. Wel hebben verschillende landen problemen met de winning en het transport van de olie vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Een verhoging van de quota kan een dempend effect op de wereldolieprijs hebben. De 54-jarige man uit Roosendaal die vorige week werd opgepakt voor het in brand steken van 6 strandhuisjes in Wijk aan Zee, wordt nu ook verdacht van voorbereiding van moord dan wel doodslag. Dat meldt de NOS na berichtgeving van het Noord-Hollands Dagblad. 5 huisjes brandden volledig af. Een 6e raakte zwaar beschadigd. De mensen die erin lagen te slapen konden aan het vuur ontsnappen. Volgens het dagblad zouden er problemen in de relationele sfeer spelen. De door de Oekraïense president Zelensky ontslagen minister van Defensie, Fedorov, weigert om vicepremier in zijn regering te worden en wil zijn vroegere functie terug. Zelensky had Fedorov ontslagen omdat hij een conflict had met de hoogste baas van het leger, Sirski. Maar na massale protesten van de bevolking ontsloeg Zelensky ook Sirski. De demonstranten eisen de terugkeer van Fedorov als defensieminister. Volgens een ingewijde bron zijn beide mannen daarover in gesprek. De Efteling moet stoppen met het onbeperkt verkopen van suikerhoudende frisdranken. Die oproep doen artsen, tandartsen en gezondheidsorganisaties als de Hartstichting. Bezoekers van het Brabantse pretpark kunnen voor €17 een beker kopen die zij de hele dag onbeperkt kunnen vullen. De Efteling zegt dat de kinderen de beker ook kunnen vullen met water of suikervrije drankjes. Het weer, droog en half tot zwaar bewolkt. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Overdag wordt het 22 tot 25 graden bij weinig wind. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone.

alsof ik nooit bestond. Ik word vergeten, maar mijn naam komt uit jouw mond. Jij vangt de stukken die ze breken op de grond. Hun blik vervaagt al.

contact met de studio? Dat kan. Stuur je bericht naar 06-3405-4306. 06-3405-4306. En laat van je horen.

0: tot op het bot. Je kunt ze niet ontwijken, nee, ze maakte je kapot. Had ik dan moeten weten.
1: Je luistert naar Goudenzone FM. Het is 5:00.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De landen van de OPEC en Rusland gaan naar verwachting vanaf september hun olieproductie opnieuw opvoeren, zo meldt persbureau Reuters. De olieproducenten nemen hierover eind volgende week een beslissing. De productiequota waren in de zomermaanden ook al gestegen. Wel hebben verschillende landen problemen met de winning en het transport van de olie vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Een verhoging van de quota kan een dempend effect op de wereldolieprijs hebben. De 54-jarige man uit Roosendaal die vorige week werd opgepakt voor het in brand steken van 6 strandhuisjes in Wijk aan Zee, wordt nu ook verdacht van voorbereiding van moord dan wel doodslag. Dat meldt de NOS na berichtgeving van het Noord-Hollands Dagblad. 5 huisjes brandden volledig af. Een 6e raakte zwaar beschadigd. De mensen die erin lagen te slapen konden aan het vuur ontsnappen. Volgens het dagblad zouden er problemen in de relationele sfeer spelen. De door de Oekraïense president Zelensky ontslagen minister van Defensie, Fedorov, weigert om vicepremier in zijn regering te worden en wil zijn vroegere functie terug. Zelensky had Fedorov ontslagen omdat hij een conflict had met de hoogste baas van het leger, Sirski. Maar na massale protesten van de bevolking ontsloeg Zelensky ook Sirski. De demonstranten eisen de terugkeer van Fedorov als defensieminister. Volgens een ingewijde bron zijn beide mannen daarover in gesprek. De Efteling moet stoppen met het onbeperkt verkopen van suikerhoudende frisdranken. Die oproep doen artsen, tandartsen en gezondheidsorganisaties als de Hartstichting. Bezoekers van het Brabantse pretpark kunnen voor €17 een beker kopen die zij de hele dag onbeperkt kunnen vullen. De Efteling zegt dat de kinderen de beker ook kunnen vullen met water of suikervrije drankjes. Het weer droog en half tot zwaar bewolkt. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Overdag wordt het 22 tot 25 graden bij weinig wind. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden.
1: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone FM.

0: een hoefprint.
1: Je luistert naar Gouden Zone FM. Het is 6 uur.
2: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. De Verenigde Staten gaan de bevroren Iraanse tegoeden gebruiken om schade aan de schepen en hun lading in en rond de Persische Golf te vergoeden. Volgens president Trump is dat een eerlijke manier om die schade te betalen. De spanningen tussen de VS en Iran lopen al bijna 2 weken op. Intussen zijn ook 2 Saoedische olietankers geraakt bij de aanvallen van de door Iran gesteunde Houthi-rebellen. Tegen nieuwssite Axios zei Trump een grotere aanval op Iran dan ooit tevoren te overwegen. In een deel van de Rotterdamse wijk De Esch is de eerste dag van het nieuwe gebiedsverbod rustig verlopen. De politie bekeurde 2 mannen die daarna de wijk verlieten. Het verbod geldt de komende 3 maanden elke nacht van 11 tot 5 uur. Mensen die er niet wonen, werken of op bezoek zijn, mogen dan de wijk niet in. De maatregel moet een eind maken aan de overlast, zoals straatraces, harde muziek en gebruik van lachgas en drugs. De Rotterdamse burgemeester Schouten wil de rust en veiligheid in de wijk terugbrengen. De politie heeft op de snelweg A7 bij Bad Nieuweschans, dicht bij de Duitse grens, 1,2 miljoen nepsigaretten gevonden in een laadruim van een busje. 1 persoon is aangehouden en de douane onderzoekt de zaak. Dit jaar nam de douane al 106 miljoen illegale sigaretten in beslag. De dienst zegt dat de smokkel van tabak is uitgegroeid tot een erg belangrijk verdienmodel voor criminelen. Bijna nergens zijn legale sigaretten zo duur als in Nederland. Een pakje met 20 sigaretten kost zo'n 11 euro. In Spanje is de nationale noodtoestand afgekondigd in de regio Madrid en de provincie Avila vanwege grote bosbranden. 10.000 mensen zijn geëvacueerd. Door de maatregel komt de coördinatie van de brandbestrijding in handen van een militaire noodeenheid. Ook in delen van Italië en Frankrijk woeden grote natuurbranden door extreme hitte en harde wind. Volgens Europese satellietgegevens is dit jaar nu al sprake van het op één na grootste verbrande oppervlak ooit gemeten in de Europese Unie. Het weer, half tot zwaar bewolkt, maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag is er meer zon en bij een matige zuidwestenwind wordt het dan 23 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
1: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 7 uur.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. In een deel van de Rotterdamse wijk De Esch is de eerste nacht van het nieuwe gebiedsverbod rustig verlopen. De politie bekeurde twee mannen die daarna de wijk verlieten. Het verbod geldt de komende 3 maanden elke nacht van 11 tot 5 uur. Mensen die er niet wonen, werken of op bezoek zijn, mogen dan de wijk niet in. De maatregel moet een eind maken aan de overlast, zoals straatraces, harde muziek en gebruik van lachgas en drugs. De Rotterdamse burgemeester Schouten wil de rust en veiligheid in de wijk terugbrengen. In Spanje is een nationale noodtoestand afgekondigd in de regio Madrid en de provincie Avila vanwege grote bosbranden. 10.000 mensen zijn geëvacueerd. Door de maatregel komt de coördinatie van de brandbestrijding in handen van een militaire noodeenheid. Ook in delen van Italië en Frankrijk woeden grote natuurbranden door extreme hitte en harde wind. Volgens Europese satellietgegevens is dit jaar nu al sprake van het op één na grootste verbrande oppervlak ooit gemeten in de Europese Unie. De Verenigde Staten gaan de bevroren Iraanse tegoeden gebruiken om schade aan de schepen en hun lading in en rond de Persische Golf te vergoeden. Volgens president Trump is dat een eerlijke manier om die schade te betalen. De spanningen tussen de VS en Iran lopen al bijna 2 weken op. Intussen zijn ook 2 Saoedische olietankers geraakt bij de aanvallen van de door Iran gesteunde Houthi-rebellen. Tegen nieuwssite Axios zei Trump een grotere aanval op Iran dan ooit tevoren te overwegen. De politie heeft op de snelweg A7 bij Bad Nieuweschans, dicht bij de Duitse grens, 1,2 miljoen nepsigaretten gevonden in een laadruim van een busje. 1 persoon is aangehouden en de douane onderzoekt de zaak. Dit jaar nam de douane al 106 miljoen illegale sigaretten in beslag. De dienst zegt dat de smokkel van tabak is uitgegroeid tot een erg belangrijk verdienmodel voor criminelen. Bijna nergens zijn legale sigaretten zo duur als in Nederland. Een pakje met 20 sigaretten kost zo'n 11 euro. Het weer, half tot zwaar bewolkt, maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag is er meer zon en bij een matige zuidwestenwind wordt het dan 23 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: Attractie op zich, een geweldige darts-attractie. Dirk van Duivenbode, die komt ook uit een dorp van zee trouwens, uit Schravenzanden. En hij gaat Gary Anderson treffen in deze fraaie Emperor's Ballroom in Blackpool. Zometeen even na negenen van Duivenbode in zijn kwartfinale van de World Matchplay tegen Gary Anderson dus. En aansluitend ja, ook wel weer dartsgeweld tussen Luke Littler en Josh Rock. Dat zal zo zijn rond de klok van 22:45. Goedenavond nogmaals, hartelijk welkom dus bij Viaplay Darts op deze donderdagavond. De avond van de eerste kwartfinales van de World Matchplay die wij gaan bekijken met Jerry Hendricks. Welkom.
1: Goedenavond.
0: Het is een goed gebruik dat als wij een voormalig professioneel darter hier aan tafel hebben die ambities heeft om die dartcarrière weer een beetje uit het slop te halen, om even in te checken hoe het ervoor staat.
1: Okay.
0: Dus die vraag krijg jij nu ook?
1: Nou ja, goed. Nou, het gaat behoorlijk goed, moet ik eerlijk zeggen.
0: Wat is behoorlijk goed?
1: Maanden. Ja, hebben een beetje een pauze gehad van mij. Want in het begin van het jaar een valse start gehad met wat rugproblemen. Dus de 2 maanden een beetje rustiger aan geweest. Maar wel volle bak trainingsuur aan het investeren om toe te werken naar het naseizoen voor mij dan. Want volgende week gaan we naar Open België, Open Antwerpen, WDF. 2 weken later Challenge Tour. Een maandje later nog een Challenge Tour weekend. Van 5 toernooien zijn dat dan reeks. Hè?
0: Ja.
1: En dan moet ik knallen, moet ik scherp zijn. Dus daar leven we naartoe.
0: Maar je hebt natuurlijk niet zo lang geleden zo'n mooie opleving gehad bij een Eurotour in Den Bosch. Dat zou eventueel in Maastricht dit jaar ook weer kunnen. Dus er liggen geloof ik 4 kwalificatieplekken klaar. Ga je een poging wagen?
1: Ja, zeker. 100%.
0: Oh, dan hoef je echt geen seconde aan te twijfelen.
1: Nee, dat staat sowieso op de planning. Ja. Dus richting einde dit jaar. Dus die Eurotour qualifier en nog een WK-kwalificatie die ik ga spelen. Dus dat zijn voor mij de datums die vast in de agenda staan.
0: Oké, okay. Zijn we even bij. Dat vinden we altijd prettig. we gaan snel naar de eerste kwartfinale. Want die gaat ook al snel beginnen. Dirk van Duivenbode tegen Gary Anderson. Hoe moet Jerry van Duivenbode die bibberitis die hij tegen Van Gerwen had, zien te voorkomen?
1: Ja, ik denk vanaf
0: de zenuwen, de stress.
1: Gewoon scherp zijn. Ja, dat is een beetje lastig. Want hij zit in een periode waarin hij niet de beste vorm heeft. En een beetje struggelt en een beetje met de hakken over de sloot. Dus vanaf het begin bijblijven. Sessies misschien een 3-2'tje verliezen of 3-2 winnen. En dan maakt hij zeker een kans.
0: Gaat hij winnen?
1: Ik ben er bang voor, maar laten we hopen dat het goed gaat.
0: Daar is hij, Obergenius, Dirk van Duivenbode. De nummer 27 van de wereld op naar zijn kwartfinale. Tegen Gary Anderson en het commentaar van Jacques Nieuwlaat en Marco Meijer. Veel plezier.

28.

0: finales van de World Matchplay 2026 met deze Schot Gary Anderson. Hij doet het toch gewoon maar weer. En hij vindt tegenover zich Dirk van Duivenbode, die wat minder ervaren is in het spelen van kwartfinales op de World Matchplay. Dit is de tweede keer dat hij dat voor elkaar krijgt. In 2022 was het ook zijn eindstation. Maar hij geniet er in ieder geval van. Op zijn eigen soort muziek. En Van Duivenbode heeft zich knap weten te plaatsen voor die kwartfinale. Hij is ongeplaatst. Dat betekent dat hij heeft moeten afrekenen met twee geplaatste spelers om deze fase te bereiken. Won van Gerwen in de tweede ronde. En won in de eerste ronde van Chris Dalby. Twee keer in een thriller. En nu dus Gary Anderson tegenover zich. Het is Van Duivenbode die aan de wedstrijd gaat beginnen. En Marco, ik mag wel zeggen, hij is niet de favoriet in deze wedstrijd.
1: Nee, dat denk ik ook niet. Zeker als je kijkt naar hoe Anderson speelde. Vooral in die eerste wedstrijd tegen Ryan Joyce. Was heel indrukwekkend. En ik moet zeggen tegen Johnny Clayton. Oké, hij kwam maar op een gemiddelde van 98. Dat valt dan bijna tegen als je dat vergelijkt met die eerste wedstrijd. Maar hij was wel gewoon de betere van de twee. En maakte een solide indruk. En ja, als je alle cijfers bekijkt van die twee wedstrijden, is Anderson duidelijk de favoriet.
0: Scorend beter, finishend beter, overall beter. Maar goed, dit is een nieuwe dag. En een nieuwe dag heeft ook weer nieuwe kansen. En we spelen in de kwartfinale. Dat betekent dat het lange wedstrijden zijn. Daar staat de matchplay ook onbekend. Vandaar ook maar twee kwartfinales op een avond. En dan spelen we tot 16 gewonnen legs. En dat betekent ook meteen dat er echt wel mogelijkheden zijn om terug te komen in een wedstrijd. Voorsprong blijft altijd lekker natuurlijk. En Van Duivenbode is in ieder geval goed begonnen aan zijn eigen leg. Is als eerste op een finish aangekomen.
1: Ja, dat is dan altijd wel fijn. Als je dan zelf die wedstrijd mag beginnen, dat je dan gelijk als eerste zelf voor de finish mag gooien. Het zou natuurlijk nog lekkerder zijn als je hem gelijk uitgooit. En dat doet Van Duivenbode. Houdt gemakkelijk zijn eigen leg. Hij komt op 1-0. Nou, Jacques, heel veel mensen hadden misschien toch verwacht dat Van Gerwen hier zou staan. Het was toch een indrukwekkende wedstrijd. Van Duivenbode die op voorsprong kwam, Van Gerwen die goed terugkwam. En uiteindelijk toch was het Van Duivenbode die hem partij binnenhaalde. Dat was wel een prachtige wedstrijd.
0: Ja, beide wedstrijden van Duivenbode, allebei de verlenging in. Dan weet je dat het close en spannend is. Nou, het zegt ook wel iets dat hij ze dan allebei weet te winnen.
1: Zeker waar. Dit is lekker van Duivenbode. Komt zo als eerst op een finish in de leg van Anderson.
0: Anderson is nog wel een stukje weg. Van Duivenbode met de tijd voor dubbel 16.
2: 15.
0: Geen 2-0. Ja, 156. Dat is niet zo makkelijk.
2: 134.
1: Nu in de kansing. Een volle hand voor dubbel 16. Is Van Duivenbode op 2-0. Dat is een goed begin van de Nederlander.
0: Ja, met name voorlopig voor Gary Anderson nog niet zo goed begin. Score, want is hij nog zoekende?
2: 93.
0: Maar veel ervaring, Gary Anderson op de World Matchplay. Het is zijn 43ste wedstrijd op dit podium. krijgt, dan weet je zo ongeveer wel wat er van je verwacht wordt. Al twee keer de finale. 2018 won hij die finale. Een legendarische finale tegen Mensur Suljovic. En in 2020, coronajaar, verloor hij de finale van Dimitri van den Berg. Daarnaast stond hij ook nog twee keer in de halve finale. Sterker nog, in alle kwartfinales die Gary Anderson hier speelde op de World Matchplay, verloor hij nog nooit. Vier keer gespeeld, vier keer gewonnen.
1: Dat zijn fijne cijfers. En daar zal hij vast met vertrouwen aan deze wedstrijd begonnen zijn. Ja, Anderson houdt ook wel van Blackpool. Vindt het wel een fijn toernooi. Nou, dat zie je wel aan de resultaten natuurlijk.
0: Ja, wat je eigenlijk altijd ziet is dat de echt grote toernooi, of dat nou het WK is of dit zomer WK, de beste, allerbeste spelers komen altijd bovendrijven. Het zijn eigenlijk altijd de grote namen die het winnen. En ook die ver komen. Je hebt er wel eens een verrassing tussen zitten. Maar grosso modo, ja, daar hoort Anderson natuurlijk gewoon bij.
1: Zeker waar. Ja, dit is Van Duivenbode om zijn eigen lek te houden. Maar 116 gaat niet uit, want het gaat fout bij pijl 1. Dit is snel gerekend van Hubert. Anderson breekt wel terug. En komt zo ook op het scorebord. Dan denken heel veel mensen, ja, dat is... Triple 12 is toch allemaal niet zo moeilijk om dat erbij op te tellen. Maar dat is een combinatie die je dan niet verwacht. En dat deed Hubert toch razendsnel.
0: Ja, hij stond op 116. Hoe gaat het dan in een hoofd van zo'n scheidsrechter? Jij bent zelf ook scheidsrechter op zo'n groot podium. Maar gooi de 7. Wat denk je dan?
1: Nou, dan denk je wel, hij blijft beneden. Want er was nog genoeg ruimte bij die triple 19. Dan gooit hij die triple 19. Dan weet je, 52 over, die gaat voor een single 20. Omdat hij al allebei die legs op dubbel 16 uit heeft gegooid. Nou, dan gooit hij een triple 12. En dan moet je heel snel rekenen, 16 over. Waar stond

0: kijken of Van Duivenbode hem ook kan vinden. Hij heeft er twee nodig. Nee.
1: 93. Gary
0: McQuire is die 20, dan moet hij naar triple 17. En die zit ook bij de buurman.
2: Dit is een hele slechte beurt van Gary Anderson. Oké, geen bal voor de dubbel is al slordig. Maar zelfs geen dubbel overlaat is nog slordiger. Van Duivenbode mag naar tops.
0: Ja, en dit zijn normaal gesproken de finishes waar deze wedstrijden op gewonnen worden. Anderson is lief voor Van Duivenbode voorlopig. Daar moet je gewoon van profiteren. En zo gooit voorlopig Van Duivenbode boven zijn toernooigemiddelde en Anderson eronder. Ja, het zijn allemaal mooie cijfers. Had Anderson gewoon dubbel gooit in de vorige leg, is het gewoon 2-2. Maakt het allemaal niet zoveel uit, hè.
2: Echt met die laatste voor Gary Anderson. Dus nog geen maximale score voor hem. Van Duivenbode heeft er inmiddels 3. Het zou natuurlijk wel lekker zijn als Van Duivenbode hier zijn eigen lek kan houden. En gewoon met 4-1 de pauze in kan gaan. Dat zou een fijne start zijn.
0: Ja, het was al het handelsmerk van Van Duivenbode, die 180 is. De vorige keer al even een beetje overgepakt. Dat is hij een beetje kwijt eigenlijk de laatste tijd. Waren jaren bij de PDC, dan stond hij bovenaan in het 180ersklassement op de Pro Tour.
2: Ja, en dan kwam er ook een tijdje niks.
0: Nee, precies.
2: Voordat je bij de nummer 2 was.
0: Maar dat is inmiddels niet meer zo. Heeft vooral te maken met de borden, maar komen we later misschien nog wel op. Eerst eens kijken of hij inderdaad 4-1 voor kan komen. Via tops, dat is keurig netjes gedaan. Dirk van Duivenbode begint uitstekend aan de kwartfinale. Na de eerste sessie van 5 legs staat hij 4-1 voor.
3: Ja, dat is zeker uitstekend. Een goed begin is het halve werk, is zo'n cliché dat je in de sport regelmatig gebruikt. Maar wat zeer opgaat nu voor Dirk van Duivenbode. Hoe komt hij op je over in die openingsfase?
4: Nou, ik denk dat hij zelf goed uit de startblokken komt, heel scherp is. Treppels raakt hij goed, want zijn first nine was, ja, voordat wij hier gingen zitten, 120 plus of zo.
3: Ja.
4: Dus dat is gewoon top. En Anderson zakt een beetje door zijn ondergrens heen.
3: Met name aan het begin, hè? Ik bedoel, Dirk staat in een mum van tijd met 2-0 voor. Ja. En dan heb je het idee dat er bij Anderson echt sprake is van opstartproblemen.
4: Ja, die moest nog wakker worden of zo, maar prima voor
3: ja.
4: Dirk.
3: Ja, ja.
4: Want dan maakt hij er goed gebruik van en pakt gewoon zijn dubbeltjes. Zijn scorende power vind ik het sterkste op dit moment. En zijn dubbels pakt hij ook de goede momenten. Het kost dan wel 1-2 pijltjes misschien. Maar dat maakt in principe niet uit, want Anderson geeft gewoon niet thuis. En staat echt wel onder zijn toernooi ja. kunnen te gooien. Maar ja, goed, het zou Dirk een rotzorg zijn.
3: Zeker, kijk,
4: staat hij lekker 4-1 voor.
3: Precies, kijk, eerste wedstrijd van dit toernooi gooide Anderson gemiddeld 109. Dat is natuurlijk waanzinnig. Dan hoef je dat ook niet de rest van het toernooi te verwachten. Maar kun je wel verwachten dat Anderson echt nog wel beter gaat gooien dan dit?
4: Dat kan niet anders. Hij zit ook in een goede flow. Ook tegen Clayton, de vorige ronde stond hij 4-1 achter. Toen gooide Clayton wel alles voor zijn neus uit. Maar toen kwam hij ook goed terug. En had hij echt een reeks van alleen maar goede legs aan elkaar. Dus ik verwacht wel dat Anderson dadelijk wakker wordt. Dus aan Dirk om met name om zijn eigen legs constant te houden. Want je hebt nou echt die voorsprong al te pakken. Dus als je dit, ja, die marge wat je nu hebt vergaard, gewoon volhoudt. Ja, dan zie je het eigenlijk het positief in van Dirk.
3: Maar toch even over dan de mindere start van Anderson. Hij speelt natuurlijk niet zo gek veel wedstrijden meer. Als ik goed geturfd heb vanmiddag, is dit vandaag zijn 52e wedstrijd van dit jaar. Dat is natuurlijk niet zo gek veel. Maar het blijkt dat ook zonder wedstrijdritme kun je een kwartfinale van de matchplay halen.
4: Ja, goed. Anderson is zo'n natuurtalent.
3: Ja, okay.
4: Dat zie je al aan zijn stijl af als je hem ziet spelen.
3: Ja.
4: Dus, en zoveel ervaring heeft hij ook nog eens erbij. Dus ik denk wel dat het zeker een gevaarlijke klant is die hier ook nog een goed resultaat kan neerzetten en ook vandaag nog beter gaat spelen.
3: Ja.
4: Maar tot nog toe heeft hij echt wel opstartproblemen. Misschien
3: restproblemen. 57 moet je natuurlijk eigenlijk altijd voor iemands neus weggooien.
4: Ja, en dat is met name zijn eigen leg ook nog eens.
3: Ja, dat.
4: En

0: Dirk maak je gewoon goed gebruik van. Want Anderson is nog niet wakker, maar aan de ene kant denk je dan... Dirk staat veel beter te spelen, maar het had hier net zo goed ook een 3-2'tje kunnen zijn. Mm-hmm. Dus dat is echt wel lekker dat Dirk die toch nog pakt.
1: Want het is 4-1 door een hele fraaie 107. Ja. Dat is altijd zo lekker als dat op dat moment gebeurt.
0: Ja, met name, je gaat nou de pauze in en je weet dat Anderson niet op de finish staat. Dus je kunt lekker soepel gooien en dan vallen ze ook meteen erin. Ja, die gaat vol hoe je moet die breken.
1: Maar hoe vind je dat? Want dat vroeg ik eigenlijk net aan het begin ook. En dat is bij Dirk namelijk altijd zo van belang, even los van de resultaten en de tussenstand. Hoe oogt hij? Hoe denk je dat het is met zijn gestel, in zijn hoofd?
0: Ja, veel rustiger straalt hij in ieder geval op mij uit en veel gefocuster als de voorgaande partijen. En daar kwam het constant een beetje, ja, met de hakken over de sloot pakt hij de legs wel net af. En hier overklast hij Anderson op dit moment in dit spel.
1: Ja, op deze sessie, ja. Even kijken wat betreft die sessie naar wat statistieken, naar wat gemiddeldes. En wat voor verhaal dat dan tot nu toe vertelt, Jerry?
0: Ja, dan zie je eigenlijk dat Anderson toch wel onder zijn toernooigemiddeldes zit. Want voordat we de partij starten zat hij op 103 gemiddeld overal van zijn toernooi. Mm-hmm. En zijn scorende gemiddelde met name was boven de 110. Ja, en hij zit nu een beetje rond de 90. Ook qua scorende power, dat zijn de eerste 9 pijlen, zeg maar. Ja, dus eigenlijk zie je dat Dirk gewoon veel beter aan het spelen is. En dat zie je ook in de uitslag ook tot nog toe.
1: De tussenstand, want die is 4-1 in het voordeel van Dirk van Duivenbode in zijn partij tegen Gary Anderson. We gaan terug naar de zaal.
2: En dat betekent terug bij Gary Anderson, want hij mag beginnen aan leg 6. Dit gaat voorlopig prima volgens het plan van Duivenbode, kan ik me zo voorstellen. 95. 1 break voorsprong. En je moet natuurlijk gefocust aan zo'n wedstrijd beginnen. Maar op een gegeven moment moet er ook een soort ontspanning komen. Want je kunt niet, deze wedstrijden duren anderhalf uur continu geconcentreerd blijven.
3: Nee, daar ben ik met je eens. Kijk, het gaatje is nu geslagen. Nu, wat je zegt, probeer de ontspanning te zoeken en gewoon je lekjes ophalen. Maar Van Duivenbode zit er tot nu toe toch een stuk beter in dan Gary Anderson. En nog steeds geen 180 van de Flying Scotsman. Ben ik ook niet heel bang dat die niet gaan komen. Want die zal hij vast nog wel een straatje gooien vandaag.
2: Ja, hij heeft in bijna 6 legs wel gewoon 11 beurten met 2 triples gegooid. Dus. 56, Gary O'Quire 19. Dubbel 10 voor Anderson. Net aan de binnenkant.
3: Weer één pijltje op een dubbel gemist voor Anderson. Wat mindere wedstrijdbeurt van Duivenbode. Dit is het Anderson die weer een lekje ophaalt. Dus we gaan er steeds 2 legs naar Van Duivenbode, dan eentje naar Anderson. We worden nog niet helemaal happy, zijn reactie te zien. Aan de andere kant, gooit ruim 100 gemiddeld, 4-2 voor. Zit nog weinig moment van klagen, denk ik.
2: Ja, goed, Anderson is gewoon een 5 beurten uit. Ja, je kunt niet alles winnen.
3: Nee.
2: En je moet ook niet te veel teleurstelling in iedere leg leggen. Want kijk, jij zei het al, hij gaat komen. Daar is hij.
3: Daar is hij. In leg 7, eindelijk zijn eerste.
4: 134.
3: 60. Nou, we hoorden toch van Ryan Sill in een interview van de week dat hij elke morgen met Anderson ging treden beneden in het hotel. Hij zegt ontbijt om 9 uur en 9:30 gaan we samen trainen nog eentje.
2: Ja, en dan neemt dit toernooi gewoon wel serieus. Hè. Hij weet, ik speel niet zo heel veel vloertoernooien meer. Hij heeft natuurlijk hele goede resultaten op de vloertoernooien dit jaar. Nee. Ja, als je die grote toernooien wil blijven spelen, moet je dan toch wel in de top blijven.
3: Hij is naar 2 Eurotours geweest, ook 2 keer niks.
2: Nee, en er staat een 12 achter zijn naam. Hij is dus de nummer 12 van de wereld. En alleen de top 16 is dadelijk zeker van dingen als de World Grand Prix bijvoorbeeld.
3: Ja, nou, hij is inmiddels wel naar plekje 11. Stel dat hij deze wedstrijd wint, dan staat hij gewoon weer 9e. Zo snel kan het dan ook weer gaan. Ja, met dit toernooi, hier kan je natuurlijk wel het verschil maken.
2: Ja, na het WK is dit het toernooi dat het meeste prijsgeld voor de wereldranglijst verdient. De winnaar krijgt 225.000 Britse ponden.
3: Tja. Als je het snel zegt. Van Duivenbode. Twee pijlen voor tops. En dit is gelijk lekker om die 56 zo met twee darts uit te gooien. Het was een iets mindere lek. Het was een lek in 6 beurten. Maar geen probleem. Anderson was nog niet op een dubbel gegooid.
2: Ja, de kwartfinalisten verdienen al 35.000 Britse ponden. Als je deze wedstrijd wint, zit je op 65. En dat zijn lekkere sprongen. Hè?
3: Ja, en zeker in de regionen van de wereldranglijst waar Anderson zit. Want het zit daar best dicht op elkaar. En de twee mensen die boven hem staan. Eigenlijk Searle, maar die is er al uit. En Noppert en Bunting, die liggen er ook al uit. Dus daar kan hij in één keer overheen met stel dat hij hier wint.
4: 125.
3: Want stel dat hij deze wedstrijd wint. Oké, dan staan Price en Rock staan nog boven. En Van Gerwen staat dan daarboven. Maar er zit maar 6.000 pond tussen die vier man dan. Dus het zit zo dicht bij elkaar. Dus je kan hier met bijvoorbeeld met twee overwinningen. Kan Anderson, als hij hier de finale had, dan is hij gewoon de nummer 4 van de wereld.
2: Kijk.
3: Zo snel kan het dan ook weer gaan. En dan denkt Anderson, nou, dan hoef ik voorlopig ook niet zoveel meer naar vloedtoernooien en naar Eurotours.
2: Ja, 55 is hij inmiddels, Gary Anderson. En hij blijft darten zolang niet leuk vindt. Nou, dat lijkt me een prima instelling.
3: Ik denk dat heel veel andere collega-darters daar heel erg jaloers op zijn op de manier hoe Gary Anderson zijn seizoen indeelt.
2: Twee missers op de dubbel en Van Duivenbode in de buurt om te profiteren. Dit soort finishes dus. Dubbel 17 voor dubbel 6. Niet gegooid. Dan krijgt hij één pijl voor dubbel 18. En die gaat er weer in. Ja, dit soort finishes heeft hij dus al een aantal keer gegooid deze wedstrijd. Het is zo'n 56, het is een 52. Nee, goed, die 107. Maar het zijn allemaal finishes waarbij hij maar één of twee pijltjes voor de dubbel krijgt. Ja, en die tikt iedere keer uit.
3: En je zag ook aan de reactie van Anderson. Die komt toch even aan. En weer pakt hij steeds twee lekjes op rij.
2: Ja, zolang je twee lekjes wint en eentje verliest. Ja, ik kan niet goed rekenen, maar volgens mij win je dan aan het einde.
3: Dan kom je in ieder geval niet om in, laat het zo zeggen. Nou, hij staat 6-2 voor.
4: 94.
3: Nou, hij won natuurlijk de eerste sessie al met 4-1. Als je hier eigen lek kan houden, dan heb je de tweede sessie ook alvast gewonnen.
4: 134.
3: Je ziet het hier, hij krijgt ook meer kans op de dubbel. En zijn finishpercentage is ook nog een stuk beter. Scorend is het beter. Nou, voorafgaand aan de wedstrijd spraken eigenlijk alle cijfers in het voordeel van Gary Anderson. Tot nu toe is het allemaal omgedraaid.
2: Geen finish voor de schot. 170 voor Van Duivenbode. Ah, had hij graag toch wel een trippeltje bij gehad?
3: Ja, dan valt 58 misschien wat tegen. Wat kan Anderson overlaten in de leg van Van Duivenbode? Die gaat dat in ieder geval een stuk beter wegzetten. Ah, hij gooide in de vijfde leg. Gooide hij al een keer 107 uit. Kan er nog een ton plus finish aan worden toegevoegd door Van Duivenbode?
2: Triple 18 misschien. Ja, en dubbel 19. Omdat die triple 20 geblokkeerd was. En hij gooide hem weer uit. Ja, als je dit soort finishes uit blijft gooien, dan ga je vanavond wel winnen, Dirk van Duivenbode.
4: 54.
3: Ja, met finishes met één dart in de hand is hij gewoon 3 uit 4. Dat is echt knap.
2: Dat is een bonus.
3: Ja.
2: Dat is echt een bonus.
4: 95. 139.
2: En Anderson staat snel klaar. Is ook wat gehaast soms ook wat Anderson aan het doen is. Probeert dat goede gevoel met name op die finishes te krijgen.
3: Nog een triple willen gooien van Duivenbodem, maar hij staat wel op een finish.
4: 97.
3: Ja, 90. Is ook nog niet zomaar uit. Van Duivenbodem, 167. Kan natuurlijk wel. Nou, doe maar dan.
4: 134.
2: Dat dan net niet. Maar ja, Anderson inderdaad nog op 90. Moet bij die 20 blijven om naar bullseye te gaan.
3: Dat was een enkele.
2: Maar er vallen weer best wel veel pijlen uit. Hè. Die borden blijven toch. Kijk, dit zit gewoon in midden in de vlag.
3: Hij is er niet eens. Hè.
2: Dubbel 16 voor 8 tegen 2. En deze keer mist hij. Dat kan natuurlijk een keertje gebeuren. En ze mist ook wat. De 18 namelijk. Wat gaan we doen? Waar gaan we heen? Toch maar naar tops. Ja, en die valt er dan wel in een beetje een, nou ja, lucky shot. Ik weet het niet, maar niet helemaal bedacht. Anderson checkt nog eens even de boel op het dartbord. Die is niet helemaal in orde. De voorsprong voor Van Duivenbodem is dat wel. 7-3.
1: Prachtige voorsprong voor Van Duivenbodem op deze wat klagende Anderson over het materiaal van het bord. Komen we zo meteen wel even over te spreken. Maar het had natuurlijk gewoon 8-2 moeten staan.
0: Ja, eigenlijk wel.
1: En dan hadden we hier met een nog prettiger gevoel gezeten. Maar dat gevoel is op zichzelf natuurlijk al gewoon uitstekend nu. Ja, dit gaat echt goed.
0: Ik denk dat Dirk hier van tevoren voor getekend had met een 7-3 voorsprong deze pauze ingaan. Ja, dat ik zie nog steeds positief in ieder geval.
1: Ja, hij pakt de break naar 6-2 en dan komt hij in een soort van flow. En een soort van vertrouwensmodus die je graag bij Van Duivenbodem wil zien.
0: Ja, je ziet nog steeds dat Anderson niet helemaal lekker erin zit.
1: Nee.
0: En daar maakt Dirk gewoon constant gebruik van. Elke kans die hij krijgt, ook al is het die laatste pijl. Ja, die doen het pijnste voor de tegenstander natuurlijk. Die valt erin. Pakt even zijn concentratie, gaat staan en het valt er gewoon weer middenin.
1: Ditzelfde, Jerry, gebeurde voor de 7-2. Toen hij mocht aanleggen voor de 112 van Duivenbodem.
0: En dit vind ik een hele mooie. Want de eerste zit eigenlijk in de weg. Want normaal ga je voor 112, ga je voor de triple 20, 20, dubbel 16. Want daar wil Dirk naartoe werken.
1: Ja.
0: En die eerste zie je, die zit een beetje, ja, die blokkeert de triple 20. Dus je kiest dan triple 18, dubbel 19, wat niet traditioneel is.
1: Nee.
0: Maar puur om de open vlakken en de ruimte te creëren. En als die dan ook nog valt, ja, dat is, dan voel je als speler heel happy.
1: Dan is het 7-2, dan is er een kans tot 8-2. Dat lukt dan niet. Ook omdat uiteindelijk Anderson doet wat hij moet doen. Nou, dat hij wel even wat ruzie heeft met het bord. Dat is niet voor het eerst. Overigens heeft Van Duivenbodem ook al openlijk geklaagd. Die heeft zelfs staan schelden tegen het dartbord in die wedstrijd tegen Van Gerwen. Wat is er aan de hand?
0: Nou ja, goed, ik ben niet betrokken bij de productie van deze borden. En ik heb wel een podcast van Vincent gehoord dat ze er achter de schermen mee bezig zijn. Want Vincent die werkt ook voor het merk van dit bord.
1: Mm-hmm.
0: Dat er misschien een badge niet helemaal goed is. Maar je ziet heel erg bij Dirk met name dat de pijl vaker wat rechter gaat staan en wat gaat hangen. Waardoor hij geen gebruik meer van de pijlen kan maken. Anderson heeft een soortgelijke stijl. Maar bij hem vallen op dit moment eigenlijk de pijlen vaker eruit. Want hij heeft al inmiddels 4 pijlen gehad die eruit vielen.
1: Anderson,
0: en dat gaat frustreren. Ja. Dat heb je toch onbewust in de gaten. En dan zijn er pas 10 legs gespeeld nu. En dan 4 pijlen die er al uit zijn gevallen bij 1 specifieke speler.
1: Ja, dat is wel echt veel, hè?
0: Dat blijft bij.
1: Ja.
0: Dus ik denk dat hij heel blij is dat hij deze leg nog heeft kunnen pakken.
1: Maar kijk, dit doet hij dan ook nog even. Even voelen van past die pijl eigenlijk wel in de boel? Ja, dat past hij, maar hij vloog eruit. En
0: ja, het blijft een item wat best wel terug aan het komen is, hè? Elk toernooi weer. Dus want eigenlijk, de borden zijn in principe goed van dit merk. Al jaren geweest. Dus ze zijn aan het kampen met een bepaald probleempje waardoor de spelers er heel erg last van hebben.
1: Ja, moet er dan, kan je ingrijpen? Kan je iets aanpassen? Of moeten we het hier maar gewoon mee doen?
0: Ja, ik denk dat de PDC een contract met dit merk.
1: Ja, nee, maar dat
0: dus je kunt niet zomaar in één keer andere... Je kunt wel in de wedstrijd... Waarschijnlijk kan de PDC ervoor kiezen om een nieuw vers bord op te hangen. Want elk bord...
1: Tijdens de wedstrijd ook?
0: Ja, naar mijn weten wel. Want in de pauze gewoon.
1: Ja.
0: Want het is een natuurproduct. Dus er kunnen verschillen zijn per bord ook. Dat wil je zo minimaal mogelijk hebben natuurlijk. Maar als echt een hard stukje in het bord zit... Ja, en de spelers klagen erover. Naar mijn weten kan de PDC dan kiezen van we hangen een vers bord.
1: Zou jij dat nu doen? Zou jij nu naar achter gaan, naar een official stap en zeggen... jongens, dit kan eigenlijk niet. Ik wil dat er nu, in deze break, een nieuw bord
0: Ik denk
1: wordt.
0: Dat Anderson zeker daarover aan het klagen is... tegen de officials en tegen de mastercaller.
1: Ja.
0: Die heeft de leiding over de wedstrijd. Dus die zal er dan wat aan kunnen doen.
1: 7-3. Vertrouwen is groot?
0: Ja, zeker. Die voor zijn eigen legs zijn nu key. Gewoon constant blijven houden, dan hou je Anderson zo onder druk... en dan win je gewoon de wedstrijd uiteindelijk.
1: Hij is bijna op de helft, Dirk van Duivenbode in de partij tegen deze legend uit Schotland, Gary Anderson.
2: En van Duivenbode mag zelf beginnen aan leg nummer 11. En zolang je die teleurstellingen, kleine of grote, snel uit je hoofd kunt zetten, dan valt het allemaal wel mee. En natuurlijk zal Van Duivenbode bij zichzelf gedacht hebben, ik had 8-2 voor kunnen staan. Maar ook Anderson heeft wel een paar legs gehad die hij had kunnen winnen en die uiteindelijk naar Van Duivenbode zijn gegaan. Dus je moet ook het goede een beetje met het kwade kunnen sorteren in je hoofd. En wat bij Van Duivenbode in ieder geval op lijkt, is dat de pijlen in de triple 20 goed blijven zitten. Daar had hij met name in die wedstrijd tegen Van Gerwen last van.
3: Ja, en dat is voor Van Duivenbode zijn spel natuurlijk heel belangrijk. Kijk, heel veel darters willen natuurlijk dat die pijl... hun eerste pijl is voor darters heel belangrijk. Alleen, je ziet gewoon, hij staat goed. Hij hoeft niet te verstappen. Hij hoeft niet dan weer eigenlijk te vloeken op dat bord... en dan weer naar de 19 te gaan. Want bij Van Gerwen inderdaad, je ziet die pijlen soms zakken. En Anderson en Van Duivenbode... die maken gebruik dat hun pijl omhoog staat, dat ze er tegen aan kunnen gooien. Ja, als die pijl dan zakt natuurlijk, als jij die tweede pijl naar dat bord wil gooien... ja, daar word je natuurlijk helemaal simpel van. En daar hoor je best wel veel spelers over klagen de laatste tijd. Niet alleen in de wedstrijd, maar ook op social media gaat het soms aardig los bij sommigen.
2: Van Duivenbode pakt deze 100 finish toch ook gewoon weer. En zo houdt hij zijn eigen lek. En komt hij alweer 8-3 voor. Het vertrouwen blijft maar toenemen bij die Aubergenius. Ja, het is een nieuw soort borden ook een klein beetje. Dus er zit meer kunststof in deze borden verwerkt dan ik denk ooit tevoren. En misschien dat dat wel invloed heeft. Hè, dat het natuurproduct sisal, als je dat gaat vermengen met een kunststofproduct... dat wellicht minder grip, minder frictie heeft op die punten van die pijlen. En dat ze daarom soms zakken. Nou, wat je met name ziet aan deze borden is dat ze vrij inconsequent zijn. Soms zitten er harde plekjes in de boel, soms in de triple 20, soms in de dubbel 16. Maar het lijkt wel altijd in de kleinere segmenten van het dartbord te zijn.
3: Ja, inderdaad. Het gebeurt heel veel bij de boel, inderdaad. En tuurlijk, er wordt veel geklaagd en voor mijn gevoel zijn er ook meer bounces dan wat er voorheen was. Maar ik heb nu wel het gevoel, als een speler één keer een bounce nu heeft, omdat het natuurlijk nu ook een beetje het gesprek of de hype is en enzovoort, dat ze maar constant altijd op dat bord.
2: Ja.
3: Okay. Alles is de schuld van het bord.
0: Ja, dat is niet altijd zo.
3: Maar dat vinden ze nu inmiddels, zijn al die spelers wel in die fase beland.
2: Anderson zet het nog goed weg op 84, maar Van Duivenbode mag het wel proberen natuurlijk vanaf 136.
3: Ja, en heel misschien dat wegzetten nog wel voldoende is. Hij laat in ieder geval een dubbel over. Dat is uitstekend. Dus de druk staat op Anderson. Het moet via de moeilijke route. Het moet via Bullseye. En deze keer blijft de boel wel zitten. En pakt Anderson ter nauwe nood zijn eigen lek.
2: Ja, dit is wel een lekker hoor voor Gary Anderson. Als we neutrale toeschouwers zouden zijn, zouden we zeggen... dat is ook lekker voor de wedstrijd.
3: Nou, ondanks dat we misschien een klein beetje de oranje riem aan hebben, we willen toch wel gewoon een mooie wedstrijd zien, Jacques.
2: Zeker.
4: 86.
3: Voor mij mogen we gewoon wel een lekje of 30 spelen hoor.
4: Het
2: Dirk vindt 20 legs genoeg, denk ik.
3: Dat denk ik ook.
4: 100.
3: Nou, het scorende vermogen van Van Duivenbode zit inmiddels boven de 115.
2: Kijk, je ziet dat die pijl dus zakt weer. En dan gaat hij weg. Gaat hij snel naar de 19 en uiteindelijk ook naar de 18 toe. Dat is eigenlijk de eerste keer in de wedstrijd voor mijn gevoel dat dat gebeurt.
4: 140. Dirk Jubakwaai 50.
3: Ja, dit is na 9 pijlen. Kan gewoon een 11 dat er worden voor Van Duivenbode. Nou, 12 mag ook.
2: Hij dacht dat het 11 zou worden. 18. Want hij stapte al naar voren. Maar hij zat er toch echt niet in.
4: 100.
3: En de volle hand is Van Duivenbode foutloos. Blijft hij dat ook? Nee, en dit zijn dan wel dure missies. Dan gooi je zo goede lek.
2: Dit is een buitenkans voor Gary Anderson. 75 over. Hij krijgt één pijl weer ervoor. Dat denk je in ieder geval, want die grote 18 mag toch geen probleem zijn. En nu is hij dus een kwaad op zichzelf.
3: En dat begrijp ik dan ook wel weer. In de vorige lek natuurlijk die 84 uit. Had hij graag deze finish aan toegevoegd. Oeh, die zit er wel een stukje vandaan. Ja, het publiek gaat zich er inmiddels ook mee bemoeien.
2: Ja, te veel winnen, te veel mikken, te weinig suppressie bij Van Duivenbode in deze beurt ook weer. Anderson naar Tops. Nog één pijl over voor Tops. En dan gaat hierin. Leg 13 gaat naar Anderson. En ik zet er alvast even een cirkeltje omheen. Want dit kan zomaar zo'n leg zijn die de wedstrijd omdraait.
3: Ja, sta je naar 9 darts op 50. Mis je 8 pijlen op de dubbel. En dan gaat de leg alsnog naar Anderson. Het publiek heeft inmiddels wel een keuze gemaakt in wie ze gaan supporten hier in Blackpool. Dit is de vierde maximale score voor Gary Anderson.
2: Begint weer wat meer te trekken met zijn schouders ook, Dirk Van Duivenbode.
4: 140.
2: Neemt ook veel meer tijd dan hiervoor. Kortom, is bezig met wat er in die vorige leg is gebeurd. In plaats van dat hij bezig is met deze leg. Dus kun je deze leg eigenlijk wel afschuiven. En dan komt er nog een hele belangrijke 15e leg aan, ga ik je vertellen.
3: Ja, want hij won natuurlijk wel die voorgaande sessies. Het lijkt erop dat Anderson deze sessie wint. Maar dan moet je natuurlijk wel de schalen beperkt houden. Ja, deze leg is wel klaar. Goede leg van Anderson. Uitstekende leg van Anderson zelfs. Die gooit hier een 11 dat er. Het is de beste leg van de wedstrijd tot nu toe. Maar wat je zei, je wil natuurlijk wel met 9-6 die pauze in.
2: Kijk eens hoe ver hij bij de triple vandaan zit met die eerste pijl. Ja. Ja, er begint langzaam maar zeker wat druk op de arm van Van Duivenbode te komen. Dat zie je aan alles. Is nog wel goed hersteld.
3: Ja, door die laatste paar legs is Anderson inmiddels in gemiddelde voorbij aan Dirk Van Duivenbode. Zijn scorende gemiddelde zit inmiddels ook boven de 110. Ja, dit is wel een lekker antwoord hoor van Van Duivenbode.
2: Precies wat hij nodig had. Nu nog wegzetten. Toch ruim in de 7, die tweede pijlbaan. Nog een triple 18 erbij. Blijft er 100 over.
4: 97. Dirk, you require 100.
3: Nou, gooi de 100 al een keer uit van Duivenbode. Dat was in leg 11. Om 8-3 voor te komen.
2: En toen begon hij met een triple. En nu gooit hij hem met zijn tweede pijl meteen al uit. Het was een hele belangrijke leg, deze 15e leg. En Van Duivenbode wint hem, dus valt de schade nog mee.
1: Ja, want met een voorsprong van 3 legs is er natuurlijk geen sprake van schade. Maar is er wel een klein beetje schade, Jerry, in het hoofd van deze man. Dirk Van Duivenbode, die zichzelf nu nog even oppept terwijl hij het trappetje afloopt. Ja. Het lijkt wel weer wat onrustiger in zijn hoofd en lijf.
0: Ja, ik vond het een heftige sessie. Maar ja, bij beide spelers ook. Hè? Want het ging van de ene emotie naar de andere. Van succes tot falen. Ja. En frustratie een beetje. Want eigenlijk had Dirk de mogelijkheid om de partij zo goed als op slot te gooien. Om zijn voorsprong uit te breiden naar 5 legs. Vergeet dat. En toen dacht ik van, oh, dit kan wel eens een puntje zijn. En je zag het ook aan zijn gezichtsuitdrukking gedurende deze sessie een aantal keren dat Anderson wel pijn deed. Maar dat deed Dirk meer zichzelf aan door te missen.
1: Precies. Nou, dat was natuurlijk die krankzinnige 13e leg. Hij mist 8 pijlen op een dubbel. Ik denk dat we die er nog even bij moeten pakken. Want
0: ja,
1: wat gebeurde daar allemaal wel niet?
0: Ja, heftig. Want Dirk gooit een hele goede leg. We staan met 9 pijlen op 50 te wachten. Mist vervolgens, krijgt daarna nog 2 beurten. Anderson mist een groot vlak, wat we net al zagen. Die is gefrustreerd. Je ziet hier een beetje, of je hoort je op de achtergrond naar het publiek. Aan het joelen is. Dus niet echt Dirk support erin.
1: Nee.
0: Ja, en dan gooit Anderson die heel pijnlijk met de laatste pijl uit. Ja, en hier had het gat gewoon al 5 legs moeten zijn.
1: Ja. Ja, maar dat... je ziet aan alles aan Dirk, dit moment, maar toch ook in de leg die hierop volgt, dat het zeer doet.
0: Ja, wat ik dan zo knap vind, want je ziet eigenlijk een beetje frustratie en een beetje teleurstelling, chaos, onrust.
1: Ja.
0: Maar dat hij dan toch goede legs ook eruit weet te persen. En toch, de schade beperkt uiteindelijk. Dus het is nog steeds een super voorsprong. Je gaat de volgende sessie met een 9-6 voorsprong. Ja, dus eigenlijk is er nog geen veldje aan de lucht. Nog steeds een marge van 4. Maar, of van 3 nu, maar was 4. Dus het valt eigenlijk wel mee. Dus eigenlijk liggen de kansen nog steeds in de hoek van Dirk. Maar
1: vast staat wel dat dit toch heel spannend gaat worden.
0: Ja, ik heb het gevoel dat het dichter bij elkaar gaat komen.
1: Ja, ik was ook één keer een beetje schrikken. Dat was in de eerste beurt van Dirk in de 15e leg. Legt hij gewoon aan voor een triple 20 en dan dit.
0: Ja.
1: Die is er 4 centimeter boven.
0: Ja, maar dan terug gaan stappen. En dat bedoelde ik eigenlijk net wat ik wilde zeggen. Met het goed corrigeren en het goed oppakken. Toch weer positiever uithalen. 140.
1: Ja.
0: Beurt daarna was ook nog eens 180.
1: Daarom.
0: Dus hij volgt het op met 5 perfecte pijlen. Dus dan is die schade ook weer beperkt.
1: En uiteindelijk eindigt hij deze leg ook nog met een 100 finish. Dus en daardoor zitten we met deze 9-6 voorsprong van het moment.
0: En, ja, dit is prima. Hij gaat even zoeken naar waar die pijl in de tops kan nog plaats heeft in ieder geval.
1: Je ziet
0: wat het met hem doet.
1: Zeker. Hij heeft zich in aanloop naar deze wedstrijd van Duivenbode redelijk in een soort van underdog-positie gemanoeuvreerd. Ja. Dat deed hij in de persconferenties, in gesprekken met de media. Dat deed hij ook wel enigszins fel, ook toen hem daarna gevraagd werd. Dus snap je dat hij dat doet?
0: Ja, goed, hij heeft gewoon heel veel respect voor Anderson. En ik weet, de betreffende reporter ging een beetje vragen naar hoe zie jij je kansen om naar de finale te komen? Of dat je eventueel je kan meten met Littler. En toen vond Dirk daarvan, waar hij ook groot gelijk in heeft. Van ja, je brengt eigenlijk Anderson in discrediet. Want hij is gewoon een groot kampioen. Hij heeft hier al meerdere titels en finales gespeeld.
1: Matchplay 1 keer gewonnen, 2 keer de wereldkampioen.
0: Ja, dat kan je niet zomaar aan de kant schuiven. En Dirk zegt eerlijk, ik ben nummer 7. 27 van de wereld. Ik vind een beetje een rare vraag. En zegt van, Anderson heeft hier meer gepresteerd dan mij. Ik vond het eigenlijk niet op zijn plaats. Zo gaf hij het aan.
1: Nee, maar underdog, op voorhand ja misschien.
0: Ja, ik denk voor hemzelf dat hij het ook echt zo ziet. Want hij is niet in de beste vorm van zijn carrière.
1: Nee.
0: En Anderson laat echt super dingen zien dit er nooit tot nog toe.
1: We gaan weer verder met een 9-6 voorsprong voor Dirk.
2: 22. Ja, tot nu toe oogt Gary Anderson toch best wel kwetsbaar in deze wedstrijd. Is inmiddels ook al een beetje tegen zichzelf aan het praten. En is niet happy in ieder geval met wat er gebeurt. En daar moet je gebruik van maken. Want als Anderson wel in de flow zit of komt, ja, dan hebben we ook gezien, dan kan het hard gaan, hè?
3: Ja, ik moet wel zeggen, die laatste sessie was best oké van Anderson natuurlijk. Alleen, ik denk dat het antwoord, die 11 dat er van Duivenboom, dat echt... Ja, dat toonde echt veerkracht. Dat is echt een hele goede leg van Duivenboom. Want nu, eigenlijk dacht je, nu gaat Anderson komen. En dan wordt hij toch een soort van halt toegeroepen door die 11 dat er. En dat is dan... ja, met 3 legs een pauze in, een voorsprong, is toch een stuk lekkerder dan 1.
2: Ja, 18% op de dubbels in die derde sessie. Dat komt natuurlijk allemaal door die ene leg waarin hij de 8 mist. Nogmaals, voorlopig spreek je dan van een incident. Want verder gaat het eigenlijk op de dubbels fantastisch goed voor Van Duivenboden. Dit is gewoon weer een leg die Anderson is begonnen. En Van Duivenboden mag als eerste aan de finish beginnen. Kiest voor de 15. Ja, zijn keuze.
4: 53.
2: Het is niet helemaal de keuze die ik normaal gesproken zou maken, maar goed.
3: Dan valt het ook nog eigenlijk tegen wat Van Duivenboden overhoudt. Ja, dit valt dan weer heel erg mee voor Van Duivenboden, want Anderson had 99 over. En als hij daar nog wat terug kan komen, heeft hij echt alle 3 de darts voor nodig. Van Duivenboden. Finishes met 1 pijl in de hand. Die gaan nagenoeg perfect en hij blijft nagenoeg perfect. Dit is weer zo'n heerlijke combinatiefinish. En je ziet aan Anderson, auw, die komt toch even aan.
4: 17 flag, turn to focus. Game on.
2: Marge van 4, halverwege de wedstrijd. 16 legs gespeeld van de 31. Hij is goed op weg.
4: 140.
2: Dirk. Hij heeft in zijn carrière 12 kwartfinales gespeeld op majors. Dat is toch best nog wel een fors aantal. 4 gewonnen, 8 verloren. Dus hij heeft niet direct een fantastisch record. De laatste keer dat hij in de kwartfinale stond was vorig jaar op de World Grand Prix. Toen speelde hij tegen Johnny Clayton en verloor hij met 3-0. De laatste die Van Duivenboden won was op de Players Championship Final van 2024. Toen speelde hij tegen Connor Scutt. Dan won hij met 10-9. Connor Scutt, daar heb ik ook al een tijdje niks meer van gehoord.
3: Nee, die zie je ook eigenlijk niet zoveel meer op Eurotours, hè? Valt een beetje tegen.
2: Ja.
3: Nou, Anderson zet hem stiekem toch nog even naast. Van Duivenboden mag als eerst. Voor misschien wel de mooiste finish van allemaal. Kan nog steeds. Maar mag niet naar bolzaai.
2: Eens kijken of Anderson wel naar de bolzaai mag. 4x20 laat bolzaai over. Nee.
4: 58.
3: En op die ene leg na is Van Duivenboden eigenlijk foutloos met 3 pijlen in de hand. En dit doet Van Duivenboden goed. Een legje in 13 darts. Dat zijn gewoon weer 3 legs op rij voor Van Duivenboden.
2: Ja, de lichaamstaal van Anderson die spreekt wel boekdelen. Die staat er niet meer zo positief in.
3: Ja, en nu nog maar 5 legs nodig en Anderson nog 10. Dan zou je toch bijna zeggen, dat mag je eigenlijk niet meer weggeven.
4: 99.
3: Gemiddelde van ruim 102. Scorend gemiddelde van bijna 118. En dat gaat alleen nog maar omhoog.
4: 139.
2: Geen triple 19, dus het negentje is weg.
4: 77.
2: Maar weer in een leg van Anderson is Van Duivenboden als eerste beneden.
4: 131.
3: Ja, dat zijn toch tot nu toe 3,5 klasse leg op rij van Duivenboden hoor. Die leg voor de pauze in 11 darts. Toen in 15 en 13 en nu naar 9 op 51.
2: Die dubbel 16, daar ging het eigenlijk een beetje fout de laatste tijd. En nu gaat het daar weer fout. Hij is inmiddels 2 uit 16 op dubbel 16.
3: Dat is zijn favoriete dubbel, hè?
2: Normaal gesproken wel.
4: 59.
3: Nou, in de herkansing.
2: dat zijn weer vijf missers.
3: Hij kan het zelf niet geloven. En Henderson schudt het hoofd, die kan het eigenlijk ook niet geloven.
2: Die wordt er weer ingelaten. En zegt hij weer dankjewel? Nee, deze keer niet. Het is bijna kopie van die leg 13. Ook toen kreeg Henderson de kans om die leg te snoepen. Deed hij het in eerste instantie niet. Maar ja, toen miste Van Duivenbodem nog een keer. Dat doet hij nu niet. En dan is de marge 6. En Henderson knikt alsof hij wil zeggen, nou, dat werd wel tijd ook.
3: Ja, dat werd het ook wel. Uiteindelijk nog gewonnen die leg in 17 darts. Ja, scorend gaat het allemaal fantastisch bij de Nederlander. Scorend is hij gewoon Henderson de baas.
2: 59. Ja, hij is bijna Littler-achtig het scoren.
3: Ja.
2: Gaat hij die vragen toch weer krijgen waarschijnlijk als hij deze wint.
3: Ja, hij had het al een beetje aan de stok met de Engelse collega's, de interviewers, na zijn gewonnen partij tegen Van Gerwen. Ja, hoe ver denk je dat je kan komen, hadden ze gevraagd. Nou, zegt Van Duivenbode. Nu tegen Gary Anderson, voormalig winnaar hier. Zullen we daar eerst maar eens op het gemakje naar gaan kijken voordat we überhaupt aan andere dingen gaan denken. Ik ben de nummer 27 van de wereld. We hebben het wel over Anderson en Littler enzovoort, hè?
2: Ja, Jerry en Bart zeiden het ook al aan tafel. Het is een interview dat de moeite waard is om weer terug te kijken.
3: Ja, en ik snap ook wel, dan heeft Dirk zit natuurlijk nog vol adrenaline na zo'n wedstrijd tegen Van Gerwen. Die eruit trekt. Ja, dan is het natuurlijk mooi om op zijn Dirk een interview te doen natuurlijk. Hij krijgt 6 pijlen voor deze 170 om er 13-6 van te maken. 128. En hij heeft inmiddels de laatste 4 legs op rij gewonnen.
2: 132. Ja, kies nu toch maar voor tops. Die dubbel 16 gelooft hij wel eventjes.
3: Ja, en dan zei hij een tijdje geleden, ik ga een cirkeltje zetten bij leg 13, bij die 8 misses. Ik denk dat ik een cirkeltje ga zetten bij die leg 15. Waar het die antwoord geeft met die 11 dat er. Ik denk dat dat op dat moment de leg van de wedstrijd is. Want Anderson had toen het gevoel, ik ga er overheen. Die begon die lek met 180. Maar het antwoord van Dirk was fenomenaal.
2: Ja, en hij is nu een beetje aan het freewheelen eigenlijk, hè?
3: Ik denk dat Anderson misschien wel weet dat het klaar is.
2: Ja. Ja, die heeft daar ook genoeg ervaring in. Die gaat voor het eerst in zijn carrière een kwartfinale de World Matchplay verliezen. 100. Het is er vandaag net niet. Het is nog steeds goed, hè? 96 gemiddeld, 106 scorend gemiddeld. Het is allemaal keurig. Maar het is gewoon net minder dan je tegenstander.
3: 97. Ja, als Van Duivenbode hier wint, en daar heeft hij tot nu toe al een schijn van, begon dit toernooi als nummer 28 van de wereld. Als hij hier wint, dan gaat hij inmiddels Ryan Joyce en Rob Cross voor mij. Dan wordt hij nummer 23. Dan gaat het weer hard.
5: 174.
3: Dit is voor nog een break. Van Duivenbode mag naar dubbel 18.
2: En ook dat gaat gewoon naar Dirk van Duivenbode. Kachelt lekker door. Hij heeft een uitstekende sessie, verliest geen leg en is nog 2 legs van de halve finale verwijderd.
1: Ja, inderdaad. En het is altijd een beetje gevaarlijk om dan de vraag te stellen, maar is dat in dit geval nog gevaarlijk, Jerry? Ik bedoel, dit mag toch niet meer fout?
0: Nee, dit gaat hij ook nooit meer weggeven.
1: Ben je daar echt van overtuigd?
0: Ja, hij is te gefocust, te scherp op de dubbels, te scherp op de triples. Ja, het straalt gewoon ook weer zelfvertrouwen uit zoals hij net van het podium liep. En Anderson is er ook helemaal klaar mee. En dat vind ik een mooi contrast.
1: Waar zie je dat aan?
0: Ja, hij is best wel geïrriteerd op van alles en nog wat. Met name op het bord, op zijn eigen spel. Hij heeft missers die hij normaal niet heeft.
1: Dat en laat ik in 159 staan, dat kan niet uit. Toen zei hij tegen mij, we zitten samen op de bank te kijken, die is er klaar mee.
0: Ja, ja nee, het loopt ook gewoon niet. Jij hebt wel eens zo'n dagen, als dachter zijn, dan loopt het allemaal. En jij hebt zo'n dagen, dan verwacht je dat het wel goed gaat lopen en dan loopt het niet. En dat is vandaag bij Anderson het geval. En ja. Erik pakt ook alles aan wat er gebeurt, waar hij een kans krijgt. Maar loopt de meeste legs ook gewoon echt vooruit, qua scores.
1: Het begon eigenlijk ook weer gelijk in deze sessie. Hè? Hij krijgt de kans om dit 10-6 te gooien. Batsboom.
0: Ja.
1: Gooit hem.
0: Nou, ik heb het niet volledig geteld, maar hoeveel finishes hij heeft gegooid met de laatste pijl in zo'n 3-dart-combo, dat zijn er echt immens veel.
1: Ja. Kunnen we misschien dadelijk na afloop van de wedstrijd nog wel eens eventjes goed in kaart brengen, letterlijk en figuurlijk?
0: Ja, ja, ja, want die zijn de belangrijkste. Als je die gewoon constant aan blijft pakken, en ik had het er net over, als je je eigen legs nou gewoon pakt, dan win je uiteindelijk de partij. Maar ja, als je zo'n sessie met 5-0 wint, ja, dan maak je het jezelf een stuk makkelijker.
1: Ja, makkelijk zeg jij. Toen was daar lek 18. Toen moesten we allemaal even terugdenken aan lek 13. Ja. Zo'n puinhoop lek, waarin het even dan niet wil. En je dan, dat kan gebeuren natuurlijk, maar ja. dat is dan altijd qua frustratie natuurlijk van het hoofd van Dirk af te schrapen. Hè. Kijk hoe die daar dan daarna ook mee omgaat. Dat is altijd even de vraag.
0: Ja, en ik kan me er volledig in leven. Want dubbel 16 is eigenlijk zijn to-go-dubbel. Ja. Waar hij graag naartoe werkt, waar hij graag naartoe telt.
1: Die wil niet, hè, vandaag.
0: En die wil vandaag voor je meter. Nee. Maar laat het dan net zo zijn dat alle andere dubbels wel goed lopen.
1: Ja, precies.
0: Ja, en hier valt het dan wel, in plaats van dat die rare lag die we in de voorgaande sessie hadden, dat hij niet dik zijn kant uit viel, wat best wel een puntje zou kunnen zijn. Ja, nu valt hij wel zijn kant uit. En nou gooit hij ook de wedstrijd, voor mijn gevoel, in de slot.
1: Hoe knap is dit?
0: Ja, ik moet eerlijk zeggen, van tevoren zag ik het duister in. Want ik vond Anderson gewoon een vele betere indruk maken gedurende het toernooi. En Dirk een beetje kwakkelend, wel vechtlust tonen. En nu gaat hij gewoon deze partij eigenlijk een beetje tegen mijn verwachtingen waarschijnlijk wat makkelijker winnen. Ja, dan is toch een leuk resultaat voor ons,
1: zou
0: je zeggen.
1: Wat wel bij hem blijft, is dat als het even ietsjes minder is, hij mist eens een keer een pijltje, terwijl hij dus in een geweldige reeks bezig is en in een geweldige vorm verkeert ook weer vanavond, dan blijft hij zo kritisch op zichzelf. Dan blijft hij die koppen trekken van, ja, dit pik ik niet van mezelf.
0: Nee.
1: En dat getuigt misschien waarom dit wel eens goed kan gaan aflopen vanavond.
0: Ja, ik vind dat hij dat laat hij zien. Ja. Hij heeft niet echt een pokerface. Maar elke keer als dat gebeurt, draait hij het om en begint hij weer met een 180. Of weer een goede score erachteraan. Dus hij zet het heel snel om en iets positiefs in zijn gedachten.
1: Zag je dat? Dat was net in de uitzending gezien, maar nu zagen we het in de herhaling nog even. Ja, dus Anderson nog even in een gebbetje met een van de beveiligers. Zo van, ja, wat mij nou vanavond. Ja. We gaan hem even zien. Kijk, let op. Kijk. Ja, schandalig, heel
0: Ja, dat is een van de beveiligers die eigenlijk bij alle toernooien ook aanwezig is. Ja. Dus die kennen elkaar ook al behoorlijk wat jaartjes. Dus
1: ik geniet er wel van hoe Anderson af en toe op de achtergrond, als Dirk weer wat voor zijn neus weggooit, gewoon wel daar respect voor heeft. En natuurlijk tot alles in zijn vezel sportief is. Dat blijft wel fascinerend bij de heer Anderson.
0: Ja, gentleman toch?
1: Nou, maar dan met hoofdletters geschreven. Ja. Dat geldt ook voor Dirk van Duivenbode. Daar kan je een prettig avondje mee hebben. Daar kan je goed mee lachen. En wat staat hij te darten vanavond in deze kwartfinale op de World Matchplay tegen Gary Anderson. Terug naar het vervolg. Terug naar misschien wel het slotstuk. Met Frank en met Marco. Nee, niet Frank. Frank is vrij. Jack met Marco. Dat heb je als het zo goed gaat met de Nederlanders. Dan raak je helemaal in extase, jongens.
2: Nee, dat is goed, Koert. Geen probleem. Dirk van Duivenbode gaat in ieder geval beginnen aan lek 21. En ja, weet dat hij er nog maar 2 nodig heeft. Het is eigenlijk een kwestie van concentratie bewaren. Dan kan het niet meer fout gaan. En dan moest je toch concluderen dat hij deze helemaal zelf heeft gewonnen. Niets gekregen eigenlijk van Anderson. En met name in het begin gewoon bijna alle kansen die hij kreeg gepakt.
3: Ja, heel volwassen wedstrijd tot nu toe van Duivenbode. Het leek heel even in die derde sessie dat hij een beetje in de problemen kwam. En daarna had hij een antwoord. En daarna heeft hij er niet meer achterom gekeken. En het is ook echt een hele rit. Zijn goede legs achter elkaar, hoor.
2: Ja, en Anderson zakt. Maar dat is ook wel een beetje des matchplays. Ik doe al een paar jaar de World Matchplay.
3: Ja, want we hebben het over Anderson. Hoeveel edities dat hij doet, Jacques.
2: Ja. Ik denk dat ik er meer gedaan heb dan Anderson. Laat ik het daarop houden.
3: Nou, dit is Anderson zijn 18e.
2: 58. Goh, mijn eerste was 2006. Is dit mijn 21ste?
3: Ja, 21ste.
2: Ah.
3: Ja, keurig. Dan sta je gelijk met James Wade.
2: Ik heb alle World Matchplays van James Wade gedaan. Daar moet je ook een lintje voor krijgen, vind ik eigenlijk.
3: Dat vind ik wel.
2: We hebben alle gekheid op een stokje. je voelt op een gegeven moment dat het gat te groot wordt. En natuurlijk, dan gaan we weer praten over die wedstrijd van Andy Hamilton ooit tegen Simon Whitlock, die een achterstand zoals deze ooit een keertje goed wist te maken. Ja, dat is één keer in 21 jaar.
3: Ja, nou, misschien Andy Hamilton ook nog een keer tegen Daryl Gurney was het volgens ook nog. Dus, maar ja, dat gebeurt één keer in de 10 jaar inderdaad. Dat zie je bijna nooit.
2: 64 voor Anderson, om een manier van om een lekje op het bord te zetten en een keertje van Duivenbode te breken. En dat doet hij ook gewoon. The comeback is on.
4: Gary Anderson.
3: Lekje in 15 darts voor de Flying Scotsman.
2: Die zal nu wel een beetje in een ontspannen modus zitten. Dus dan zie je wel vaker dat het nog even omhoog gaat.
3: Het publiek gaat er in één keer nog achter staan achter Gary Anderson. Natuurlijk, hij is natuurlijk publieks lieveling ten top. Maar het publiek wil natuurlijk ook geen vroegertje hebben. Misschien nog wel met de wetenschap dat Lipton straks nog aan de hockey komt. Die willen natuurlijk nog wel een half uurtje langer zitten, dat publiek.
4: 58.
3: Dat natuurlijk allemaal die kwartfinale hierna. Ja, dan is de vraag, kan Littler nog een keer 110 plus gemiddeld gooien? Ja, ik durf geen nee meer te zeggen.
2: Ik denk dat hij het best kan. Nou, het lijkt erop dat Anderson ook deze leg gaat pakken. Hans van Duivenbode heeft het even niet. En dan begint hij hier eigenlijk al met zijn concentratie voor de volgende leg. Een leg die hij zelf mag beginnen.
4: 100. Gary will acquire 40.
3: Ja, dit is twee lekjes op rij voor Gary Anderson. Maar dat is allemaal niet zo spannend. Je moet alleen niet nu ook een lekje 4-5 achter elkaar worden. Je moet gewoon gelijk deze lek pakken. Om op één lek te komen van de overwinning.
2: Nou, we zagen het in die wedstrijd tegen Van Gerwen ook. Hè. Op het moment dat hij in het zicht van de finish kwam, begon hij toch een beetje te wankelen. Alsof hij moeite had om die wedstrijd over de lijn te trekken. En nu is de marge natuurlijk nog een stuk groter, maar je wil het eigenlijk meteen afmaken.
3: Ja, Anderson heeft ook nog niet aanstalten gezet. Die denkt van, er zit hier nog een comeback in. Die gooit ze nu al gewoon redelijk losjes weg. Dit is wel lekker voor Van Duivenbode. Nummertje 10 van Albert Genius.
4: 140.
3: Zo makkelijk kan het dan soms gaan, hè? Bij Van Duivenbode. 280 is op rij. Ja, Henderson is niet ver weg. Beide mannen naar 900. Van Duivenbode mag als eerst.
2: Dubbel 18 naar dubbel 16 over. Dat lukt niet. Dan maar naar dubbel 7. En die gaat wel. Weer zo'n knappe finish. Daar heeft hij er best wel veel van gehad in deze wedstrijd. Hij ziet het ook aan Anderson, hè. Oh.
3: Ja, met finishes waar hij maar één pijl van krijgt, is die 6 uit 8.
2: Dat is een extreem hoog getal.
3: Dat hebben sommige spelers niet als je een volle hand op de dubbel krijgt.
2: Nou ja, hij is beter met één pijl op een dubbel dan met drie pijlen op een dubbel.
3: Ja, als je finish met één pijl in de hand, als je daar 50% op bent, dan ben je echt al een held.
2: Nou, hij heeft zijn missers heel erg bij elkaar gehad, Van Duivenbode. Hij heeft natuurlijk in die 13e leg er 8 gemist. In leg 18 mist hij er 6, maar die leg wint hij uiteindelijk nog. Maar die 14 missers, als je die afhaalt, ik weet dat het niet zo makkelijk werkt, maar afhaalt van zijn totaal, dan is het finishpercentage van Dirk Van Duivenbode extreem hoog in deze wedstrijd.
3: Ja, dan is hij richting de 70% inderdaad.
2: Ja.
3: Tweede leg op rij. De Dennison een 180 gooit. Dat telt inmiddels ook lekker door. En zijn 1. En Van Duivenbode ook 1. Joer moest opschieten met omroepen dat Gary Anderson nog 41 over had. Met 9-16 waren onderweg. Heel verdacht dat je voor de moeite. Nou, dit is dan de lek waar het moet gebeuren voor Van Duivenbode.
2: Hij zit deze wedstrijd in ieder geval weer dat 180 ritme te pakken. 140. Ja, en Anderson staat ze nu gewoon losjes weg te smijten. Gooien zonder mikken. En dan zie je hoe goed hij eigenlijk is eigenlijk.
3: Ja, onbehandeld van woorden. Toch aan zijn reactie te zien, wil die nog wel. Ja, snap ik ook wel. In de laatste vier legs na de onderbreking scoren Gary Anderson 125. Dus het gaat redelijk vanzelf als het om triples gaat.
2: En hier had Van Duivenbode wel graag een trippeltje willen hebben om die finish wat makkelijker te maken. Nu geeft hij Anderson de kans om erop en erover te komen. En dat doet hij ook.
4: 140. Ja.
3: Het is wel voor de wedstrijd. Van Duivenbode heeft al vier keer een 100 plus finish gehoord. Maar geen vijfde keer. 149 is te hoog. Zet het wel uitstekend weg.
2: 66 voor Anderson. Om erin te blijven. Oeps, mist de triple 10. 21 over. Waar gaan we heen? 21. 5-8. En die valt erin. En dan wordt het toch nog 15-10. En mag Anderson aan de volgende leg beginnen. Ja, het is ook weer niet zo dat Anderson die laatste leg zomaar geeft aan Van Duivenbode. Hij zal er wel gewoon een goede leg voor moeten gooien.
3: Ja, Van Duivenbode had natuurlijk die spurt van 6 legs op rij, van de laatste 5 legs. Nu heeft Anderson er gewoon 4.
2: En er zijn geen breaks meer. We gaan vanaf nu rechtstreeks door naar de finishlijn. Van Duivenbode heeft ergens een leg nodig in 5 beurten. Althans, daar lijkt het op.
4: 139.
3: En dan is dit een goed begin in de leg van Gary Anderson.
4: 140.

0: 100.
1: Druppeltje voorsprong in deze leg.
0: 140.
2: Nou, het is wel de leg van Anderson. Dus dat voordeel heeft hij.
1: De zes darts voor Gary Anderson. Laat keurig dubbel 12 staan na vier beurten.
2: Ja. Nog niks aan de hand natuurlijk, maar toch. Het gaatje was ooit 8 legs.
1: Ik wou net zeggen, het stond er ooit 14-6. Dat is 8 legs. Het gaatje is nu nog 4 legs.
2: Dan denk ik toch dat het aan te raden is voor Van Duivenbode om in deze leg gewoon het af te maken. Het gaatje niet nog kleiner te laten worden.
1: Anders kan het nog wel eens een zenuwachtige bedoeling worden inderdaad.
2: Goed begin.

0: wedstrijd.
1: 92.
0: Nog geen finish over, kan Henderson dat wel. Oh, beurt ervoor 180. Blijft bij 140. Laat een hulde finish staan.
2: Ja, er staat wel een finish. Duivenboden. Nog altijd gewoon een triple erbij. Met een hoge triple.
0: Oké, dit is Henderson om in de wedstrijd te blijven. Oh, hij mag naar tops. En dan begint hij deze leg met 27. Dan hoort hij 180, 140, 154 finish. Wauw. Dit is ook een best rijtje legs hoor, wat Gary Henderson er na de pauze in aan timmer is. Voor 2-15 natters, 2-14 natters, een 11 natter en een 12 natter.
2: Ja, en hij heeft het nu echt te pakken, want die triple die is zo groot als een emmer inmiddels. En Henderson vult het emmertje nog een keertje. En Van Duivenboden probeert het tempo een beetje uit die wedstrijd te halen. Dat begrijp ik wel. En dit is natuurlijk de reden waarom hij zo'n publiekslieveling is, omdat hij dit soort dingen kan. Van Duivenboden voelt hem dichterbij komen.
0: Kijk eens ook joh. Na leg 20 gewoon inmiddels 115 gemiddeld in deze sessie van Henderson.
2: Ja, en Henderson die ziet dat Van Duivenboden nu lang slentert. Dat irriteert hem.
1: 95.
2: Want Henderson wil gewoon dat zijn tegenstander doorloopt. Doet hij zelf namelijk ook. Nou, deze leg is ook gewoon weer weg, hè?
1: 63.
2: En zo wordt 15-9. 15-13. En dan heb je nog maar één break voorsprong.
0: Ja, wie had dat een kwartier geleden gedacht dat het nog zo spannend zou worden? Henderson leek het al opgegeven te hebben.
1: ...125
2: voor de Flying Scotsman. Die bezig is aan een geweldige comeback.
1: 85.
2: Duivenboden staat ook een beetje te zuchten en te puffen in de achtergrond. Hij krijgt in deze leg toch ook gewoon 5 beurten. En is in 5 beurten niet. Hij krijgt het niet voor elkaar om in 5 beurten uit te zijn de laatste tijd.
0: Ja, en Henderson die ook regelmatig leg zijn 4 beurten wint, dan wordt het een lastig verhaal. Henderson voor 15-13. Ja, dan zal het in deze leg echt moeten gaan gebeuren. Anders, ja, ik ben al een beetje bang, Jacques, maar anders ben ik er echt bang voor. Van Duivenboden weet het. Deze leg moet het.
2: Ja, het publiek is natuurlijk ook nu helemaal in die wedstrijd. En die zijn niet op de hand van Van Duivenboden, laat ik het voorzichtig zeggen. Maar goed, nu komt ook bij Henderson wel weer de druk. Het echt vrije weggooien is nu bij Henderson natuurlijk ook weer voorbij. Want die denkt ineens, ja, hij kan weer winnen.
0: En Henderson, maar begonnen met 60 en Van Duivenboden begint met 134 en 180. Is hij dan net op tijd wakker om deze laatste leg binnen te hengelen?
2: Dat deed hij tegen Van Gerwen ook, hè? Nou, Henderson laat niet meer los. Die laat toch niet meer los.
0: Oei, oei, oei. Wat een wedstrijd is dit dan uiteindelijk toch nog geworden. Van Duivenboden gaat het wegzetten. Wat laat je over? Dit is echt een uitstekende leg van Van Duivenboden. Naar 9 pijlen op 53.
2: En Henderson wel een finish, maar een hele hoge. Dus Van Duivenboden moet het hier gaan afmaken. Van 15-8 ziet hij Henderson terugkomen tot 15-13. Dit is voor de wedstrijd.

0: is niet aardig voor Van Duivenbode. En hij maakt het niet meteen af. En dat is een 161. Ja.
1: Ja, je verwacht het niet. In lek 27 gooide hij 154 uit om erin te blijven. Kan dit dan ook nog? Het antwoord is nee.
0: En dan moet Van Duivenbode niet te lang over nadenken. Gewoon staan en gooien. Laat dat publiek ook niet te veel een factor worden. Maar het publiek is wel degelijk een factor natuurlijk. Maar hij gooit hem wel. Vijf legs op rij voor Gary Anderson is net genoeg voor Van Duivenbode, die het verschil vroeg maakte in deze wedstrijd. En Van Duivenbode die nog even tegen Anderson zegt, wat doe je met mijn man? Kap is, kom niet zo ver terug. Ik had al gewonnen. Nou, uiteindelijk wint hij ook. 16-13 voor die Obergenius.
2: Richting het binnenhalen en de eerste Grand Prix beschrijf ik altijd als een ongelooflijk jongensboek.
3: Ja, we willen weer een Grand Prix hebben in Nederland.
2: Zou dat echt kunnen?
4: So suddenly make the place a bit more glamorous.
5: Het werd een soort festival.
6: Wat gebeurt daar in Zandvoort, joh?
7: Samen met Rieu. Ja, dat is dik.
8: Ik was liever iemand geweest die waardoor ik gewoon op de tribune had gezeten en een biertje had in zijn hand had, hoor. Kan je ook genieten.
9: Ja, wat kan darts kijken toch ongelooflijk slecht voor je hart zijn. Maar wat zal dat toch met name met deze man hebben gedaan? Met deze mannen hebben gedaan? Met Dirk van Duivenbode en Gary Anderson. Wat een slotstuk. De twee praten na over wat maar weer eens een fantastische wedstrijd was op de World Matchplay. We hebben er al veel van gehad tijdens deze 2026 editie. Maar deze schrijven we weer bij. Oi, oi, oi, oi, oi. Dirk van Duivenbode, 16-13 overwinning. Op Anderson met iets meer dan 101 gemiddeld. Maar indachtig dat deze man uit Schavenzande 14-6 heeft voorgestaan. Het werd 15-8. Maar die laatste, Jerry, die laatste die wilde maar niet.
10: Het over de streep trekken, dat was een dingetje. Maar met name omdat hij zijn scorende power een beetje... Ja, die ebte weg tot in de laatste leg dan weliswaar.
9: Ja, die was weer fantastisch.
10: Maar bij Anderson, die zet een tandje er bovenop. En Jacques benoemde het net ook al. Hij kon vrijheid gaan gooien, want eigenlijk dacht Anderson, dit is een verloren partij.
9: Als jij acht legs achter staat, dan hoort het natuurlijk klaar te zijn.
10: Nee, dat was het ook eigenlijk. Ja. Maar Dirk vergeet het dan op het slot te gooien. Anderson ging wat makkelijker spelen. Ja, dat zorgde ervoor dat we toch nog best wel een soort triller kregen op het laatst. Want het was best wel spannend.
9: Best wel spannend.
10: Ja, behoorlijk, behoorlijk.
9: Jullie niet meer hier. Toch blijft de vraag overeind staan. En die vraag werd ook gesteld, ook aan Dirk trouwens zelf, na die gewonnen wedstrijd tegen Van Gerwen. Weet je, ja, hoe kan het? Hoe kan het dat laatste stukje, het in het slot gooien van de wedstrijd, waarom dat dan toch zo ontzettend moeilijk is?
10: Ja, je komt bij een moment dat jij ziet, ik moet nog één leg en dan is de partij klaar. Dus in principe, als je tegenstander dan mag beginnen, dan heb je een soort vrije pas van oké, ik zie wel of die mijn kant het gaat of niet. En dat gebeurt, want Dirk gooit deze uit. Het is 15-8. Anderson mag beginnen. Die mag Anderson in principe winnen.
9: Ja.
10: Maar dan moet je je eigen leg doorstaan. Gewoon binnen vijf beurten proberen uit te zijn. En meestal is dat genoeg.
9: Mm-hmm.
10: Ja, dat kreeg Dirk dus niet voor elkaar.
9: Nee.
10: En Anderson bleef erin hangen. En die rook op een gegeven moment ook wel kansen en ging ook beter spelen. Ja, met name deze, hè, die 154, begint die leg met 27 en daarna gooit hij alles raak.
9: Onvoorstelbaar knap.
10: En begint vervolgens ook nog de leg hierna met 180 op een minder score van Dirk.
9: Ja.
10: Dus ja, dan begint het wel te kriebelen. Dan denk je als Dirk van Duivenbode zijn, ja, dit gaat me toch niet gebeuren. Ik kom elke keer al met die hakken over de sloot de eerste twee wedstrijden. Ja, dan zal je dit misschien nog moeilijk maken, terwijl het eigenlijk onnodig aanvoelt. En dat is denk ik met name het probleem waardoor je een beetje gespannener wordt en een beetje gefrustreerd misschien.
9: Ja, ik denk dat we in het geval van Van Duivenbode dat woord beetje wel kunnen vervangen in extreem.
10: Ja.
9: Ja, maar we kennen hem een klein beetje. Dat is vuurwerk in die onze kop. Dat gaat zo alle kanten op. Dat was zo'n enorme stress die dan zich meester maakt van hem.
10: Ja, maar als je dan toch je zo neer kunt zetten, en we hebben het gedurende de hele wedstrijd wel gezien, op het moment dat er een beetje iets negatief gebeurde, draaide hij het meteen om.
9: Ja.
10: Goede correcties, een grote vijf en dan twee triple twintigers boven in de 20.
9: Hij irriteerde zich dan wel, hè, aan die mindere dingen.
10: Op een of andere manier klikte zich dat positief in zijn gedachtegang en uitte zich dat in goede scores en goede finishes.
11: Hij staat in de halve finale. Van de World Matchplay.
10: Dat kan een momentum van een speler die niet in een lekkere flow zit omdraaien. Richting het einde van het seizoen ook, richting die grotere toernooien. Als je dan hier zo'n resultaat al neerzet, ongeacht of hij die halve finale zou winnen of verliezen. Dit heeft hij toch maar weer in de pocket.
11: Ja, want hij begon deze avond als de nummer 27 van de wereld. Nu virtueel de nummer 23.
10: Ja, dat gaat met flinke stappen.
11: Dat gaat zeker flink. En wie weet wat er allemaal nog meer in het vat zit. Er was wel sprake van een spannende slotfase. Waarbij er over en weer ook wel wat gedoe, wat gepest.
10: Ja, terwijl ik denk dat het van Dirk niet bewust is.
11: Nee?
10: Natuurlijk, hij denkt van ik wil mijn rust, maar meer voor zichzelf. En dat Anderson dat juist ervaart. Als Dirk die hem probeerde eruit te halen. Terwijl Dirk die rust voor zichzelf gewoon moet pakken om dat even te verwerken.
11: Ja, maar langzaam naar het bord lopen, dat doe je niet voor jezelf, toch?
10: Ik weet niet. Ik denk dat voor Dirk even een moment van rust pakken was. En Anderson die deed dat als het ware na. Die worden ook 180.
11: Ja.
10: Maar ze gingen er wel na de partij ook goed mee om beide. Dus er was verder geen kwaad bloed bij, denk ik.
11: Ja, zullen we nog één keer kijken naar wat hem dan uiteindelijk deze halve finale oplevert? Dirk van Duivenbode. Hij flikt het. In 2022 stond hij ook in de kwartfinale van dit prestigieuze toernooi in Blackpool. Toen redde hij het niet. Verloor hij van een landgenoot, van Danny Noppert. En nu wint hij van wat toch een grote man is in het Dutch circuit. Dirk van Duivenbode. Hier ging het nog mis.
10: En hier hoop je dus alles behalve dat Anderson die 161 het gooit. Ja. Dan ga je staan en dan komt er zo... Kijk wat er allemaal uitkomt.
11: Ja. Goed, hè?
10: Ja, mooi.
11: En dit is... Oh, wat is dit toch fijn om Gary Anderson zo te zien. Zo sportief, altijd respectvol. Heel benieuwd. Soms zou je graag een fly on the wall willen zijn. Hè? Want wat wordt hier nou gezegd? Nou, misschien komen we er straks nog wel even achter. Hè? Want Dirk had natuurlijk, Jerry, ook wel gewoon te maken met nog een tegenstander. Dat was de zaal.
10: Ja. Ja, met name op het laatst is het publiek... Ja, heb ik het gevoel dat die de partij zo lang mogelijk willen zien. En dan is het nog niet eens bewust dat ze tegen Dirk zijn, maar ze willen gewoon een close wedstrijd hebben. Maar tijdens het gooien van Dirk wel boeien of een beetje iets in ieder geval tegen horen brengen.
11: Ja, ze willen misschien ook een langere wedstrijd.
10: Ja, maar dat is wel voor Dirk, lijkt me dat heel frustrerend.
11: Ja.
10: Als je op dat moment echt onder spanning staat en je in één keer hoor je zo'n dingen wel, ja, dan kan het best wel voor problemen zorgen. Heeft dat eigenlijk niet gedaan, want hij pakt gewoon subliem aan nog.
11: Ja. Wat denk je dat dit met hem doet? We gaan het zo meteen aan hem vragen, maar even als een voorschot aan.
10: Ja, dit moet toch gewoon een boost zelfvertrouwen ook geven. Ondanks dat het misschien voor hem met struggles en met hard werken...
11: Horten en stoten noemden we het aan de opening van deze uitzending.
10: Dat is een goede samenvatting.
11: Ja.
10: Maar dit is zeker... Dit is en goed voor zijn ranking, maar ook gewoon dat het een keer wel zijn kandidaat valt. Hij heeft heel veel partijen ook gehad de laatste jaren... waarin het dan niet zijn kandidaat viel.
11: Jaren van ook fysieke malheur, met een hele vervelende en langdurige schouderblessure, waarvan ze maar niet wisten wat is het nou en vooral niet hoe het nou is op te lossen. Ja, nou, een paar jaar verder, zo dedicated voor de sport geleefd, zoveel trainingsuren. En dan halve finale major.
10: Hij heeft gewoon ook beter gegooid, hè? Als we de partijen over het geheel zien.
11: Dobby van Gerwen. Was die vanavond beter ten opzichte van de wedstrijden van hiervoor?
10: Ja, dat denk ik wel. Met name, dat wordt een beetje misschien vergeten. Maar die drie dart finishes die hij constant bleef gooien en bleef pompen. Voor die laatste leg was het volgens mij zes van de acht kansen die hij had. Met die drie dart finishes gooide hij uit. Ja, dat is ontzettend goed. Ontzettend knap. En die doen constant pijn bij Anderson. En dat heeft hem eigenlijk de partij doen winnen.
11: Als ik wel eens als darts verslaggever op pad mocht de laatste jaren voor Viaplay, vond ik zelf altijd een van de leukste dingen Dirk van Duivenbode interviewen. Er gebeurt namelijk altijd wat. En je kunt ook altijd lachen. Dus ik hoop dat gaat natuurlijk gebeuren, nu ook gaat gebeuren, in een gesprek dat Arjan van der Giessen gaat hebben met de winnaar. Met de halve finalist op de World Matchplay, Dirk van Duivenbode.
12: Dirk, als ik een pet op had, deed ik hem af. Wat een ongelooflijk knappe overwinning van jou, dit. Terwijl hij zo terugkomt, ook een overwinning op jezelf, denk ik, voor een deel.
13: Nou, maar één dag van stop maar met de trippels, vriend.
12: Ja.
13: Was ik niet blij mee.
12: Nee,
13: want normaal gesproken met die voorsprong denk je van, nou, het zit erop. We harken de laatste twee legs binnen. Was hij het niet mee eens?
12: Nee, je schiet uit de startblokken. 4-1, 7-3 na twee sessies. En dan komt er een moment in die derde sessie. En ik denk dat was misschien achteraf misschien wel een heel belangrijk moment. Die 15e leg. Hij begint met een 180. Jij begint eerst met een 140. Maar die eerste die zat zo'n stuk boven de triple 20. Je stapt even terug. Daarna gooi je nog twee keer triple 20. Hij 180 en toen gooide jij ook een 180. En je pakt die leg. En ik denk dat dat misschien wel een cruciale leg was. 9-6 of 8-7.
13: Ja, maar goed, dan heb ik nog een aantal legs voor jou die ik ook zelf cruciaal vond.
12: Dat klopt, met wat mis was.
13: Ik denk dat het cruciaalste leg was misschien wel leg 10. Dat hij die bouncer op de boel had en ik er twee mis. En ja, we gaan best wel goed met elkaar om. En we hebben dezelfde passie voor de borden.
12: Ja.
13: Dus ja, je voelt dat dan. En dan denk ik ook zo van, ja, zo hoef ik ook niet te winnen als er iets bij een andere een pijl uitvalt. En aan de andere kant denk ik ook van, ja, er waren ook gewoon wedstrijdpijlen al. Als je 8-2 maakt, is klaar. Maar ja, uiteindelijk bleek dat helemaal niet waar te zijn. Want ik maak 14-6 of 14-8, weet ik veel.
12: 14-6.
13: En Basje begint te gooien, joh. En ja, ik had ze even niet meer. Maakt ook niet uit. Heel goed van hem. Ik had wel zoiets van, ja, weet je, hoe je er bent verkeerd. Ik kan altijd wel een keer een 12 of 25 gooien in de legs die jij... Je kan zo goed terugkomen als je wil, maar ik ga altijd wel een keer een 12 of 15 gooien.
12: Maar moet je wel
13: hoe dichterbij die komt,
12: ja.
13: Wordt het wel steeds, wat je hebt dat vertrouwen. En hoe dichterbij die komt, denk ik op een gegeven moment van... ik hoop wel dat ik het snel ga doen, want anders wordt het vervelend. Ja, nou, dat werd het ook bijna. Maar weet je wat nou mooi is? Je zegt natuurlijk op voorhand van, op de meeste sta je 3-3. En ik sta er in de ingooiruimte. En dan ga je zien wat Skyla gaat laten zien.
12: Ja.
13: Dan stond er een mooie statistiek. Want je vindt statistiek altijd zo mooi. En ik zeg zoiets van, ja... Je hebt truth, lies en statistics. Statistics. Ik ken niet eens mijn lullen. Ik ken nagaan. Statistiek is mooi om uitleg. Maar ik zag wel een statistiek dat ik denk van... Gary Anderson is 4 out of 4 in his quarterfinals in de matchplay.
12: Dat klopt.
13: Nou... Het is maar goed dat ik net die statistiek heb afgekraakt bij Arjan. Want Arjan zei, joh, je bent 3 uit 3 op de majors. Dus je hebt een kans. En toen zag ik die 4 uit 0. Dan denk ik, ja, dan heb ik vanuit Arjans perspectief geen kans.
12: Maar misschien heeft het je wel gemotiveerd.
13: Laten we dat eens even omdraaien. Ja. Tot het einde toen ik zenuwachtig werd. En dacht van, ja, joh, Arjan, hou je statistiek lekker bij.
12: Ja, precies.
13: Basje is blij. Lekker, man. Maar dit zijn wedstrijden, man.
12: Precies.
13: Neem me gewoon... Dat is heel moeilijk om uit te... Nou, het is heel simpel om uit te leggen trouwens. Je wint twee potten. Dan heb je prijzengeld. En het gaat maar niet om het geld. Hè, maar rankinggeld. Prijzengeld is rankinggeld. De eerste twee wedstrijden. Dat is net zoveel waard als deze wedstrijd.
12: Ja.
13: Nou, dat is wel lekker. Want dan heb ik eigenlijk 4 keer de eerste twee wedstrijden. Of 4 keer 1 ronde gewonnen.
12: Ja, weer een paar plekjes gestegen. Nu op de orde van Merck. Maar ja. Dirk, heel even die laatste leg. Waar haalde je het vandaan? Om 134, 180, 134 te gooien. Onder die druk. Want je stond op dat moment echt onder druk.
13: Nou ja, gewoon mikken en raken.
12: Ja, maar
13: Nee. Maar,
12: dat kijk, ging niet zo
13: ik
12: goed
13: heb dus, ik heb dus in mijn kop... Het gaat een keer vallen.
12: Ja.
13: En dat is eigenlijk precies hetzelfde als tegen Michael. Dat ik denk, toen liep het op een gegeven moment ook niet meer. Dan word je ook gewoon weer geïntimideerd op een of andere manier. Maakt ook niet uit dat je er last van hebt of niet. Maar je hebt wel die intimidatie. Het is precies hetzelfde publiek. Volledig op zijn hand. En daar mis ik ook echt wel een paar lekkies de dubbels door. Ik kan er omheen draaien of niet. Gebeurt gewoon. En op een gegeven moment is het wel van... compose jezelf. Hup, even terugstappen. En nu het trappen. Nou, en ik hoef maar 1 triple goed te hebben... om hem erbij te kunnen gooien. Nou, dat begint met 134. Dan denk je, oké, dit is hem. En dan trap je hem erop.
12: Klap hem erop en je klapt hem eraf. En je staat
13: trap,
12: in de halve
13: trap,
12: finale.
13: Niet klap.
12: Ja. Ja, precies.
13: Klappen. Jij krijgt ze ook maar klappen als je hier doorgaat. maar ik trapte hem erop.
12: Gefeliciteerd, Dirk. Klasse gedaan.
13: We zijn blij.
12: Zo is dat.
13: Hey, en tot ziens.
12: Toppie.
11: dit zou voor mij oprecht een uur mogen duren.
10: Ja.
11: Dan kan ik een uur van... Wat een fantastisch mens dit. Wat een feest. Wat een...
10: Ja, nou,
11: sieraad voor
10: het is prachtig als je zo'n euforie ook hebt. En het gewoon toch goed kan verwoorden, maar op een lollige manier. Een beetje comedy-achtig.
11: Ja, ja.
10: Maar top, verdiend. Dus lekker van genieten toch.
11: We wilden natuurlijk ook nog wel vooruitblikken op de volgende partij. tussen Luke Littler en Josh Rock. Maar ik begrijp dat die tijd er eigenlijk... nog een minuut gaat het duren. Dus we hebben nog een interview hadden we en een mooie clip. Maar dan kunnen we... Nou, deze sensatie, want dat is het, van Dirk van Duivenbode... eventjes overboord gooien, maakt ook niet uit. Komt de andere keer wel. Josh Rock tegen Luke Littler. Dat wordt een partij waar Dirk van Duivenbode toch ook wel zal gaan kijken. Want hij zal tegen de winnaar moeten. Voorspellen naar de winnaar is denk ik
10: niet zo ingewikkeld, hè? Gewoon zware favoriet. Staat zo magistraal te gooien. Een toernooi gemiddelde denk ik boven de 110. Want hij had 113 de eerste.
11: Of tegen Espinol had hij 113 gemiddeld.
10: En de eerste was 109 of zo.
11: Het record staat 114. En je kent Littler, die wil dat record toch wel eventjes pakken.
10: Ja, prima. Maar dat is wel heel lastig.
11: Maar verplaats je eens in Rock, Jerry. Ik bedoel, hoe vlieg je zo'n wedstrijd dan nu aan tegen de gedoodverde favoriet? Tegen de man die dit... het toernooi wil winnen en wil continueren als het gaat om het hebben van de titel.
10: Ja, je kunt je heel erg in de underdog-positie zetten, want dat ben je ook. Je weet dat je vaker van hem verloren hebt als hij van jou. Je weet dat hij voor het publiek het de favoriet is, voor de boekjes de favoriet. Dus ga gewoon open spelen, probeer gewoon los te gooien en dan zie je wel waar het schip strandt.
11: Zo is het. Josh Rock, een knipoogje aan u en aan ons allemaal. Zometeen Luke Littler en daarna weer dat commentaar van Marco Meijer en Jacques Nieuwlaat.

champion.

0: De nummers 1 en 7 van de wereldranglijst tegenover elkaar. 1 en 7. Daar kun je bij Luke Littler nog wel wat meer mee. Want hij heeft op de World Matchplay 7 wedstrijden gewonnen en slechts eentje verloren. Hij verloor namelijk zijn eerste wedstrijd ooit tegen Michael van Gerwen in 2024. Sinds die tijd niet meer verloren. En Littler is tot nu toe dit toernooi, nou laten we zeggen, goed bezig. Bijna 110 gemiddeld tegen Nico Springer, daar werd 10-6. En bijna 114 gemiddeld tegen Nathan Espinel. In alle getallen staat hij mijlenver voor op de rest. En met name op George Rock, die op toernooigemiddelde net boven de 90 is. Ja, en dan denk ik, Marco, kansloos, George Rock.
1: Ja, dat denk ik ook. Kijk, ik denk dat Rock echt wel beter gaat gooien als in de wedstrijd dat hij tegen Luke Woodhouse en tegen Steven Munding deed. Maar tegen dit geweld, wat hij de afgelopen twee wedstrijden heeft laten zien, er is gewoon zeker over dit format, is voorafgaand niks aan te beginnen.
0: Hij begint nu al slechter dan de vorige wedstrijd, hè?
1: Ja, kansloos.
0: Ja, het ruggensteuntje dat je zou kunnen geven aan George Rock als je in zijn hoek zit, dan zou je kunnen helpen herinneren aan de halve finale van vorig jaar. Ook tegen Littler toen. Toen stond hij lange tijd op voorsprong in die wedstrijd. Uiteindelijk verliest hij hem met 17-14, maar leverde hij een puikenpartij af.
1: Ja, inderdaad. Stond 6-1 voor. Dus een goed begin. Uiteindelijk een gemiddelde over die 31 legs van 104 en een beetje. Ja, ik zal niet zeggen dat hij dat nodig heeft, maar een toernooigemiddelde van net boven de 90, dat zal minimaal met 10 punten omhoog moeten, denk ik, wil die enige kans maken.
0: 170 laat hij staan, Luke Littler. Grote 14 gewoon gegooid met de laatste pijl. Rock komt er nog even onderdoor.
1: Ja, Littler mag het gaan proberen. In de vorige wedstrijd miste hij hem in de tweede leg. Nu ook nog geen 170. Laat wel keurig top zover. Het zijn drie missies op de dubbel van Luke Littler. En dan is daar gelijk George Rock, die Littler breekt in 13 darts.
0: Goed, we hebben het natuurlijk al een tijdje over de fantastische vorm die Luke Littler heeft. En dat is natuurlijk ook een fantastische vorm die hij al een tijdje heeft. Hij wint alle majors sinds het EK van vorig jaar. Nou, dat is bijna een jaar lang ongeslagen, min of meer op, in ieder geval in knock-out wedstrijden op majors. Toch, Rock heeft een keertje van hem gewonnen.
1: Ja, en dat was niet de minste keer, hè. Dat was gewoon de Irish Classic in 2021.
0: Wie kent hem niet?
1: Nou, ik bijvoorbeeld. Dat was ooit nog lang geleden, toen George Rock nog geen tourcard had en toen Luke Littler nog geen tourcard had. Luke Littler was toen 14, George Rock een paar jaar ouder. En toen worden ze in Ierland op een WDF-toernooi in de laatste 16. Toen won George Rock. Maar je refereerde al naar die halve finale van afgelopen jaar. Dat was de tweede keer dat ze tegen elkaar spelen. Daarna hebben ze nog 9 keer tegen elkaar gespeeld. Al die 9 keren gingen allemaal naar Luke Littler. Dus ja.
0: Er zijn natuurlijk best wel veel spelers die een niet zo goed record hebben tegen Luke Littler. Laten we eerlijk zijn. Er zijn er maar weinig die een heel goed record tegen hem hebben. En zeker lange wedstrijden verliest hij ja, eigenlijk nooit.
1: Nee, zeker over deze afstand van zoveel legs. Hij heeft één keer zo'n wedstrijd verloren over zo'n lang format. Dat was zijn allereerste WK-finale. Maar voor de rest lijkt het wel, als het eenmaal langer dan 20 legs wordt, dat je niet van hem kan winnen.
0: Ja, je zou toch zeggen, als je hem onder druk kunt houden, ook hij moet een keer breken. Maar Nathan Espinel kon hem 14 legs onder druk houden. Hij brak niet. En ook nu is hij alvast maar met 2x180 begonnen. En kijkt hij alvast richting zijn hoek. En lacht hij alvast wat voor wat er gaat komen misschien. Luke Littler na 6 pijlen op 141.
1: Ja, in de vorige wedstrijd tegen Espinel begon hij met een 9 dat er in de eerste leg. Maar nu geen 9, dat er in leg 3. Vorig jaar tegen George Rock natuurlijk die beroemde 39. Weideman 480 in die leg. Weideman op 141. Littler gooit er hem uit. Maar de eerste leg levert Littler dan in met 3 misses op de dubbel. Daarna gewoon een lekje in 12 en 11 darts. Dan gaat het toch wel weer heel gemakkelijk.
0: Hij lijkt die triple 20 wel aan een elastiekje te hebben zitten.
1: Je had het net bij Anderson, de triple zo groot als een emmer. Hoe groot moet dit dan wel zijn?
0: Wat kuip.
1: Niet normaal.
0: Ja, en dit kan simpelweg niemand bijhouden.
1: Ja, je zei net, je hebt 21 World Matchplays becommentarieerd. En tuurlijk, we hebben Phil Taylor in zijn magistrale jaar op de matchplay gezien. Maar die moest er echt voor werken voor die hoge middels. Maar hoe makkelijk dat dit... Dit is toch ongekend. Hoe makkelijk dat het gaat met vlagen.
2: 56. Joshua de Goa, 170.
0: Toch kan Rock op gelijke hoogte komen. Daar heeft hij 6 darts de tijd voor. En dan zet hem keurig weg. Het enige wat je kunt doen is... je eigen legs proberen te houden. En dan hopen dat er een gaatje valt ergens.
2: 44.
1: Won de eerste leg in 13 darts op dubbel 18. Nu zal het moeten via dubbel 9.
0: Maakt er in ieder geval 2-2 van.
1: Ja, we zitten in leg 5. Dit is ook de 5e keer 180 voor Luuk Littler.
0: Ja, het record aantal 180ers in een kwartfinale staat op naam van... Luuk Littler.
1: Ik verwacht het niet, hè?
0: Nee. Dan heeft hij er nog wel een paar voor nodig, hoor. 18. Staat best scherp het record.
1: Hij loopt nu 1 op 1. Dus hij is op koers.
2: 91.
0: Tops voor Littler. En die gaat er met de eerste pijl in. Ja, klein foutje in de eerste leg van Luuk de Nook. Maar het kan hem niet echt deren. Hij staat met 3-2 voor na de eerste sessie.
3: Ja, mag je daarmee, Jerry, zeggen dat... Ik bedoel, het verschil is minimaal na zo'n eerste sessie. Dat we in ieder geval wel afsteven op een wedstrijd? Of is het daar ook nog veel te vroeg voor?
4: George Rock bleef er wel redelijk in hangen. Ja. Stel ook best prima te spelen. Alleen met het speelse gemak waarop Luuk die 180's erin gooit... en dan naar die dubbel toe werkt.
3: Niet te geloven. Het
4: is gewoon jaloersmakend voor elke dartspeler die ooit een pijl heeft gegooid. Maar toch, 3-2 is nog steeds te overzien voor Rock... en zal met een redelijk gevoel toch naar achter lopen.
3: Ja. Zeker. Ik bedoel, hij komt zelfs op 1-0 voor met een break gelijk. Ik bedoel, dat is dan toch wel lekker beginnen in een wedstrijd waarin je natuurlijk de absolute underdog bent. Dus nou, dat flikt hij dat allemaal mooi.
4: Ja.
3: Ook omdat hij hier dan... Kijk, ik bedoel, jij zegt triple 20, maar dubbel 10 is voor de hitlitter normaal gesproken ook een zekerheidje.
4: Klopt. Dus hier vergalopeert hij zich even. Maakt hij even een klein foutje. Maar herstelt zich daarna behoorlijk met al die hoge scores, 180'ers. En begon alweer een beetje te lachen bij die tweede 180'er. Dat hij voor 89 kon gaan aanleggen.
3: Zeker. Ja.
4: Dus het is mooi om te zien. Want als je hem zo aan het werk ziet, dan kan het toch niet uitblijven dat hij gewoon nog een 89 gaat gooien ergens.
3: Zijn doel is nu dat hij er 2 in een wedstrijd gooit. Ja, want dat is Taylor ook ooit gelukt. Dus dat wil hij natuurlijk ook.
4: Ja, als je hem toch zo ziet, dan kan dat toch. Dan moet dat ergens een keer gebeuren in de komende tijd.
3: Nou ja, al is het alleen al omdat het speelvormband natuurlijk alleen maar langer en langer wordt. Hoe kan het dat een speler dat zo kan liggen? Waarom je, als een speelvormband lang is, dat je dat dan ja, prettig voor je is.
4: Het is gewoon als jij tegen een speler speelt die beter als jou is, dan wil je het formaat zo klein mogelijk houden. Ja. Want dan heb je relatief gezien wel een kans.
3: Ja.
4: En hoe langer het formaat, dan komt de betere speler normaal gesproken altijd wat bovendrijven.
3: Ja.
4: Dus Luc Littler is gewoon by far the best op dit moment in de wereld. Ja, dan is een lang format, dan laat hij de rest gewoon achter zich.
3: Ja, nou goed, het is nu toch pas 3-2. Jouw baan, jouw normale werkzame leven speelt zich af in het darts materialen. En op het moment dat dan Rock zijn eerste pijl gooit, dan spring jij meteen op. Want dan valt je wat op.
4: Ja, ik ben een beetje een freak als het op materiaal aankomt. Want ik zag meteen, hij is weer naar het oude vertrouwde gegaan. We zagen hem de eerste twee ronden spelen met een iets andere punt. Met een blauwe coating erop. En ik heb het gevoel dat het nog niet zozeer de lengte of de grip is wat er nu veranderd is. Maar puur de kleur. Maar dat is gewoon, hij heeft daar maanden / ja, misschien wel 2 jaar mee gespeeld met deze gouden punten. En dat is toch teruggaan naar het vertrouwen. Dus het vertrouwen zat niet heel goed na die eerste 2 wedstrijden. We hoorden ook net een toernooigemiddelde van net iets boven de 90.
3: Ja.
4: Dat gaat nooit genoeg zijn tegen Luc. Dus hij is gewoon echt teruggestapt naar waar hij zichzelf comfortabel bij voelt. En wat hij als vertrouwd ervaart.
3: Maar waarom maakt hij dan aanvankelijk wel die overstap naar die blauwe punten? Is dat ook wel marketing?
4: Ik denk dat het ook misschien een beetje commercieel is. En dat hij iets anders wilde testen. Hij heeft een nieuw shirt, volledig in het blauw uitgerust. Dat hij dacht van dit past daar beter bij. En toch daarop is teruggekomen van ik wil toch in mijn pijlen het vertrouwen er terug hebben.
3: Dus maar gewoon weer naar die gauw. Maar verder de structuur en zo, dus allemaal de punt is exact hetzelfde.
4: Valt moeilijk te zien, maar als je ziet hoe ver de pijl uit het bord steekt, lijkt me dat wel hetzelfde formaat. Qua grip kan je dat ook niet echt goed zien, maar de kleur valt me natuurlijk meteen op.
3: Die Rock, die kan op een goede dag geweldig scoren. Dat heeft hij echt wel laten zien. Hoe moeilijk denk jij dat hij het Littler vandaag kan maken?
4: Ja, ik vind het lastig, want ik denk dat Littler gewoon zwaar vooruit gaat lopen en dadelijk nog een extra versnelling inzet en dat die Rock gewoon achter zich laat en dat het een riante uitslag wordt. Als hij er zo in kan blijven hangen en dat Littler af en toe foutjes maakt, dan kan hij bijblijven, maar ik zie het eigenlijk niet gebeuren.
3: Nee? Oké, nou goed. Voorlopig de voorsprong van Luc Littler tegen Josh Rock. Twee jongelingen in de top van het internationale darten.
5: Ja, het is toch gewoon weer een scorend gemiddelde van boven de 125 voor Luc Littler tot nu toe in deze wedstrijd. Het is moeilijk tegenaan te spelen. Josh Rock zit rond de 100 gemiddeld, scorend in ieder geval. Zijn wegzetbeurt is wel iedere keer goed, met name in de legs die hij wint. En daar moet hij zich dan voorlopig gaan vasthouden. Ja, het niveau is uitstekend. Alles in 5 beurten maximaal uit.
1: Ja, en dit is ook weer een uitstekende start van Josh Rock. Nee, ronde 100. Dit is ook een aardige wegzetbeurt van Luc Littler trouwens. Rock mag wel als eerste. Gaat niet voor dubbel 19. Had hier misschien wel een 6 willen gooien. Dus moet nu naar dubbel 14. Je wordt gemist.
5: 145 kan nog steeds. Gaat naar tops. Littler mist een keertje. Maar laat het een waarschuwing zijn voor Josh Rock. Het kan altijd. Het is 3-3. Geen 180ers voor de Noordier. Die, ja, de enige echt grote titel die hij in handen had, ook kwijt is natuurlijk. Die World Cup overwinning. Ja, wordt hij zo'n speler die de pech heeft dat hij in het tijdperk Littler zit?
1: Ja,
5: zoals er ook heel veel spelers pech hebben gehad dat ze in het tijdperk Taylor zaten of in het tijdperk van Gerber.
1: Dit is inmiddels nummer 6 van Luc Littler. Ja, want we hebben natuurlijk nu zeg maar 1,5-2 jaar dat Littler alles wint. Maar daarvoor hebben we ook wel een periode van Gerber en Taylor gehad die heel veel jaar bijna alles wonnen.
5: Ja.
1: Dat is wel het mooie aan darten. Dat je zeeft van tijdperk naar tijdperk eigenlijk.
5: 129. Littler. Wel begonnen met een triple. En nog een triple voor dubbel 6. Ja hoor, die schrijven ook gewoon op. Ja, we zeggen het zo vaak, maar het is ook, het ziet er zo makkelijk uit. En hij lijkt in lange wedstrijden nog wel meer te ontspannen dan in korte partijen.
1: Die 7 is genoteerd.
5: Doet het werk. Het zit dicht bij perfectie.
1: Ja, het gemiddelde is inmiddels 115 en een beetje. En hij timmert maar door. Soms heb je wel eens het gevoel, natuurlijk, je ziet wel eens op de vloer dit soort gemiddelden. Dan denk je, ja, dat kan een keer in een best of 11. Maar bij Little heb ik het gevoel, als het over 30 legs moet, kan hij het ook.
5: Het is gewoon iedere keer dezelfde beweging maken. Zo moeilijk kan het niet zijn.
1: Ja, ja. Mooi verteld. Mooi verhaal.
5: In theorie kan ik zo goed dat.
1: Ja, ja, dan ben ik beter dan Littler. Naar 9 op 82. En een 11 op 0. 4 van de 5 legs van Littler gaan gewoon in 4 beurten.
5: En hij breekt hier dan ook George Rock.
1: 2 11 dotters, 2 12 dotters en een 13 dotter. Een toernooi gemiddeld inmiddels van 112.
5: Dat zijn wel cijfers, hè?
1: 59. Ja, Littler, die kijkt nu naar het scorebord en die is niet tevreden met 3,42. Want die denkt, als ik nu 180 gooi, dan laat ik geen finish over. En dat zie je bij Littler eigenlijk nooit. Die zorgt altijd wel dat hij op de juiste cijfers uitkomt.
5: Even niet opgelet.
1: Maar je ziet dus al dat hij zich daaraan irriteert. Dat het eigenlijk, hoe kan dat nou dat ik dan niet op een finish kan geraken? Ja, het rekenwerk is ook zo goed verzorgd. Hè. Als je dat vergelijkt met zeg maar de top 10 van de wereld. Zijn rekenwerk is misschien ook nog wel het beste van allemaal.
5: Ja, wat dat betreft echt nieuwe generatie. 111 voor Littler. Triple 20 nu. Niet gegooid. En Rock met het kansje. Want die staat wel in de buurt om Littler terug te breken. Ja, moet via de 11. En dan een bullseye, maar net in de 11. En lang niet in de bullseye.
1: Namelijk een slordigheidje om met die triple 5 te beginnen. Littler en de tops, die is 50%. Maar nu niet meer.
5: En dit doet George Rock toch uitstekend voorlopig. Alle kansen die hem geboden worden, gooit hij uit. Meer kun je niet doen. Hij heeft in 4 legs in deze wedstrijd een pijl of pijl op een dubbel gekregen. Hij heeft alle 4 gewonnen. 43. Ik heb je dus even de hoogste gemiddelde in de kwartfinales van de World Matchplay erbij gepakt. Ik neem hem met je door. Op plek 5, Phil Taylor, 105.03. Op plek 4, Phil Taylor, 105.56. Op plek 3, Phil Taylor, 108.39. Plek 2, Phil Taylor, 109.41. En op plek 1, Phil Taylor met 112.17.
1: 112.17?
5: Ja.
1: Nou, daar zit hij op dit moment net onder. Op dit moment zit Littler op rond de 110. Slecht eigenlijk, hè?
5: Nog geen Taylor, hè?
1: Ja, Phil Taylor en de World Matchplay, dat was misschien wel nog meer zijn favoriete toernooi dan het WK. Dat toernooi was echt op zijn lijf geschreven, leek het wel.
5: 83. Rock op een finish. Littler niet. Die nog maar weer eens even een balmomentje heeft.
1: Ja, en dan kan Littler natuurlijk deze sessie gewoon met 3-2 gaan verliezen. Dan kan hij mooi 2 legs en 12 en 11 darts winnen. Maar als Rock deze 80 uitgooit, dan staat het gewoon 5-5.
0: Oeh, dubbel 7. Die zat wel ver bij die dubbel 10 vandaan. Die zit er ook niet in. Dit kansje laat hij dus wel liggen. En dan Littler naar de bal.
1: Net geen bolzaai voor Luc Littler. Geen 6-4. Wordt het dan wel 5-5?
0: Ja, dat wordt het. En we hebben gewoon nog een wedstrijd. Na 10 legs is George Rock nog niet kapot gespeeld. Het staat gewoon 5-5.
3: Ja, gewoon in balans deze wedstrijd. Daar waren toch iedereen en wij hier aan tafel ook dachten dat deze Luc de Nook toch wel weer vrij snel het gaspedaal zal gaan indrukken en zal gaan weglopen om uiteindelijk die 16 legs te winnen. Maar ja, wat schort er bij de een aan en wat gaat er misschien goed bij de ander?
4: Ja, ik heb een beetje het gevoel dat Littler misschien niet helemaal gefocust is. Want het gaat een beetje nonchalant en dat laat hij er ook heel makkelijk uitzien. En dan gaat het ook goed. Maar nu had hij ook een paar keer dat het dan niet liep en zichzelf niet op een finish wegzette, dan zag je toch ook dat hij aan balen was.
3: Ja, dit was wel weer uit de kunst natuurlijk allemaal. Hè? Die 129 finish voor 4-3.
4: Ja, zo makkelijk. Ja. Top. Maar hij laat Rock eigenlijk in de wedstrijd, van mijn gevoel. En eigenlijk alles voelde ook zo aan alsof hij de betere partij is. Maar dat is toch gewoon 5-5, wat uitermate knap is van Rock.
3: 5-3 werd het. Dat ging ook weer prima de luxe.
4: Makkelijk, helemaal geen
3: beeldje. Maar Rock, waarvan jij zegt, nou ja, Littler misschien niet helemaal 100% geconcentreerd. Dat heb je bij Rock wel. Die is in een volledige focus, hè?
4: Ja, ja, dat is, respect voor wat hij aan het doen is. Want hij blijft hem gewoon bij. En dan liggen er kansen, want die komen nog. Omdat Luc Littler dat toelaat.
3: Hij breekt hem hier.
4: Ja, weer door het toedoen van Littler. Die mist hier even tops. Rock pak hem gewoon goed aan. Prima. En vervolgens de leg hierna idem dito. Dus ja goed, ik zag dat niet aankomen. Ik denk, Littler gaat hier heel makkelijk het verschil maken. En die mogelijkheden heeft hij ook gehad. Maar pakt hij nog niet aan.
3: Staat 5-5. Wij willen natuurlijk ook heel graag een wedstrijd. Hè? Dat we gewoon lekker, ook net als in de vorige partij, op ons puntje van de stoel zitten. En nou goed, het is in balans tot nu toe. Over die vorige partij trouwens nog even gesproken. We sudderen nog best wel naar die overwinning van Duivenbode op Anderson. We hebben het fantastische interview natuurlijk al gezien. Dat komt ook op ons Instagram-account. Gaat absoluut nakijken als je dat niet gezien hebt. Maar vlak voordat hij zich meldde bij dat interview, moet hij natuurlijk zijn weg vinden naar die interviewplek. Vanaf het podium naar Arjan, waar dan dat interview plaatsvindt. Dat ging zo. Iedereen kreeg even een beuk die onderweg tegenkwam.
4: Ja, blijdschap toch? Ja. Mooi, dan moet je er ook aan geloven.
3: Hier hebben we er toch maar één van in het darts.
4: Ja, nou goed.
3: Of ken je er nog één?
4: Puur natuur zoals hij is. Dus, en dat wordt denk ik wel omarmd door de mensen. Dus ik vind het wel mooi om te zien.
3: Het is de vijfde keer dat Van Duivenbode zich heeft geplaatst voor een halve finale op een major. Twee keer won hij ook een halve finale. Ja, goed, hij moet tegen de winnaar van deze partij. Waar we nu naar zitten te kijken. Ik ben wel benieuwd hoe het nu eigenlijk met Dirk verder is. Die leeft natuurlijk nog in zo'n gloriemoment nu. Kan zijn geluk waarschijnlijk niet op. En gaat hij naar deze wedstrijd te kijken, ongetwijfeld?
4: Ja, misschien nu nog niet.
3: Of nog niet.
4: Dat hij even zoiets heeft van, ik ga even een momentje pakken voor mezelf. En dat hij straks misschien een keer even gaat kijken hoe het ervoor staat.
3: Ja. Even nog over Littler. Hè. Die ligt op koers om alle majors in dit kalenderjaar te winnen. Ook de Player Championship Finals. Daarvan heeft hij eigenlijk aangekondigd van, nou, ik ga nog wel het vloertoernooi spelen, toch? Om zich daarvoor te plaatsen. Ja, dat wordt kantje boord, maar
4: ligt er ook aan. Hij heeft aangegeven, ik heb in ieder geval een interview van hem zelf gezien. Dat was volgens mij met de World Series in Amerika. Dat hij aangaf dat dit toernooi, als hij dit toernooi zou winnen, dan wil hij er best nog wel een gooi naar doen om alle majors te proberen te winnen. Dus dat betekent dat hij vloertoernooi moet gaan spelen.
3: Ja, daar heeft hij voor mij in Leicester nog wel de kans voor. En in Den Bosch natuurlijk. Nou ja, goed, we gaan het allemaal wel zien. We gaan door. 11e leg.
0: Ja, toch ook een beetje om te kijken of Luc Littler misschien ergens van slag te raken is. Doordat hij inmiddels in deze wedstrijd toch best wel wat dubbels mist, links en rechts. Voorlopig maakt hij dat natuurlijk aardig goed met al die 180'ers die hij gooit. We zitten inmiddels op 8 stuks. En dit is de eerste, nee, de tweede herstel voor Josh Rock.
2: 82.
1: Ja, hij begon nog voortvarend in die tweede sessie, Luuk Littler. Daarna werd het even ietsje minder. Vooral die laatste twee legs. Toch nog wat geïrriteerd, denk ik. Van, dat hij geen finish over kon laten met bepaalde wegzetten. Maar ja, Littler is nu al wel redelijk uit de startbokken gekomen. Uitstekend weggezet op tops. En back to normal in 13 darts. Ja, Jacques, jij komt ook veel op toernooien. Wij allebei, en we spreken ook vaak spelers. Maar stel, je bent nou speler en je weet, Luuk Littler is eigenlijk niet te kloppen in lang format. Hoe ga je zo'n je gaat toch anders denken. Ga je dan denken van, ik ga een kans maken? Of ga je in het begin van, nou, hopen dat ik eraan blijf hangen? Of hoe vlieg je dat aan? Want ja, dit stopt niet voor je gevoel.
0: Nou ja, hij blijft die scores maar gooien. Ook finishend is hij natuurlijk ijzersterk. Hij heeft geen zwakke punten in principe. Althans, nou, in de 2,5 jaar dat we hem tot nu toe hebben gezien, hebben we die niet echt kunnen ontdekken. Hij verliest wel eens een keer een wedstrijdje, maar inderdaad nooit over een echt lang format.
1: Ja, en nooit echt wedstrijden die er echt om gaan. Die wint hij eigenlijk allemaal. Oké, hij verliest een keer op een Eurotour en hij verliest een keer ergens in de Premier League. Maar op het moment dat de grote zak met geld klaar staat en de beker klaar staat, dan is hij er wel voor te porren.
0: Ja, maar er is niemand die op dit moment zoveel snelle legs op rij kan gooien als hij dat doet.
1: Ja, maar kijk even naar zijn winnende legs in deze wedstrijd tot nu toe.
0: Ja, 3x11, 2x12, 2x13, dat is bijna niet te doen. Dus die kun je niet winnen. Dus alles wat er overblijft, pakt Rock op dit moment.
1: Ja, die 5 legs dat hij pijlen krijgt op de dubbel, die pakt hij allemaal. Ja, daarentegen. Littler krijgt in 5 legs. Rock krijgt in 5 legs pijlen op de dubbel. Littler gewoon in 11 van de 12. En hier kan Rock toch misschien wel als eerste op een finish komen, dat lukt dan niet.
0: Ja, het is ook niet zo dat hij te ontregelen is in zijn spel, Littler. Hij is vrij stoïcijns. Het enige wat je kunt doen is proberen inderdaad je eigen ritme zelf zo goed mogelijk te gooien. Hopen op een superdag van jezelf en hopen dat hij ja, misschien een keertje op 90% is. Dat lijkt vandaag niet het geval. Want het gaatje is er inmiddels wel. Na leg 10, toen het nog 5-5 stond, is het inmiddels 3-0 voor Littler. Hij houdt zijn eigen legs in 5 beurten en hij pakt de leg van Rock in 4 beurten. Dat betekent dat Rock iedere leg maar 4 beurten de tijd heeft. Ja, dat is niet te doen.
1: Nee, en zeker niet over een lang format. Dat kan nog een keer in de best of 11. Nou, op een gegeven moment is het gewoon niet vol te houden. Wil graag nog een triple gooien om 170 over te laten. Dat lukt niet.
0: Daar baalt hij dan wel van. Dat is mooi om te zien.
1: Want 170 heeft hij nog niet gegooid, dit toernooi. Dus dat is nog wel een puntje van kritiek, mogen we toch wel zeggen. Ja, eigenlijk ook toernooi waar hij aan meedoet, wordt 170 wel een keer uitgegooid. Inmiddels is dit 180 nummer 11. Om voor de gein maar dubbel 15 over te laten.
0: Ja, ook wel gewoon 32 dit toernooi, hè. Josh Rock. Dit is ook een aardig 180. Hij heeft er 10 tot nu toe in dit toernooi.
1: Nou, nog maar een lekje in 13 darts. Ja. Dus in één keer een sput van 4 legs. 13, 11, 15, 13. Ja, ik heb al heel veel potjes commentaar gedaan bij Littler. Alleen op een gegeven moment moet je er nog over zeggen, Jock.
0: Kijk en geniet. En dan even de triple 20 niet. Switchen we net zo makkelijk naar triple 18. Rock met zijn derde 180. Om in ieder geval een klein beetje aansluiting te houden bij Luke Littler. Ja, daar is de antwoord alweer. Hè.
1: Nummertje 12. Voor de nummer 1 van de plaatsingslijst. En dan is dit eigenlijk te weinig voor George Rock om eventueel wat druk te zetten op die 134 van Littler. En die staat gewoon weer na 12 pijlen op een dubbel.
0: 36. Het stond na 10 legs 5-5 in deze wedstrijd. We hebben inmiddels 15 legs gespeeld en dan is het gewoon 10-5 voor Luke Littler die even een tussenspurtje pleegt. Ja, dan is hij gewoon weg en ik vermoed dat hij ook niet meer terug te halen is.
3: Nee, we hadden het er net over hier aan tafel, Jerry, van ja, wanneer gaat deze man, of ja, beter gezegd een jonge man, 19 jaar, wanneer gaat hij het gaspedaal intrappen? Nou.
4: Dat
3: zojuist,
4: is
3: hè? Daar zijn we getuigen van geweest. En dan is het ook niet meer te houden.
4: Nee, ja, dat is ook gewoon niet tegen aan te spelen. Commentatoren hebben het er net al over gehad. Als je constant binnen 4 beurten zo'n beetje uit moet zijn als tegenstander zijnde, wat Josh Rock nou zou moeten doen om hier een kans te maken, ja, dan vergeet het maar.
3: Ja.
4: Dat is gewoon heel lastig en dat gaat gewoon bijna niet. En ja, dat is echt buitenaards wat die jongen kan.
3: Buitenaards, dat is het woord inderdaad dat past op Luke Littler. We hadden het trouwens in onze vorige bijdrage over zijn ambitie om dit jaar alle majors te winnen. Dit kalenderjaar. Mm-hmm. Maar we weten dat hij nog wel andere ambities heeft. Namelijk het 9-darter record op televisie. Hij gooide er vandaag in deze wedstrijd in de eerste sessie bijna 1. Toch?
4: Ja, ze had hier dan een beetje vandaan, maar
3: ja, okay. Ja. Hij gooide er tegen Espinol 1 in
4: de eerste leg.
3: Allereerste leg. Gaan we toch nog even naar kijken. Gewoon omdat het kan en omdat het zo fenomenaal was. Bam! Ja, eerste leg.
4: Hilarisch. Omdat, kijk, Espinol klappen.
3: Ja, natuurlijk.
4: Hij mist er nog eentje.
3: Ja.
4: Ook weer op de dubbel 15. En ook een millimeter.
3: Tegen de draad aan, hè? Oh, wat had hij hier nog gedaan.
4: Voor te stellen dat een van de eerdere wedstrijden tussen Espinol en Littler begon die ook al een keer met een 9-darter.
3: Ja.
4: Ook tegen Espinol. Die zal ook wel denken van waarom weer tegen mij. Maar dat, ja, dat zijn dingen die...
3: Hij staat op 5 9-darters nu als het gaat om het gooien van 9-darters.
4: Op tv, ja.
3: Op televisie, ja, precies. Wie er nummer 1 staat, ja, dat is nu in beeld. En dat laat zich natuurlijk ook wel raden. Dat is een beetje hetzelfde lijstje als wat Jacques net noemde als het gaat om de hoogste gemiddeldes in kwartfinales op de World Men's Play. Dat is ook altijd Taylor, dat is nu ook. Maar die 11, hè? Gaan die eraan?
4: Ja, daar ben ik eigenlijk vrij zeker van. Als je ziet, Luke Littler is nu 3 jaartjes aan het werk op het hoogste podium. En hij heeft er al 5 op tv in ieder geval. Ja, dat kan niet uitblijven dat hij binnen nou en ja, misschien wel 2 jaartjes, denk ik. Want ik heb het gevoel dat hij nog stijgend is in zijn niveau. Ja, dat hij ook richting die 11 gaat.
3: Ja, want hij heeft er los van deze 5 nog wel meer gegooid. Maar op Eurotours, hoewel hij daar niet zo heel vaak is, die zijn niet eens meegerekend in dit lijstje.
4: Ja, en op de vloertoernooi tellen ook niet mee.
3: Nee, oké, dat
4: hij
3: is wel
4: logisch. Volgens mij 14-jarige of zo.
3: Tellen we ook niet mee.
4: Die tellen we ook niet mee.
3: Nee.
4: Maar dat is toch absurd.
3: Ja, maar hoeveel gaat hij uitkomen dan, denk je? Als hij ooit met darts pensioen gaat?
4: Nou ja, goed, ik denk als hij dadelijk een jaar of 30 is, dat hij er al 20 plus heeft. Minimaal.
3: Ja.
4: Ja, dat...
3: Moet je nou realiseren wat je zegt als hij 30 is?
4: Ja, ja, dat is nog behoorlijk lang.
3: Er zijn mensen al 30, die hebben er nog niet eens één.
4: Nee. Ja. Nee, precies. Dus dat is absurd. Maar als hij zo doorgaat, ja, dan kun je het makkelijk een beetje uitrekenen.
3: Denk jij daarmee dat deze jongeman, naarmate hij ouder wordt, nog dominanter wordt als dat Taylor is geweest voor de sport en Van Gerwen?
4: Ja, dus als Taylor misschien niet. Want Taylor heeft echt gewoon 20, 30 jaar misschien wel op het hoogste niveau geacteerd. En ik denk niet dat Littler dat voor zich ziet om dat te gaan doen. Dat hij dadelijk op zijn 50ste nog zit te spelen. Maar er zijn echt wel jaren, net zoals deze, tussen al het geweld. Ja, dat is eigenlijk een klasse apart ook weer op zichzelf.
3: Ja, ja, precies. Is het leuk?
4: Iemand ja, die ik zo wel genieten. Als je zo, iemand zo makkelijk ziet spelen, is jaloersmakend. Maar het brengt wel wat extra's.
3: Ja, absoluut. Goed, 10-5 de voorsprong nu voor Luuk de Nooek tegen Rock.
0: En dan wordt het schadebeperking voor George Rock voorlopig. Rock moet eigenlijk in dat gevoel komen waar Gary Anderson aan het einde van de wedstrijd tegen Dirk van Duivenbode in zat. Dat gevoel van, ach, het maakt toch niet meer uit, laat maar vliegen. En dan kan het zomaar nog even gaan lopen. En dan zie je aan Anderson ook, en dat kan Rock natuurlijk ook. Dan is die 180 aan elkaar geregen worden. Je weet het niet. En hoe krijgen we deze jonge man uit zijn comfortzone? Je zou bijna hopen dat Phil Taylor de pijl er nog een keertje afstoft als in zijn oude jaren. Of dat Peter Manley nog eens een keer als vanouds probeert alles uit de kast te trekken.
1: Ja, even

0: 440.
1: Die kwartfinale vorig jaar, die eindigde nog in 16-14. Dat was 30 legs. Tegen Andrew Gilding was dat.
2: 81. Hij loopt bijna 1 op 1.
0: 85.
1: Ja, en hij ramt ook maar door. Hè. Dat hebben we op de Grand Slam ook wel gezien. Het maakt niet uit of die 10-4 of 10-8 voor staat. Wat dat betreft doet hij wel denken aan die al eerder genoemde meneer Taylor. Die dat ook was geen ander goal.
2: Ja, die op een gegeven moment dan stoppen ze ook niet meer. Dan willen ze gewoon je tegenstanders compleet vernielen. Ja, en dan leek het in het begin nog een beetje een wedstrijd te worden door die twee mindere legs. Dat het nog 5-5 was. Ja, nu gaat versnelling 6 open. Het is trouwens de eerste leg van de wedstrijd dat Littler in 6 beurten wint. Ja, dat kan dan ook allemaal nog. Rob, die weet inmiddels ook wel hoe laat het is.
1: Ja, de taxi kan gebeld worden.
2: En nog steeds een gemiddelde van 109. We zeiden voor de grap voorafgaand, hij zal toch niet weer 110 gooien? Nou ja, het is 109, maar het blijft maar doorgaan. We zijn inmiddels 17,5 lek onderweg.
1: Ja, het toernooi gemiddelde, dat wordt ongelooflijk hoog. Ik kan me niet voorstellen dat dat ooit zo hoog is geweest. Die cijfers heb ik dan niet even bij de hand op dit moment. Ja, als je een scrollend gemiddelde van bijna 120 koppelt aan een finishpercentage van 50%, dan krijg je dit soort getallen. Zeven legs op rij zijn er naar Luke Littler gegaan vanaf 5-5 in één rechte lijn naar 12-5. Maar nu is het toch George Rock die weer eens een keertje op het dubbel mag gooien. Ja, dat is al een tijdje geleden, dus dat is even onwennig, maar gooi hem wel.
2: Ik heb het voor je gevonden. Ik denk dat ik het antwoord weet. In 2010 gooide Phil Taylor een toernooi gemiddeld van 106,31. Nou, daar zit dit er nu ruim boven in ieder geval.
1: Ja.
2: Dat zijn krankzinnige cijfers als je erover nadenkt. Ja, naar de 18 toe. Want dan kan je nog namelijk met 180, 170 overlaten. En Jacques, die hebben we nog niet gezien bij Littler. Dat wordt toch wel een keer tijd.
1: Iemand moet het even tegen Littler zeggen. Ja, ieder toernooi denken we, jeetje, wat is hij goed, dat kan niet beter. En ieder toernooi is hij ook nog weer een klein beetje beter. Hè? Dat is best wel angstaanjagend voor de rest. Ja, het toernooi gemiddelde van Luke Littler op dit moment zit boven de 110.
2: Gemiddeld en 110 over. Het is een mooie combinatie. Om leg 19 in theorie te winnen. Hij mag naar tops. Ja, die voegen we er ook nog aan toe. Even laten zien. Er zal wel wat geroepen zijn. Maar Little laat toch even zien wie de echte baas is op dit podium. 4 ton plus finishes in deze wedstrijd.
1: Ja, en dan ben je zelf dus een goede darter. Hè? Je bent nummer 7 van de wereld. Je kunt er wat van, zal ik maar zeggen. Maar je wordt als een passagier meegenomen op deze trein die niet stopt.
2: Ja, je wordt een soort als van een klein kind in de hoek gezet. Het is echt, het blijft maar doorgaan. Maar er staat ook een koppel bij Littler die denkt van, al moeten we nog een keer

0: Best of 31 spelen. Ik ram je er helemaal vanaf. 1580ers.
1: Een hele voor Rock. Om op 7 te komen. En dat lukt. Ja, hij doet in ieder geval wat er van hem verwacht wordt, George Rock. Hij blijft de kansen wel benutten die hij krijgt. Alleen ja, die ander is zo goed.
2: Ja, die ander. Kijk. Beetje glimlachend, dan loop hij naar beneden. Het blijft zo fascinerend. Chuck zegt dat net ook, eigenlijk ieder toernooi weer. Je blijft je toch verbazen over dat manneke.
3: Ja, met name omdat je niet echt wist waar zijn niveau op dit moment lag. Want hij had een tijdje niet echt rankingtoernooien mee gespeeld, waar prijzen had te verdelen was voor de ranglijst.
2: Nee, want we hadden natuurlijk de Premier League nog wel gezien. We hadden hem.
3: Dat was het laatste dan. Hè?
2: Ja, World Cup nog wel gezien.
3: Ja, maar die tellen niet mee.
2: Nee,
3: voor de,
2: New York had hij ook gespeeld. Ook, nou ja, goed, omdat hij natuurlijk die vloertoernooien slaat hij over. Eurotour slaat hij over. Als het even kan.
3: Dus dan weet je niet zo goed waar hij meteen zou staan. Maar
2: dat doet er dus niet toe.
3: Hij staat dan wel hoor. Ja. Toernooi van 110 op dit moment, of boven de 110 zelfs. Dus ga er maar aan staan en toch even respect betuigen voor Josh Rock. Want hij probeert wel te doen wat er kan en wat er mogelijk is. Pak zijn kansen. Ja, helaas staat het dan 13-7 en is de partij zo goed als gespeeld. Zoals Littler dit blijft gooien, dan is er eigenlijk niks aan te beginnen.
2: Dit is wel fascinerend, want hier kan hij gaan voor de 12-6, Josh Rock. Omdat Littler... nou ja, moet via dubbel 5, ja. En dan moet je kijken op deze blik. Ja, ja, ik gooi hem wel, maar wat moet ik nou?
3: Ja, wat moet ik nou doen? Ja dat voelt een beetje als onmacht, denk ik. Want Littler heeft gewoon zo'n goede reeks aan legs en scorende power neergezet.
2: Daarna die 110 weer, hè, ook.
3: Ja, dat is niks tegen te doen bijna.
2: Nee, en het aantal beurten dat hij nodig heeft... het is al menigmaal in deze wedstrijd gememoreerd... Dat is ook zo schrikbarend.
3: Ja, dat vind ik wel mooi om te zien. Want er zijn dus. Je praat wel eens over een 10-dachter, 11-dachter, 12-dachter. Maar eigenlijk kun je het beter terugkoppelen naar aantal beurten.
2: Ja.
3: En als bijvoorbeeld Littler in een 12-dachter 4 beurten heeft gegooid en hij mocht beginnen, dat betekent dat Josh Rock dan al een 9-dachter had moeten gooien.
2: Ja, precies.
3: Dat is dus een aantal keren voorgekomen. Maar dit is zo. Je moet het zien als een 15-dachter is precies 100 gemiddeld. Ja, 100,2.
2: Mag je dat vergelijken met par? Met golf?
3: Ja, zo ongeveer. Dat is eigenlijk een beetje de basis waar je naartoe wil als dachter zijnde.
2: Ja.
3: En je ziet gewoon zoveel legs onder die 15 darts bij Littler. Ja, dat is echt
2: die 1-16 dan voor 12, ja. 5? Dat is
3: dan
2: zo.
3: Boven de 5 beurten. Ja. Dus 5 beurten is par, precies 15 pijlen. En 16 is dan net iets minder.
2: Oeh.
3: Oh, wat slecht zeg. Oh, ik denk dat menig dachter daar tevreden mee is.
2: Ja,
3: dat constant gooit. Maar ja, de aantal 4 beurten legs die hij heeft gegooid, dat is absurd.
2: Het is absurd, bizar. De woorden blijven verbeteren bij Littler.
4: Nou, gelukkig hebben we vandaag bijna geen woorden meer nodig, want hij heeft nog maar 3 legs nodig. Dus dan zijn we klaar met het verzinnen van nieuwe superlatieven voor deze koning van de rondeschijf. Ja, en ik zat nog even naar de wereldranglijst te kijken, Marco. Hij kan dit toernooi, en dat is helemaal niet zo gek, gewoon de grens van 3 miljoen pond op die wereldranglijst gaan passeren. Dat heeft nog nooit iemand gedaan. Nu is het prijsgeld hoger dan ooit, dus dan moet je een beetje meerekenen.
5: Komt natuurlijk vooral door het WK, omdat je daar nu 1 miljoen kan winnen.
4: Ja.
5: Maar dan nog, als je zonder het WK gewoon nog 2 miljoen ophaalt.
4: Ja, dus... nou, hij heeft 2 WK's erop staan, dus hij heeft 1,5 miljoen op WK's gewonnen en 1,5 miljoen op andere toernooien.
5: Ja, het is krankzinnig. En als hij hier de finale haalt, gaat hij over de grens van 3 miljoen. De nummer 2, Humphries, staat nog net boven de miljoen. Van ruim 2 miljoen voor op de nummer 2 van de wereld. 123 wordt er dan niet aan toegevoegd. Maar wel top zo. Wel een goede leg van Rock dit. Gaat hier voor dubbel 17 een tops, maar die dubbel 17 wordt ruim gemist.
4: En op tops is Littler 7 uit 14. Dat was hij, want hij is nu 8 uit 15. Dan heeft hij nog maar twee lekjes nodig. En dan gaat dit toch ook wel weer heel gemakkelijk. Ondanks dat zijn tegenstander boven de 100 gemiddeld staat te gooien. Hij merkt het niet eens. Ja, de volgende opdracht heet Dirk van Duivenbode. Je zou bijna zeggen arme Dirk van Duivenbode, maar die stond scorend wel de cijfers te gooien die Luke Littler nu ook gooit. Dat viel misschien wat minder op, maar dat was wel zo.
5: Ja, inderdaad. Van Duivenbode gooide scorend. Oké, op het einde zakte dat natuurlijk iets. Maar zeker na een lek of 20 stond Van Duivenbode rond de 118 scorend te gooien. Dat staat Littler nu ook. Bij Littler ziet alleen alles er misschien meer spectaculair uit natuurlijk. ...36 gaat niet uit.
4: 61 over. Littler staat alvast even naar zijn pijl te kijken van hoe zal ik hem deze keer naar het bord gooien.
5: Oh, dit ook weer. Tegen de darts in. Na 9 op 44. Had al 3 elfdatters. Het worden er nu 4. En Rock die schudt het hoofd. Die wordt er een beetje moedeloos van.
4: Je kunt er niks aan doen. Je kunt er gewoon niets aan doen. 50-80. Nou, achter de naam van Josh Rock staat een 8-tje. Het enige advies dat je kunt geven is zorg dat je zo snel mogelijk dat 8-tje kwijt bent en dat er een 7-tje of een 6-tje van gemaakt wordt. Dan heb je misschien nog kans.
5: En nu de gemiddelde zoeken. Tegen Nico Springer gooide die 109,5. Tegen Aspinall 113,68. Op dit moment ook weer 110,5.
4: En daarmee gaat hij wel in die top 5 komen, denk ik, van hoogste gemiddeldes, toch? Ja, daarmee gaat hij op plek 2 komen. Kijk eens waar hij op staat.
5: Ja, die moet er nog even aan worden toegevoegd. Terwijl dat George Rock hier 180 nummer 6 gooit. Kan Littler dit dan ook nog? Nee. Misschien de enige tegenvaller van Luke Littler deze wedstrijd. Paken geprobeerd, maar niet gelukt.
4: En dan mist Rock ook nog 2 pijlen op tops en kan Littler het gaan afmaken. Weer naar tops. En zo waar. Dan gaat de eerste match daar daarnaast.
5: Rock naar dubbel 5. Nog één pijltje over voor George Rock. Maar nee, het mag niet zo zijn voor George Rock.
4: Verzet was al een tijdje geleden gebroken bij de Noordier. Littler gaat naar dubbel 10. Zijn dubbel 10. Zijn absoluut favoriete dubbel. En die gooit hier ook in een kwartfinale van hoge kwaliteit van beide mannen. Alleen tot 5-5 was de wedstrijd. Daarna gaf Littler nog een klein beetje extra gas en komt hij uit op een gemiddelde van 109,57. Alleen Phil Taylor deed dat ooit in 2002 beter in de kwartfinale. Maar hij staat toch mooi geparkeerd op plek 2 op dit moment.
6: Na 10 races vol actie.
7: Het is tijd voor de Hungaroring.
6: Gaan de coureurs er in Hongarije nog één keer voor zitten.
7: Hier op weg naar de eerste bocht in Hongarije.
6: Wie gaat er onder? In de Hongaarse hitte.
8: Brother, just keep the focus.
7: Spiasti! Oh!
6: En wie duikt er met het beste gevoel de zomerstop in?
7: De beste zegen uit de carrière van Lando Norris.
8: Yes, yes, yes.
6: De Grand Prix van Hongarije kijk je live op Viaplay. Viaplay, de beste kijk op sport.
9: The scene is set. Women's World Match Play.
10: She really is a formidable force.
9: Just the most wonderful sport. The drama
11: says I'm the woman to beat here.
9: Unbelievable turnaround. Go on then. Go on then. Yes, there we go. Just stunning darts.
12: This is as big.
7: big as it gets. Now it's time for the darts.
2: Ja, dat hebben we natuurlijk ook nog eens een mooie traditie sinds een aantal jaar. Op de zondagmiddag om 14:00 de Women World Matchplay. Gewoon dezelfde locatie en ook te zien hier op Viaplay. En ons commentaarduo van vanavond. Marco en Jacques zullen dan ook acte de présence geven. En commentaar geven bij die zondagmiddagsessie. Maar als je de agenda nu pakt, Jerry. En je ziet zaterdagavond, ik heb die en die afspraak. Eruit?
3: Ja.
2: Van Duivenbode tegen Littler kijken.
3: Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Ja, ik heb een barbecue staan, maar dan gaan we ook lekker dachten kijken.
2: Precies, gewoon scherp. Ja, het wordt mooi weer. Ja, het wordt toch ook wel mooi weer zaterdag. Ja, zo scherp hier buiten. Nee, ja, wat moeten we nog kwijt over deze uiteindelijk? Wat voor overwinning was dit? Hoe zou je hem omschrijven van Littler?
3: Ja, dominant. Misschien zelfs een tikkeltje nonchalant, maar wel met een bepaalde scherpte. Want ik vond hem wel wat foutjes maken. Dat klinkt heel raar als je het zegt. Maar hij liet wel kansen aan Rock, met name in het begin, om nog wel een beetje in de partij te komen.
2: God zij geprezen misschien ook wel?
3: Ja, want ik vind eigenlijk wel credits aan Rock. Heeft toch wel partijen van proberen te maken en zijn best proberen te doen. Liet hier dan nog wel uiteindelijk de kans liggen. Maar ja, was ook wel echt na de wedstrijd behoorlijk teleurgesteld, zag je bij Rock. Maar Littler was gewoon een maatje te groot.
2: Maatje?
3: Maatje, ik denk wel 2-3.
2: Schoenmaat 47,5.
3: Ja. Nee, hij was gewoon subliem. Jammer voor Rock, maar inderdaad wat Jacques en Marco al beaamden. Hij moet zo snel mogelijk van die positie af. Want anders kom je altijd Littler rond deze kwartfinale tegen.
2: Ja, ze zouden misschien ook wel eens een keer wat aan mogen doen als het gaat om rankingsysteem. Dat je daar ook eens van af bent. Maar goed, dat is misschien allemaal voor latere zorg. Twee bijzondere kwartfinales gehad. Eén was heel bijzonder, de ander was, qua uitslag dan misschien niet. Maar goed, het is altijd leuk om twee van die jonge gasten tegen elkaar te zien. Maar we hebben er nog twee te goed. En dat is allemaal morgenavond, even voor 9:00, zijn we er dan weer met de Viaplay Darts om vooruit te blikken op Ross Smith tegen Gerwin Price. Dat is de eerste wedstrijd van morgenavond in de Emperor's Ballroom. En dan sluiten we af de laatste kwartfinale met weer een Nederlandse inbreng. De nummer 3 van de wereld en runner-up van het afgelopen wereldkampioenschap, Gian van Veen. Hij gaat spelen tegen James Wade, die min of meer getrouwd is met de World Match Play. Presteert daar altijd. 10 keer al een halve finale gehaald. 7 keer een finale gehaald. En hem ook 1 keer gewonnen. Ongelooflijk wat hij weet natuurlijk altijd presteert. Maar als jij nu alvast enige voorspellende gaven zou moeten uitspreken over Van Veen tegen Wade, wat is jouw gevoel?
3: Ja, na die partij tegen Wessel vind ik voor mij Gian de favoriet. Ondanks dat Wade een leuk record hier heeft. Ik vond hem niet direct super indruk maken. Kwam wel goed door de partijen, maar liet ook wat dingen afweten. Maar Gian was gewoon echt behoorlijk op afspraak tegen Wessel. Ja. Dus ik hoop dat we lekker Gian ook in die anderhalve finale gaan zien.
2: Dat zou mooi zijn. Maar Van Veen natuurlijk vorig jaar op de matchplay in de kwartfinale tegen Wade gespeeld en toen niet gered. Mm. Maar goed, dat was misschien wel een andere Van Veen als waar we inmiddels mee te maken hebben. Gaan we maar even
3: volledig
2: uit.
3: Mee eens. Daarna heeft hij zijn beste resultaten gehaald. Dus ik denk dat hij met een goed gevoel deze partij ingaat.
2: Laatste stichtelijke woorden van jou over Dirk van Duivenbode, want het is zijn avond. Hoe zou je hem toespreken?
3: Ja, Dirk probeerde het nog een keer te doen. Want hij was vandaag niet de favoriet voor iedereen. En dat zal die zaterdag ook niet zijn. Maar wie weet verrast hij ons weer.
2: Kijk, daar houden we ons alvast. Wel bedankt voor je bijdrage vandaag. Jerry Hendricks, we zien jou weer een volgende keer. Als gezegd, morgenavond met Koert hier aan tafel. Even voor 9:00 weer inschakelen. Want dan gaan we op naar de volgende twee kwartfinales op de World Matchplay. Mede namens iedereen hier in de studio. Bedankt voor het kijken. En een goede avond.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 10 uur.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Buitenlandchef Callas van de Europese Unie twijfelt over de beweegredenen van de regering Trump voor het opleggen van nieuwe invoerheffingen op producten uit de EU. De EU zou zich onvoldoende inspannen om gedwongen arbeid tegen te gaan. Dat slaat nergens op, zei Callas op een ASEAN-bijeenkomst in Manila. Volgens haar houdt de EU zich netjes aan de afspraken over gedwongen arbeid. Ze vraagt de VS om opheldering. Naast de EU hebben veel landen ook woedend en verbaasd gereageerd op de nieuwe Amerikaanse importheffingen. Iran heeft droneaanvallen uitgevoerd op infrastructuur die gebruikt wordt door het Amerikaanse leger in Bahrein en Jordanië. De aanvallen zouden een antwoord zijn op Amerikaanse bombardementen op Iraans grondgebied, waarbij volgens Iran 4 doden zijn gevallen. Iran heeft ook de droneaanval op Jordanië opgeëist. Daar waren hangars voor het onderhoud van de vliegtuigen en kazernes het doelwit. Het is inmiddels al de 13e nacht op rij dat er in de oorlog tussen Iran en de VS over en weer aanvallen zijn. In de Zuid-Oekraïnse stad Zaporizhia is bij een Russisch bombardement een dode gevallen en raakten 25 mensen gewond, melden lokale autoriteiten. Volgens de gouverneur van het gebied heeft het Russische leger zeker 5 bommen in de stad afgevuurd. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op de Russische stad Sint-Petersburg. Daarbij zou een magazijn zijn geraakt dat in brand vloog, melden lokale media. De aanval op Sint-Petersburg en specifiek op Russische energie, militaire en logistieke locaties zijn de afgelopen weken opgevoerd. De Franse president Macron krijgt van de Europese Unie hulp om de grote bosbranden in zijn land te bestrijden. Volgens Macron kan Frankrijk rekenen op speciale busvliegtuigen uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. Bij de Zuid-Franse stad Bordeaux is inmiddels 2400 hectare bosgebied verbrand. Ook Spanje kampt met natuurbranden en Madrid heeft de noodtoestand uitgeroepen. Tienduizenden mensen zijn inmiddels geëvacueerd vanwege de uitstaande branden in Zuid-Europa. Het weer, half tot zwaar bewolkt, maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag is er meer zon en bij een matige zuidwestenwind wordt het dan 23 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging gemeld op de volgende wegen: de A12 Arnhem richting Duitsland bij de grenscontrole staat 20 minuten oponthoud. A17 Roosendaal-Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder heb je een kleine 4 kilometer file met een kwartier oponthoud. En het heeft te maken met de werkzaamheden op de A16. En verder vertraging nog op de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Voor Kuik staat 10 kilometer file met een kwartier extra reistijd.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone FM.
3: Geeft u een feest en heeft u daar muziek bij nodig? Huur dan de DJ's van Radio Noordzij in. Zij maken van uw feest een geslaagd feest. Of het nu gaat om een verjaardagsfeest, bruiloft, dancefeest of alleen als achtergrondmuziek. Wij zijn van alle markten thuis. Bel voor meer informatie 020 8508 415. Of vul een offerte in op radionoordzij.nl.
4: Bent u op zoek naar een geluidsstudio voor uw podcast of luisterboek op te nemen? Vraag dan vrijblijvend een offerte aan. Stuur een mail naar info@radionoordzij.nl.
5: U wilt uw bedrijf in de schijnwerper zetten, maar u vindt de advertentiekosten vrij hoog? Niet bij ons. Adverteer bij Radio Noordzij en informeer naar onze vlijmscherpe tarieven. Bel met 020 8508 415. Online een offerte aanvragen, dat is ook mogelijk. info@radionoordzij.nl. En wie weet draait uw reclame binnenkort voor een mooi tarief op onze zender. Radio Noordzij.
6: Wil jij jouw bedrijf onder de aandacht brengen op televisie? Dat kan! Radio Noordzij zendt iedere maandagmiddag ook live uit via Salto TV. En jij als bedrijf mag daar gebruik van maken. Vraag naar de mogelijkheden en tarieven op 020 8508 415 optie 4 of mail naar info@radionoordzij.nl.
0: Je luistert naar Radio Noordzij. Radio Noordzij. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Het meest gevarieerde programma-aanbod op tal van luistermogelijkheden. Je luistert Radio Noordzij online en op je mobiel. Radio Noordzij. Bij ons zit je goed.
7: Vincent de Groot.
8: Test 1, 2.
9: Hallo.
7: Goedemorgen, Radio Salto.
8: Dit is de top 30 van Radio Noordzee.
9: Nieuw 30.

0: vinden.
1: Hé, hey Chico man, waar ben je? We liggen bij de pier. Gek zeg, ik lig op het zuidenstrand. Later!
2: Nieuw 29.
3: Tommy Costa met Lange Frans.

Hey Noord. Klaar voor het Alles is Noordfeest? Zondag 30 augustus van 1 uur 's middags tot 8 uur 's avonds zetten wij Noorderpark weer helemaal op zijn kop. Dit jaar de 5e editie en die is nog groter, nog leuker en jij kunt eraan meedoen. Heb jij een recept dat echt iedereen uit de buurt moet proeven? Spullen waar je vanaf wil op een marktkraam? Geef je een workshop, een optreden of iets wat niemand verwacht? Ben jij een muzikant, een dwarsdenker, organisatie, bedrijf of een enthousiaste vrijwilliger? Dan zijn wij op zoek naar jou. Dit feest wordt gemaakt door Noord. Door bewoners, makers, buurtkeukens, jong en oud. Door iedereen die trots is op waar ze wonen. Live muziek, een rommelmarkt met tweedehands parels en natuurlijk het lekkerste eten uit de buurt. Maar vooral jouw inbreng. Doe mee en meld je aan via allesisnoord.nl. Zondag 30 augustus vanaf 1 uur in het Noorderpark. En de toegang is natuurlijk helemaal gratis. Het Alles is Noordfeest, het grootste buurtfeest van Amsterdam-Noord. Dit is de Non-Stop 30 op Radio Noordzij. 24.

0: is de Non-Stop 30 op Radio Noordzij.
1: De zakken van de week.
2: 20. Dit is je boy Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maar we

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 11 uur.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Binnenkort komt er een puntensysteem voor mensen die zich niet aan de verkeersregels houden. Dat zeggen politie en justitie tegen RTL Nieuws. Wie bijvoorbeeld betrapt wordt op het appen achter het stuur of het niet dragen van een gordel, krijgt naast de gebruikelijke boete strafpunten. Het systeem is een nieuwe poging om hardnekkige veelplegers in het verkeer te stoppen. Maar geldt voor alle deelnemers aan het verkeer, aldus RTL. Bij 6 strafpunten in een jaar tijd komen mensen op een lijst met veelplegers. Informatics, het bedrijf dat voor veel Nederlanders de rekening voor medische zorg verstuurt, heeft dit jaar al 20.000 meldingen gehad van nepfacturen. Dat meldt de Telegraaf. Het gaat om valse facturen van tussen de 100 en 160 euro die door criminelen gemaakt zijn met AI. Criminele bendes belagen Nederlanders steeds vaker met nepmails die lijken op de echte zorgfacturen van Informatics, meldt de krant. Vorig jaar ging het nog om enkele tientallen meldingen, maar dit jaar is het aantal dus opgelopen tot meer dan 20.000. Buitenlandchef Kallas van de Europese Unie twijfelt over de beweegredenen van de regering Trump voor het opleggen van nieuwe invoerheffingen op producten uit de EU. De EU zou zich onvoldoende inspannen om gedwongen arbeid tegen te gaan. Dat slaat nergens op, zei Kallas op een ASEAN-bijeenkomst in Manila. Volgens haar houdt de EU zich netjes aan de afspraken over gedwongen arbeid. Ze vraagt de VS om opheldering. Naast de EU hebben veel landen ook woedend en verbaasd gereageerd op de nieuwe Amerikaanse importheffingen. Iran heeft droneaanvallen uitgevoerd op infrastructuur die gebruikt wordt door het Amerikaanse leger in Bahrein en Jordanië. De aanvallen zouden een antwoord zijn op Amerikaanse bombardementen op Iraans grondgebied, waarbij volgens Iran 4 doden zijn gevallen. Iran heeft ook de droneaanval op Jordanië opgeëist. Daar waren hangars voor het onderhoud van de vliegtuigen en kazernes het doelwit. Het is inmiddels al de 13e nacht op rij dat er in de oorlog tussen Iran en de VS over en weer aanvallen zijn. Het weer half tot zwaar bewolkt, maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag is er meer zon en bij een matige zuidwestenwind wordt het dan 23 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is drukker aan het worden op de A12. Vanuit Arnhem bij de Duitse grens is de vertraging al een half uur. Een half uur vertraging is ook op de A16 Rotterdam richting Breda ontstaan in een file van 7 kilometer tussen knooppunt Ridderkerk en de Drechttunnel. Er is één tunnelbuis van de Drechttunnel dicht door een ongeluk met 3 vrachtwagens. Dat gaat nog wel even duren. Verkeer kan omrijden via de Heidenoordtunnel en knooppunt Sabina. Op de A17 Roosendaal richting Dordrecht. 2 kilometer file bij knooppunt Klaverpolder. A73 Nijmegen-Maasbracht is druk tussen afrit Nijmegen en Kuik. 10 kilometer en een half uur vertraging.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.
3: Heeft u een feest en heeft u daar muziek bij nodig? Huur dan de DJ's van Radio Noordzee in. Zij maken van uw feest een geslaagd feest. Of het nu gaat om een verjaardagsfeest, bruiloft, dancefeest of alleen als achtergrondmuziek. Wij zijn van alle markten thuis. Bel voor meer informatie 020 8508 415. Of vul een offerte in op radionoordzee.nl.
4: Bent u op zoek naar een geluidsstudio voor uw podcast of luisterboek op te nemen? Vraag dan vrijblijvend een offerte aan. Stuur een mail naar info@radionoordzee.nl.
5: U wilt uw bedrijf in de schijnwerper zetten, maar u vindt de advertentiekosten vrij hoog? Niet bij ons. Adverteer bij Radio Noordzee en informeer naar onze vlijmscherpe tarieven. Bel met 020 8508 415. Online een offerte aanvragen, dat is ook mogelijk. info@radionoordzee.nl. En wie weet draait uw reclame binnenkort voor een mooi tarief op onze zender. Radio Noordzee.
6: Wil jij jouw bedrijf onder de aandacht brengen op televisie? Dat kan! Radio Noordzee zendt iedere maandagmiddag ook live uit via Salto TV. En jij als bedrijf mag daar gebruik van maken. Vraag naar de mogelijkheden en tarieven op 020 8508 415 optie 4 of mail naar info@radionoordzee.nl.
0: Je luistert naar Radio Noordzee. Radio Noordzee. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Het meest gevarieerde programma-aanbod op tal van luistermogelijkheden. Je luistert Radio Noordzee online en op je mobiel. Radio Noordzee. Bij ons zit je goed.
7: Vincent de Groot. 6-3-2. Hallo.
8: Goedemorgen, Radio Salto.
9: Dit is de top 30 van Radio Noordzee.
10: 15.

0: is de Non-Stop 30 op Radio Noordzij.
1: 13.
2: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
3: Nou?
2: Zo'n baancoach met net te weinig cola.
3: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
3: Zie die vrouw

0: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het, de leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
1: Dit is Radio Noordzij met de Nederlandstalige
2: Top 30.
1: 7.

0: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
1: Daar heb je Huub van Hubo.
2: Hoi.
1: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.

dames en heren. Op zendpiraat.com hebben we één man. Eén man die nooit normaal doet. Eén man die overal gaat.

0: Wij slurpen binnen 20 seconden een flesje bier leeg.
1: Oké.
0: Maar de muziek start altijd op nummer 1.

0: Sim Sander, goeiemiddag.
1: Verder van je...
0: Ja, nog verder. Onze luisteraars van Sim Sander, goeiemiddag toegewenst. Staat er in de verbinding met een uitzending van de Jukebox Femme de Brescia. Oftewel de firma... Wat was het ook weer?
1: Catastrofe.
0: De firma Catastrofe. Ik hoop dat het goed is van de spraak en van de muziek natuurlijk. En je hoort hem alweer, hè? De vaste Jukebox-herkenning op de radio. Goed voor een groetje, een verzoekje of een eventueel ander berichtje. Telefoonnummer van de studio is 0611 12 49 en dan 29. Laat maar eens even horen waar die aan staat. En dan wordt het ook een mooi plaatje voor, u en jou daar aan de andere kant van de radio gedraaid natuurlijk.
1: Hij staat hier ook aan.
0: Ja, hij staat hier zeker aan. Verder gaan we het laten nemen de ronde speciaal voor de Godenzoon FM. Momenteel druk in de file.
1: Dat is toch een nummer van André van Duin of zo?
0: Ja, file.
1: Ja, die zo even draaien?
0: Ja, die zoek zo wel even op. Dat komt dik voor elkaar. Verder gaan ze natuurlijk ook even de ronde speciaal voor mijn popke daar in Friesland. Of dan mijn lieve Tini. En ik hoor van die. En mooi dat je erbij bent, hè?
1: Kenet.
0: Nou, dat ken net wel.
1: Ja, ik... Nou ja, laat maar.
0: Dus 06112, 49 en dan 29. Laat maar eens even horen dat je erbij bent. Ook gaan ze de ronde speciaal voor de nachtwachtcentrum natuurlijk. Locatie Ermelo. Ook voor de Paloma locatie Ermelo. Ook even voor Doornspijks Kabaal. En natuurlijk ook even niet te vergeten. Voor, even kijken, de Simplex Radio. Ze gaan uiteraard die kant op. En mooi dat je erbij bent. En luister maar even gezellig mee daar aan die kant. En we maken er met z'n allen weer een heel mooi feestje van. We hopen dat het goed is, hè.
1: Ook even voor de olifant natuurlijk, onze Vincent, onze Pieter met Anna. Ook even Lady Menoes. Ook Greta daar in Ouderschip. Laten we gaan ook het niet kant op. Ook Bart Veronica staat hier aan. Wordt geluisterd. Ook Station aan Dijk nog even bedankt voor het berichtje. Wat ook geluisterd. Goedemiddag. Ook Bina en Elsa. Laten we gaan ook even die kant op natuurlijk. Pieter met Anna. Als we gewoon een tijdje doorgaan, hè.
0: Ja, zeker weten. Ze gaan ook even de ronde speciaal voor de Katerradio, locatie Hollandse Veld. Ook even voor de Toekie FM. Ze gaan uiteraard jullie kant op. En mooi dat je erin bij bent. Verder gaan ze de ronde voor Studio Vrij Onderbroek. En natuurlijk voor de Radio WDR.
1: Ook even voor de Studio Gieten natuurlijk. Onze Ab en Kati. Ook Studio Musselkanaal. Onze Hans en Ilona. Chill, joh.
0: Ja.
1: Kunnen we daar geen jingle van maken?
0: Reacties al om.
1: Kijk, doorstonderen drinken. Ken je dat probleem?
0: Ja, dat heb ik ook wel eens.
1: Ja, dat is niet fijn, hoor.
0: Verder gaan ze natuurlijk ook even speciaal de ronde voor onze Hansie en Monique in de locatie Vinsterwolde. Ze gaan die kant op en even kijken, wat hebben we nog meer?
1: Herbert en Anneke natuurlijk, onze studio day, niet te vergeten.
0: Die kant gaan ze ook uiteraard eventjes op. En natuurlijk wordt ze ook even gedraaid voor, volgens mij had ik hem net al, maar de Paloma Radio.
1: Ja, je valt in een haling.
0: Ja, ik ben al lang speelplaat. Ah, dan kan ik ook nog wel een keertje zeggen dat ik hem voor mijn lieve popje in Friesland draai, hè?
1: Ja, zolang je naaltje maar niet stuk is, dan zit je popje niet zo blij mee.
0: Dus beste luister mee, Sim Sander, goedemiddag. Het is de firma Catastrofe vanaf de locatie Woldendorp. Mooi dat je erin bij bent. Momenteel met de Jukebox en de Bres. En we gaan weer een paar mooie plannen draaien. En Sim Sander, goedemiddag. Goedemiddag.
1: Goed, Lucie Bobet, komen ze weer aan 06 11 12 49 29. Het is Bres en Jukebox en een goedemiddag. Oftewel de firma Catastrofe. Het hele weekend zo'n beetje, hè.

de nu volgende wegen moet rekening worden gehouden met filevorming en vertraging. Op de weg Groningen-Goes staat een file van 15 kilometer. Op de weg Maastricht-Den Helder staat een file van 23 kilometer.

0: kan maken.
1: Ja, het is natuurlijk een kleine baan. Dus wat dat betreft zit het wel altijd heel dicht bij elkaar. Maar het is juist inderdaad dat bocht voor bocht, het moet echt allemaal perfect gaan. Hè?
0: Ja, en je hebt best wat hoogteverschil ook. Dat zagen we net ook in de graphic van het circuit. Ja, zeker bijvoorbeeld richting bocht 3. Ja, daar gaat het gewoon knijter erg omlaag. Ja. En dan weer, hup, richting bocht 5 ga je heel erg omhoog. Dus je moet als coureur zijn ook best wel wat geduld hebben. Ja, om echt op het gas te kunnen gaan. En ja, we zien hier ook nu bij Ferrari, bij Charles Leclerc. Ja, de teams komen nu ook om extra downforce te vinden. Weer met allemaal kleine extra vleugeltjes.
1: Ja, leuk. Daar op de achtervleugel bij Ferrari. Daar eigenlijk boven de Macarena. Eigenlijk voor zelfs de Macarena.
0: Wat we ook al in Monaco zagen.
1: Ja, wat we ook in Monaco inderdaad zagen. Er zitten eigenlijk extra flapjes. Ze zijn zeker niet het enige team. Want ook bij Red Bull kunnen ze je zien aan de achterkant. Dus wat dat betreft is dat wel weer een leuke om te volgen. Dit circuit ligt in een kuil. Dus het moment dat je überhaupt op de tribune zit, je ziet eigenlijk zo'n 60-70% van het circuit. Dat is vrij uniek.
0: Ja, nee, zeker. Eigenlijk alleen de Red Bull Ring in Oostenrijk. Dat is het enige circuit dat een beetje vergelijkbaar is. Dat je daar op de, niet de hoofdtribune, maar na bocht 1. Ja, dan zie je bijna alles. Of net voor de Red Bulls hier in het midden. Ja, dat maakt het wel voor de fans. Daarom is het ook een hele populaire Grand Prix. Echt een hele leuke wedstrijd om naartoe te gaan.
1: Ja, leuk is dat ook trouwens, Budapest. De jongens die deze training gaan rijden. Ja, we zijn het al, geloof ik, weken aan het zeggen. Het zijn niet de 20 die zijn, of 22 die zijn ingeschreven voor de wedstrijd op de zondag. Nee, zeker niet. We hebben weer 5 andere namen. En we zagen net Frederik Vesti al wegrijden. Die rijdt voor Kimi Antonelli, die kampioenschapsleider. Leonardo Fornaroli mag rijden voor Oscar Piastri. We zien hier gewoon Isaac Hadjar. Die is wel naar buiten met het een en ander aan aero-materiaal. Een aero-rack, zo heet hij daarvoor, de achterbanden. Paul Aaron rijdt voor Colapinto. Dat is dus anders dan dat hij voor Audi reed, want hij rijdt dan nu voor Alpine. Het is ook gewoon een Alpine-coureur, maar hij is 2 keer uitgeleend, dus vandaar. Colton Herta mag het doen voor Valtteri Bottas. En Rio Hirakawa, deze weer, good old Rio Hirakawa. Zijn 8e training mag hij doen in de auto van Oliver Berman bij Haas. Dat, wat dat betreft de huishoudelijke mededelingen, zien we nu inderdaad die achtervleugel. En tuurlijk, Flovis meteen bij Leclerc en de zijne. En sowieso zal er weer heel veel gemeten worden. Qua updates valt het wel mee. Overigens, de klok loopt, dus let op, gelijkleggers onder ons. Daar gaan we, 59 minuten en 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45... 44. Dat was hem. Straks ongetwijfeld nog een kans. Hirakawa was meteen de allereerste in ieder geval die het circuit heeft opgezocht. Dus dat is lekker. Ondertussen even kijken of de driver tracker het nou al wel doet. Nee, zeker niet. Dat is niet anders. Swa. Het is kurkdroog in Hongarije. Dat zie je ook aan het gras. Het heeft een beetje die hele droge gloed over zich heen. De wat naast de baan ligt. Het is 23 graden. Daar baantemperatuur van 42,4. Verwachting is dat het gedurende dit weekend wat temperatuur, buitentemperatuur, weer wat meer gaat oplopen. Dus dat is wel een beetje de verwachting. Dat het zondag in ieder geval weer best pokken warm gaat zijn hier in Hongarije. Dan even naar die updates, Max. Of zullen we dat niet erbij pakken? Terwijl we hier naar Paul Aaron kijken. Logisch, al die rookies worden even beeld.
0: Updates kunnen we zeker erbij pakken. Nou, we beginnen maar bij het team van McLaren. En natuurlijk weten we dat ze ook deze vrije training hun eigen versie van de Macarena-vleugel, de achtervleugel, gaan proberen. Die gaan niet voor de race erop en waarschijnlijk ook niet voor Zandvoort. Maar ze gaan wel in ieder geval kijken wat we ermee kunnen. Ook de vloer en de body. Daar is een upgrade voor gebracht. Want ze hebben wel gezegd, toch high down voor circuits. We zagen het al in Monaco. Dat ligt de McLaren op dit moment nog niet helemaal. En voor de rest, voor en achter kleine dingetjes.
1: Ja, je had het net even over de Macarena-vleugel. Terwijl we aan boord zijn bij Rio Hirakawa. Bij McLaren. Die hadden ze al getest voorafgaand aan dit weekend, geloof ik. Nu, inderdaad, zit hij weer op. Bij Red Bull is hij bijvoorbeeld weer terug.
0: Ja,
1: dat is natuurlijk even weg geweest.
0: Dat is de volgende update die er kwam. We zagen net al natuurlijk de aero-racks bij Hadjar. Ja, die is natuurlijk meteen om te meten van, zit de vleugel wel helemaal goed? We weten bij Max Verstappen, had hij wat problemen dat hij niet helemaal lekker sloot? Nou, Silverstone en Oostenrijk weten wat daar de uitkomst van is. Maar ze denken nu wel het lek boven te hebben en dat hij gewoon normaal sluit. En ook wel extra performance heeft. En ook een kleine upgrade aan de vloer, maar dat is wel redelijk baanspecifiek. Ook Mercedes komt met een kleine performance upgrade aan de achterkant. En vooral ook wat baanspecifieke upgrades. Ferrari hetzelfde, maar komt wel met een kleine upgrade aan de achtervleugel. Heeft twee soort van pijltjes achterin, een beetje aan de zijkant, om toch wat extra downforce te pakken. En voor de rest zijn de teams met kleine upgrades gekomen. Behalve het team van Aston Martin.
1: Ja, dat is geen kleintje.
0: Die heeft eigenlijk gewoon een hele nieuwe auto gebouwd. Het tweede chassis is mee. De fuser, de vloer. Voor een achtervleugel eigenlijk zo'n beetje alles, behalve de ophanging, is veranderd.
1: Ja, die hebben gewoon een B-auto meegenomen.
0: Die hebben gewoon een B-auto meegenomen. Wat nog niet is veranderd, is de motor. Die gaan ze waarschijnlijk in Zandvoort doen. Maar dat is natuurlijk ook afwachten. Want die zouden ze eerst hier misschien ook gaan brengen. Maar ja, dus Aston Martin met een compleet nieuwe auto.
1: Dus ik kijk hier bij Charles Leclerc, die dus die Flowfish heeft daar aan de achterkant. Paars in de eerste sector is allemaal niet gek. Iedereen buiten, behalve Gabriel Bortoletto, betekent dat het dus druk is op het 4,3 kilometer lange circuit hier in Budapest. Of eigenlijk net niet in Budapest. Beetje in een van de suburbs. Maar goed, Leclerc is lekker bezig. Terwijl de twee Cadillacs naar 1 en 2 gaan. Paul Aaron eronder door. En daar gaat Leclerc komen. Dan hebben we misschien een eerste soort van richttijd. Een 22-7 is de snelste tijd van deze sessie. En de snelste tijd vorig jaar van de eerste vrije training was een 1.16.0. Dat betekent dus dat we dus nog 6,7 seconden toegeven ten opzichte van vorig jaar. Daar zullen we ook niet aangekomen, is er een beetje wel de verwachting. Maar 22.7 is natuurlijk nog wel rustiger. Nee, dat is natuurlijk weinig grip.
0: Ze gaan waarschijnlijk echt wel een stuk harder. Maar dit is wel een van de circuits die met deze nieuwe reglementen echt wel flink wat tijd inlevert. Want we weten, nieuwe auto's hebben meer kracht, maar ze hebben wel een klap minder downforce. Ja. En een circuit zoals hier de Hungaroring, waar alles bochten is, waar alles high downforce is, daar ga je met deze nieuwe reglementen wel wat tijd inleveren. Bijvoorbeeld Monza, daar verwachten we dat ze misschien wel wat sneller zijn, omdat je alleen maar rechte stuk hebt. Maar dat is altijd nog even koffiedik kijken. Maar hier weten we, aan die 1.16 gaan we waarschijnlijk niet komen. Maar ik laat me altijd graag verrassen.
1: Ik ook. Ik ben heel benieuwd hoe we dat dan eventueel zouden doen. Hier dus George Russell. En hier kun je ook zien dat het eigenlijk een soort kuil is waar we in rijden.

0: Aston Martin. In hoeverre komen ze een klein beetje in de buurt van de rest van het veld? Want in Spa-Francorchamps was het toch wel weer heftig wat betreft het verschil. Dus ik ben heel benieuwd wat de Aston Martins kunnen. Stroll die sowieso zijn 200ste Grand Prix gaat rijden dit weekend. Op de zondag, als hij van start gaat uiteraard. Zeg nooit nooit. Kan van alles onderweg naar de grid gebeuren. Al zo weet Max Verstappen.
1: Ja, is Science Radio. Die zo te zien wat probleem met de radio. Een heel simpele oplossing. Kabeltje eruit, kabeltje weer erin. Maar ja, Olaf kwam ook met een hele goede opmerking. Want we zien wel wat auto's rondrijden met wat een extra vleugel eigenlijk op de achtervleugel. En de enige auto's die dat eigenlijk kunnen, terwijl we hier helemaal ten
0: de laatste daar bocht... Daar is geen grip, hè?
1: Dat is helemaal nul grip. Ja, dat is zonde van zijn ronde, twee paarse sectoren, maar dat wordt hem zo te zien niet. Maar ja, eigenlijk de enige die de extra vleugeltjes neer kunnen zetten zijn de auto's die zo'n Macarena-vleugel hebben. Want de andere auto's, ja, daar gaat de vleugel op een, laten we zeggen, normale manier open. Dus dan kunnen ze er niks op plaatsen.
0: Ja, ze zitten in de weg eigenlijk.
1: Ja.
0: Ja. Slim.
1: Dat we hier ook de airbox inderdaad zien van de Racing Bull. Met de vleugeltjes naar beneden eigenlijk. Om daar de lucht vooral te geleiden. In plaats van per se op dat moment downforce te genereren.
0: Ook de flow is daar aan de achterkant.
1: Dat daar iemand aardig aan het blokkeren is. Dat lijkt voor Naroli te zijn.
0: Ja, dat denk ik wel.
1: Trekken,
0: moet wel voor Naroli zijn. Of Paul Aaron, die er vlak voor zit. Eén van de twee in ieder geval. Maar hier dat moment van Lewis Hamilton. De laatste bocht. En glijden en doen en bijna rond. Ja. Als je eenmaal wijd komt daar in die laatste bocht... dan zal het hele weekend weinig grip liggen. Want dit is gewoon niet de racelijn.
1: Nee, je ziet de stof ook erachter. Hij probeert hem eigenlijk naar binnen te dwingen... door een beetje gas bij te geven dat die achterkant omkomt. Maar ja, hier zien we ook die vleugels eigenlijk op de achtervleugel zitten bij Ferrari, die upgrade. Ja, die driehoekjes.
0: Ja.
1: Bij allebei de auto's, zo te zien, bij Leclerc en bij Hamilton.
0: Ja, en die ook, zien we Leclerc inderdaad.
1: Inderdaad, hier zien we goed de extra vleugel. Ja, die zit eigenlijk echt bovenop de normale vleugel. Dat kan inderdaad alleen omdat die Macarena-vleugel er onderweg klapt.
0: Verstappen naar 1. 20-7. Maar inderdaad, de achtervleugel is een onderwerp van gesprek. Zoveel is duidelijk. In de eerste 10 minuten hier in Hongarije. 50 minuten, 25 te gaan. 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18... 17, 16. Als we kijken bij Fornaroli, die denk ik straks weer aan gaat zetten voor een ronde. Hij was denk ik wel degene met die lock-up. Moet haast wel. Leonardo Fornaroli, kampioen Formule 3. Kampioen Formule 2. Geen zitje in de Formule 1. Wellicht dat dat dus gaat veranderen. Maar ja, zeg nooit nooit. Hier zijn we aan boord. Max, take it away. Rondje Hungaroring.
1: Ja, bocht 1. Moeilijke aderenzon. Omdat het hier ook een beetje naar beneden gaat. De eerste, ja... hoogteverschillen die we gaan pakken hier. Inderdaad, bocht 2 gaat heel erg naar beneden. Dus hier moet je heel geduldig zijn op je gas te gaan. En we horen het ook, Fornaroli gaat heel laat op zijn gas. Dan is dit, was altijd makkelijk voor gas. Je hoort dat ze hier wel wat gaan opschakelen iets eerder... om iets minder druk op de achterwielen te krijgen. Dit is een bocht om op te letten in de kwalificatie, zeker voor de tracklimits. En hier, wat ik nog een keer zei, een bocht waar je heel geduldig moet zijn. Dan gaan we hier een beetje het Mickey Mouse gedeelte in. Begin met de chicane, bocht 6-7... Ja, ook zorg dat je een goede exit hebt, want hier kan je best wel hard doorheen. Plaatsing hier van je auto is belangrijk. Dat je de eerste delen van de bochten niet te hard ingaat, want dan kom je te wijd uit. En de bochten daarna verlies je veel te veel tijd. Dit ook in de kwalificatie, echt een plek waar tracklimits vaak voor gaan komen. En nu ingaan van bocht 12. Ook een moeilijke remzone, omdat je gaat hier naar beneden. Op tv zie je het niet helemaal, terwijl het bord daar even van Verstappen.
2: Dancing the red is... And the car is jumping like crazy. Really bad jumping on the front axle. Like really bad.
1: Verstappen opnieuw aan het klagen over het terugschaken. En ook voor Naroli in de laatste bocht, net als Hamilton, wel wat moeite. Maar zet uiteindelijk nog steeds een vierde tijd. Okay. Eerder stond hij al. Wel een kleine verbetering. Maar je ziet toch dat ze wel wat...
0: sneller dan Norris, hè, trouwens.
1: Je ziet toch wel dat die laatste bocht echt wel een dingetje is voor deze auto's.
0: Ondertussen tijdens deze ronde Sainz noted voor driving erratically. Dat is dat moment met Max Verstappen zojuist. Verstappen wel de snelste tijd inmiddels, hè. 20-7. Top 3 tot dusver. Dus Verstappen, Leclerc, Hamilton. Dan komt hij nu, George Russell. Dan is daar ook Norris over de streep. Op plaats 5 nu. En Vornaroli met de 6e tijd. En om de top 10 dan maar even af te maken. Lindblad, Gasly, Alonso. Zullen we hem hebben? Hou ze in de gaten, de Aston Martins. Puur om gewoon te kijken. Oké, wat gaat de B-auto doen dit weekend? En Liam Lawson op plaats 10. Charles Leclerc. Onboard, hetzelfde punt als Max Verstappen. Ja, in de ankers. Want er zit een Ferrari voor. Dat is Lewis Hamilton. Jonge, jonge Lewis. Die heeft dit wel vaak op de vrijdag. Hè, dat hij gewoon net niet helemaal of gecoacht wordt of het gewoon niet ziet.
1: Ja, maar dit is van team toch slecht? Zijn teamgenoten.
0: Ja, zeker. Ja, hier moet iets gezegd zijn op de boordradio. En dat het dus niet gebeurt, is wel heel matig inderdaad.
1: Paul Aaron daar al met een aardige flespot op de rechtervoorkant.
0: Er ging ook wat wijd daar in de chicane.

0: Sluit aan bij Verstappen. Oké. Halve seconde ten opzichte van de Ferraris. We weten van de Mercedes dat zij op de vrijdag, zeker in die eerste training, nog wel het gewoon laten lopen. We kunnen natuurlijk allemaal niet zien hoeveel brandstof en dergelijke ze aan boord hebben. Vaak op de zaterdag staan ze daar ineens. Al wordt zaterdag hier wel leuk hoor, Max. Vorig jaar top 4 binnen een tiende. Jaar ervoor, 2024, top 3 binnen een tiende. Dat zegt genoeg over hoe weinig of hoe klein de gaten hier zijn op de Hungaroring.
1: Ja, het is sowieso altijd smullen de kwalificatie hier. En het is mega belangrijk, want je hebt hier gewoon weinig mogelijkheden om een goede inhaalactie te doen. Het is, ja, bocht 1, die is natuurlijk duidelijk, eindrechte stuk. Punt. Al hoop ik nu wel met inderdaad de elektrische motor die veel meer kracht heeft, dat punt, dat bocht 12 ook iets meer een inhaalpunt gaat worden. Bocht 2 moet ik zeggen, werden ook nog wel wat acties gedaan, maar was vaak meer een actie is opgezet in bocht 1. Terugkruisen, zorgen dat degene voor je een slechte exit heeft. En dan er overheen. Maar voor de rest houdt het daar eigenlijk wel op. Dus,
0: ja, als je erachter zit in de middensector, dan zit je erachter.
1: Ja, je hebt heel veel vuile lucht. Dus je verliest daar zoveel. En het probleem is ook, omdat je daarachter zit, heel veel vuile lucht hebt. Je bent heel lang aan het leunen op die band. Dus je gaat heel snel die banden oververhitten. Dus je kan daar ook gewoon niet, als zou het willen, lang erachter zitten.
0: Nee, zeker niet. Leclerc gaat nu dat middelste gedeelte in die tweede sector. Hier bovenop ligt namelijk het meetpunt voor de eerste. Die blinde linkerknik. Ooit op dit rechterstuk Felipe Massa een springveer tegen zijn hoofd aan kreeg. Hele harde klap. Lang van moeten herstellen.
1: En heel veel geluk gehad ook.
0: En inderdaad, ja, heel veel geluk. Dat ongeluk met onder andere. Veel naar gekeken voor de ontwikkeling van de Halo.
1: De helm in eerste instantie. De Halo kwam er later bij. Maar vooral eigenlijk alle helmen die we hier zien, die hebben eigenlijk net, ja, waar je voorhoofd zit, daar zit een extra stukje Kevlar in. Die is best wel dik nog is. En ook wat we ongeveer 5 jaar geleden zagen, voordat de nieuwe helmenreglementen kwamen. Dat is op het vizier eigenlijk zo'n extra strip. Weet je dat nog? Zo'n dikke strip waar de sponsors heel blij mee waren. Want je kon nog meer sponsoruitingen erop doen. Maar dat was precies daarvoor gebeurd. Dat was een hele dikke Kevlar strip. Dat zoiets nog een keer zou moeten gebeuren. Doet het nog wel pijn. Maar dan is het toch 1 extra laag bescherming.
0: Ja. Zo werkt het uiteindelijk inderdaad ook veel gebruikt. Hè? Los van andere incidenten. Er is ook gekeken naar het startincident toen met Fernando Alonso. Natuurlijk het dodelijke ongeval van Jules Bianchi. Veel naar gekeken voor de ontwikkeling van de Halo. Dat soort incidenten. Puur om te kijken waar kunnen we hem opvangen en dergelijke. Hadjar, op dit moment de laatste in de sessie op 8 seconden. Hij had natuurlijk dat aero rack helemaal aan het begin van de sessie. Dus dit wordt eigenlijk zijn eerste outing, om het even zo te zeggen, op de Hungaroring op volle snelheid. Dus gaan we zien wat hij kan. Zit er lekker in de laatste weken. Het idee heb je toch. Het is daar niet zo dat je de apex mist. Je laat hem gewoon naar buiten rollen. Is ook een beetje off-camber, die tweede bocht. Nu zie je het goed hoe blind hij is. Bocht 5. Dan de doordraaier. Daar gaat Hirakawa netjes aan de kant. Chicane. Was dat geel? Nee. Gewoon groen. Blauwe vlaggen. Ja, wordt een beetje opgehouden door Gasly. Ocon zit hiervoor. Gaat ook netjes aan de kant. Waar gaat Isaac Hadjar in zijn eerste vliegende ronde op uitkomen? Mist hier wel een klein beetje de apex bij bocht 13. Dan komen we in de laatste bocht. Bocht 14. Glijdt niet naar buiten. Dit is best prima. Komt uiteindelijk uit op de 13e positie op 2,4 seconden.
1: Ja, leek eigenlijk op dat hij net iets te veel aan het overpushen was. Je zag toch best wel mid-corner dat hij elke keer nog een tweede stuurbeweging erbij moest doen. Omdat hij aan de voorkant gewoon net wat grip tekort kwam. Kan natuurlijk ook een setup-wijziging zijn die ze aan het testen zijn. Van hoe ver kunnen we met bijvoorbeeld grip achter krijgen. Dat je de voorkant grip iets weghaalt of daar een compromis tussen maakt. Terwijl we helemaal te horen.
2: The car feels pretty bad.
0: Okay.
2: Very poor. Is my front or rear?

0: Overall, real stiffness. It's too stiff.
1: Okay. Houd dat stijf.
2: Dat vind ik wel een grap, want ik dacht eerst van, nou, de baan is, de auto is slecht. Maar, nou, we weten, de baan is in vrije training gewoon vies. Daar heb je altijd minder grip. Je hoort altijd coureurs klagen van, nou, de auto is niet goed, maar we staan wel P2 op dit moment. Alleen wat wel interessant is, wat hij daarna zei, dat de rollstifters, dus hoe de auto eigenlijk beweegt, te stijf is. En dat wil je eigenlijk niet op dit circuit hebben. Dat we hier Colton Hurtle zien, ja.
1: Oh, wat een lock-up, zeg.
2: Ook een lock-up.
1: Bocht 1, flink moment. Hier in de slow-mo rechts voor. En uiteindelijk dan dus ook een klein beetje links voor.
2: Ja, released hem wel heel goed. Gaat wel op tijd van de rem af.
1: Ja, dus je hebt hier natuurlijk ook bocht 1 best wel een flinke uitloopzone. Ga door.
2: Dus de flashbots vallen mee. Maar ja, wat je hier wil creëren eigenlijk. Dus de basis, snelle bochten wil je een auto die heel stijf is. Want dan wil je de aerodynamica goed gebruiken. Langzame bochten wil je dat de auto meer beweegt, meer de ophanging gaat gebruiken. Dus de teams zijn hier heel erg op zoek van, ja, hoe kunnen we in de snelle bochten nog steeds de aerodynamica hebben. Maar in de langzame bochten nog steeds, ja, eigenlijk de rol van die auto kunnen benutten. Om, ja, de mechanische grip noemen we dat. Dus zonder aerodynamica te gebruiken, daar die grip kunnen pakken. En we zien toch dat Ferrari daar best wel is begonnen met een stijve afstelling. Terwijl bijvoorbeeld bij de Red Bull zagen dat hij wat, ja, ook wat losser is. Wat langer erover doet. En die waarschijnlijk wat meer rol in CC hebben.
1: Juist. Ondertussen Ferrari wel gewoon 1 en 2. Dus wat dat betreft so far so good. Maar uiteraard moeten zij ook nog verbeteren. Want deze tijd 1.20.2. Ik denk niet dat het in de buurt gaat komen van de tijd die überhaupt Q1 gaat halen. We gaan het zien. Fornaroli bezig aan, ja, her en der wat verbeteringen. Zit niet ver, hoor, achter zijn persoonlijke verbetering. Voor een persoonlijke verbetering. Maar ja, precies een tiende gaat hij toegeven. 1.22 rond. Precies rond ook. Nog altijd plaats 9. De McLaren's op 8 en 9. Niet top, niet fraai. Hirakawa staat aangegeven op de zachte band. Maar dat heeft hij helemaal niet. Het zijn de mediums. En dus werd die titel ook snel uit beeld gehaald. Veel jongens op dit moment binnen. Ongeveer de helft van het veld is nog buiten. Fornaroli, Bortoleto, Ocon, Gasly, Hadjar, Vesti, Albon en de Hirakawa. Allemaal nog buiten. Terwijl Hadjar op weg is naar persoonlijke verbetering. Daar gaat hij aankomen. Toch? Ja, exact. Daar is hij. Plaats 7. Zevende tijd voor hem. 1,3 seconden achter Leclerc. En 18e ten opzichte van Max Verstappen. Hier kunnen we even goed zien de B-auto van Aston Martin. Op dit moment in ieder geval niet laatste en niet stijf laatste.
2: Nee, het ziet ernaar uit dat ze er, laten we zeggen, oké bij zitten tot nu toe. Natuurlijk ook op de harde band gereden. Dus ja, terwijl de rest van het veld in de mediumbanden rijden. Maar hier inderdaad de voorvleugel ook totaal anders. Ook een hele andere filosofie lijkt wel dan, ja, de andere, ja, 10 teams die we zien. Hier zitten we vooral met wat rechtere, ja, vleugels. En, ja, we zien hier toch heel erg aerodynamisch alles heel flowy. Terwijl we hier boord zijn bij Fornaroli. Waarschijnlijk ook een momentje in de laatste bocht. Oeh, daar al tractie al.
1: Ja.
2: Ah, hij wil op zijn gas gaan en de achterkant snapt eigenlijk gewoon weg.
1: En Albon ook weer met een lock-up bocht heen. Ja, daar loopt het ook naar beneden. Het is ook gewoon een lastig punt. Je hebt Bottas een keer zien bolen. Die in bocht 1 ook gewoon zijn rempunt miste.
2: Kijk, dit is wel interessant. Oh. Bij Williams.
1: Linksvoor is wel stuk, hoor, trouwens. Hiervan,
2: ja, die is
1: bij,
2: zeker een stuk. Je ziet het canvas gelijk. Bij Williams zie je toch op de achtervleugel, zien we ook. Die hebben hem eigenlijk helemaal bovenop de, ja, de straight mode actuators zitten. Die hebben natuurlijk eigenlijk een normale vleugel, om het zo maar, ja, eventjes, ja, te, ja, noemen. Dus die hebben eigenlijk de vleugel extra nog, ja, wat is het? Ja, achter en iets ervoor. Maar je ziet wel dat ze minder, ja, vrijheid hebben om daar vleugels te plaatsen. Omdat die X-Raider daar zit.
1: De rode band. George Russell is de allereerste, denk ik. Norris is ondertussen naar buiten op rood. En ook Ocon. Het is de eerste kwalificatiesimulatie die plaats gaat vinden hier op de Hungaroring. En dus een interessant moment om eens te volgen. Alles wat hier gebeurt. Eerste training, tweede training maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Dat is interessant om te volgen en te zien. Grote getalen weer. Langs de baan ook. Het is echt al druk hoor, voor een eerste training.
2: Ja, altijd hier rond Koudering. Super populaire Grand Prix. Ook voor veel Nederlanders zijn er altijd aanwezig.
1: Ook Verstappen trouwens op 's ochtends naar buiten nu. Dus ja, logisch dat de regie nu kiest voor de ronde van George Russell. Eens kijken waar hij op uit gaat komen. Zal sowieso richting de 1.19 willen. Maar wat gaat het daadwerkelijk worden? We gaan het zien, we gaan het meemaken. Aanremmen ziet er allemaal prima uit. Geen lock-up en dergelijke. Uitkomen richting bocht 2. Geen
2: komt er wel wijd uit, hoor.
1: Qua stuur. Ja, wel inderdaad wat.
2: Net iets te wijd, denk ik.
1: Wat wijd, dan blind richting 5. Geen gestuiter, geen gedoe. Geen gekke dingen op de exit. Ziet er tot nu toe allemaal wel rustig en kalm uit, vooral. Norris Paars, sector 1. Kijk, daar is McLaren. Hier zit dat strookje eigenlijk net bij het uitkomen bij die, van de chicane. Daar wil je eigenlijk je rechterwielen op hebben. Net niet op die curbstones eigenlijk, daar wil je net overheen. Wow, is wel wat wijd van Russell. Zou kunnen betekenen dat hij met 4 banden buiten de baan kwam. En dus een track limit heeft, maar we gaan het zien.
2: Ja, voor track limit is een beetje op de witte lijn is nog net aan goed. Hier ook weer op de limiet zit, hoor. De laatste bocht gaat denk ik vooral cruciaal zijn voor een goede rondetijd hier.
1: Eerst Russell en dan Norris. Norris paars sector 1, Russell paars sector 2 en ook paars sector 3. 1.20.0, geen 1.19 dus. Kan Norris dat wel? De grote... Nee, gaan naar binnen. Dus Norris kan dat vooralsnog nog niet. Heeft hem afgebroken. Is hij opgehouden dan? Voor een rollie zit ervoor. Lijkt me sterk. Lijkt me sterk. Ik denk een foutje. Dan maar Verstappen. Zijn eerste sector is een 28-0. De eerste sector van Russell was een 28-1. Dus er is daar 0,5 tiende sneller in sector 1. Dus kijk hoe sector 2 gaat zijn. 29-0 van Russell, 28-8 van Max Verstappen. Pakt dus weer 2 tiende. Er zit dus 3,5 tiende onder de tijd van George Russell. Dan de laatste sector, hè, doordraaien. Twee bochten, want ook deze, het is wachten. Dan gaat hij open, de Macarena vleugel en 1.19.5. Kijk, dat lijkt er meer op. Is de snelste tijd van deze sessie. De snelste tijd van de vrijdag tot dusver. En hier gaan we meemaken wat Norris meemaakt. Bocht 12 of 11 rechtsaf. Ah, onderstuur, wat wijd. Oké, ja, dit is te wijd. Punt. Dan kom je buiten de baan. Dan ben je sowieso je tijd kwijt.
2: Ja, komt eigenlijk inderdaad te wijd. Waardoor de auto meteen gaat bottomen. En eigenlijk meteen de curve verderop wordt gezogen. Ja. Om het zo maar te zeggen.
1: En ook verder naar links inderdaad gecatapulteerd worden. Daar is een vangdeel. Of een bandenstapel eigenlijk. Had er een klap kunnen zijn. Maar goed, Norris breekt hem dus af. Lienblad. Volgende op softs. Sowieso de 2 V-carbs. Want ook Lawson buiten op softs. 6 en 9 op dit moment. Is vrij aardig hoor. Met z'n tweeën. De vraag is nog altijd binnen. Doen er het langst over, denk ik zo. Eens kijken wat zij kunnen. Ook Lienblad daar heel wijd. Bocht 11.
2: Een goede eerste sector 1 tijd van Lawson. Zit maar 1,5 tiende achter Verstappen. Die is nu al iets meer in sector 2.
1: Aaron ook op soft. Lienblad. Persoonlijke verbetering, ja. 5e tijd voor hem, 1.20.7. Liam Lawson in zijn kielzog. Daar is hij, daar zullen we hem hebben. En wat doet Lawson? Sluit aan, 1.20.8. Nu hier aan boord bij Paul Aaron. Dat is tegensturen in het kwadraat, dit. Jongen, insturen van de laatste bocht al. Daar ging het eigenlijk al helemaal fout. zat hij daar dan te ver naar links? Dat daar gewoon niet op de racelijn?
2: Ja, gewoon te hard erin willen gaan. Echt die achterkant omzetten. En dat ja, te veel willen doen en inderdaad op het vuil komen. Dan is het wel moeilijk om het eruit te halen. Ook Hulkenberg gaat nu naar een zesde tijd. Maar kwam ook niet helemaal lekker uit die laatste bocht.
1: En hier Fornaroli.
3: The rear wing is working well.
1: Ja, is toch de feedback. De Macarena-vleugel. Wordt hier even in beeld genomen. Op dan we straks op een straight line mode gaan zien. Oh nee, is geen Macarena hier. Excuse.
2: Ze waarschijnlijk alleen aan het begin van de sessie op een van de auto's hebben gehad.
1: Het is wel dat ze anyhow happy zijn met de achterzijde daar bij die McLaren.
2: Ja, waarschijnlijk was het bericht van zijn engineer naar Fornaroli toe dat in ieder geval ze de data hebben bestudeerd van juist, de Macarena-vleugel of de McLaren-versie daarop. En dat ze gewoon hebben gezegd van nou, hij doet wat wij dachten.
1: Wat we hoopten vooral. Hier Leclerc en dus de eerste Ferrari op de zachte band. Hij is meteen ook lekker bezig. Met een paarse derde minisector, zoals we dat dan noemen. Ja, zit 2/10 onder de tijd van Verstappen tot dusver. Heeft een inimini-toe daar van Russell. Dat is echt inimini, hoor. 2/10 onder de tijd van Verstappen nu.
2: En dan zeg je hoe belangrijk een goede exit uit bocht 2 is. Als je wel daar de binnenkant van de bocht echt kan halen, wat moeilijk is omdat je naar beneden gaat, hoeveel tijd je gelijk wint. Want hij wordt meteen 1/2 tiende daarop Verstappen.
1: Vind ik daar ook mooi. De buitenkant daar bij die chicane op. Even daar op het betonplaatje achter de curbstone. Dan naar beneden toe. 4/10 is het gat tussen hem en Verstappen op dit moment. Als alles goed gaat in de laatste sector, komt hier zelfs tijd van de vrijdag aan. Is echt lekker bezig. Ah, wel twee keer soort van opvangen. Ja, het is... Wachten. Ook hier weer het glijden en het doen. Het vechten in die laatste bocht. Toch heerlijk om te zien. Gaat naar de snelste tijd. 1:19.0. Pakt bijna een halve seconde op de Nederlander. Op Max Verstappen. Hier Isaac Hadjar. Ook op softs nu. Iets kortere run gehad op de medium compound band. Helemaal het begin van de sessie. Vanwege dat aero rack dus. Zal op zoek gaan naar een persoonlijke verbetering. En zal hopelijk een klein beetje aansluiten richting Verstappen. Dat zal zijn doel zijn. Ja, derde tijd. Dit is prima hoor. Tuurlijk, het is een halve seconde en dat is op de Ungaro ding vrij veel. Maar voor de runtime die hij heeft gehad, vind ik dit vrij aardig. Paul Aaron. Ook weer wijd, hè? Laatste bocht. Ja,
2: dat was een momentje
1: veel
2: van net.
1: Momenten, ja. En George Russell, bocht 1, lock-up. 100 punten, rechts voor. Och, deze is ook flink hoor.
2: Hij zet je kan weg, kan ik je vertellen.
1: Ja. Het is ook wel lang, zeg.
2: Ja, was zo te zien aan de band ook nog niet de eerste keer al hoor. Kijk, je zag er al een kleine erop zitten.
1: Inderdaad, ja.
2: En dan lokt hij altijd al heel snel. Ik moet
1: lekker
2: zeggen, die run van Leclerc toen we aan boord waren, dat hier nu helemaal te zien. De voorkant van die Ferrari is wel echt mega sterk. Hij kon zo rustig en ja, smooth kon hij sturen. Hij hoefde geen extra correctie te doen eigenlijk mid-corner. Wat we wel bijvoorbeeld zagen bij de eerste run van Hadjar. Dat hij echt twee keer eigenlijk insturen. Ja, en dan is het logisch dat die laatste bocht wat lastiger is aan de achterkant. Omdat je daar heel hard doorheen gaat en heel veel vraag van de achterkant. En als je al een voorkant hebt die heel sterk is, ja... Dan kan hij nog achter wel wat gaan zwabberen. Maar Hamilton ziet er hier ook heel goed uit. 3,5/10 nu achter de tijd van Leclerc. Hij heeft wel wat verkeer voor zich, maar die zal wel aan de kant gaan. Een van de, volgens mij, Cadillacs. Maar hier ook, kijk hoe soepel het gaat. En inderdaad, de achterkant is wat losser, omdat hij wat meer grip heeft aan de voorkant. En nu voor Hamilton een beetje de Achilleshiel van zijn rondes tot nu toe. De laatste bocht, maar het ziet er goed uit hoor. Die gaat wel naar een tweede tijd, denk ik. Of derde tijd. Of verliest toch wat in de laatste sector dan? Meer.
1: Ja, verliest tenminste een halve seconde ten opzichte van Leclerc nu. En Yellow wie, wat, waar, waarom. Oh, het is ook alweer weg. Dus gewoon iemand even buiten de baan geweest. Hulkenberg komt hier aan. Bortoletto zojuist naar 6.
2: Ik denk dat het Stroll is geweest. En rijdt wat langzamer.
1: Even stilgezet. Dit wordt rood. Dit wordt een rode vlag situatie op de Hungaro Ring. Of een virtual safety car. Willen ze ook nog wel eens doen? Als suspension.
2: Ja, linksachter. Filter.
1: Linksachter, inderdaad.
2: Oh, heeft hij gelukt dat er niet een bocht later gebeurt.
1: Zo. Ja, inderdaad. Dat is een hoge snelheidsbocht. En als dat dan in die bocht gebeurt, dan ben je hem gewoon kwijt. Ik ben wel benieuwd naar de onboard hier bij Lance. Linksachter Clark Duke en Aston Martin. Je ziet in ieder geval de eerste vrije training vroegtijdig eindigen voor deze Lance Stroll. Nou, eens kijken. De onboard. Linkerknik. Toink. Zo. Oh, dit. Oh, oké, ah, dit doet hij wel netjes, hoor.
2: Dan komt hij goed recht.
1: Ja, hier valt niks tegen te doen. Maar zijn reactievermogen is best aardig, hoor, deze. Het is een aardige redding.
2: Maar wel een opvallend punt dat hij gaat. Want in principe, linksachter breekt hij af. Maar er zit daar niet mega veel kracht op. Dus het is wel zorgelijk. Want dit is ook een van de updates van de Aston Martin. Ja. Eigenlijk alleen de voorophanging is hetzelfde gebleven. Maar ja, is het gewoon niet goed in elkaar gezet? Of is het gewoon te licht gemaakt, te slap?
1: Ja, maar wat je zegt, het is wel een raar punt dat hij het begeeft. Want dus er komt weinig druk op. Ja,
2: je acceleratie natuurlijk. Ja. Maar in principe, de meeste kracht komt op de rechterachterkant.
1: Juist.
2: Dus ik hoop voor het team van Aston Martin dat dit gewoon niet goed in elkaar is gezet. Want als dit een structureel iets is, dan kunnen ze de oude beter erop gaan doen. Want ga je hier geen race mee finishen. En dan gaat Joe Bauer, de technische man van de FIA, ook niet heel blij mee zijn.
1: Gaat je op de vingers tikken. En zo is het. Toch vind ik hem echt... De redding was aardig, als in zijn reactie. Want hij kan daar ook haaks linksaf en dan heb je gewoon een best wel zwaar ongeluk, denk ik.
2: Ja, maar dit is gewoon... Lance Stroll kan dit ding altijd wel goed redden, hoor. En bijna alle coureurs hier op de grid wel. Maar als de ophanging afbreekt, dan ben je gewoon passagier. Ook al kan je remmen, sturen wat je wilt. Een wiel heeft een eigen leven op dat moment.
1: Juist. Ze is zeker hier gesleuteld bij Alonso, ook aan de voorkant daar.
2: Ja, ik zie volgens mij links achter de graphics. Zal ik toch even een monteur nog kijken bij de achterkant. Ik weet niet of je op de ophanging aan het kijken was of van de vleugel.
1: Nou goed, Stroll die dus een 200ste Grand Prix gaat rijden zondag... is in ieder geval klaar met deze eerste vrije training. Verwachting is wel, denk ik, dat we hem terug gaan zien straks... bij de tweede training, die uiteraard hier ook te horen is op Grand Prix Radio. Om 5 uur zijn we er dan live weer bij. En we hebben nu dus nog 20,5 minuut voor wat betreft deze sessie. Hey Max... Ik vond wel een leuk feitje in de research richting deze wedstrijd. Maar we hebben iedere zondag steeds een ander podium gehad.
2: Ja, leuk toch?
1: Gewoon nog nooit dezelfde.
2: Ja,
1: in 10 wedstrijden, dat vind ik heel bijzonder.
2: Ja, voor de spanning van de race vind ik dat altijd wel leuk. Want natuurlijk ook een jaar gehad dat we bijna standaard hetzelfde podium hadden. Misschien P2 of P3 was net eventjes anders, maar... Ja,
1: wellicht hadden we dat ook wel een klein beetje verwacht. Dat het gewoon Mercedes-feestje steeds herhaald zou worden.
2: Ik denk wel zeker na de eerste 2 races. Ja, hadden we wel verwacht waarschijnlijk. Terwijl we helemaal te horen.
4: Something is wrong with the upshifts, downshifts. Like downgraded upshifts, downshifts all the time.
5: Understood.
1: Kan je het opschakelen en het terugschakelen? Bij Lewis Hamilton loopt niet helemaal smooth.
2: Ja, teams zullen hier natuurlijk ook heel erg gaan zoeken naar... wat is hier de balans tussen zo snel mogelijk en zo goed mogelijk. Want als we kijken naar sector 2, alles is daar combinaties. Dus je hebt eigenlijk nooit een recht stuur. En als je dan terugschakelt, wat je eigenlijk doet als je het pedaal op het stuur inklikt... gaat de motor heel eventjes uit... Gaat hij, dat is met opschakelen. Die gaat een klein beetje tussengas geven. En de mate van tussengas geven om die motor weer goed op toeren te krijgen. Ja, dat wordt heel erg gekeken naar de teams. Wat is daar de beste mogelijkheid voor? En als je te veel tussengas geeft, dan krijg je best wel een klap op de achterkant. En dat wil je niet hebben in bocht 6, 7, 8, 9, 10 erachterin. Dus daar zijn we waarschijnlijk heel erg mee aan het spelen. Want wel hoe meer tussengas je geeft, hoe perfecter je op die toeren komt om meteen weer bocht in te gaan. Alleen, dat luistert allemaal zo nauw en zeker op dit circuit, wat gewoon ja, eigenlijk één lange bocht is.
1: Ja, om zo maar te zeggen, je hebt weinig rustpunten hier.
2: Ja, dan wil je dat gewoon perfect hebben. Terwijl we hier de voorkant van de Mercedes zien. Jammer dat daar net een monteur voor staat. Dan zien we de ophanging. Daar zijn ze nu bezig bij de auto van George Russell.
1: Aan de voorkant dus hier bij Mercedes. Overigens ook nog wel, terwijl we een restart time hebben, 13 over het hele uur, of tenminste over 2, sorry. Dus dat is precies over een minuut. Dan gaan we weer los op de Hungaroring. Ineens was daar nog weer het nieuws over Maleisië. 4 oktober wordt genoemd om misschien een van de Grand Prix die dus helemaal het begin van dit seizoen niet door is gegaan, op te vangen.
2: Leuk. Ik vind het zo waanzinnig.
1: De handen ringen in de lucht.
2: Ja, echt, dat is nou echt een keer dat ik zo jammer vond dat hij van de kalender ging. Uiteindelijk snap ik het, want er kwamen meer races bij. Er werd meer geld betaald voor races. Dus we weten hoe dat tegenwoordig gaat in de wereld van Formule 1. Maar ja, ik vind het zo'n fantastisch mooie Grand Prix. Een leuke baan ook, waar altijd veel gebeurde. Ja,
1: gave bochten. Hoogteverschil.
2: Mooie locatie, ja. Er zijn er weinig,
1: en af en toe een bak water.
2: Ja, er zijn er weinig races geweest waar er eigenlijk geen spanning meer was. Dat wou ik ook net zeggen. Ook kan daar droog zijn. Ja, je zit toch dicht in de buurt van de Evenaar daar. Het is altijd heel warm, het is altijd heel klam. En wat je zegt, er kan zomaar in één keer echt een bak water uit de lucht komen daar. Dat is niet normaal. Dus ja, ik hoop dat die doorgaat.
1: 17-0-0. En dus weer groen licht op de Hungaroring. En dus zijn we weer begonnen. Tenminste, is er weer een hervatting in deze eerste training. Overigens wordt Maleisië niet als enige voor dat gat, om het even zo te zeggen, genoemd. Want het zit dus tussen Azerbeidzjan een week ervoor en Singapore een week daarna. Maar ook Turkije wordt nog genoemd. De Grand Prix van Turkije op Istanbul Park zou terug kunnen komen voor al dit seizoen. Verder ook nog Portimao richting het einde van het jaar. Dat zou dan eventueel nog als seizoensafsluiter, ja, mocht er het een en ander nog weer gaan gebeuren met de Grand Prix van Qatar en Abu Dhabi. We gaan het allemaal zien, we gaan het allemaal meemaken. Ja, George Russell, langzaam rijden. De pit gaat uit, zoals eigenlijk iedereen. Ook Alonso hier op de voorgrond, de Inge Aston Martin dus nog over. Voor Naroli. Richting Norris 18e toegeeft. Is dat te groot, dat gat? Te flink? Je zou kunnen stellen van wel. Aan de andere kant, Piastri rijdt natuurlijk fulltime in dit zitje. En Fort Naoli doet dat niet. Dus ja, dan is 18e op zich ook nog wel weer te overzien.
2: Ook Frederik Vesti in de andere Mercedes. Er komt wel wat tekort op George Russell. 2 seconden, maar dat is natuurlijk ook niet gek, want die heeft nog niet echt een goede run gehad. Kijkend verder, Colton Herta staat op dit moment 18e. 4 plaatsen achter Sergio Perez. Maar wie het wel goed doet, is Paul Aroon. Net voor de rode vlag kom je daar eigenlijk met een verbetering aan. En staat gewoon voor Pierre Gasly, die toch eigenlijk dit jaar al bij Alpine goed doet. Maar Paul Aroon is geen onbekende in de Formule 1-auto. Want die heeft tot aan deze Grand Prix al in officiële en ook onofficiële sessies al 10.000 kilometer met de Formule 1-auto gereden. Dus hij wordt hier wel neergezet als rookie zijnde. Maar die heeft genoeg kilometers erop zitten. En inderdaad ook de andere ervaren rookie, om zo maar te zeggen, Rio Hirakawa. Op dit moment op de 21ste plaats. Maar die zal vooral heel veel setup werk aan het doen. Zijn we daarvoor zit hij echt vooral bij Haas. Is misschien niet de jongste meer. Ook misschien niet de snelste. Al verbaast hij me wel echt. Maar ik denk dat hij toch achter de schermen wel heel belangrijk is voor Haas. En ook voor Toyota, wat natuurlijk de partner is van Haas. Want hij is wel echt iemand met heel veel ervaring en een hele slimme technische rijder.
1: Ja, zeker. Teambaas is natuurlijk daar Komatsu. Ook Japanner. Dus die kunnen elkaar dan weer goed verstaan. Zeker. Ik denk dat Hirakawa een hele belangrijke rol heeft achter de schermen. Sainz hier. Wordt hij nou een beetje opgehouden? Paul Aaron zit hier voor. De Est. Naast elkaar. Oké, Aaron ziet het. Ja, dit is even laten weten van vriendje, reed me in de weg. Dit is even. Kom op, zeg. Ja. Het handje ook. Waarschijnlijk komen er wel excuses over de bordradio. Ik denk gewoon dat Erwin het niet gezien heeft, niet door heeft gehad. Mag het een excuus zijn, zeker niet. Maar die gaan zeker wel komen. Alonso ook bezig. Zit daar, nee. Ik wilde zeggen, daar zit diezelfde Sainz dan in de weg. Maar dat is zeker niet zo voor Frederik Vesti. Is dan Alonso maar even, ook een momentje daarbij te insturen. Komt hij dan wat wijd uit? Nee. Houdt daar die 14e bocht aardig. En ja, naar P11. En niet op hard, zoals links in de balk staat, maar op zacht. Vesti springt naar de 7e plaats. Doet dat trouwens ook op de zachte band. En ook niet op hard. Fornaroli. Links voor. Bocht 1. Lekker kleuren. De lock-up.
2: Je ziet echt op, het is ook dat redelijk hobbelig het aanremmen. Je ziet ook echt, aan de linkerkant zit een klein hobbeltje. Want normaal gesproken, als een bocht naar rechts gaat, als je blokkeert, dan blokkeer je de binnenband. Maar hier, door dat hobbeltje, zie je toch veel auto's echt aan de buitenband blokkeren. Wat ja, niet helemaal normaal gesproken logisch is natuurlijk. Hier wordt eruit ook ingaan van de laatste bocht. Ja, probeert hem heel rustig eigenlijk erin te sturen.
1: Ja, ik denk dat hij gaat beginnen aan zijn ronde. Dat hij hem echt probeerde op te lijnen op die manier. De pitstraat uit. Kijken of hij daar nog door in de weg wordt gezeten. Was al bond trouwens. Voor Naroli. Ook hij weer begonnen aan zijn ronde. 16e tijd. Excuseer. Op de medium compoundband. Dit is dus eigenlijk zijn eerste ronde op soft. Werd waarschijnlijk wel net onderbroken. Want heeft geen persoonlijke verbetering in sector 1. Ja, werd 100% onderbroken. Dat was ongeveer hier. Wat doet Fornaroli dan nu? In sector 1, 29-1 op dit moment. Ja, geeft dus best wel wat toe ten opzichte van zichzelf in de snelst mogelijke sector. 2,4 seconden. Dat is wel 14e wat hij nog over heeft aan speling. Maar moet aardig doortrappen. Wil hij de streep halen met een persoonlijke verbetering? We gaan het zien. Sainz aan de kant. Daar op het rechtstuk. Voor Naroli. Geen persoonlijke verbetering. En 16 blijft dus 16.
2: Ja, een rommelige ronde van Naroli. Verliest ook best wel veel tijd ten opzichte van Norris.
1: Volgende look-up op Sainz.
2: Oh. Oeh, die gaat helemaal ver.
1: Ja. Op een gegeven moment is daar inderdaad dan een bandenstapel.
2: En dat we hem eens achteruit zetten.
1: Dan moet je wel hard in de ankers. Dit zet je eens weg, want ik zat volgens mij op z'n alle vier, zag ik vlakke kanten. Carlos Sainz. En dus geel trouwens in sector 1 en dus in bocht 1. Ziet ook iedereen bij Williams daar. Kijk, bocht 1 aanremmen. Begint rechts voor. En dan wordt het op een gegeven moment wel alle vier. Want er moet gewoon op tijd remmen voor de bandenstapel. Zo simpel is het.
2: Ja, dit is een goed hoor.
1: Zo. De grootste van allemaal. Dit is wel de koning.
2: Het is een 10. Nou, dus als ze achterwielen blokkeren, dan moet hij echt hard op de rempedaal trappen. Want dat gebeurt niet zo snel.
1: Dan was hij denk ik ook gewoon te laat met remmen.
2: Ja, en denk meteen al de koppeling in dat hij niet afslaat. Nou, hij heeft de achteruit gevonden en gaat weer door. Maar
1: kijk hoe. Zit er gewoon van die plakaten op nu. Op de vier banden.
2: Ik zou je tanden even niet op elkaar zetten in deze ronde als ik Sainz was. Dan kan je meteen naar deze sessie langs de Hongaarse tandarts. Om al je vulling te laten vervangen. Helemaal te bezig met zijn outlap. Kijken of toch wat meer in de buurt kan komen van Leclerc. Tijd. Toch op een halve seconde. Maar er zit op de minimband, dus gaat waarschijnlijk aan de longrun beginnen. En waarschijnlijk bijna zeker weten wel. Gaan we dat ook in de gaten houden?
1: Dat gaan we in de gaten houden. Precies, zeer zeker. Pen in de aanslag. We gaan meemaken wat Lewis Hamilton dan gaat neerzetten. Ook Max Verstappen is trouwens bezig aan een longrun op dit moment. 25-0, laatste ronde voor de Nederlander. 25-2 voor Isaac Hadjar. Dan moeten we even kijken naar de jongens aan de top. 25-6 voor Leclerc. Die rijdt op soft. Mind you. En Lewis Hamilton dus op de medium compact band. En ook Sainz nu weer. Driving erratically. Dat was dat momentje dat hij Paul Aaron eigenlijk van de baan drukte, noted. Voor Neroli twee keer zijn rondetijd kwijt. Dat doen ze dus sinds Spa zijn ze daarmee begonnen. Om rondetijden te vernietigen, weg te halen, te verwijderen. Waar een tracklimit in zit. Op de vrijdag. Over het algemeen lieten ze hem gewoon gaan. Nu krijg je wel een wat eerlijker beeld. Wellicht. Lewis Hamilton in 24-0 is een aardig begin van die longer. Maar goed, we weten dus heel veel dingetjes ook niet. Ah, Leclerc.
6: Something broke.
1: Ja.
7: Copy box.
1: Als hij het haalt, als hij in ieder geval in de pits gaat, dan moet Norwegen ook. Ik heb het idee dat hij moet. Ja. Something broke. Iets is er kapot. En wordt dan opgeroepen om te wegen, want aan de bij het binnengaan van de pitstraat, daar hangt zo'n bordje en daar kan gewoon random je nummer, 16 in dit geval van Charles Leclerc, getoond worden. En dan moet je wegen.
2: Dat is gewoon pure pech.
1: Dit is pure pech.
2: Ik kan er VIA ook niks aan doen. Je zag een mannetje ook in het VIA-hoekje daar zo staan van ja, dit gaat waarschijnlijk niks worden.
1: Nee.
2: Nou, maar nu goed, vraag ik me af.
1: Feit is wel, hij is in de pitstraat.
2: Ja, nu vraag ik me af, want je bent natuurlijk gekozen. Moet die auto dan officieel nog steeds erop? Of zal in de reglementen staan
1: benieuwd
2: dat hij dan eraf mag? Nou, er zit ook wel wat rook daarachter. Misschien toch iets.
1: Uit veiligheid zou ik hem niet nog even rustig wegen, eerlijk gezegd.
2: Ja, ik denk dat de VIA hier wel enigszins coulant over is.
1: Moet
2: aan de
1: wel.
2: Andere kant. Reglementen zijn reglementen. Fair we gaan enough. Kijken wat er is gebeurd bij Leclerc.
1: We zijn aan boord. Bocht 12 ook.
2: Oh. Ja.
1: Dat was hem al.
2: Hij reageert wel heel snel. Dat is goed.
1: Kidding. Stuk.
2: Meteen in zijn neutraal zet in de fail-modus. En motor gelijk uit.
1: Ja, en rolt dan richting de pitstraat. Ja. En haalt het. Waardoor hij nu door het team opgehaald kan worden. En we hebben dan geen geel. Dus niemand heeft last van. Dit is best aardig gedaan hoor, van Charles Leclerc.
2: Ja, het klinkt als een beetje een bakprobleem. Het kwam eigenlijk meteen, ging je door de toeren heen. Dus heeft waarschijnlijk dan op dat moment gewoon geen aandrijving meer.
1: Ja, heel veel jongens doen de vrijdagbakken, die ze dan het begin van het seizoen gebruikt hebben, installeren op de vrijdag. Zodat ze niet per se een extra versnellingsbak of dergelijke moeten gebruiken. Dan is het natuurlijk het beste qua performance wel geweest. Zodoende. Gaat dit geen gevolgen hebben voor de startopstelling? Leclerc wel de snelste. Innoverende training voor hem.
2: Hij is eigenlijk jammer dat Leclerc nu eruit ligt. Want hij was net best met een long run.
1: Ja, op soft. Dus dat is heel interessant geweest om te volgen.
2: En als ik kijk nu naar wat de Red Bulls beide doen. Die zitten eigenlijk gewoon in de lage 25. Verstappen zelfs begonnen met twee keer een 1.24.7. Daarna een 25.0. Toen een 26, maar dat was denk ik verkeer. Ja, en ook Hadjar zit de hele tijd gewoon in de lage 25. Dus het ziet eruit dat de racepace tot nu toe daar best wel prima is. Maar ja, het is ook vrije training 1 pas. En we hebben deze Mercedes ook nog niet op volle kracht gezien.
1: Nee, en daarbij weten we natuurlijk niet wat men aan brandstof mee heeft aan boord. Ook kunnen we wel een klein beetje een schatting maken, maar we gaan het zien. Vorige week in Spa waren de McLaren bijvoorbeeld echt met afstand over de longen de snelste. Nou, dat hebben we uiteindelijk niet gezien. George Russell. Ziet straks Kimi Antonelli weer instappen. Zelfde Antonelli kan de 50ste overwinning voor het land Italië binnen gaan harken. Er zijn er best wel wat natuurlijk. Onder de Italiaanse nationaliteit gewonnen hebben. Maar
2: weet jij ze?
1: Niet allemaal. Nee, niet allemaal. Maar ik denk dat ik ineens zou komen. Maar
2: ik zie jou denken.
1: Ja, nu gaat er meteen de trivia gaat in mijn hoofd af. Ja, maar vooral ik mis er sowieso nog een paar.
2: Ja, vooral heel veel aan het begin van het Formule 1 tijdperk eigenlijk.
1: Ja, dan kom je aan
2: 50.
1: Bij namen als Carfiotti. Ja, leuk. Ja. Maar ja, het zegt niemand
2: Ascari.
1: Nee, oké, maar die kennen we.
2: Ja,
1: Farina kennen we ook.
2: Ja.
1: Maar dat zijn wel meteen ook de grootste namen, denk ik, qua Italianen in de
2: auto. Fisichella.
1: Ja, maar die heeft maar 3 wedstrijden gewonnen.
2: Toch 3?
1: Nee, klopt, maar ja.
2: Nee, maar daarom.
1: Je denkt meteen aan Ascari.
2: Ja, het is zo'n autosportland, maar eigenlijk nooit... Ja, echt heel veel toppers gehad in de autosport. Dat is eigenlijk wel heel opvallend.
1: Ja, toch?
2: Talja Ferrari, anend autosport, is Italiaans. Dat is het merk natuurlijk. Ferrari in Formule 1 is verbonden, maar toch?
1: Ja, zeker. Ja, waarschijnlijk heeft Italië met Kimi Antonelli in ieder geval wel een soort van goud in handen. Wat voor goud het precies gaat zijn, we gaan het zien. We gaan het ervaren. Hier Esteban Ocon binnen. Met 3 minuten te gaan gaat sowieso nu weer naar buiten. Sowieso voor de proefstart. Maar hij is wel wat laat, vind ik. Hier Laura Müller. Zijn engineer.
2: Die heel goed over de radio is, vind ik altijd.
1: Ja, zij is rustig.
2: Heel rustig, heel kalm. Want weet ook, het kan best wel een heet hoofd zijn. Maar ze kon altijd heel rustig en heel duidelijk over de radio.
1: Zal McLaren tevreden zijn met deze training? Ik bedoel, 11e tijd, 16e tijd voor een Roli. Oké, misschien kunnen we dat niet helemaal meenemen in de beoordeling. Maar toch zeker Lando Norris. 1,9 seconden van Charles Leclerc. Op 1,5 seconde van de snelste Red Bull in de persoon van Max Verstappen. En 1 seconde langzamer dan de snelste Mercedes.
2: En daar is je antwoord.
1: Nee, ja, maar... Ja, fair enough, ja.
2: Ja, ze hebben voorgaande al het weekend gezegd van... High downforce circuits, op dit moment ligt dat onze auto niet. Monaco is eigenlijk
1: Monaco was ook al lastig.
2: Lastig was. En hier ook, ja... Ik zeg 1,9 seconden achter Leclerc.
1: Ja, ze noemen
2: is wel
1: het
2: heel
1: ook,
2: pijnlijk. En zeker op de 11e positie.
1: Ja.
2: Je hebt gewoon 2 Audi's en 2 Racing Bulls voor je.
1: Ja, dat. En een verdwaalde Ocon staat ertussen. Een verdwaalde Alonso zelf staat ertussen. Dus wat dat betreft nog werk aan de winkel bij McLaren. Ja, ze noemen het ook niet voor niets, hè, dit circuit. Het Monaco zonder muren.
2: Zeker weten. Ik heb toch nog eventjes opgezocht de Italiaanse winnaars. Want er waren 50. Hij kan nummer 50 worden. Maar inderdaad, heel veel met 1 overwinning.
1: Ja, aan
2: het begin. Sommige namen komen natuurlijk wel bekend voor. Jarno Trulli. Alessandro Nannini. Elio De Angelis. Michele Alboreto. Natuurlijk toen met Ferrari. Ja. Maar ook Luigi Musso. Giancarlo Baghetti.
1: Scafiotti staat er sowieso tussen.
2: Ja, Scafiotti. Vittorio Brambilla. Volgens mij reed hij met een auto met beta erop. Vroeger altijd sponsor ik die hele oranje auto. Maar dan kijk ik Olaf schuin aan.
1: Olaf
2: volgens mij
1: knikt,
2: die knikt ook mee. Ja. Farina natuurlijk.
1: Goed,
2: Nino Farina. Baghetti had ik al. Luigi Musso.
1: Ascari.
2: Taruffi. Ascari. Pandini. Even kijken, wat hebben we nog meer? Riccardo Patrese.
1: Fisichella.
2: Fisichella, ja. En natuurlijk Andrea Kimi Antonelli.
1: Precies.
2: Dat zijn toch wel wat.
1: Uit Italië. De vlag gaat straks vallen. Federico Vesti nog naar buiten gaat dus denk ik een proefstart krijgen. De grote vraag. Bij Mercedes zijn ze daar nog wel wat terughoudend in. Rijdt in ieder geval op de mediumcombat dan naar buiten. Naar dezelfde band die hij al gebruikt heeft. En de vlag wordt nu getoond. En wie is dan de allereerste? Dat is Lindblad. Die hem heeft... En Alonso, Hadjar, Gasly, et cetera, et cetera. Betekent dat het einde van deze sessie is gekomen. Leclerc de snelste. Ondanks dat probleem dus vlak voor het einde van de sessie Verstappen op de 2e positie. En Hamilton had de 3e tijd. Beide jongens op 0,5 seconde. Dus Leclerc heeft wat ademruimte. Dan Hadjar op 4. Russell met de 5e tijd, dat zijn de jongens allemaal binnen een seconde. En dan gaan we alweer naar de grote graten. Bortoletto, Vesti, Hulkenberg, Lindblad, Lawson, de top 10. Dus de 2 Audi's zitten erbij, Vesti zit erbij, 2 Racing Bulls. En dan dus de McLaren van Lando Norris op 11. 12 is dan Esteban Ocon en Fernando Alonso, P13. Misschien een opsteker voor Aston Martin en er zijn de Gasly, Albon, Fornaroli, 14, 15, 16, Hirokawa. Prima sessie denk ik voor hem. In de Haas op 17, Perez op 18, Aaron, Herta, Stroll en Carlos Sainz is de langzaamste. En dat is niet een zin die ik eerder dit jaar heb uitgesproken.
2: Nee, je hebt natuurlijk twee keer een lock-up gehad. Ja, dan kan je gewoon geen tijd meer zetten.
1: Ja, maar normaal staan daar ook deze jongens, de jongens van Aston Martin.
2: We zien ook bovenin een beeld, zwart-witte vlag. Dat is echt een officiële waarschuwing voor impeding van Sainz. Ik denk niet dat hij lekker erin zat deze sessie.
1: Nee, geen lekkere sessie, nee. Max Verstappen opgehouden, Paul Aaron een beetje van de baan gedrukt.
7: En de bingo-kaart
1: een paar lock-ups inderdaad, bijna de muur geraakt. Of de bandenstapel eigenlijk.
2: Ja, en kijk ook nog even naar de rondetijden op de mini-band van de longruns. En kijk het naar Hamilton. Die reed op de mini-banden aan het einde. Heet het een 24 laag. En Verstappen in de 25ers. Dus de race-pace van die Ferrari die zit er goed bij, hoor.
1: Oh. Verstappen de hele tijd in de 25.
2: Ja, Hadjar ook heel goed. Zit er redelijk gelijk. En die zijn eigenlijk wel de nummer 2. Als we een beetje zo kijken naar de race pace. Audi zit er ook redelijk goed bij. Rijdt wel op zachte banden ook. Maar ik moet zeggen, ja, Russell heeft niet helemaal... heeft twee rondjes kunnen rijden. Wel alle twee in de 24. Maar daar begon Verstappen ook mee. Dus het ziet er toch wel uit dat Ferrari wel echt heel sterk lijkt. Tot nu toe, maar dat is tot nu toe. We hebben nog twee vrije trainingen te gaan. En een quali.
1: En een race.
2: En een race.
1: Dus wat dat betreft worden de punten ook pas verdeeld aan het einde van die 70 rondes op de zondag. De proefstarts op het rechtstuk hier op de Hungaroring. Daarvoor die opnieuw gebouwde tribune, of eigenlijk vernieuwde tribune, voor Neroli. Dat had vals geweest. Nu nog steeds. Oké.
2: Okay. Dat was een valse geweest.
1: Ja. Niet de beste start dit van Leonardo Fornaroli, maar het is ook niet heel makkelijk. Het is ook pas zijn tweede sessie geweest in de Formule 1. Dus wat dat betreft treffen we hij niet echt blaam hier bij Lewis Hamilton.
2: Die heeft er iets meer gehad.
1: Die heeft er een heel stuk meer gehad. Zevenvoudig wereldkampioen. Je zou het af en toe bijna vergeten.
2: Ferrari staat altijd heel goed, hoor. Nog steeds. Ze zijn wel iets dichterbij gekomen, de concurrent. Maar tot nu toe die Ferrari-motor. En zeker in deze Ferrari. Ja, dat gaat gewoon prima. Die hebben daar echt goed hun huiswerk voor gedaan in de winter.
1: Ja, zeer zeker. Het plaatje van bovenaf van de Hungaroring. En dat betekent dus dat het er echt helemaal op zit, Max. Wat zijn de conclusies? Ja, ik ben toch heel benieuwd naar de Aston Martin. Als die ook maar een klein beetje die pace vol kunnen gaan houden gedurende dit weekend, dan zitten ze er in ieder geval een beetje bij.
2: Nou, hopen we dat ze een keer Q2 kunnen halen.
1: Ja, dat zou toch heel wat zijn. Dat zou bijna bijzonder zijn.
2: Nou, heel bijzonder, denk ik, hoor.
1: Ja, zeker. Ja, meteen daar met die B-auto. Nou goed. De uitslag dus van de eerste training. Leclerc voor Verstappen, dan Hamilton op de derde tijd. En dan Hadjar, Russell, Bortoletto, Vesti, Hulkenberg, Lindblad en Lawson. Dat betekent vijf teams bij de beste team. En dan Norris, Ocon, Alonso dus, Gasly, Albon, Fornaroli, Hirakawa, Perez, Aaron, Herta. En de afsluitende twee zijn dan Stroll en Sainz. Wat is de conclusie?
2: Ferrari sterk.
1: Ferrari is hartstikke sterk. Zo is het zeer zeker. Max, hartstikke bedankt voor deze sessie.
2: Zeker.
1: We zijn er straks uiteraard ook gewoon weer bij om 5:00 hier op Grand Prix Radio. Maar in de tussentijd is Rob Spijker de persoon van dienst hier achter de knoppen. Ik wens hem en iedereen die luistert veel plezier bij. Tot zo.

Je stapt in de auto. Je draait de sleutel om. En de auto denkt: vandaag heb ik andere plannen.

Welkom bij de grote Aldi-expeditie van Firma Catastrofe! Vandaag gingen we voor één kratje bier, maar we kwamen terug met een winkelwagen vol ellende!

0: is het tijd voor de grote barbecue van Firma Catastrofe. Jongens, rustig maar. Ik heb alles onder controle. Reskia, dat zei je gisteren ook.
1: Ja, maar vandaag gaat het echt goed.
0: Dat maakt me juist bang. Decentpiraat.com. Albert, waar is het vlees? Op tafel. Kati, de borden? In de keuken. Ilona, het bier staat koud. Hans, de barbecue staat koud.

Schloss seines Clans.

schaamloos zijn de helden waar jij en ik van hou. Ze wonen in je straat, die ene man of vrouw. Het is altijd iemand waar niemand over praat. Zo iemand woont naast je in de straat. Ze doen iets voor een ander met heel hun hart. 24

Er zijn nog zoveel mensen, ze zijn heel alleen. Ze kunnen met hun probleem toch nergens heen. Dan komt op tijd zo'n onbekende mens.

eenzaamheid. Het wordt gedaan in stilte, zonder zelfverwijt. Het komt niet op tv of in de krant. Het is op tijd

uitzicht was bar slecht. Opeens, in een flauwe bocht, zag ik in een flits een meisje staan. Iets in haar houding maakte dat ik stopte.

zag flink bleek. Ik zei haar die doorweekte jas uit te trekken en gaf haar mijn leren drukkersjack. Zonder een woord te zeggen, trok ze het aan en staarde weer in de donkere nacht. Ik probeerde een gesprek te beginnen, maar ze gaf geen antwoord. Na een kilometer of 10 doemde rechts van de weg een heel groot landhuis op. Het lag een stukje van de weg af in het bos. Langzaam draaide ze haar gezicht mijn kant op

jas bij mij in de cabine laten liggen. Maar ik heb helemaal geen dochter, zei de vrouw. Nu was het mijn beurt om verbaasd te kijken. Lang blond haar, jaar of 18, blauwe ogen. Nu schrok de vrouw.

0: beste autosportliefhebbers. Goedemiddag, van harte welkom hier op Grand Prix Radio. Jouw sportradio voor het verslag van de tweede vrije training van de Formula One AWS Hungarian Grand Prix van 2026. In Hongarije zijn we. Het is de laatste voor de zomerstop. Want ja, hierna ligt het allemaal eventjes stil. Dit is het circuit. 70 rondes gaan we hier racen op de zondag. 4,3 kilometer lang. Best wel wat hoogteverschil. Het ligt een beetje in een keil, dit circuit. Dus het is een leuke voor alle jongens en alle fans naast de baan. Lewis Hamilton gaat hier altijd goed. 8 keer gewonnen in zijn carrière. En de banden die meegenomen zijn door Pirelli zijn de C5, C4, C3. Zijn de zachtste die men kan kiezen. En die zijn dan ook gekozen door de bandenleverancier. En ja, het is nog steeds prima weer. Het is hartstikke dikke oké. Het is 23,5 graad in Hongarije. In Boedapest, langs de baan hier, langs de Hungaroring. En in de studio is het ook prima vertoeven. Niemand minder dan Bas Schorrels is naast mij aangeschoven. Bas, dit is altijd wel een hele mooie ervaring voor vooral de coureurs, denk ik dan altijd. De Hungaroring.
1: Ja, zeker. De Hungaroring is natuurlijk een circuit met een hele lange historie, hè, met de Formule 1.
0: Ja, 40ste keer is dit.
1: Ongelooflijk. En het leuke eraan is allereerst circuit. Het is een heel technisch circuit. Vooral het middengedeelte is natuurlijk heel erg technisch. Ook een lang rechtstuk, ja, waardoor je goed kan inhalen. Ja, en de fans, hè, je noemde het net al eventjes, maar dat is wel echt een voordeel van dit circuit. De mensen zijn zo enthousiast. En ook Boedapest is natuurlijk een geweldige stad. Maar ja, met name het enthousiasme van de autosportfans uit Hongarije, dat is echt iets bijzonders, wat ik zelf ook vaak heb meegemaakt. Heb jezelf,
0: ja, je hebt jezelf ook gereden, ja.
1: In verschillende klasses, Supercup, maar ook met de World Series bij Renault. En ja, het zijn gewoon geweldige weekenden. Zoveel aandacht, zoveel passie voor de sport. Dus kijk ernaar uit.
0: En de fans komen uit alle hoeken en standen van de wereld, heb ik het idee.
1: Ja, zeker. Maar ook wel vooral de Hongaarse fans. Onderschat ze niet. Het is echt een heel bijzonder. Want het is natuurlijk een land waarvan je normaal zou zeggen, waarom hebben zij nou specifiek iets met autosport? En waarom niet de landen eromheen?
0: Ja.
1: Maar ja, dat is zo gegroeid. En ik denk dat dat ook een van de redenen is dat de Formule 1 nog steeds neerstrijkt elk jaar.
0: Ja, zeer zeker. Het is ook een circuit inderdaad met, je zei het al, heel veel geschiedenis hier. Een geschiedenis zal een vervolg krijgen, want Kimi Antonelli, nu de leider van het kampioenschap, 204 punten. Achtervolger naast de belager is Lewis Hamilton met 159 punten. Het verschil is dus 45 tussen de twee. Het verschil tussen Mercedes en Ferrari zien we daar, 358 voor Mercedes. Koploper bij de constructeurs. En Ferrari op 285 punten. McLaren nog op gepaste afstand. En dan Red Bull met z'n vieren. Ja, 40 jaar hier. We weten dat bijvoorbeeld Verstappen heeft hier ook goede herinneringen. Zijn eerste pole position was hier. Piastri won hier voor het eerst een Grand Prix. Overigens is dat 6 keer gebeurd. Hier op dit circuit. Dus wat dat betreft is het mooi, is het leuk, is het goed.
1: Ja, wat je zegt, het is natuurlijk ook een belangrijke race. Hè? De laatste voor de zomerstop. En natuurlijk, Antonelli, je noemde het net al even, zit natuurlijk in een zetel als het aankomt op het mogelijke kampioenschap voor hem dit jaar. Het is zo'n groot gat geslagen. En eigenlijk, ja, als je heel eerlijk bent, ja, ik zie hem niet dit nog weggeven. Hij heeft natuurlijk ook het voordeel dat hij niet echt een concurrent heeft. Dus hij heeft in dat opzicht een ideale positie. Want ja, wie is nou zijn concurrent voor de titel? Ik denk dat niemand dat op dit moment kan zeggen. Hamilton natuurlijk een paar goede races gehad, maar niet echt een kandidaat voor de titel, denk ik. Max, ja, mist toch een beetje snelheid in de meeste races. Ja. Waardoor ook hij er niet echt aankomt. En teamgenoot Russell, wat natuurlijk voorafgaand van het seizoen eigenlijk de grootste, in mijn ogen grootste kandidaat was voor de titel. Ja, die laat het liggen. En hij heeft ook een beetje pech gehad natuurlijk afgelopen weekend Spa. Ja, ook weer gezien, hè. Ja. Ook weer eraf. 0 punten. Dus ja, in principe, als je in de stoel van Antonelli zit, dan mag dit eigenlijk niet meer misgaan. Terwijl we natuurlijk pas halverwege het seizoen zijn.
0: Ja, gat tussen Antonelli en Russell is 50 punten. Ondertussen zijn er in ieder geval autogeluiden. Dat betekent dat we bezig zijn dus aan die tweede training. Gelijkleggers, let op, daar is de kans. 59 minuten, 16 seconden. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7 en 6. En hier Lando Norris de baan weer op. Hij reed wel gewoon zojuist in de eerste vrije training. Want ja, er is al een training verreden natuurlijk. Een teamgenoot Piastri moest een auto inleveren aan Leonardo Fornaroli. Was trouwens niet de enige coureur die weer eens een sessie mee mocht doen. Fornaroli heb ik het dan over. Er waren vier andere. Hirakawa, die uiteindelijk 17 werd. Paul Aaron, die er weer bij was. Ook Frederik Vesti was erbij. En natuurlijk Colton Herta. Laatstgenoemde gaat nou niet heel lekker in de Formule 2. Dus ik vraag me wel af of het project daadwerkelijk gaat slagen. Maar dat terzijde. Het feit is wel dat Piastri dus nu in de McLaren gewoon weer is ingestapt. We hebben gewoon weer de 22 namen zoals we ze kennen. Zoals we ze ook op zondag losgaan hier in Hongarije. Veel jongens nu de baan al meteen op daar. Norris die wijd gaat in bocht 2. Hier op dit punt was misschien wel het actie, of tenminste de actie uit de eerste training, toen Lance Stroll zijn achterwielophanging afbrak en die hem best aardig nog wist op te vangen. Niet de muur raakte. Geen gekke dingen. Gelukkig maar. Had echt een best wel aardige klap kunnen zijn. Dat gebeurde in die eerste training. Deze Leclerc had last van versnellingsbakproblemen richting het einde van de sessie. Maar nu ziet het allemaal en klinkt het allemaal helemaal oké met hem in de Ferrari. Voor iedereen die de eerste training gemist heeft, Hongarije, Hungaroring, hoe zit het eruit, Bas? Vertel.
1: Nou, het is een. We rijden even mee ondertussen met Charles Leclerc, die in sector 1 zit, net recht een stuk gehad. De eerste bocht naar rechts. Vervolgens die lange doordraaier naar links. En meteen rechts richting de chicane. En de chicane is wel echt spectaculair hier. Hè. Je rijdt een beetje blind aan, hè, dus je kan hem niet goed zien liggen. Eén keer heel snel naar links. Ja, het is niet eens echt een chicane, maar heb je de lange doordraaier, dan kom je bij de echt langzame chicane. Hoge curbstones hier altijd, dus daar moet je voorzichtig zijn aan beide kanten. En dan kom je eigenlijk in een heel technisch gedeelte. We rijden mee met hem, uiteraard paarse eerste sector. Maar dat is logisch, want hij is de eerste die een tijd aan het neerzetten is. En hier heb je dat hele bochtige links-rechts, links-rechts, links-rechts gedeelte. Waar hij nu aan het einde komt van sector 2. Ook daar uiteraard een paarse tijd. Ja, en sector 3 is ook nog wel een sector waar je echt het verschil kan maken. Exit is hier zo belangrijk en de bochten zijn zo lang, waardoor je ook meerdere lijnen kan rijden. En inmiddels komen we bij de laatste bocht aan en dat is natuurlijk een hele belangrijke. Opkomen rechte stuk, het rechte stuk wat hier een kilometer is. Dus daar moet je wel echt een goede snelheid meenemen. Dan zien we dat hij naar een tijd van 1.20.1 gaat. En uiteraard is dat ook de snelste tijd, sneller dan de beide Audi's, Hülkenberg en Bortoleto. Die tweede en derde tijd hebben genoteerd. Daarachter Lawson, Gasly, Colapinto, Perez, Piastri.
0: En dan gaat nu Hamilton over de streep komen. Die heeft paars-paars, dus die gaat richting de 1.19's. Jazeker, 1.19.6. Dat is nog 16e langzamer dan dat we in de eerste training deden. Overigens, Hamilton is nu 300ste. Dat is dus helemaal niks. Langzamer dan zichzelf uit die eerste training. Dus wat dat betreft zit hij dan lekker bovenop. Hier aan boord bij Kimi Antonelli. Kan de 50ste overwinning dus voor Italië gaan halen aankomende zondag. Voor de 50ste keer. Een Italiaan on the top step. Wel mooi.
1: Ja, hij geeft nog geen gas.
0: Nee, zeker nog niet. Het is natuurlijk zijn eerste run, of zijn eerste ronde eigenlijk pas dit weekend hier op de Hungaroring. Dus ik snap dat hij het allemaal nog redelijk rustig aan doet. Beetje tranquilo.
1: Ja, zag ik een beetje overstuur daar. Hè. Hij zit nu in de laatste bocht op allemaal rechte stuk. Tonelli is wat onrustig in de auto. Maar goed, wat je zegt, Koen, hè, het is een eerste ronde. Even alles aanvoelen, even het gevoel weer krijgen met de baan.
0: Gasly.
2: Something feels wrong on the car. It's extremely bad.
3: Okay, worse than P1 question.
2: Yes, I have a look. It just feels broken in turn 12. Something with the front is wrong.
0: Okay, Gasly, iets aan de voorkant is completely wrong. Zijn woorden. De engineer vraagt dan slechter dan in de eerste training. Oh ja, zeker. Nou ja, ja, goed. Daar zal iedereen rondom de auto van Gasly naar gaan kijken. Hier kijken we mee bij George Russell. Die, nou, wat je zelf al zei, in Spa nogal degene was die ja, de pech had, om het even zo te zeggen. Natuurlijk uitviel na 5 bochten en klaar was. Frustratie tot en met. Ja, voor hem is er 1 ding op en dat is de druk maar opvoeren door gewoon nu vanaf dit punt te blijven winnen.
1: Ja, hij heeft natuurlijk echt een verschrikkelijk weekend gehad. En op Spa-Francorchamps, ja, eigenlijk echt wel, zoals hij zelf ook zei, een racing incident, hè, wat hij daar had met, ja, Lewis Hamilton. Maar goed, ook de batterij die daarvoor niet werkte op het rechte stuk, hè, waardoor hij ook in die positie kwam. Ja, voor hem heel belangrijk, laatste race voor de zomerstop, om daar ja, toch een goed gevoel te krijgen. Ondertussen rijden we mee met Max Verstappen. Eerste sector 2/10 achter Lewis Hamilton. En dan komt hij aan bij de chicane voordat je het, ja, hele bochtige technische gedeelte ingaat. Ja, en remt zich een klein beetje voor de chicane. Het is toch interessant om te zien, hè? Max Verstappen, eerste training, ja, tweede tijd. Hè? Zou je zeggen, niet zo heel slecht. Ja,
0: nee,
1: wel
0: zeker niet.
1: Bijna een half seconde achter Charles Leclerc. Dat baart me dan wel weer wat meer zorgen.
0: Ja, ja, ja.
1: Terwijl hij hier ook in sector 3 toch alweer, ja, 3,5/10 achter Lewis Hamilton zit. En ja, het is zo belangrijk dat je in dat bochtige gedeelte, dat technische gedeelte, een goede auto hebt. En ja, daar maak ik me wel een klein beetje zorgen over met deze Red Bull. Ja, wat ze kunnen doen. Ja, als je alle sectortijden bij elkaar optelde aan het einde van de rit, dan kwam je er nog wel goed uit. Hè? En ook Hadjar had bijvoorbeeld een hele goede eerste sector. Oh. De eerste training. Ja, dan het ideale rondje ligt best goed. Maar hier zien we toch dat Max, ja, ook 17e laat liggen. Het zegt natuurlijk allemaal nog niks. Hè? Maar het is allemaal wel indicatie.
0: Ja, indicatie inderdaad. Derde tijd dus voor Max Verstappen 24, Russell. Oké, ook Russell klaagt over balans. Hadjar naar de vierde tijd. Sowieso vind ik het allemaal wel redelijk grote gaten, hoor, op dit circuit. Ja. Want ja, halve seconde tussen Leclerc en Verstappen dus. Terwijl daar Oscar Piastri wijd gaat. Ook zijn eerste run dus. Dus hier mogen we eigenlijk niet te veel over zeggen. Maar ja, goed. Het zijn allemaal gaten van meerdere tiende. Van de ja, hoger geclasseerde naar de nette onder. Hadjar, ja, met goed, een mega moment uitkomen,
1: nou,
0: laatste bocht.
1: Charles Leclerc ook met een ja, blokkerende rem.
0: Het is gewoon niet makkelijk.
1: Nee, maar goed, de vrijdag is natuurlijk ook bedoeld om afstellingen te testen. Hè, om bepaalde dingen te testen aan de auto, waardoor je, ja, beter bent op de zaterdag. Dus ja, ik verwacht dat aan het einde van deze training dat het allemaal wel wat dichter bij elkaar zit. Maar tot nu toe zie je toch wel dat heel veel rijders die echt dingen aan het proberen zijn. En daardoor, ja, de rondetijden ook wat verder uit elkaar liggen. Hoewel Charles Leclerc bezig is aan een verbetering van zijn tijd, zal weer naar de eerste plek gaan, wou ik zeggen. Maar dat is niet zo.
0: 19-7.
1: Evenaard bijna de tijd van Lewis Hamilton, die daarmee bovenaan blijft staan.
0: En Lawson naar de negende tijd. En daar komt Arvid Lindblad, ja. Overstuurmoment, dan kom je op het vuil. Dan glij je nog verder door dan je eigenlijk wilt. Op de harde band trouwens. Ja, die laatste twee bochten, het is zo glijden. Ja, dus geen persoonlijke verbetering. Dat is logisch. Zoveel was duidelijk. Lando Norris, paars in de middensector. Zit op dit moment 7000ste achter de tijd van Lewis Hamilton. Maar we weten dat die Ferrari in het laatste gedeelte van deze baan best oké is. Best steady. Al zagen we ze af en toe, zeker in deze bocht, in de laatste bocht. Ja, precies. Ook Norris met glijden en doen 2 keer overpakken. Ja, het is.
1: Ja, hij raakt hem echt kwijt.
0: Ja,
1: hè?
0: Ja, ja. Dus 2 keer.
1: Gewoon, 2 keer. En je corrigeert, maar ja, dan is eigenlijk je tijd al weg. Hè. Geeft hem ook op in de laatste sector uiteindelijk. Ja. Lando Norris was onderweg naar een goede tijd. Ja, terwijl.
4: They almost found twice on braking. What is going on?
5: Yeah, copy. I think we should box drop a bit of air balance. That's not what you think.
4: No, but I keep blocking the rear.
0: Ja, Antonelli die inderdaad aangeeft, ja, ik heb bijna 2 keer gespind, puur omdat ik de achterwielen een beetje blokkeer.
1: Ja, maar dit is wel interessant, hè. Kijk, je hoort nu eigenlijk uit alle hoeken, verschillende teams, hè,
0: Ja, verschillende
1: rijders. Antonelli, ja, ja, je ziet de Ferrari's dwars, je ziet net Norris helemaal vechten. Het is ook gewoon een beetje de baan.
0: Ja.
1: En dat is op de vrijdag, Hungaroring, is natuurlijk ook, het is een heel stoffig circuit. Hè? Het is hele droge lucht ook altijd.
0: Ja.
1: Terwijl we een mooi shot zien van een helikopter die boven het rechte stuk hangt. Maar het is daarmee een hele lastige baan om, ja, om grip op te bouwen. Zullen we meerijden met Max Verstappen? Kijken of hij zich kan verbeteren. Ja, dat is het geval. Toch nog op een half seconde. Wel naar een derde tijd. Maar toch nog een half seconde achter. Nog steeds de snelste man, Lewis Hamilton. Maar de uitdaging hier is toch echt om grip op te bouwen. En dat komt wel goed. Het is voor elk team hetzelfde. Maar dat is wel echt een probleem wat je nu ook integraal eigenlijk bij alle teams, alle rijders hoort.
0: Ook hier, ja, dit is dus dat moment van Lando Norris van zojuist gezien vanaf de helm. Eerste keer, tweede keer, ja, klaar.
1: Maar kijk ook wat er voor stof van die banden afkomt. Hè. Gewoon
0: niet
1: echt
0: normaal.
1: Zand. Je ziet gewoon geel zand eigenlijk uitkomen van die laatste bocht omhoog komen. Ja, dat zegt genoeg. Hier Isaac Hadjar bijt. Ik kan even niet goed zien welk stuk van de baan
0: bocht
1: nog
0: één,
1: is.
0: Bocht 1.
1: Bocht 1, maar ja, het vertelt wel een beetje het verhaal van deze training tot nu toe. Maar het goede nieuws is, het is voor iedereen hetzelfde.
0: Ja, dus, zeker.
1: Geen excuses. Iedereen rijdt op dezelfde baan. Dus heeft hetzelfde probleem. En uiteindelijk straks met een zachte compound. Dat gaan we ongetwijfeld zien in deze training. Zullen we toch een level playing field, zoals we dat noemen, hebben. En dan zien we toch wie daar het beste uitkomt.
0: Hamilton verbetert zojuist zijn tijd van 1 naar 1. Maar dus wel een iets aangescherpte tijd. Nu 19.5 in plaats van 19.6. Een ietsje beter wat dat betreft. En hier Charles Leclerc, Lewis Hamilton altijd goed hier. Je moet hem opschrijven, zeker voor zaterdag of voor zondag. Of misschien wel voor allebei. Ja, 8 keer in het verleden wist hij te winnen hier op de Hungaroring.
1: Ja, dan kan je wel zeggen dat het je baan is.
0: Ja, zeker. Ja. 2019 leek Max Verstappen toen na zijn eerste pole position onderweg naar een zege. Alleen daar was Lewis Hamilton op de tweestop. En ronde na ronde kwam Lewis dichterbij. Twee of drie rondjes voor het einde. Toen pakte hij de Nederlander. En zo zijn er heel veel van dit soort edities die dan zijn kant op vallen. Hij blijft altijd op een of andere manier toch altijd uit de melee. Natuurlijk het meest iconische Lewis Hamilton moment hier is dat hij in zijn eentje op de startkit stond.
1: Ja, ja.
0: Dat mag ook zeker niet ontbreken in zijn repertoire. Heel bijzonder.
1: Ja.
0: Leclerc, bezig aan een persoonlijke verbetering. Indicerend dat, of tenminste, dat groen initieert dat. 24.000ste onder de tijd van Lewis Hamilton. Het is niet in paars. Maar ja, goed, de laatste sector, die moet nog. Voor Charles Leclerc. En ja, tiende langzaam. Oh, 6.000ste ten opzichte van zichzelf. Werd natuurlijk eerste en tweede in de laatste twee Grand Prix. Dus wat dat betreft is hij bezig aan een lekkere reeks. Antonelli, winnaar van de Grand Prix van België. Naar de zesde tijd. 1,4 seconden, zeg. Ferrari's in a league of their own. Op dit moment. Alles op medium. Alleen Sainz en Albon naar de harde band.
1: Nou ja, en Hülkenberg met de Audi, niet te vergeten, staat ook op de.
0: Oh, inderdaad, ja. En
1: harde compound.
0: Lance Bortoletto en Lindblad ook nog. Je hebt helemaal gelijk. Sainz was niet zijn training in de eerste training. Jongen, jongen, zeg, wat reed hij gefrustreerd rond. Jongen, jongen. Stappen opgehouden, Aaron van de baan gedrukt. Nog een keer bijna de muur geraakt. Bandenstapel in bocht 1. Door een lock-up. We hebben hier wel vaker zo'n lock-up gezien. Het was niet zijn training. Kijken of hij daarin gaat verbeteren. Was sowieso de langzaamste ook. Oma Carlos. We gaan het zien, we gaan het meemaken. De B-auto van de Aston Martin. Op dit moment goed voor P14. Alex Albon gaat zijn 100ste wedstrijd rijden voor Williams op zondag, als hij van start gaat. Chicane, de rechter, achterkant. Oké, en dan maar afsteken.
1: Ja, dat is niet lekker voor de auto, hè. Als je dan, wat je ziet is in de eerste gedeelte van de chicane raakt hij de curbstone. Dan vliegt hij eigenlijk over de tweede curbstone heen. Ja, dat is niet goed voor de vloer.
0: Voor niks goed, nee.
1: In de superslow-mo kunnen we dat ook goed zien op dit moment. En hij heeft sowieso moeilijk de laatste tijd. En,
0: Williams in het algemeen.
1: Ja, dit is geen lekker seizoen.
0: We staan op dit moment, Williams heb ik het dan over, achtste bij de constructeurs. Met 11 punten, 1 punt voor Audi en 10 achter Haas. Kijk hier bij Oscar Piastri, de helft van die achtervleugel met de Flowfish. Veel te doen om die achtervleugel. Kijken of dit nog de Macarena wing is die we zagen in FP1. Oh, is nu net dicht gegaan. Shotwissel, dat is jammer. Leclerc, hij wel met de Macarena vleugel. Twee van die soorten driehoekjes daar op die achtervleugel ook te zien. Kleine lock-up weer in bocht 1. Esteban Ocon. De Fransman. Kijken wat hij kan gaan doen. Dit moment 12e tijd in handen. Esteban. Ga naar 11. Niet onaardig. Won hier natuurlijk in 2021. Zijn enige overwinning in zijn carrière. Dat was trouwens die hele gekke editie. Waar dus Lewis Hamilton in zijn eentje op de startgrid stond. Maar dat terzijde. Hier aan boord bij Gabriel Bortoleto. De Braziliaan op dit moment 12e tijd in handen. Heeft de auto aan Aaron nogal eens uit moeten lenen. Dit jaar is het niet gebeurd vandaag. Ja, het is natuurlijk gewoon een Alpine coureur. Dus dit was eigenlijk de eerste keer dat Aaron voor een Alpine jongen in mocht stappen. Leclerc is lekker bezig. Heeft paars in de eerste sector. 27.000ste onder de tijd van Lewis Hamilton. Snelst van allemaal. De chicane in. Dan wil je hier dat kleine strookje hebben. Na de curbstone eigenlijk.
1: Ja, hij zit in het technische gedeelte. Sector 2. Veel links-rechts. Veel snelle bochten. Hier heb je echt een goede balans nodig. En ja, dat heeft de Ferrari eigenlijk wel. Hè? En je ziet ook in de tweede sector, hij verbetert zichzelf niet. Maar nog steeds toch een kleine tiende. Maar ja, dan gaat het mis. Hij verremt zich.
0: Ai.
1: En dat hebben we eigenlijk al een aantal keer nu gezien, hè, met Charles Leclerc. Dat hij zich verremt. En oké, dat is ook niet erg. Het is een vrije training. Het gaat niet om de rondetijden eigenlijk. Maar ja, toch ook weer wel een beetje. En hij moet zijn ronde afbreken. Net over de grens. En rechtdoor geschoten.
0: Ja, rijdend op die medium compound band. Het leven is daar wel uit. Dit was zijn 10e ronde. Op die gele compound band. Vorig jaar langs stint trouwens. Tijdens de wedstrijd was 40 op de medium compound band. Maar goed, we weten, de banden zijn allemaal net even anders. Maar puur ter indicatie.
1: Ja, dat heeft ook heel erg met de temperaturen te maken die hier zijn. Ja, Budapest kan bloedheet zijn in de zomer. Het is een heel erg droge lucht en echt een verstikkende warmte.
0: Ja.
1: En daarmee, dat maakt het natuurlijk lastig voor de rijders, maar ook wel voor het materiaal en zeker ook voor de banden.
0: Antonelli naar 5. Zeer zeker. Dit is ook wel zo'n circuit dat het, ja, je ziet het niet aankomen 's ochtends. Dan denk je, nou, heerlijk weer vandaag. En dan kom je bij het circuit aan en dan ineens hangt daar zo'n bui. En die valt dan. Ik zeg niet dat het gaat gebeuren, maar het zijn allemaal van die scenario's waar je ineens rekening mee moet houden. De verwachting is wel gewoon dat het lekker een warme, droge zondagmiddag wordt hier in Hongarije, Budapest. Hier naar beneden met Valtteri Bottas. Dat we toch redelijk laat pas insturen in bocht 12. Ten opzichte van de rest van wat we hier al hebben gezien.
1: Ja, maar goed, wat moet dat ook voor auto zijn? Hè?
0: Ja, wat een
1: seizoen. Dan heb je als Bottas zijn, heb je zoveel meegemaakt. En uiteraard geldt dat net zo goed voor Perez. En dan ga je dus een heel jaar. En natuurlijk is het mooi. Het is Formule 1. Hè? Het is ook mooi om onderdeel te zijn van een nieuw project. Hè? Nieuw team in de Formule 1. Maar god, wat reizen voor spek en bonen eigenlijk mee. Hè?
0: Beetje wel. Beetje wel. Aan de andere kant, wat ze neerzetten vind ik echt niet onaardig. Als in ze zijn nooit eigenlijk het laatste team van een wedstrijd. Dat heeft ook te maken met hoe slecht de Aston Martin is. Klopt. Fair enough. Maar het enige is dat natuurlijk hun enige punt werd hem weer afgenomen in Monaco.
1: Ja, dat is echt heel jammer.
0: Zonde, hè?
1: Ja, je hoopt toch met een nieuw team altijd dat ze snel wat succes hebben. Hè? Dat er ook aanknopingspunten zijn. En ja, kijk, qua snelheid. Het is ook allemaal heel logisch, hè? Dat het wat langer duurt. En ze hebben natuurlijk goede rijders. Maar ik kan me best voorstellen voor die rijders zelf. Hè, met al die ervaring die je hebt. Hè, echt twee jongens die de races hebben gewonnen.
0: Ja.
1: Ja, dan is dat wel, een lang seizoen.
0: Lang seizoen. Wellicht dat het seizoen dus nog wel. Ja, Max zat er bijna met zijn armen in de lucht. Vanmorgen toen we het erover hadden. Max Koebold. Ik kijk wat jouw reactie is. Als ik zeg dat de Formule 1 heel misschien weer naar Kuala Lumpur, Maleisië gaat. Wat denk jij dan?
1: Ja, prima. Maar is
0: prima.
1: Dat...
0: Nou ja, Max had echt van dat vind ik de gaafste baan ter wereld.
1: Ja, ik heb er nooit gereden zelf, dus ik kan er niet zo goed aan beoordelen. Maar
0: om naar te kijken.
1: Ja, het is een leuk circuit. Het is een groot circuit en veel inhaalmogelijkheden. Ja. Dus ja, zeker eentje die erop mag. Maar goed, welke raken we dan kwijt?
0: Nou ja, het ding is dat ze dus ter vervanging van de Grand Prix die in het begin van dit seizoen niet zijn doorgegaan, voor het weekend van 4 oktober daarna aan het kijken zijn. Of ze daar de Grand Prix van Maleisië zouden doen. Het ligt natuurlijk vrijwel naast Singapore.
1: Ja, dat zou
0: dus
1: mooi zijn.
0: Het is een logische, om het even zo te zeggen. Ook Turkije wordt daar trouwens nog steeds genoemd.
1: Het is ook een heel mooi circuit.
0: Zeker.
1: Daar ben ik wel geweest. En dat is echt een geweldig circuit. Er was helaas heel weinig opkomst daar. Dus weinig fans. Het leeft daar totaal
0: niet. Dat was daar inderdaad de Achilleshiel van die Grand Prix.
1: Ja, dat was echt. Het is altijd zo mooi. Maar alles rondom de baan ook was super. En het ligt wel afgelegd. Het ligt best wel ver uit Istanbul. Maar ja, het is een geweldig circuit. En de rijders, iedereen vond het een fijne baan. Dus dat zou ook een mooie zijn om als invaller dan op de kalender te hebben. Maar uiteraard, Maleisië is een circuit waar je ook wel wat weersomstandigheden kan hebben.
0: Ja, mooi hè. Maar Turkije kan ook. Dat kan daar ook wel.
1: Tuurlijk.
0: Minder, maar het kan wel.
1: Zeker in oktober. Dus ik denk ik zou dat wel mooi vinden.
0: Wordt vervolgd. Who knows de toekomst gaat brengen daar bij de voorkant bij. Van Alonso werd weer gesleuteld overigens. Ja, dus Aston Martin zal af en toe zijn hart vasthouden met die ophangingen. Stroll, laatste en nog niet naar buiten.
1: Maar wat hebben zij een seizoen, hè, dat Aston Martin. Waar wij vooraf wel eens zeiden, nou, Adrian Newey gaat daarheen. Dat zou best wel eens een dark horse kunnen zijn dit jaar. Is het eigenlijk een dramatisch seizoen tot nu toe. En ook nog gevaarlijk, hè. Als ophangingen gaan afbreken, dan zit je toch niet lekker
0: in de auto. Joe Bauer zal hier wel met grote ogen naar gaan kijken, in ieder geval. Als hij dat al niet gedaan heeft.
1: De eerste rijders op soft compound. Dus
0: precies.
1: Dat is goed nieuws.
0: En dit is het geluid dus van Lando Norris. Rondje Hungaroring. Op de kwalificatiesnelheid. Overigens, heel veel jongens zijn op soft naar buiten. Max Verstappen, George Russell. Allebei ook jongens die naar buiten zijn op die rode band. Eens kijken wat Lando Norris kan. Paars in de eerste sector. Noteert daar 27,7. Is daarmee 2/10 sneller dan de Ferraris. Die daar 27,9 noteren. Wordt Verstappen in die eerste sector. Kijken, 27,8, dus ietsje langzamer dan deze Lando Norris. Maar tweede sector is goed hoor van de McLaren van Lando. Bijna een halve seconde sneller nu dan Lewis Hamilton. Eens kijken wat Verstappen doet daar. Uitkomen van die chicane zit hij. Lando. Naar welke tijd gaan we? Wordt het de snelste? Het wordt de snelste. 1.19.2. Geef wel wat toe in de laatste sector ten opzichte van de Ferraris. Nu weten we dat de Ferraris daar over het algemeen het sterkst zijn van iedereen. Eens kijken wat Verstappen kan en gaat doen. Groen. 28.6 in die tweede sector. Dat is ongeveer 2/10 langzamer dan Norris. En ja, inderdaad. 2/10 langzamer dan Norris. Dan naar de volgende. Dat is Liam Lawson. Rechterstuk op. zesde tijd voor hem in 20-3. En Hartjar komt in de buurt van de tijd van Verstappen in 19-8. 14e langzamer dan de Nederlander. Nou, oké, kunnen we mee leven. Maar goed, op dit circuit zijn het misschien net even groter, de gat. Lindblad, zevende tijd ook voor hem.
1: Ja, toch wel al.
0: En dan is Russell bezig.
1: Ja.
0: Ja, zeker. Een seconde van Norris.
1: Ja, best grote gaten ontstaan. Maar natuurlijk interessant om te zien wat Russell gaat doen. Hè. De Mercedes is toch een beetje de referentie op dit moment in het hele veld.
0: Ja, zeker. Antonelli is nog niet begonnen aan zijn ronde. Dus vandaar dat hij nog op de 10e plaats staat. En er gaat wel verandering in komen, denken wij. Ik spreek even voor jou, Bas. Maar dat zal vast verbeterd worden. George Russell.
1: Russell ook niet naar een paarse sectortijd gaat. Het is wel een paar paarse minisectoren, maar geen absolute sectortijd in het paars. Dus heel benieuwd hoe ver hij dan achter Lando Norris uitkomt.
0: Gaat hij trouwens de tijd van Hamilton wel pareren? Nee, 1906 is langzamer dan Lewis Hamilton.
1: Dit valt
0: op
1: tegen.
0: Op mediums. Ai, joi, ja. Misschien hebben ze toch een zware dobber, hoor. Oké, Verstappen laat weten dat hoe die zit in de auto niet helemaal top is. Ligt wat meer.
1: Niet helemaal top is. Hij vindt het dramatisch.
0: Ja, goed punt.
1: Hij zegt, het is echt verschrikkelijk. En en dat is natuurlijk heel belangrijk. Hè? Want als je, zeker hier, met al die hitte, als jij anderhalf uur op zondag in die auto moet zitten en je zit niet goed, dan ga je helemaal kapot. Hè, dan gaat hij je hele lichaam werken. Terwijl we ondertussen meerijden met Antonelli, die nu ook op de zachte compound onderweg is in de eerste sector nog. Spoedig zijn eerste
0: geel
1: laten zien. Kijken waar hij uitkomt. Nou, heel dicht op de tijd van Lando Norris. Hè. Eerste sectortijd zit 11.000 achter, maar
0: Cola
1: we hebben
0: Pinto.
1: Een crash. En dan wordt er al
0: laatste bocht. Heb ik het idee. Cola Pinto.
1: Reken maar af.
0: Rood, ja.
1: Nou, red flag.
0: Dit wordt niet de ronde van Kimi Antonelli. Baalt hij, ja. Maar ja, ergens boeit het in zoverre ook niet al te veel. I'm okay. Ja, gelukkig. Met de achterkant erin. Achterkant kwijtgeraakt. Achterwaarts erin. Het is een beetje wat er eigenlijk al de hele tijd aan zat te komen vandaag. Je ziet ook de handtekening staan, hè, links in beeld.
1: Iemand moest het gaan doen, hè, eigenlijk. We hebben zoveel auto's buiten de baan gezien deze training. Hier gaan we de herhaling zien van Cola Pinto in de derde sector. Ene laatste bocht. Midden op zijn gas. Oh, het is in de laatste bocht gebeurd.
0: Juist.
1: Op insturen eigenlijk. Hè? Dus hij stuurt in te agressief. En op dat moment komt de achterkant eigenlijk meteen om. Niet de grip die hij nodig had. Geen goede positie op de baan ook. Ik vind dit echt een rijdersfout.
0: Ja?
1: Ja, absoluut. Ja, gewoon te veel snelheid op het insturen. En daardoor komt die achterkant meteen om. Ja, en dan ziet het er natuurlijk daarna allemaal wat dramatisch uit. Hè, als je in de, zo achterwaarts de wandenmuur ingaat. Maar goed, het valt bij impact natuurlijk allemaal reuze mee. Maar wel einde training voor hem. En dat is natuurlijk niet lekker om vroegtijdig. Hè, eigenlijk halverwege de training. Want we zijn halverwege te moeten stoppen.
0: Ja, voor de Argentijn niet heel lekker. Ik kan me voorstellen dat hij niet zijn beste week heeft uit zijn leven. Doelen natuurlijk, omdat hij zondagavond allemaal zich heeft afgespeeld.
1: Hij voetbalfan is, maar als dat zo is, dan heeft hij geen goede week.
0: Nee, zeker. Achterkant en klaar. De Alpine, dus wat dat betreft. En dus even een intermezzo hier in Hongarije. Veel van die foefjes zitten wel aan de achterkant. Hè. Dus Alpine zal er ook ongetwijfeld mee bezig zijn. Puur om extra downforce te winnen. Iets wat we in Monaco ook zagen. Dat daar voor de achtervleugel eigenlijk een soort extra vleugeltje is gemonteerd.
1: Ja.
0: Ik heb zelf zoiets dat ik denk, ja, ik vind het er niet uitzien. Maar dat engineers dit weer bedenken, dat had ik zeker toen in Monaco, toen ik het voor het eerst zag. Dat is briljant. Dat is Formule 1.
1: Is ook briljant. Hè? Je begint het seizoen eigenlijk met een boek vol met reglementen. Hè, waar de auto aan moet voldoen. En dan gaan de engineers, die gaan allemaal zitten kijken. Ja, hoe ver kunnen we gaan? Waar ligt het grijze gebied? Hoe ver kunnen we ook gaan qua engineering binnen het reglement? Ja, en daar zie je het resultaat van. Maar ja, het heeft Colapinto niet geholpen in deze laatste bocht.
0: Ja, niet of nauwelijks. Laat je trouwens niet afleiden. Nu wordt er geel getoond, maar het is nog steeds gewoon rood. Maar het is meer zodat men weet dat er marshals op de baan zijn. Vandaar het automatische geel, om het even zo te zeggen. Maar het stoplicht aan het einde van deze pitstraat staat nog steeds op rood. Nieuwe neus bij Max Verstappen. Of wellicht net even het een en ander aangepast. Maar in ieder geval moest hij er even af en weer op. Hydrauliek aan de voorkant. Kan van alles aangesleuteld zijn. Dit zal denk ik wel niet heel lang duren.
1: Want
0: de tik was niet hard.
1: Nee, de bandenmuur een klein beetje beschadigd. Hè. Even de reclameborden worden weer vastgezet of nou ja, zelfs weggehaald. Ze zijn er snel bij, de marshals.
0: Ja, nu is het Augmented Reality Airways. Is AR Airways.
1: Ja. Ja, nee, maar dit is snel voorbij, gelukkig maar. Hè, want de tijd loopt door. Het is natuurlijk een vrije training, hè, waar anders dan in de kwalificatie.
0: Ja. Ja.
1: Waar de officiële tijd altijd stopt, is dit de vrije training. Terwijl we nogmaals in herhaling meekijken. Colapinto in de derde sector. Nou, je zit eigenlijk in de ene laatste bocht, zie je hem al behoorlijk werken. Als je kijkt naar zijn stuur, uitslag en insturen. En hier, ja, te veel snelheid de bocht ingenomen. Hij probeert kan niet met deze banden.
0: En zeg maar, het voelt alsof hij, of tenminste, het ziet eruit alsof hij niet, alsof hij hem in één beweging omgooit.
1: Hij stuurt een beetje naar links. Hij is nog naar de buitenkant aan het sturen. En dan in één keer gaat hij naar rechts insturen. Dus die hoek is best wel groot.
0: Ja, exact.
1: En dat is te agressief met deze banden. En dan zie je eigenlijk, dat zie je ook omdat het niet midden in de bocht gebeurt. Dit gebeurt echt exact op het instuurmoment. En daar zie je dat de achterkant eigenlijk meteen omkomt. En ja, het is een heel klein foutje, maar wel grote gevolgen. En dat is iets wat hij niet kan gebruiken.
0: Franco Colapinto, nee, die kan dat zeker niet gebruiken. Wat dat betreft wel een beetje ligt hij in de boksbeugels ten opzichte van Pierre Gasly, die echt lekker bezig is. Local time. En dat is dus ook bij ons 17:34. Gaan we weer los. Dat betekent een minuut en een kwartiertje. Maar ja, Gasly laat hem alle hoeken van het circuit hier weekend zien, heb ik het idee.
1: Dat is wel zo. En dat is, dat is ook wel iets wat we misschien van tevoren wel hadden verwacht.
0: Het verschil tussen de twee, 23 punten, is ruim twee keer zoveel als Colapinto überhaupt gescoord heeft. Colapinto moet het vaak doen met een 8e, 9e of zelfs gewoon een 10e plaats. Daar waar Pierre Gasly, ja, zo af en toe nog wel eens boven komt drijven. Zoals in Monaco, toen hij derde werd.
1: Ja, maar dat is ook de ervaring die hij meebrengt. Gasly is natuurlijk een heel ervaren coureur, racewinnaar ook, eenmalig. Ja. Dus dat is, dat heeft hij wel allemaal.
0: Monza.
1: Monza. En dat is voor Colapinto gewoon heel lastig. En als je niet een fantastische auto hebt, moet je het ook hebben van die paar momenten dat je een keer wel lekker in de race zit. En dat is ook ervaring, om dan op het juiste moment daar te zijn. En dat zie je dat Gasly dat wel doet. Colapinto, waar natuurlijk sowieso al wat om te doen was, hè, voor dat seizoen begon. Of hij wel of niet dat stoeltje überhaupt zou krijgen. En ik denk met dit verschil dat hij automatisch, en we kennen allemaal Flavio Briatore als teambaas, die Colapinto staat natuurlijk vol onder druk.
0: Ja, en ze hebben als Paul Aaron, hebben ze. En ja, Aaron heeft ook geld. Dan.
1: Ja.
0: Toch?
1: Nou ja, goed. Dus ik ben helemaal geen voorstander, hoor, dat rijders zo snel gewisseld worden. Want ja, dat zie je wel heel vaak in Formule 1 natuurlijk. Hè, dat het avontuur eigenlijk voordat het goed en wel echt begonnen is, alweer voorbij is.
0: Alweer voorbij. En je knippert ook vaak met je ogen.
1: Ja, maar je bent jarenlang aan het ontwikkelen, hè, om in die positie te komen. En natuurlijk kost het tijd. Ja. Alleen tijd in de Formule 1 heb je vaak niet. En er zijn ook weer zoveel andere rijders die klaarstaan. En dat is ook de reden dat, waar we het eerder over hadden, dat team als Cadillac die nieuw in de Formule 1 komen, kiezen ook gewoon twee hele ervaren coureurs. Een Bottas en een Perez. Om die informatie mee te nemen. Hè, om die ontwikkeling te kunnen maken. Maar ook om races te kunnen finishen. En ja, dat zie je dat toch wel echt een verschil is tussen de zogenaamde rookies. Hè, of de rijders die ja, nog kort in de Formule 1 zitten. Of de echte ervaren jongens die weten hoe je een race opbouwt, hoe je een race uitrijdt.
0: Hoe je een race wint zelfs, in het geval van Perez en Bottas.
1: Ja, absoluut. Ja. En dat zie je, ja, dat vind ik bij Colapinto, dat er zit net niet, hè, ik denk het net niet het geval is. En dan heb je weinig tijd in de Formule 1.
0: Ja, en Colapinto lijkt er toch wel door zijn Argentijnse roots en alle sponsoren die hij op die manier mee kan nemen, erin te zitten. En dan denk ik, ja, Paul Aaron heeft ook gewoon de monies.
1: Nee,
0: vanuit Estland.
1: Maar goed, het is natuurlijk wel mooi dat er een rijder uit Zuid-Amerika
0: zeker,
1: op de grid staat.
0: En een Argentijn, ja, ergens hoort dat in de Formule 1.
1: Vind ik ook, dus ik ben er wel voorstander van. Alleen ja, de harde wetten zijn toch dat ik denk dat dat niet heel lang stand gaat houden. Ondertussen zijn we onderweg, gelukkig maar.
0: Ja.
1: De tijd liep door, nog 24 minuten.
0: De voorste van het hele spul is Valtteri Bottas. Die gaat nu over de streep komen. Is de allereerste. Kijk hier bij Kimi Antonelli. Gaat het nog een keer proberen op de zachte band. Want ja, had net dus die run. Die werd afgebroken. En dus doen we nog een rondje met Kimi Antonelli aan boord. Zou heerlijk zijn als we de hele Hungaroring 4,3 kilometer met hem mee kunnen gaan rijden. Bocht 1 en dan naar beneden. En dan bocht 2, de off-camber-bocht. Misschien wel het lastigste punt van dit circuit. Bas knikt ja.
1: Ja, mooi, mooi stuk ook van het circuit, omdat je daar ook twee lijnen kan rijden. Je gaat ook bij de start zien dat daar... Ja, daar kan je met z'n drieën naast elkaar rijden. En de volgende bocht gaat naar rechts. Dus ja, dat is wel mooi. Ondertussen verbetert Antonelli zich niet. Maar dat scheelt allemaal maar heel weinig. Hij zit slechts 9000ste boven de tijd van Lando Norris. Dat is natuurlijk helemaal niks in sector 1.
0: Wow, oh. ja, achterkant kwam om. En ja, dan
1: in de
0: rondje
1: chicane,
0: weg.
1: De langzame chicane waar zijn achterkant omkomt. Nou, geen lekkere sessie. Tot nu toe ook voor Kimi Antonelli. Goed, maak me over hem niet zo veel zorgen. Ja, dat komt altijd wel goed. Alleen, het is toch niet lekker dat hij nu ook weer geen tijd neer kan zetten. Daarmee, waar staat hij? De negende tijd blijft staan.
0: En wellicht zal blijven staan. Wie weet. Maar goed, heeft deze set banden dus wel al een tweede keer over de klif gejaagd, om het even zo te zeggen.
1: Ik ben toch wel even benieuwd om te zien in herhaling hoe dit nou echt ging. Want het zag er toch een beetje raar uit ook, vond ik hoor, met die achterkant die omkwam.
0: De regie zal ongetwijfeld snel naar dit verzoek gaan luisteren en snel inwilligen. Ondertussen Lindblad naar de achtertijd. Liam Lawson komt daar nog aan. Kijken of Lawson... Ja hoor, die gaat naar plaats 7. Ik vind hun toch altijd zo gewaagd aan elkaar. De V-carbs heb ik het dan over. Lawson en Lindblad nu place P7 en P9. Hier het moment van Antonelli.
1: Ja, de achterkant blokkeert, hè. Zag je dat rechter achterwiel?
6: Ja, maar ik keep looking the rear, man. It's too much.
1: Ja.
0: Ja, helder zien.
1: Ja, maar goed, ik zie het gewoon in de superslow-mo. Je ziet gewoon dat achterwiel eigenlijk blokkeert. En dat is heel raar, want dat kan eigenlijk niet. Het kan wel, maar het is niet wat je wil. En daardoor kwam die achterkant ook een beetje om voordat hij de chicane in ging. Een heel gek moment voor hem. Maar goed, beter nu dan in de kwalificatie.
0: Ja, liep er in de eerste training ook al over te zeuren. Om het even zo te zeggen, het een en ander over te vertellen. Ja goed, wellicht dat zal sowieso verbeterd moeten worden.
1: Ondertussen rijden we weer mee met Charles Leclerc.
0: Ja, ondertussen ook nieuws vanuit de Tour de France. Ook Pogacar, of tenminste weer, wint Pogacar op de Alpe d'Huez. Als tweede gele truidrager ooit wist hij te winnen. Dus toch alweer een mooie sportprestatie hier op de Sportradio. Even een live update vanuit de Tour de France. De CC, de bedankjes gaan naar Olaf Mol.
1: Ondertussen Charles Leclerc paars in sector 1. Hij goed bezig op dit moment in het bochtige gedeelte van de tweede sector. Kijken of hij ook in sector 2 paars kan neerzetten. Maar hij doet wel echt een aanval op de snelste tijd op dit moment. Duidelijk goede balans. Tweede sector groen. Als ineens onder de tijd van Lando Norris. En ook Hamilton is goed onderweg.
0: Ja.
1: Hij heeft nu paars in sector 1. Dus ja, uiteindelijk komen we nu wel in een fase dat de snelle rondetijden gezet worden. Eerst Charles Leclerc. Opkomen, rechte stuk. Kijken hoe hij eruit komt. Ziet er goed uit. Over start-finish. En de snelste tijd voor Charles Leclerc. Toch 3,5 tienden sneller dan Lando Norris. En dat vind ik niet zo verkeerd. Gaan we kijken wat Piastri doet. Piastri opkwam rechtstuk. Geen snelle tijd voor hem. Lewis Hamilton ondertussen in sector 3 aangekomen. Ah. Zit heel erg op de tijd van Charles Leclerc. Wat zal dit dicht bij elkaar zitten?
0: Daar gaat hij komen hoor. Ongetwijfeld. Ja. In ieder geval richting de top 2. Laten we het zo zeggen. Is hij dan sneller of niet dan Charles Leclerc? Klein momentje daar in de laatste bocht.
1: Ik denk het niet.
0: Nee, en dat heb je goed gezien. 37.000 scheelt er tussen Leclerc en Lewis Hamilton. Het is weer helemaal niks op dit circuit. Is dat toch wel een beetje normaal? Dat het eigenlijk hele kleine gaten zijn.
1: Nou, top 4 vorig jaar. Een heel klein momentje in de ene laatste bocht. Heel klein verremmomentje bij Lewis Hamilton. Maar goed, ja. Dat hoort erbij.
0: Dat hoort er zeker bij. Maar ja, de top 4 vorig jaar, ik zei het in de eerste training al, zat binnen een tiende. Top 3 jaar ervoor zat binnen een tiende. En ja, het is ook gewoon heel belangrijk om die track position te hebben. Dus ik kan me wel voorstellen dat veel jongens er een dubbele of zelfs triple kwalificatiesimulatie voor maken hier.
1: Ja.
0: Want ja, kwalificatie, ik zei het dus, heel belangrijk hier. Het is vrijwel standaard dat het hier onder het gemiddelde is van hoeveel er ingehaald wordt per Grand Prix, winnend Grand Prix. Dat is vrij standaard. Al wordt hier ook wel gek gescoord en gewonnen. Ook om bijvoorbeeld vanaf plaats 8 en Verstappen in 2022 vanaf P10. Vergelijking tussen Leclerc en Hamilton. Die is wel interessant, want 37.000 is natuurlijk helemaal niks.
1: Nee, maar je ziet toch wel dat Hamilton wat beter is in sector 1. Hè, wint daar op de meeste stukken. En het middengedeelte, sector 2, is echt voor Charles Leclerc. Hè, die inmiddels weer terugstaat in de pits. De auto gaat omhoog. En het is toch een lekker gevoel, denk ik, voor Ferrari. Hè, voor wat het waard is. Snelste tijd en ene snelste tijd. We zijn er nog niet. Ik weet zeker dat we nog een poging gaan zien van Russell en van Antonelli en van al die anderen die nog een keer de baan op kunnen. Ondertussen rijden we mee met Ollie Bearman. Kijken waar hij terecht gaat komen. Kleine verbetering. 13e positie.
0: 14e achter Ocon.
1: Ja, en 2
0: Zou
1: seconden.
0: Zou het weekend zijn van Ocon?
1: En 2 seconden achter Charles Leclerc. Hè? Dat is toch wel een behoorlijk gat.
0: Rio Hirakawa nog ingestapt in de eerste training. Natuurlijk de Toyota coureur van bij de lange afstandsraces van het WEC. Maar heel erg nauw betrokken bij het team achter de schermen. Er staat heel veel in, doet heel veel meters. Crashte nog een keer in de Haas. Ik geloof dat het eind vorig jaar was op Zandvoort. Tijdens een private test. Met een oude auto, noemen ze dan een TPC-auto. Dat was niet het lekkerste moment van iedere kamer. Maar goed, die is er heel nauw bij betrokken. Goede coureur hoor, dat wel. Pierre Gasly aan boord hier. 15e tijd op dit moment. Nou, Colapinto gaat dus geen tijd meer rijden. Dus alle Alpine honneurs worden door hem waargenomen. Schakelt terug daar in die laatste bocht. Hoorde je dat?
1: Ja, heel apart. Maar goed, dit was ook geen snelle ronde voor hem.
0: Terugschakelen in de laatste bocht is niet heel gebruikelijk hier. En die Fernando Alonso in die B-auto. Zou die in ieder geval nu een 16e tijd of iets dergelijks kunnen rijden? Dat je het idee hebt dat ze er in ieder geval bij horen. Gaat naar binnen. En Verstappen zegt dat hij iets geraakt heeft wat waarschijnlijk op zijn voorvleugel is beland.
1: Ja, nu zien we het ook in beeld.
0: Zullen we zien, dit is op het rechterste.
1: Maar dit kan wel een rode vlag worden.
0: Ja, want dit is messcherp, denk ik.
1: Ja.
0: Zo ziet het eruit. Oh, het is het stuk, want ik denk dat Hamilton er voorbij reed. Het stuk tussen 11 en 12. Dat zou heel, heel, heel goed kunnen. Lewis Hamilton, zijn tweede run is goed genoeg voor de snelste tijd. Jazeker. 1,5 tiende ten opzichte van Leclerc. Ja, de sleutel. Hij ligt ieder weekend een beetje anders. Maar in dit geval ligt hij misschien wel in de laatste fase van zo'n rondje. Antonelli. Breekt daar iets af? Nee. Het is gewoon een lock-up tot en met, zeg.
1: Ja, en niet een beetje ook, hè?
0: Zo.
1: In die bocht 2, hè, eigenlijk. En hier zien we het moment met Max Verstappen. Ja, er komt een stuk carbon komt van de auto voor hem. Kan niet goed zien welke auto dat is. Vliegt eraf en hij rijdt er eigenlijk overheen. Het ligt nu op de baan. En het verbaast me dat ze het nog niet hebben weggehaald. Misschien hebben ze het wel weggehaald. Het is natuurlijk een replay.
0: Het ligt denk ik net naast de racelijn, maar dan nog. Het is niet heel veilig inderdaad.
1: Nee, dat gaan ze goed in de gaten houden wat daar precies is gebeurd. Maar goed, Hamilton inderdaad een goede, hele goede laatste sector net. De paars in de laatste sector. En Verstappen het goede nieuws krijgt dat er niks met zijn voorvleugel aan de hand is. Het team van Red Bull dat daar goed naar heeft gekeken. En Max kan ook zijn weg vervolgen.
0: Nog iets minder dan een kwartier, maar Kimi Antonelli die zojuist de linker voorkant flink blokkeerde. Deze set is echt nagelnieuw. Dus dat kan wel eens zonde zijn voor wat betreft de longrun data. Gaat hij naar binnen? Nee. Trekt hem door. Dat moet wel. Dan zal het begonnen zijn aan zijn longrun. Ah joh, ga zitten. Je irriteert iedereen, man. Het is wel mooi, hè? Zeker hier. Ze zitten allemaal door elkaar. Hier aan boord bij Isaac Hadjar. De rode band eronder. Maar het zegt niks over of het een longrun is of niet. Het kan ook zijn dat hij dus gewoon gaat voor een kwalificatiesimulatie. Maar op basis van hoe hij dit rechterstuk aanvliegt, zou ik gaan voor het eerste. Wat langere run van Isaac Hadjar. Dat is een beetje de vraag.
1: Gaat snel genoeg zien, hè, straks als hij bij het einde van sector 1 komt. Maar hij is hij staat opwarmen nog.
0: Dus. Ja, dit is in ieder geval niet een pushronde. Zit daar voor de deur bij Hulkenberg. Dan moet hij snel voor de andere kant. De Audi zal langs zij komen hier. Linkerkant erop. Toink. Juist. Meteen ook een van de V-carves mee. Lindblad is dat. Kwestie van coachen. Maar ja, wellicht zat hij toch in de weg voor Hulkenberg. We gaan het zien. Maar qua longrun pace. Norris 25-1. Verstappen 25-3. Russell 24-2. Dat is dus een seconde sneller afgelopen ronde dan Max Verstappen. En ook de Racing Bull van Liam Lawson is sneller. 24-9. En als we dan kijken naar Kimi Antonelli. Die is naar binnen gedoken. Die heeft dan waarschijnlijk toch gezegd, ja, die set is gewoon niet goed genoeg meer.
1: Ja, maar met zo'n lock-up moment wat hij had, hè, dat was echt wel een meter of 30 lock-up. Ja, die band is vierkant, dat kan niet anders. Dat is zo, geeft zoveel vibratie, dat heeft weinig zin om mee door te gaan. Intussen kijken we in de box van Fernando Alonso. Hard aan het werk daar. Met de auto.
0: 19e tijd. Ik ben heel benieuwd naar wat er rondom Stroll uit gaat komen. Want ja, dat er in één keer een achterwielophanging afbreekt, stuk gaat, is niet helemaal de bedoeling. Dan zal Joe Bauer en de zijnen zullen daar toch echt goed naar kijken. Er gaat sowieso een conclusie over komen. Het is dus wel dat Aston Martin en Stroll nog altijd niet en überhaupt niet in actie gaan komen in deze tweede training. En ook Leclerc bezig aan een longrun. Hij op de zachte band. Verstappen, Norris, Russell allemaal medium. Antonelli weer naar buiten. Gaat dan toch maar doen op de zachte band. Waarop hij al de run heeft gedaan om een tijd neer te zetten. En uiteindelijk is dat dus niet gelukt. En Hadjar ook op soft. Dus dat betekent dat heel veel teams toch even

0: axle again, completely locked, super stiff.
1: Een stijve achteras,
0: geen grip achter. Ja. Nee, dus dat is wel wat waar hij vaker over klaagt. En, maar goed, terugkomt op de longruns. Je ziet inderdaad tijden. We zien hier 1.23.7 van Charles Leclerc. Er zit wel wat tijd tussen, maar je weet nooit helemaal wie met welk, welk gewicht rijdt. Dat is eigenlijk de belangrijkste simulatie. Een klein gevecht op de baan zien tussen Lindblad en Hülkenberg. Met z'n tweeën door bocht 2 heen.
1: Ah, en daar zit dan kan. Hadjar. Zat daar vlak voor. Dat is dat moment dat we onboord zagen met Hadjar.
2: Ja,
1: even kijken.
2: Ja, dat was dit route, the cross practice.
0: Lindblad die even naar team communiceert van... ik had hem wel op het gras kunnen zetten... maar ik vind dat toch een beetje bot om dat te doen in de vrije training.
1: Lief.
0: Maar goed, dat gaan we deze situatie die we net zagen in bocht 2... dat is wel een situatie die we ook in de race natuurlijk een aantal keer terug gaan zien komen. Hè? Mooie daar, naar binnen dreigen, buitenom gaan. Dat worden mooie gevechten.
1: Hoe start je Lewis Hamilton? Voorlopig de snelste en die zal denk ik ook de snelste blijven. En wat dat betreft is het een net niet helemaal clean sweep van Ferrari. Ja, nu 1 en 2, zojuist 1 en 3. Ja, als dat een voorbode is voor de rest van het weekend... dan kunnen we ons op gaan maken voor toch alweer een mooie... En zeker als Hamilton het gat met Antonelli nog een klein beetje weet te lichten... ja, dan hebben we ineens weer een titelgevecht tussen twee teams. Wie had dat aan zien komen, begin van het seizoen?
0: Ja, dat zou leuk zijn.
1: We zijn hier aan boord bij Lando Norris vanuit de helmetcam. Ook hij dus bezig aan een langere run, rijdend op de medium compound band... Verstappen is zojuist binnen geweest om de medium in te leveren voor de soft. Gewoon een pitstop, bam bam. Stel gedaan. Zeg misschien ook genoeg over hoe die denkt over de medium compound band. En ook Norris nu rechtdoor in de chicane.
0: Ja, dat was een bewuste keuze. Hè? Als hij dat niet doet, dan blokkeert hij zijn wiel. En dan gooi je toch weer een setje banden weg. Dus dat is het mooie van die uitloopstrook. Hè? Dat je hem altijd, als je voelt, ik ben te laat op de rem... dan kun je hem gewoon laten lopen.
1: Ja, hier kan dat. Ondanks dat het toch een beetje wat weggeeft af en toe van Monaco. Daar kan dat natuurlijk niet. Kijk, hier dat moment van Lando. Aanremmen. Ja.
0: Ja, je zag de binnenkant een klein beetje. Ja, nee, het was niet helemaal hetzelfde, maar... Ik dacht dat ik een klein beetje blokkeren zag bij het voorwiel. Maar goed, hij kiest zelf voor de escape.
1: Het hazenpad.
0: Ja,
1: want anders rij je hem natuurlijk helemaal kort de band, heb je dan over. Lewis Hamilton op de medium compact band. Dit is zijn eerste ronde voor wat betreft deze tussen aanhalingstekens longrun. Want echt long zal die niet zijn met 7 minuten te gaan. Maar dit is gewoon een kwestie van data verzamelen. 8 keer wist hij te winnen. Het is echt heel veel. Het is niet eens een beetje succesvolle circuit. Maar het is er wel eentje waar hij altijd goed is. En heeft achter zich aan zijn grootste concurrent van de beginjaren van... dit decennium, 2020, 2021, Max Verstappen. Natuurlijk een heel intens titelgevecht gehad, deze twee. Wat hunkeren we er soms weer naar. Ja, in ieder geval zo'n spannende titelrace. Was vorig jaar natuurlijk ook reeds spannend, zeker richting het einde van zo'n seizoen. Maar heel anders. En nu Verstappen in geen veld of wegen te bekennen in het WK, laten we het zo formuleren. 7 op dit moment. Totaal van 91 punten.

0: stand van 113, dan is dat over het algemeen wel gedaan. Zeg bij hem nooit nooit, want dat dachten we vorig jaar natuurlijk ook.
1: Klopt. Maar goed, in dit geval zie ik dat niet zo snel gebeuren. Hè. Of je moet in een enorme vorm komen in de tweede helft van het seizoen.
0: Nou ja, pakte wel zijn derde podium van het jaar in België met die derde plaats. Niet onaardig. Onze manager werd er gezegd, ja, we kunnen misschien wel winnen in Hongarije.
1: Ja, nou ja, dat zo ziet er nu nog niet uit. Maar goed, dat kan natuurlijk veranderen van vandaag op morgen. Nee, in ieder geval mooi om te zien dat de Ferraris beide bovenaan staan. Ja. We hebben het goed voor elkaar. En best wel grote gaten erachter. Natuurlijk heb ik het idee dat Mercedes nog niet alles hebben laten zien. Terwijl hier wat Max Verstappen fans ook aanwezig.
0: Mooi, joh, met z'n drieën. Ineens, dan schakelen we on board naar Leclerc.
1: Ja, er wordt toch een beetje gereced, ja, af en toe zo.
0: Leclerc zat daar met Lawson. En ik denk dat het een van de Mercedes'en was.
1: Gaan we zeker wel een replay van zien, hoor.
0: Wat zeg je?
1: Daar gaan we nog wel een replay van zien.
0: Ja, met z'n drieën naast elkaar. Prachtig. Richting bocht 2. Nou, Leclerc stampt gewoon lekker door. Die heeft zoiets van, ja, ik moet wel zo snel mogelijk richting de streep. Kijk, hier dat moment, ongetwijfeld. Oh, er zit al met Russell te stoeien. Ja, dit is leuk. Legt een stuk op. Binnenkant, oh, oké. Okay. Wel heel ambitieus. Die korte lijn werkt dus niet. Dat zal hij nu ook weten voor de rest van het weekend. Dan de slipstream in. Beetje deployment, oké. Okay. Spaart hem gewoon op. Remt er helemaal naartoe. Kruist dan terug. Ah. En dan is puur deployment. Ja, en Russell moet daar eigenlijk voor zijn geld kiezen.
1: Ja, het was de Racing Bull die daar langzaam reed. En inderdaad haalt Russell uiteindelijk in.
0: En Russell gaat ook naar binnen. Gaat zich klaarmaken voor wat er straks gaat komen. Dat zijn namelijk de proefstarts.
1: Ja, maar ze zullen niet tevreden zijn. Als je dit ziet, de beste Mercedes op bijna een seconde.
0: Een seconde? Dat op dit circuit is wel veel.
1: Ja, precies. En natuurlijk, je kan altijd zeggen, de tweede vrijtraining. Het gaat niet om rondetijden. En dat is natuurlijk ook een beetje zo. Maar uiteindelijk is toch 19e is een hoop tijd. Hè? Als je toch wel een aantal outings hebt gehad met beide auto's om een rondetijd neer te zetten, dan vind ik het toch een groot gat. Dus ik ben heel benieuwd wat er gaat gebeuren. Het is natuurlijk mooi voor het kampioenschap. Als ook andere teams natuurlijk boven aankomen te staan.
0: Ja, sowieso goed voor de sport.
1: Ja, we willen allemaal dat het natuurlijk spannend blijft. En dus dat zou goed zijn. Maar dit valt wel een beetje tegen voor de heren van Mercedes.
0: Ja, Antonelli, daarvan weten we dat zijn snelle ronde eigenlijk werd onderbroken en een foutje had in de tweede poging.
1: Klopt, had een goede snelle ronde op dat moment. Hè, toen bij die rode vlag.
0: Ja,
1: toen
0: zat hij er
1: tegenaan. Dus ik weet niet waar hij was gekomen. Maar volgens mij een beetje vergelijkbare tijd met Lando Norris had hij op dat moment. Dus, maar goed, ook die staat.
0: Ja, zijn eerste
1: achter
0: sector, want zijn tweede sector is daar nooit gemeten. Maar zijn eerste sector was 2/10 langzamer dan de tijd van Hamilton nu. In de eerste sector alleen al. Dus dan kun je ook uitrekenen, ja, dan zit je op de tijd een beetje van Norris Verstappen.
1: Dat denk ik, ja. Maar goed.
0: Dan ben je nog steeds ver weg.
1: Ja.
0: Want ook Norris, P3, zit op een halve seconde van de voorste Ferrari.
1: Ja, maar goed, morgen is weer een andere dag, hè. Er ligt vaak meer grip op de baan.
0: Nieuwe dag, nieuwe kansen. En
1: dan
0: ga
1: je toch weer wat anders zien, terwijl we weer even een replay zien.
0: Weer Antonelli.
1: Kijk wat daar is gebeurd. Antonelli net een beetje te wijd. Dat is niet lekker voor Norris die erachter rijdt. Hè? Die een hoop stenen op zich afgevuurd krijgt. Hier zie je het vanuit de auto. Ja, en dat is. Dan heb je echt ook beschadiging. In ieder geval ook op je helm.
0: Ja, je hoort wel veel. Als zoiets gebeurt, dat dan jongens klagen over dat zo'n grind steentje tegen de handen is geslagen. Dat kan best naar zijn, toch?
1: Ja. Ja, dat is heel pijnlijk als dat gebeurt. En je hebt natuurlijk wel van die leren beschermdingen over je vingers heen. Maar dan nog, als het een grote kiezel is, dan voel je dat wel. Maar sowieso op je helm heb je natuurlijk steenslag. Op het moment dat je achter iemand rijdt, dat is net alsof iemand op je schiet.
0: Nou goed, Antonelli kon zijn weg vervolgen. Norris natuurlijk ook. weten we, niet heel happy met de setup. Misschien dat Vesti toch niet helemaal lekker de auto heeft achtergelaten. Maar ja, goed, dat gaan we zien. 5 seconden nog en dan zit deze sessie erop. Betekent dat dit treintje nog wel een rondje extra mag. Ik denk dat Perez wordt afgevlacht. Haalt hij het net? Perez ook nog. Ja, Perez dan nog wel. En dan is Lawson de allereerste die de vlag heeft voor wat betreft de vrijdag. Hij zit erop. En dan is Lewis Hamilton met 1.18.729 de snelste van deze eerste dag van dit weekend. Leclerc 10e langzamer dan zijn teamgenoot. Dan dus op een halve seconde Lando Norris. Verstappen op 0.6. George Russell op 0.9. En dat zijn alle jongens binnen een seconde. Het valt wat dat betreft wel mee. Het is de top 5 binnen een seconde. En dat terwijl normaal gesproken, normaliter op dit circuit, de gaten echt heel klein zijn. Ik blijf het opvallend vinden. En kijk, Stroll geen tijd gezet. Dat betekent dat Alonso de enige Aston Martin is. En dat betekent dat er een vrijdag is afgewerkt, waarbij de Aston Martins 2 keer niet de langzaamste waren.
1: Ja, mooie statistiek. Alleen, ik denk niet dat dat voldoende is.
0: Baby steps.
1: Maar, ja, nee, tuurlijk. Maar goed, voor Stroll natuurlijk heel teleurstellend, hè, dat hij niet in actie heeft kunnen komen. Deze training, maar goed, morgen weer een nieuwe dag, hè, met weer een lange vrijtraining. Dus daar heb je natuurlijk nog wel de nodige tijd.
0: Ja, jij doelt natuurlijk op de 3e training. Die is morgen ook weer hier te beluisteren op Grand Prix Radio om 12:30. Dan zitten Olaf Mol en Jack Ploy hier weer. Dan gaat dit weekend verder. Overigens, de kwalificatie is morgen om 16:00. De wedstrijd op de zondag is om 15:00. Dat zijn even de tijden die u op had moeten schrijven wellicht. Maar in ieder geval heeft u ze nog wel een keertje gehoord. En dat zijn de momenten om het in de gaten te houden wat er allemaal zich af gaat spelen hier op de Hungaroring voor wat betreft de Formule 1. Hier helemaal ondergeverfd. De auto van Fernando Alonso. Die was groen, die is nog groener.
1: Ja, ze zijn wel echt veel met de aerodynamica bezig. Dat is één ding wat duidelijk is.
0: Hij is helemaal nieuw curfew gebroken vannacht.
1: Ja.
0: Om hem op te bouwen. Hij is echt nagelnieuw eigenlijk. Het is gewoon de B-versie van de Aston Martin. En alles om maar een kleine jump naar voren te maken. Overigens heeft Adrian Newey gezegd dat het zeker niet de laatste update gaat zijn. Waarschijnlijk komt het in Zandvoort weer een heel pakket.
1: Ja, zullen wel moeten, hè?
0: Kijk, zullen wel moeten, ja.
1: Het is natuurlijk niet goed genoeg. En alles komt onder druk te staan met dit soort resultaten voor een team als Aston Martin, waar zoveel geld in gestopt is.
0: Ja, zulke grote namen zijn gehaald.
1: Ja, de familie Stroll en dan Adrian Newey erbij. Newey, ja. En dan kan je niet alleen maar achteraan staan en met kapotte auto's te maken hebben. Dan moet er op een gegeven moment wel echt geleverd worden.
0: Ik wilde zeggen, Piastri blijft wel heel lang staan. Maar goed, dat ging allemaal goed bij die proefstart. Wat is de conclusie, Bas? De meest opvallende conclusie van deze 2e training?
1: Nou ja, toch wel de beide Ferraris bovenaan. Hè. Mooi om te zien. Als je, zeker als neutrale toeschouwer, is het natuurlijk mooi dat Ferrari hier ook een tik uitdeelt op de vrijdag.
0: Ja, het is echt wel een tik. Ja,
1: en wat het betekent, dat moeten we allemaal gaan zien. Maar ik denk dat de belangrijkste conclusie is. En natuurlijk Kimi Antonelli, die toch niet lekker in een ronde kwam. En dat heeft als resultaat dat we hier toch de snelste man, Lewis Hamilton, hier in beeld. Charles Leclerc 2e en Lando Norris 3e.
0: Ja, Max Verstappen dus op de 4e tijd, of met de 4e tijd. George Russell op 5. En dan Hadjar Lawson, Piastri, Hulkenberg en Lindblad. Dat zijn de jongens van 6 tot en met 10. En ja, dat zijn wel een beetje de namen voor wat betreft de vrijdag. Bas, hartstikke bedankt.
1: Geen dank.
0: We gaan zien wat de Grand Prix van Hongarije nog meer gaat laten zien. In ieder geval Ferrari dus. De eerste klap is een daalder waard. En die hebben ze zeker uitgedeeld hier in de 2e training. Nog even snel de 2e kaart. Ja, waarbij Fernando Alonso misschien wel de meest opvallende naam is. Colapinto had de enige crash van deze sessie. En de rest krijgt dus allemaal een vervolg morgen. Een vervolg van het weekend, dat is ook zeker aanstaande. Hier op Grand Prix Radio met Rick van Veldhuizen. Namens mij en Bas, heel veel plezier.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Tink.
3: Metropool in Druten, 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving.

0: luisteraars en amateurzenders. Zet het volume maar lekker open. Welkom bij zendpiraat.com.
1: Maak je klaar voor een gezellig stukje muziek.

0: 1-2.
1: Ja, lekker plaatje, hè?
2: Nou, dan wordt de mensheid wordt daar wel een beetje vrolijk van. Eerlijk gezegd.
1: Een beetje verder weg, hè, met de microfoon.
2: Ja, nog verder.
1: Ja.
2: Hij ligt bijna bij jou op schoot, lieverd.
1: Ja, weet ik. Je staat niet op de kermis. Goed, een zeer bijzondere goedenavond.
2: Dan is de verbinding hier ook met de uitzending van de Jukebox en de Brescia en de Goonzoon FM. Allemaal live rechtstreeks via zempraat.com en .nl natuurlijk.
1: Oftewel de firma Catastrofe.
2: Nou, en inderdaad, hebben we nu een microfoon alleen al.
1: Ja. En onze Facebook Loze Peter staat al onder de Berenburg. Ja, dat gaat goed.
2: Ja, en onze Goonzoon FM die is ook al onder de Berenburg.
1: Ja, kijk, dat hoort zo, hoor.
2: Die gaat spugen vanavond.
1: Hij ligt naast jou, dus la. Als je dat hoort ook met die echo, hè? Hoi.
2: Ja. Het is niet over dat hij een echo spuugt, trouwens.
1: Hoi. Je maakt me helemaal van mijn apropos, hè?
2: Ja, ik heb het in de gaten.
1: Ja, hoi. Goed, laat ook maar.
2: Moet nog plaatje aan, want de vraagtelefoon van de studio is 06 11 12 49 en 29. Dus 06 11 12 en dan 49 29. Laat me eens even horen dat je erbij bent, want er ook een mooie plaat voor jullie gedraaid. Blijf ook even eronder, speciaal natuurlijk voor mijn Popke. Oftewel, mijn lieve Tini daar in het mooie Friesland. Lekker aan meeluisteren.
1: Nou, mooi.
2: Popje. Ik hol vandaag, hè. Hey, de kus is ook een echo.
1: Kijk, dan begint helemaal van streek te raken. Hoor je dat?
2: Dat was vroeger ook een jingle, hè? Daar heb je dat kutpaard weer. The famous Mr. Amster.
1: Goed, voor groepverzoek of reactie. En dan ben ik blij dat je niet stond hebt. Dan is het 06112.
2: Ja. 06 11 12 49 en dan de 29. Wordt ook een mooi plaatje gedraaid.
1: Plaatje gaat voor iedereen te ronden. We gaan niet alle namen noemen. Iedereen van het Atombudget, iedereen van het alfabet. Toch?
2: Ja, zeker. Ik blijf wel even hangen bij de T van Tini en de P van Popke. Nee.
1: Dat was toch een nummer van Die Man Is Verliefd of zo. Welke was dat nou?
2: Over Jan Smit en Riees,
1: ja. Ja, kijk, is een piraat helemaal lam, dan draait hij een plaat uit Volendam. Ja, kijk, nou bedoel ik.
2: Nou, dan zoeken we hem zo wel even erbij, hè?
1: Ik ben nog niet lam.
2: Maar je draait wel een plaat uit Volendam.
1: Ja. Dat is wel leuk als je een Turk ziet in een rolstoel, hè? Oh, ja? Is wel heerlijk. Heel erg heerlijk. Weet je wat graag erop staat?
2: Nou?
1: Islam.
2: Oh! Ja, van dat soort dingen.
1: Ja, dat bedoel ik.
2: Ik zeg, we gaan weer een lekker stukje muziek draaien. Dit is de firma Catastrofe, oftewel de Jules FM, de Brescia en de Goonzoon FM. Allemaal live en steeds via zempraat.com en .nl. Laten we eens even horen dat je erbij bent op deze vrijdagavond, hè.
1: En druk ons tegen deze kamer op, ook voor echtscheidingen, relatieverzoeken.
2: Oh, doen we dat ook?
1: Ja, dat doen we ook.
2: Ik wou alleen maar huwelijken doen vanavond.
1: Ja, dat mag ook.
2: Oh, wacht even. We gaan even vragen. Wat wilde jij nou?
3: Pure porno.
2: Nog een keer?
3: Pure porno.
1: Nou, jij ligt naast hem, dus ja.
2: Nou. Ik stuur die hond wel. Nee, maar.
1: Goed, luister gezellig mee. Dit is de firma Catastrofe.
2: De Bres en de Goonzoner.
1: Een goede avond.
2: Adjo.

godvergeven, zo'n stoorzender aan de band, jongens. Ik denk dat Mark daar zijn idee maar in bellen, hè. Of om mijn geintje bellen, hè. Maar die alle stoorzenders aan de band, dat wil ik niet, hè. En daar klopt niks van, hè. En dan mijn storing op de radio, dat wil ik niet, hè. Godvergeven.

Welkom bij de grote Aldi-expeditie van Firma Catastrofe! Vandaag gingen we voor één kratje bier, maar we kwamen terug met een winkel.

0: Dames en heren, welkom in Woldendorp. Vandaag is het tijd voor de grote barbecue van Firma Catastrofe. Jongens, rustig maar. Ik heb alles onder controle. Reskia, dat zei je gisteren ook.
1: Ja, maar vandaag gaat het echt goed.
0: Dat maakt me juist bang. Decempiraat.com. Albert, waar is het vlees? Op tafel. Kati, de borden in de keuken. Ilona, het bier staat koud. Hans, de barbecue staat aan. Hans, waarom rookt dat ding zo? Dat hoort bij barbecue.

week zijn laatste woorden. Papi.

Schenkdoch. Van 27 september tot en met 4 oktober komen de beste padelspelers ter wereld naar Rotterdam Ahoy. Tijdens Cupra Rotterdam Premier Padel zie je razendsnelle rallies en beslissende punten op het allerhoogste niveau. Intens, snel, meeslepend. Dit is padel zoals het bedoeld is. Beleef het live.

0: box office players. They're champions, they're winners, they're world champions, they're match play champions. They've won it all between them.
1: Do you feel unplayable? Do you feel unstoppable?
2: Records are there to be broken.
3: Dirk threatened a darting demolition job. And there's some more red hot darts from Dirk van Dijvenbode.
4: Relentless, merciless display.
5: The crowd, they're behind me, and I'm winning games that I should have lost.
4: Gerwyn Price at his very, very best.
6: Looking so good, James, so cool.
1: Absolutely sensational.
0: What an atmosphere. This is superb.
4: Oh, some things in Blackpool rarely change. That is brilliant, and he knows it.
7: De spanning stijgt tot grote hoogte. De temperatuur trouwens ook in Blackpool. James Wade, de tegenstander van Gian van Veen, is in dit prachtige gebouw aangekomen. En onze landgenoot zelf gelukkig ook. Want wat een luxe zou het zijn als hij zich, net als Dirk van Dijvenbode, weet te kwalificeren voor de halve finale van toch het op één na allergrootste toernooi dat er is. Omdat het zo'n belangrijke avond is, Vincent van der Voort. Welkom, Vincent.
8: Dankjewel.
7: Voordat we naar die partij gaan kijken, eerst een hele andere, denk ik.
8: Ja.
7: Ross Smith tegen Gerwyn Price. Wat kunnen we überhaupt van die partij verwachten? Ik heb zelf geen idee. Wat moet je daar nou van verwachten?
8: Het is natuurlijk best moeilijk, omdat ze hebben twee wedstrijden gespeeld. Allebei een goede wedstrijd en een slechte wedstrijd, of een vreemde wedstrijd.
7: Bedoel, ja, een korte.
8: Ja, Ross Smith heeft natuurlijk de tweede wedstrijd eigenlijk met 3 legs gegooid.
7: Ja.
8: En dat was heel raar. Maar die was de eerste ronde echt supergoed tegen Kevin Dutch. En Price, die speelde de eerste ronde natuurlijk gewoon heel belabberd. Die had eigenlijk moeten verliezen. Die komt er met mazzel doorheen. En de tweede ronde was hij al een stuk beter. Dus die is in het toernooi aan het groeien. Maar kijken of hij dat nog door kan zetten.
7: Dat hij zo'n korte partij speelde, dat ging samen met dat Cameron Menzies onwel werd op het podium. Ja, en niet meer verder kon. Maar gelukkig gaat het nu weer helemaal goed met hem, zeggen ze.
8: Ja.
7: Ik ga er maar vanuit. Heeft dat nog invloed dat je zoiets heb jij wel eens zoiets meegemaakt op een podium?
8: Niet dat iemand onwel is eraf is gegaan. Nee, dat gebeurt ook eigenlijk bijna nooit.
7: Kan dat nog invloed hebben op je wat dan ook?
8: Ik denk dat als hij er vlak daarna weer had moeten spelen, het wel. Maar nu zit er een dag tussen. Dan, hij zal ook al contact hebben gehad met mensen. En dat allemaal goed is. En dan laat je het ook wel achter je natuurlijk.
7: Ja. Ja.
8: Het is alleen natuurlijk een heel vreemde manier om een wedstrijd te winnen.
7: Dat
8: je had 2-1 achter en het is klaar.
7: Ja.
8: Dat gebeurt eigenlijk nooit.
7: Nee. We moeten kort zijn, want de partij staat op het punt van beginnen. Ross Smith dus tegen Gerwyn Price. Dat kan wel eens een echte clash worden. Ze zitten klaar, hè? De commentatoren Guy Habits en Jacques Nieuwlaat. Na de opkomsten hoor je ze aan het woord. Veel plezier!

0: Goedenavond, dames en heren, dartsliefhebbers. Er is al één halve finale gevuld voor wat betreft morgenavond hier in de Empress Ballroom van de Winter Gardens in Blackpool. Het is Luke Littler tegen Dirk van Duivenboden. Maar wat wordt nou die andere halve finale? Daar gaan we vanavond achter komen.
1: Eén plekje in die halve finale wordt
0: hier en nu vergeven aan een van deze twee spelers. Aan ofwel Ross Smith ofwel Gerwin Price. Price die opkwam en uiteraard ook zijn kenmerkende brul even liet horen. Glimlach op de mond van zowel de Iceman, maar ook op de mond van Ross Smith. Die daarmee ook wel aangaf. Ja, ik weet wat er gaat komen. Ik weet dat hij dit gaat doen. Ross Smith, die zelf ook niet vies is van misbaar links en rechts. En daar heeft Price dan weer over gezegd. Ja, dat maakt dat ik extra zin heb in deze wedstrijd. Ik denk dat Ross mij wel net dat extra zetje kan geven. Om heel veel zin in deze wedstrijd te hebben.
2: Ja, ik weet het niet. Bij Ross Smith moet er wel heel veel aanleiding voor zijn. Wil die terugreageren, zal ik maar zeggen. Over het algemeen is het toch een vrij stoïcijnse speler die gewoon zijn eigen ding doet. Nou, laten we hopen dat we een beetje amusement krijgen. En als het zo ongeveer wordt als gisteren, dan ben ik dik tevreden.
0: Gisteren werden we verwend met twee kwartfinales met een eigen verhaal. Uiteraard van Duivenboden die ruime voorsprong pakte tegen Gary Anderson. Hij schot nog helemaal. Net niet helemaal uiteindelijk terug liet komen. Net op tijd weer bij de les was om zijn plekje bij de laatste vier te boeken. En toen nog maar eens een Luke Littler masterclass. 16. Die we nu al drie keer dit toernooi hebben gezien. Hij heeft een toernooi gewonnen van boven de 110.
2: Ja, voorlopig staat er geen maat op. 134. Maar goed, morgen is weer een nieuwe dag.
3: 140, Roger Mackay 47.
2: Smith is goed uit de startblok in ieder geval. Die raffelt die eerste leg die hij zelf al begonnen was in de pijlen af.
0: Het ging er aan tafel in de studio al eventjes kort over. Ik wil niet heel uitgebreid overgaan omdat we al snel naar de wedstrijd gingen. Tot vreemde wijze waarop beide spelers eigenlijk in deze kwartfinale uitgekomen zijn. Ja, Ross Smith die heeft een wedstrijd in de tweede ronde gespeeld die over drie legs ging. Hij stond met 2-1 achter zelfs. En toen werd Cameron Menzies niet goed. Het verhaal is bekend. En met Ross Smith toegang verleend tot deze kwartfinale. Dus ja, hoe staat hij erop? Weten we niet echt.
2: Nee, het enige wat we als referentie hebben is zijn eerste ronde wedstrijd tegen Kevin Doets. Die was best wel goed.
0: Zeker. Doets gooide ruim 104 gemiddeld. Hoogste verliezende gemiddelde ooit in de eerste ronde van de World Matchplay. Dat was dus tegen Ross Smith. Dat zegt wel iets over hoe goed Smoother precies was. Ja, en Price had er eigenlijk in de eerste ronde al uit moeten liggen.
3: 58.
0: Want het was niet best tegen Schindler. Ik kreeg het niet afgemaakt. En twee dagen geleden was hij dan wel weer op afspraak tegen Rob Cross. Finishpercentage 50%. Het is nog niet echt de echte prijs voor je gevoel.
2: Nee, hij zegt het zelf ook. Hè? Ik heb te weinig wedstrijden gespeeld eigenlijk. Maar ja, goed, daar kiezen ze uiteindelijk toch zelf voor. Het is niet de eerste keer dat ze te weinig wedstrijden spelen en dan zeggen ik heb te weinig wedstrijden gespeeld. Dus ja. Je moet er ook wat van leren. Maar dat betekent ook dat hij wel kan groeien in zo'n toernooi. En we weten van Price wat hij dan kan. Bijvoorbeeld deze 117 uitgooien. Kijk, we roepen natuurlijk al een tijdje dat hij echt bij de beste vier spelers van de wereld hoort. Maar ja, daar staan geen hele grote titels tegenover om dat te ondersteunen. Echt grote titels, die wint hij al een tijdje niet meer. Ik denk dat de Grand Slam van, wanneer was het, 2022? De laatste is geweest. 2021 zelfs. World Series of Darts Finals vond hij dan nog in 22. Maar oké, het is dat de PDC het een major noemt. Dan noemen wij het ook maar een major. Maar het is een kleine major. Minor major. Dat is gewoon vijf jaar geleden dus. Dat is best lang.
0: Ja. Ja, hij grossiert en ook de laatste maanden in halve finales, waar hij dan
1: een Fries of Littler tegenkomt. En dat is dan net een maatje te groot. Dat zou nu aan deze kant van het schema voor Price niet hoeven te gebeuren. Smith, dan dus eventueel of Guillaume van Veen of James Wade.
2: Ik heb al 17 nodig, niet gewonden.
3: 62. Russia required 40.
2: Ja, Price heeft natuurlijk veel meer ervaring in het spelen van dit soort wedstrijden op hele grote toernooien. Het is voor hem zijn 46e kwartfinale op een major. Dat is een behoorlijk aantal. Voor Ross Smith is het nummer 7. Dus voor hem is het toch wat meer incident dan gewoonte. En van die vorige 6 heeft er ook maar 2 gewonnen. Ze zijn wel langzaam maar zeker los aan het komen.
0: Nou ja, langzaam maar zeker. Smit begon al met een 11 darter aan de wedstrijd.
2: Nou ja, snel en rap dan.
3: 45. Ja.
2: Nou, 9 paarden op tops. We zien heel veel hele snelle legs dit toernooi, heb ik het idee.
3: 59.
0: En ook in deze wedstrijd, die pas 4 legs oud is, hebben we al 2 legs gezien die in 4 beurt uit zijn gegaan. Ja. Dat gevoel is ook wel weer te verklaren als je 1 speler hebt die ze voor de grap om de leg gooit.
2: Ja, ja, dat scheelt wel een stuk inderdaad.
3: 140.
0: Die een wedstrijd begint met een 9 darter en 2 legs later gewoon bijna weer een 9 darter gooit.
3: Eigenlijk wel trippels nodig heeft om zijn eigen leg nog te kunnen redden.
4: 96.
2: Want daar gaat nog een trippels in naast gehad, dan laat hij tops over. Dat lukt dus niet. Nou, hij komt zo dadelijk wel terug voor die 80. Dan gaat Smit een beetje druk opzetten.
4: 159.
0: Nou, dubbel 16 staan. Hij zegt tegen Price, gooi maar uit dan die 80. Met dat ene pijltje op de dubbel dat je gaat krijgen. 'Price wandelt naar links. En zegt dus goed, dan doe ik dat. En dan is dat het eerste moment om meteen even te brullen en de spierballen te laten zien. Ze hebben allebei nog geen finishkans gemist. Ja, daar is een boxje tussen Price en Smith. De eerste break van de wedstrijd is een feit. Hij is voor Price.
5: En die Iceman gaat dus met een voorsprong rusten voor zover dat nodig is. De commercial break in. We hadden het nog niet gehad over Gervin Price. Die gelegenheid hadden we namelijk helemaal niet.
6: En het ging best snel, hè?
5: Die zegt zelf in de media, de afgelopen dagen, ik word elke wedstrijd weer wat beter. Ik ga Ik voel dat ik naar mijn topvorm aan het groeien ben. Zie jij dat ook?
6: Ja, nou ja, de eerste ronde was echt heel, heel, heel beroerd. Als je dat nu verschil ziet met hoe die nu begint, dat is een wereld van verschil. Ik denk dat als Schindler die gewoon een beetje normaal bleef gooien, had hij er misschien wel 10-4 afgegaan. Maar ja, die liet hem in leven. En de tweede ronde was al een heel stuk beter. En nu staat er weer oude Gervin Price. Dat is misschien wel beter dan gewoon. Ja. Die staat echt heel goed te spelen. Dus als hij in dit tempo door blijft ontwikkelen, dan wordt hij elke ronde natuurlijk nog beter. Dan wordt het echt een
5: contender.
6: Ja.
5: Laat onverlet dat Ross Smith een elfdarter in huis heeft om mee te beginnen.
6: Ross Smith is echt een scoringsbeest. Hè. Dat is gewoon, die gooit de eerste leg meteen 180, 140, 134, 47 uit.
5: Dan heb je lekker in staan gooien.
6: Ja, precies. Maar dat is een beetje wat hij de laatste tijd staat te doen. Hè. De Ross Smith is een ondergewaardeerde speler. Hij wordt niet zo snel genoemd, maar komt echt op de Eurotours regelmatig ver. Heeft er ook dit jaar een gewonnen, een Pro Tour gewonnen. Staat echt goed te spelen. Maar hij is niet iemand die snel
5: spectaculair of zo. Nee.
6: Die snel genoemd wordt.
5: Nee.
6: Hij was ook heel verbolgen dat hij in de eerste ronde tegen Doets als underdog werd neergezet. Weet je? Dat Doets de favoriet was. Ja. Dat was ook best wel vreemd. Aangezien Doets gewoon een Pro Tour alleen gewonnen had en hij veel meer gewonnen dit jaar. Maar ja, zo zie je maar weer dat hij snel vergeten wordt.
5: Ja.
6: Maar ja, hij laat wel zien dat hij veel kwaliteit heeft.
5: En dan komt Price even met een 117 finish. Dat is natuurlijk wel even jezelf gelijk letterlijk en figuurlijk op het bord zetten, toch?
6: Ja, zeker. Dat klinkt natuurlijk heel, heel gek. Maar als iemand met een 11-darter begint, dan heb je vrij snel, en die begint ook nog de lek daaraan. Dan heb je die lek heel snel in de gaten van oké, dit is voor mij gewoon lekker een beetje inkomen. Ja. En dat is misschien ook wel eens fijn.
5: Ja.
6: En dan de tweede lek gooi jij 117 in 15 darts uit. Hij is veel beter geweest dan dan. Maar het is gewoon 1-1.
5: Ja.
6: En dat kan ook wel eens lekker werken natuurlijk voor
5: jezelf. Zeker, nou, daar lijkt het op, gezien het vervolg van deze sessie.
6: Ja, want hij ging iets minder spelen, Smith, ja. En hij ging steeds beter spelen. Dus ja, deze is gewoon echt heel belangrijk.
5: Ja.
6: Dit zijn de finishes waardoor je die wedstrijden gaat winnen natuurlijk. Ja. Die 80, je krijgt maar één pijltje.
5: En je moet nog heel ver opzij gaan staan.
6: Ja, dus het is en die gaat erin, dat is altijd lekker natuurlijk.
5: En dan dit, hè? Dan is het eventjes adrenaline pompen. Smith staat er om te lachen.
6: Toch weer een
5: blijft op hem wachten en dan moeten ze allebei wel lachen. Omdat het natuurlijk uiteindelijk ook wel een beetje een spelletje is van Price. Wat die...
6: Zeker, zeker.
5: Dit zijn de cijfers, Vincent.
6: Ja, dat ligt
5: er niet op. Niet goed op. Die scoren de gemiddelde.
6: Allebei 113, 115 scorend. Hè. Alleen de 90 van Ross Smith op de lek van de tegenstander is het enige die niet boven de 100 zit.
5: Nee,
6: dat is alles boven de 100. Ja,
5: nou kun je na 5 legs, en dat zeggen we eigenlijk altijd wel, je kunt nog niks van zeggen, maar dit is wel een stevig begin.
6: Nou ja, dat zegt er dus wel wat, dat ze allebei wel goed aan de wedstrijd begonnen zijn en dat ze erin zitten, allebei.
5: Waar zou dat nou aan kunnen liggen, dat Ross Smith, zoals jij zegt, nooit genoemd wordt? Is dat dan die kleurloosheid, letterlijk en figuurlijk?
6: Dat hebben bepaalde spelers. We hebben natuurlijk dat met Danny Noppert.
5: Ja.
6: Een hele goede speler, maar wordt niet snel genoemd.
5: Nee.
6: Die hebben, dat heeft ook een beetje met je karakter en alles te maken. Kijk, als Price nummer 20 van de wereld staat. Ook misschien wel een ander voorbeeld. Scott Williams, die staat helemaal niet zo hoog. Maar er gebeurt altijd wat als hij op het podium staat. Cameron Menzies, die staat lang niet zo hoog als hun.
5: Nee.
6: Maar iedereen weet wie dat is. Er gebeurt altijd wat.
5: Dus het is een soort een bepaald entertainment gehalte.
6: Dat denk ik dan, dat het daarmee te maken heeft.
5: Ja. Oké, kijken wat er gebeurt in de tweede sessie.
0: Met het voordeel dus voor Wiseman.
4: 140.
0: En ja, we zagen de cijfers zo net al eventjes op het kaartje allemaal in beeld. Dat zag er toch allemaal heel erg gezond uit voor wat betreft de eerste 5 leg.
7: Nou, we zeggen het wel vaak natuurlijk. Spelers zijn toch afhankelijk van die eerste pijl. Want van daaruit bouw je. En als je dan ziet dat Price zijn eerste pijl tegen 55% in de triple 20 gooit. Dan kan hij makkelijk bouwen dus. Ross Smith deed dat in de eerste leg heel goed, maar daarna is het toch allemaal net een stukje minder. De weg is lang naar 16. We hebben ook gisteren gezien in die wedstrijd van Van Duivenbode. Er kan echt nog wel wat, ook als je op achterstand staat. Ja, je ziet ook wel weer de afgelopen dagen, degene die het initiatief pakt in zo'n wedstrijd, wint hem wel vaak.
0: Die nu mag zeggen dat hij het initiatief heeft gepakt, is echt Price.
4: 134, going to require 170.
7: Nou, zal er niet voor gaan. Want de voorsprong is er nog niet naar om er wel voor te gaan.
1: Eén keer finale op de World Matchplay gehaald. Het is het ook alweer 4 jaar geleden voor die finale.
7: 18-14.
1: Van Van Gerwen.
7: Dit is het eerste slordige beurtje op de finishes van beide spelers. Het komt op naam van Gavin Price. Hij miste 3. Dan kan Smith dat meteen afstraffen. Zit die eerste wel vrij hoog. En dan is het toch net even lastig corrigeren. Op de nipper. Maar goed, erin is erin.
1: Dan weet hij echt wel dat dat net even extra zuur is voor Smit. Dat dan die laatste pijl erin schiet. En als hij dan nog even blijft staan. Dat er wat extra invrijft.
7: God, die eerste pijl van Price. Hè? Dat is wel fijn hoor, als je dat hebt. Zeggen, dan haalt hij er wel relatief gezien weinig 180'ers uit.
1: 60. Het zijn voorlopig heel veel scores met 2 triples geweest. En daardoor.
7: Smith die verkeert al een tijdje zo rond plek 16 op de wereldranglijst. Meestal ietsje erboven. Dat betekent natuurlijk ook dat hij normaal gesproken ja, eigenlijk altijd in de 8e finale een lastige tegenstander treft. Je ziet wel vaker als spelers daar eenmaal vastgebakken zitten op die plek dat ze er moeilijk vandaan komen.
1: Om nog een tik uit te delen. En voor 2 breaks op rij was dat geweest.
4: 80. Roger Mackay, 52. Game show the second player. Ross Smith, 80 is going.
7: Ja, dat is toch een belangrijke dubbel 16. Want als je hem niet gooit is Price uit, daar moet je vanuit gaan. En dan wordt het gaatje al meteen weer groot.
4: 60.
1: Knap over die eerste heen gegooid. Omdat hij niet stapt, lijkt hij toch een beetje in de weg te zitten, die eerste pijl.
4: 57.
7: Te zien inderdaad.
1: Kun je wel beter het zekere voor het onzekere nemen.
4: 96.
1: We kijken overigens naar de 11e ontmoeting tussen deze twee spelers.
4: 96.
1: En wat je toch best opvallend mag noemen is dat er van de voorgaande 10 allemaal eerlijk werden verdeeld.
7: Ja.
4: 96.
1: Dat Price dus niet het voordeel heeft.
7: Nee, maar dat geeft ook wel aan dat Ross Smith echt een hele goede darter is.
1: Smith die 2 jaar geleden op de World Matchplay, weliswaar bij de laatste 16, won van Price met 11-9.
0: ontmoeting. Nog niet zo heel erg lang geleden, in april van dit jaar. Finale Eurotour toernooi. European Darts Grand Prix. Dat is dan weer een prooi voor Price.
7: Zeldzaam uitstapje voor Price. Maar ik kan hem wel.
0: Dat was alweer 5 legs geleden dat hij dat nog een keer deed. Ross Smith 180 gooien.
7: Ja, hij gooit dus in deze wedstrijd 8 keer met zijn eerste pijl een triple 20. En 4 keer daarvan wordt het 180. Dat is ook een best percentage hoor.
0: 140. Nou ja, je hebt spelers waarvan wij dan altijd zeggen, daar is die eerste pijl zo ontzettend belangrijk voor. Nou, blijkbaar is Ross Smith daar het allerbeste voorbeeld van, zo ongeveer. In de eerste leg.
4: 140.
0: Is een pijl op 47. Smith wil wel mee gaan doen hoor. Niet alleen op dartsgebied.
4: 60.
0: Ook op het gebied van vocale aanwezigheid.
4: 180.
7: Ja, het is de eerste van 2 kwartfinales, Smith en Price, zo dadelijk. De kwartfinale waar we misschien nog ietsje meer op zitten te wachten. Gian van Veen gaat het opnemen tegen James Wade. Aansluitend aan deze partij.
4: 140, going to require 82.
0: Smith kan geen druk zetten. En dat betekent dat Price opdreigt naar een 6-4 voorsprong kan gaan. Nog altijd is dat ene breekje in leg 5 het verschil van de wedstrijd. Want in de tweede sessie zijn alle legs met de darts meegegaan.
5: Dat is inderdaad cijfermatig het verschil in de wedstrijd. Dat ene legje, waardoor hij dus die break nog altijd meeneemt. Maar er zijn ook nu in deze sessie weer momentjes geweest dat jij zegt van kijk, dit is nu waar het om gaat. Smith staat op 48 te wachten.
6: Ja.
5: Price heeft 86 weg te gooien. Ja, 2 pijlen waren
6: en 2 pijlen. En dan moet hij ook nog een dubbel 16, dat is niet zijn hoek. Dus als dat soort dingen gaan lopen, dan begint hij langzaam wel in vorm te komen. Want dit vindt hij natuurlijk niet fijn dat hij een dubbel 16 moet. Die probeert hij echt te ontwijken. En als het dan meteen lukt, dan dat geeft dat een heerlijk gevoel natuurlijk als speler. Ja. Dat je zelfs in de hoek waar je niet het meeste vertrouwen hebt, het meteen uitgaat.
5: Nee, jij hebt het over zijn vorm. Ik heb ook nog eens even zitten nadenken over de vorm van jou en ook wel mijn vriend Michael.
6: Mm-hmm.
5: Is het vorm, denk jij?
6: Nee, ik denk
5: dat hij er nu niet meer bij is.
6: Natuurlijk heeft het met vorm te maken, maar het heeft ook gewoon mee te maken met het totaalplaatje waar hij in zijn leven staat en zo. Het is op dit moment ook met hem, het helpen van hem en alles is meer eigenlijk schade beperken als dat je eigenlijk bezig bent om hem beter te maken. Hij staat er op dit moment gewoon zo in. Hij wil genieten van het leven, hij wil andere dingen, vindt hij even leuk. En ja, dan moet je dat respecteren. En er zijn ook wel mensen die tegen me zeggen, waarom help je hem nog en al die dingen. Maar
5: dat daar ben je vrienden voor.
6: Maar dat is vrienden, ja, inderdaad. Dus al staat hij in de 50 van de wereld, dan zal ik hem nog steeds helpen waar ik kan. Ja, maar het moet wel uit hemzelf gaan komen en dat is op dit moment gewoon, dat gebeurt gewoon niet.
5: Nee, want we hebben nu gezien op de geschoonde wereldranglijst dat hij uit de top 5 is gevallen. Dat is voor het eerst sinds december 2012.
6: Ja.
5: niet het idee dat hij er zelf heel erg onder lijdt.
6: Nee, dat heb ik ook niet. Nee, zeker niet. Ik denk, ja, dat is niet echt wat hem heel erg interesseert of zo. Dus,
5: nee.
6: Dus ja, maar dat, ja, dat, je moet hem er wel op wijzen natuurlijk. Want het is wel een probleem aan het worden. Maar ja, hij vindt de noodzaak nog niet dat het allemaal anders moet. Dus ja, dan is dit het ook. Hij speelt nu gewoon volledig op zijn talent. En dan is het nog heel knap, hè, wat
5: zeker,
6: hij allemaal doet.
5: Zeker.
6: En wat hij nog, hoe goed hij nog staat te spelen voor iemand die er gewoon nagenoeg niks aan doet.
5: 14-12, dat is niet geveegd worden of zo.
6: Nee,
5: hè?
6: Precies. En hij staat ook andere toernooien, staat hij ook best wel goed te gooien. Maar het is heel wisselvallig op het moment natuurlijk. En je wordt ook niet constant natuurlijk van gebrek aan arbeid.
5: Nee.
6: Dat kan niet.
5: Nee.
6: Dus ja, dit is het op dit moment. En ja, het is afwachten tot het moment dat hij zelf zegt tot hier en niet verder. En dat hij zegt van we hebben genoeg leuke activiteiten gedaan. Ik ga er vol voor. Ja. Je moet alleen hopen dat het niet te laat is. Want het is niet zo dat je het allemaal zomaar om kan draaien.
5: En er komen hele belangrijke maanden aan. Ook voor die wereldranglijst.
6: Ook dat.
5: Even los daarvan. Er moet ook wat verdiend worden in huizen, Michael van Gerwen.
6: Wel, maar ik heb sponsors of dingen. De komende tijd komt er echt nog wel genoeg geld binnen. Alleen het gaat erom, gewoon, als je eenmaal aan het zakken bent, draai het maar eens om. Het is niet zo, al duurt het een jaar. Het gaat erom dat je op een gegeven ogenblik wel weer bezig bent met je werk. En ja, zolang dat niet gebeurt, dan zal dit het een beetje zijn. Ene keer goed, andere keer matig, andere keer slecht.
5: Ik vond een deel van de reactie van Dirk van Duivenbode op deze partij ook wel weer veelzeggend over de statuur van Michael.
6: Ja.
5: Hij zei namelijk van, ja, ik heb van Michael van Gerwen gewonnen. Dat is het enige wat telt. Of dat nou de halve of de kwartfinale, dat boeit me niet. Ik heb van Gerwen gewonnen.
6: Mm-hmm.
5: Dan ben je nog steeds heel groot.
6: Ja, maar hij is nog steeds een hele grote speler.
5: Ja.
6: En dat merk je ook nog wel in ingooiruimte en waar hij ook komt. Dat zeker wel. Alleen ja, daar op verleden kan je niet blijven teren. Nee, dus er moet op een gegeven ogenblik wel een moment komen dat hij zegt van oké, hier ben ik weer. En dan, nu win je van een aangeschoten van Gerwen.
5: Ja.
1: De tweede sessie was wellicht iets minder goed en spectaculair dan de eerste reeks aan vijf reeks die we te zien hebben gekregen. Het zal Price allemaal heel weinig interesseren. Die heeft beide sessies met 3-2 gewonnen, heeft dus het voordeel in handen.
4: 180.
1: Net als gisteren zien we ook nu weer twee spelers die niveau halen. Er is er niet één afwezig eigenlijk. Je kan zeggen, ja, Rock was beduidend minder dan Littler. Maar ja, Rock speelde zelf ook gewoon nog steeds heel goed.
4: 100. Ja, maakt niet uit welke sport je doet natuurlijk. Er is uiteindelijk altijd één de beste. En ja, op dit moment steekt de beste in het darten er gewoon iets bovenuit. 50. Boven de rest. Ja, die tijden hebben we al vaker gehad. Deze hele wedstrijd tot dusver. Alflex. Eén pijl gegooid om te breken. Price kreeg die. Price voorde die. Verder niks.
8: Ja, dat is een beetje magertjes inderdaad. Maar je ziet in de cijfers ook dat ze met name heel sterk zijn in hun eigen legs. Ze scoren veel beter in hun eigen legs dan in de legs van de tegenstander. En ja, dat zorgt ervoor dat ze dus gewoon moeilijk te breken zijn. 96. Bij Ross Smith is dat verschil eigenlijk nog het grootste. Die scoort met zijn eerste 9 pijlen in zijn eigen legs dik boven 120. En in de legs die Price begint, scoort hij 90. Ja, er zit 30 punten tussen.
4: Going to require 91.
7: toch inmiddels wel een soort abonnementje op om dit soort finishes uit te gooien. Oh, dat heeft er nou best wel een aantal van. 91 deze keer, keertje 82, keertje 86, keertje 80, ja. Dat telt aardig op.
1: Ja, ik zei net, er is één breekpijl geweest voor Price, die ging erin. Er is in deze hele wedstrijd ook maar één finishkans verloren gegaan.
7: En dat was met drie pijlen in de hand van Tops.
1: Dat was met drie pijlen in de hand van Tops, inderdaad. Dat was Price. Zet Smith op een finish waar hij ergens één of meerdere pijlen op een dubbel krijgt en hij gooit hem.
4: 100.
1: Hij is dus ook nagenoeg foutloos.
7: Ja.
1: Op. Ergens een keer een foutje.
7: Ja. Je hebt het gevoel, tenminste, ik heb het gevoel dat Price er dichterbij is om een extra break te pakken dan dat Ross Smith er dichtbij is om zelf terug te breken. Nou, op het moment dat ik dat zeg, dan zal die in de volgende leg wel gaan breken.
1: Nou ja.
4: 64.
1: Of Price keilt deze 124 uit natuurlijk.
7: Lijkt het net alsof ik er verstand van heb.
1: Moeten we niet willen met z'n allen.
7: De tweede breekpijl in deze wedstrijd gaat ernaast. Ja, 100. Het kan. Natuurlijk. En dit maakt het een stuk makkelijker.
1: En hij heeft dus nog geen finishkans gemist, Ross Smith. Dat blijft zo. En dat mag Price best even horen en zien.
7: Komt begint hij zelf met 45.
1: Goed uit. En die zijn dus eigenlijk, als je het echt op effectiviteit bekijkt, nog veel beter.
7: Was Price niet al te best begonnen aan deze leg, want dan heeft Smith nu ook twee magere beurten.
4: 60.
7: Valt het een beetje dood in de wedstrijd?
1: Smith die nu ook al een paar keer net even wat extra tijd nodig heeft om goed te aan de hockey te gaan staan, van mijn gevoel.
7: Ja. Het percentage eerste pijl in de triple 20 bij Price is ook van 55% in no-time naar 40% gedaald. En hij zei er een beetje te zuchten. Het gaat hem denk ik ook gewoon net niet snel genoeg. Is de boel, triple 20, dubbel 19, ook niet. Ja, dan gaat Smith toch inderdaad die kans krijgen.
1: Nog geen break. Kans gehad deze hele wedstrijd, Ross Smith, tot nu. Als hij geen hele gekke dingen doet tenminste. 18. Dubbel 16.
4: 51. Going requires 60. Going
7: geen hoge finish.
2: maar wel weer eentje die aankomt bij Smith.
7: En die doet natuurlijk alsof hij dat al lang verwacht had. Want ja, dat komt niet aan natuurlijk.
1: Nee, nee. Hou vooral dat stoere image een beetje hoog, hè.
2: Smith. Die laat het een beetje lopen in deze leg, lijkt het. En daar is Price met zijn 580. En zo zie je nu in een paar legs achter elkaar dat er breekkansen komen. Dat ze niet meer zo solide zijn op hun eigen legs.
1: En is Price dan de eerste die daar echt van gaat profiteren? Mag met twee pijlen in de hand naar zijn dubbel 12.
4: 69. Roger McKay, 87.
1: Weer even opnieuw aanleggen. En daar is dan break nummer 2. Ze kregen er allebei kansen voor. Zowel Smith in de vorige leg als Price in deze leg. Maar het is de Welshman die hier toch echt het verschil lijkt te maken. Het gaatje gaat van 2 naar 3.
5: En dus een belangrijk moment in deze partij voor deze man. The Iceman. En daar zagen we net Smith de 87 niet gooien. Die hebben hem wel zien gooien eerder in de sessie. Ja. Toen lukte dat wel. Dat was voor ons aanleiding om toch eens te praten over een aantal best wel stoere finishes van allebei de heren.
6: Ja, zeker. Maar hier staat er veel minder druk op natuurlijk. Ja. En met deze moest echt. En dan gaat hij niet. Maar het is eigenlijk gewoon, als je hebt drie sessies gehad van 5 legs. En het is 3 keer 3-2 voor Price.
5: Ja.
6: Dus die is gewoon elke sessie net even beter.
5: Ja, want dit was 87 voor hem. Net even beter is de 91 van Price.
6: Ja, precies. Dat
5: moet
6: dat,
5: maar even zo te zeggen.
6: De hele tijd zat Ross Smith best wel dicht tegen een break. Ja. Ze hadden best wel ook een keer een pijltje ervoor gekregen om terug te breken. Ja, en uiteindelijk sta je met een dubbele break nu achter.
5: Wat geeft wat jou betreft dan de doorslag? Is dat toch dan de mentaliteit van Price of de ervaring? Wat zou het zijn?
6: Nou ja, hij weet gewoon precies wat hij moet doen. En natuurlijk heb je geen invloed als iemand anders net mist.
5: Nee.
6: Maar je ziet wel, hij mist en hij raakt. Ja, en die twee pijlen mis op 87 is eigenlijk het enige verschil in deze sessie dan. Hè?
5: Ja.
6: Want als je die gooit, staat het gewoon 8-7 en is het gewoon...
5: Niks aan het handje.
6: Op lek nog steeds.
5: Gaat het gewoon...
6: En er is nog steeds die één breken is het dan geweest.
5: Ja. Dus dan toch de druk van deze moeten gooien, zeg jij. Deze 87.
6: Ja, dit is het moment. Hè? Want als je 8-7 maakt, ga je de pauze in. Er staat nog steeds maar één breekje achter. Maar dat is al een break gemaakt in de eerste sessie. In die vijfde leg. En nu sta je een dubbele break achter. Dus elke sessie verlies je. En je bent niet zo bezig daarmee. Maar je wil natuurlijk wel zo dicht mogelijk bijblijven.
5: Ja.
6: Dus nu krijg je weer 5 legs. Nou zou je hem wel een keer moeten gaan winnen.
5: Dat snap ik, ja. Want je kunt dan bij elkaar zitten qua gemiddeldes. En scorende gemiddeldes.
6: Ja.
5: Als eentje gaat weglopen met de dubbels, dan is het snel gebeurd, hè?
6: Maar als je hem nu weer, stel je verliest hem weer 3-2, dan is het 12-8. Dan wordt het al heel moeilijk, hè?
5: Ja, hier heb je die dubbels. Dus of je 1 dart in je hand hebt, 2 of 3.
6: Ja, dan zie je Price met 1 dart, 3 uit 4.
5: Ja, dat is wel even wat.
6: Hè? Dat is echt goed. Die sowieso, zijn dubbels zijn natuurlijk heel...
5: Allemaal
6: goed.
5: 3 uit 4, zie je dat?
6: Ja, dat is echt super knap.
5: Wauw.
6: Dus ja, dat... Ja, dat ziet er gewoon heel goed uit voor Price.
5: En dan vind ik het van Smith, die heeft dan met twee pijlen in zijn hand 5 uit 6. Is ook niet verkeerd.
6: Nee, maar Smith staat ook niet slecht te spelen. Het is alleen op detail wordt het op dit moment wordt hij geklopt. En dat, de timing van Price is beter. Alles is gewoon net even beter als dat hij het doet.
5: Dat is eigenlijk...
6: dat zie je niet in de cijfers terug.
5: Nee, het is eigenlijk best wel een mooie nieuwe, voor mij nieuwe of andere variabelen in waar het in darten altijd om gaat. Dubbelpercentages, gemiddeldes, maar ook... wat Jacques altijd zegt, en jij nu ook, timing.
6: Ja, nou, deze finish bijvoorbeeld, 67, je mist hem net aan. En dan is het 7-7, dan heb je hem teruggebroken, eindelijk. En wat gebeurt er? Je krijgt hem weer om je oren. Ja. Dat zijn net de kleine dingetjes wat hij nu mist. En wat als hij de basis in die partij, dan gooi je die uit. Kijk maar naar Van Duivenbode van gisteren.
5: Ja. Ja, schoolvoorbeeld.
6: Anderson mist 1 pijltje of zet hem op een dubbel. Van Duivenbode 1 pijl, bam erin. Of het nou dubbel 17, dubbel 18 is, waar je niet zo vaak op komt. Nee. Het ging uit.
5: Ja.
6: Maar dan maak je tegenstander steeds meer moedeloos van je. Weet je? Dat je denkt, van, nou, daar heb je hem weer.
5: Ja.
6: Weer uit. En dat is wat je moet doen. Het zijn allemaal kleine tikjes die je tegenstander geeft, totdat hij denkt van, nou,
5: ja, ik val om.
6: Het is klaar.
5: Ja. Is Price fysiek goed genoeg om zo lang format zo goed te blijven? Of gaat hij hier...
6: Ja, hè? Ja, zeker. En hij zat zelf al op de tijd niet gespeeld. En niet genoeg wedstrijden gespeeld. Dus dat zal ook wel, die zal redelijk fris zijn. Daarom. Dat zal geen probleem zijn om het vol te houden.
5: Nee, maar dat vond ik ook zo gek. Hij zegt zelf ook, hè? Ik heb te weinig wedstrijden gespeeld. Ja, ja. Maar ja, dat heb je toch zelf gedaan, of niet?
6: Ja, dat klopt. Maar je weet natuurlijk de reden niet, hè? Kijk, nee. Is het gewoon dat hij weer de kolder in zijn kop had... en dat hij dacht van, nou ja, laat maar. Of is het geweest, want ik hoorde dat zijn dochter is zwanger.
5: Hij wordt opa.
6: Hij wordt opa. Ja, ik dacht dat ik vroeg was, maar hij wint het nu.
5: Ja, hij wint het nu.
6: Dus ja, dat kan natuurlijk ook meespelen. Dat hij toen dacht van, ik moet even thuis zijn ervoor.
7: 60. Ja, Cameron Price wordt inderdaad opa. En hij gaf wel te kennen na die tweede ronde dat hij daar, hij zei het niet met zoveel woorden, maar toch wel een klein beetje van geschrokken was. Hij zei ja, de eerste woorden die ik zei toen ik dat hoorde, zal ik maar niet herhalen hier op tv.
8: Hij was ook niet heel erg, hoe zou ik het zeggen, complimenteus over zijn schoonheid.
7: Nee, volgens mij. Nee. Ja, het is een goede jongen, maar... En toen kwam er nog een heleboel achteraan.
8: Ik moet hem wel een paar schoppen onder zijn reet geven. Kwam het eigenlijk op neer.
7: Ja.
8: Ach ja, je kunt het wel zien, toch? Price met zo'n hummels in zijn hand.
7: Ja, jawel hoor. 41 jaar is hij, die Iceman. In maart volgend jaar, als hij 42 wordt, dan als alles goed mag gaan, dan mag hij zich uiteraard opa noemen.
8: 96. Nou, ik heb er geen ervaring mee, maar ik heb begrepen dat opa worden toch een stuk makkelijker is dan vader worden. Dus. 134, going to require 147.
7: Nou, ik zei het al, er is voor Ross Smith tot nu toe pas 2 keer een halve finale op een groot toernooi weggelegd geweest. En ik denk dat je vandaag ook een klein beetje ziet nu waarom dat zo is. Hij kan fantastisch spelen, maar de bewijzen dat hij dat heel lang volhoudt zijn er niet zoveel. Bullseye over nu. Dat gaat er dan ook weer net niet in. Of nou ja, net niet in. Het gaat er niet in.
8: Die had eigenlijk wel gemoeten.
7: Tenminste, als Price dit buitenkantje gewoon had uitgepakt. Toch nog in de wedstrijd. Met heel veel dank ook aan Price, die 4 pijlen op de dubbel mist. 134.
4: 100.
0: Nummer 7. 180 is van Ross Smith.
4: Niet.
0: Nummer 6. 180 is van Gerwin Price.
8: Nog voor Smith.
4: 79.
8: En dan gaat ze dadelijk terugkomen voor dubbel 4. Ja, en dan heeft hij toch gewoon weer de aansluiting gevonden. Foutje van Price natuurlijk.
4: 34. Russia require 8.
8: Hij geeft het cadeautje terug.
0: Nog een 16. Price naar tops. En Ross Smith.
8: Cadeautje gekregen, cadeautje ontvangen.
0: En hij slaat bijna met zijn flesje water zijn tafeltje doormidden. Want dit heeft hij zichzelf aangedaan. In de wedstrijd gelaten. Ja, toch weer teruggegeven.
8: En tot dat moment eigenlijk niks gemist, hè? Hij krijgt meestal 2 pijlen voor de dubbel. In zijn finishbeurten. 6 uit 7. Dat is echt heel goed. En met 3 darts in de hand was hij nog 100%. Ja, dat is eigenlijk zoals het zou moeten zijn bij de professionals. Als ik daar een percentage op zou moeten plakken, dan zit dat dicht bij de 90%. Denk ik dat je dat wel moet uitgooien met 3 darts in de hand. Nou, dan moet je daar iedere keer een beetje halveren. Dus met 2 darts in de hand, 50%, 45%, 50% zou mooi zijn. En 1 uit de 3 keren met 1 dart in de hand.
0: Ben je goed op weg,
8: toch? Ja.
4: 57, going to require 170.
0: Dat is de theorie. De praktijk is dat Price eigenlijk over al die 3 categorieën wel ongeveer even goed is.
4: 59.
0: Hij heeft wel dure foutjes gemaakt, maar ook heel wat knappe finishes uitgegooid. Maar kan er nu weer eentje bij komen. Imposante rijtje finishes van Price. 117, 80, 86, 82, 91, 60 was op een belangrijk moment. 72 en nu 74.
8: Nou, voor het eerst in de wedstrijd zitten nu 4 legs tussen beide mannen. Het gaatje is groeiende.
4: 95.
8: Zou dat dan inderdaad een oorzaak kunnen zijn dat Smith gewoon niet zo heel vaak over dit soort lengte speelt?
0: Er zijn uiteraard ook überhaupt weinig toernooien waar er in de kwartfinale al over zo'n lang format wordt gespeeld. Hij speelde ooit 1 kwartfinale matchplay, Ross Smith. 2 jaar geleden verloor hij met 16-10 van James Wade. Die natuurlijk meester is.

0: 26.
1: En die vergeet hier de wedstrijd in slot te gooien. Voor Price, dat gaat de laatste legs ook steeds makkelijker bij hem. Weer na 9 pijlen. Al heel ver in de leg. Hij staat nu gewoon op tops te wachten. Het lijkt al een Luke Littler, Luke Humphries-achtige versnelling waarvan we weten dat Price die ook in huis heeft. We zien het alleen niet zo vaak meer, maar nu even wel. Hij is gaan beuken en hij lijkt te zijn gevlogen voor Ross Smith. Want het wordt nu 12-8. Het gaatje is 4 legs. En hij heeft ook nog maar 4 legs nodig om naar de halve finale te gaan.
2: Hij heeft het bijna binnengehengeld, die Iceman, Gerwin Price, tegen Ross Smith. Hij wordt langzaam gesloopt, hè, Vincent Ross.
3: Ja, het is, hij komt even terug, een breakje, maar wordt meteen daarna weer gebroken, zelf gebroken. En het, ja, weer 3-2 deze sessie en weer voor prijs. En het is eigenlijk gewoon heel dicht bij elkaar, maar toch loopt hij langzamerhand elke sessie 1 lekje uit.
2: Ja.
3: En is het nu 12-8 en dan wordt het wel heel moeilijk, hè, nog voor Ross Smith.
2: Ja, 4 keer 3 is 12. Even kijken, wanneer is hij er dan? Oh, dan moeten we. Oh nee, hierna spelen we tot het einde.
3: Ja, precies. Ja. Dus dat, ja. Maar
2: kwestie van tijd.
3: Het is ook niet zo dat Ross Smith heel dichtbij zit om het over te gaan nemen. Het is, hij is niet slecht, maar het is net erachteraan. Price is gewoon net even beter.
2: Ja, wat ik zo mooi vind eigenlijk aan deze partij is. Ik had wat meer spektakel met name van Price verwacht. Hij heeft wel af en toe geschreeuwd.
3: Ja.
2: Maar dat was meer omdat hij vindt dat dat moet tegenwoordig. Ja. Niet omdat hij het echt zo voelt, heb ik
3: nee,
2: het idee.
3: Dat klopt, ja. Ja.
2: Maar dit is niet echt een spectaculaire partij, hè?
3: Nee, omdat het gewoon allemaal. Ja, ze doen elkaar niet heel vaak pijn in een wedstrijd.
2: Nee.
3: Dat is natuurlijk hetgeen moment dat je gaat juichen. Als je iemand weet dat je iemand geraakt hebt. Maar ze winnen allemaal. En dit was eigenlijk wel een momentje, want Hero moet hij eigenlijk gewoon 9-8, maar miste 3. En deze gooit hij uit en dan reageert hij helemaal niet op.
2: Nee, dat valt me zo op.
3: Dan denk je van, nou ja, nu weet je dat je je tegenstander echt pijn gedaan hebt. En dan is het heel, heel relaxed weer. En dan andere keer dan juicht hij weer en dan denk je van, nou, nu was het niet nodig.
2: Nee.
3: Dus ja, ik denk dat ook dat hij voelt dat hij deze wedstrijd wel onder controle heeft.
2: Nou ja, we begonnen de avond met de door jou de constatering dat Ross Smith gek genoeg nooit wordt gevraagd. En dat hij dat zelf ook jammer vindt. Ik denk dat we vanavond zien waarom dat is.
3: Ja, misschien is dit wel een goed voorbeeld van hoe dat komt.
2: Ja.
3: Dat hij gewoon in deze wedstrijd, hij gooit wel mee, maar hij is niet degene waar het om gaat in deze wedstrijd.
2: Nee.
3: En dat is misschien een beetje het wat hem tegenstaat. Tegen de mensen waar hij van moet winnen, zie je wel spectaculaire mooie dingen. En nu is het toch net niet.
2: Als je vader wordt, geeft dat een boost.
3: Ja.
2: Bijna iedereen krijgt daar een boost van. Als je opa wordt, zou je dan ook een boost krijgen? Ik weet het niet eigenlijk.
3: Maar ik heb toch niet echt een boost gegeven,
2: nee,
3: in ieder geval. Ik vind het hartstikke leuk, echt geweldig leuk om het te zijn. Maar het is niet zo dat ik een boost krijg in het leven dat ik denk opeens van, nu is alles 2 keer zo leuk.
2: Nee. Nee,
3: dat niet.
2: Dus dat kan het niet zijn, dat hij nu ineens.
3: Nou, misschien bij hem wel, hè, maar hij is nog niet opa. Hè?
2: Nou, hij was best kritisch op zijn schoonzoon.
3: Oh, dat
2: zei,
3: ik
2: die moet ik
3: mee.
2: In ieder geval wel een schop onder zijn hol gaan geven, want anders komt er niks van terecht. Hij zegt, een aardige jongen.
3: Maar. Ja, dan weet hij wat hij moet doen. Misschien is hij daarom wel thuis gebleven.
2: Ja, misschien wel, ja.
3: Nee, nu heb je verantwoording, nu moet je aan de slag, weet je.
2: Ja.
3: Dat zou ook nog kunnen.
2: Wat zou voor, ik bedoel het niet om te jinxen, maar wat zou voor Gian eventueel de fijnste tegenstander zijn, denk jij, van deze twee?
3: Ja, Ross Smith is natuurlijk, dat zou beter zijn.
2: Ja?
3: Die heeft nog nooit in de finale van een matchplay gestaan, hij ook niet. Dus dan heb je nog iets

0: Van, kijk, prijzen veel meer ervaringen. We worden net 6, 47, 48 keer kwartfinale al gespeeld. Ja. Die hebben zoveel toernooien gewonnen.
1: En hij pas 7.
0: En hij komt daarin qua ervaring vaar tekort. Dus ja. Voor een halve finale voor Ross Smit is ook iets unieks. Waar je niet weet hoe die daarmee omgaat. En Gian heeft in ieder geval nog een halve finale WK gespeeld. Ja. Dus die is daar ook al iets verder in. Hij heeft wel het EK gewonnen, Ross Smit, maar die heeft Gian ook gewonnen.
1: Ja, inderdaad.
0: Dus dat zou voor hem natuurlijk gunstiger zijn.
1: Maar daar ziet het dus niet naar uit.
0: Nee.
1: Dan wordt het waarschijnlijk, en dan zeg ik nogmaals, hij moet eerst van James Wade winnen, dat weet ik.
0: Ja.
1: Maar dan zou het dus Gian tegen Price worden. Dat is wel leuk.
0: Dat is wel een heel mooie wedstrijd, ja. En ik denk dat het ook voor de kijkers thuis leuker zou zijn als... Ja. Als tegen Ross Smit.
1: Ja, nou, hopelijk gaat het gebeuren. En neem mij vooral niet kwalijk mocht het fout gaan. De laatste sessie van deze twee mannen.
2: Ja, Koert, het spijt me, maar jij hebt het nu gezegd. Dus je begon nog wel met ik wil het niet jinxen. Maar dit is de definitie van jinxen wat er net gebeurde. Dat mag er rustig af.
3: Kijken of Ross Smit nog iets kan veranderen in zijn spel. Want dat is bij hem eigenlijk nooit het geval. Hè. Hij doet wat hij doet. En hij kan nooit of met meer agressie of sneller. Het is altijd hetzelfde. Het blijft altijd hetzelfde. Als hij goed is, blijft hij dus ook goed vaak in een wedstrijd. Als hij er net onder zit, dan blijft dat ook vaak de hele wedstrijd zo.
2: Wat zou hij anders kunnen doen?
3: Ja, ik weet het niet. 100. Roger McCoy, 106. Een beetje meer oomf. Ik weet het niet.
2: Sorry, gezondheid.
3: Ja. Ja, wat je bij een speler als Espinol wel ziet. Dat je gewoon toch een beetje je hak in het zand zet. En denkt van ja, dan weet je, als het niet gewoon soepeltjes gaat, dan maar met een beetje werken. Of... Het is nog niet afgelopen. Roger McCoy is 68. Maar Ross Smit kan deze 68 wel heel goed gebruiken. In ieder geval een beetje reactie van Smit.
2: Die 68 finish goed gebruiken. Wat hij ook goed kan gebruiken is wat meer scoringskracht in de legs die Price mag beginnen. Want ja, we hebben het er al even over gehad aan het begin van de wedstrijd. Dat verschil was groot. Dat is nog steeds heel groot.
3: Prompt als je het benoemt gooit in 180 in de leg van Gerwin Price.
2: Ja, we willen het toch wat spannender maken deze wedstrijd. Hè? 45.
3: Ja, we moesten vandaag natuurlijk wat snel richting deze kwartfinales. Dat komt omdat ze in Engeland toch wat haast hebben om richting 9 uur te beginnen. Vandaar dat we er morgen en overmorgen om 9:50 al zijn. Dan kunnen we nog in ieder geval onze experts ook even aan het woord laten met een kleine voorbeschouwing.
2: Ja.
3: Dus morgen en overmorgen 9:50 de halve finales en de finale van de World Matchplay.
2: Ja.
3: Maar vergeet ook vooral niet zondagmiddag naar de Women's World Matchplay te kijken. Vanaf 2:00.
2: Ik heb een betrouwbare bron vernomen, Jacques. En dat jij ons daar vanaf 2:00 helemaal doorheen gaat lopen.
3: Zeker. Ik heb nog geen wedstrijd gemist van de Women's World Matchplay in alle jaren.
2: Ben je daar blij mee?
3: Ja,
2: goed zo.
3: Daar ben ik trots op.
2: Ja, dat begrijp ik al. 59, Roger McCoy. Zit er toch nog leven in deze wedstrijd? Een vraag die gesteld wordt door Ross Smit zelf eigenlijk. Want die breekt nu ook Price. Dan doet hij in 13 pijlen. Net even geen fantastische leg van die Iceman. En dan staat het 12-10.
3: Maar dan eens kijken of hij nadat hij een break pakt, ook daarna zijn eigen lek kan houden. Want dat lukt hem iedere keer niet tot nu toe.
4: AC.

0: eerste wel goed. En als de tweede dan buiten de triple valt, is Smit meteen teleurgesteld. Wil helemaal.
1: Triple 19, niet gewonnen. En ook triple 16 niet. En dan staat Price eigenlijk toch weer te ver weg naar vier beurten. Hij had even zo'n fase waarin hij de ene 180 aan de andere reeg, maar dat is even weer weg nu ook.
0: Smit kachelt al de hele wedstrijd op hetzelfde tempo door en dat is 10 keer goed genoeg geweest om een leg te winnen. En als dat nu voor de 11e keer zo is, dan wordt het pas echt spannend.
1: Ja, had hij dus een marge van 4. Dat leek allemaal heel veilig. Het is nog maar 1. Set 16-5, en dat is de sessie waar we nu in zitten, is Ross Smit duidelijk de betere.
0: Ja, het is ook eigenlijk de eerste sessie waarin Price echt beduidend minder is. Die was vrij constant. Ja. Nog zo één. En dan had het opgemogen.
2: 72. Roger McKay 161.
1: 2 trippels en een bullseye. We hebben er nog niet heel veel gezien, de 161.
2: 81, going requires 70.
0: Hij is 2 keer gevallen dit toernooi. Maar hij deed het al een keer.
1: Precies in dat hoekje waar hij eigenlijk niet wil zijn. Ja, hij koos zelf voor triple 18 en niet voor triple 10. Smit voor de gelijkmaker.
0: Moet voor het eerst deze wedstrijd naar dubbel 10. 12. 12. En we horen het. Ross Smit is back in business. En heeft Ross Smit dat zelf gedaan? Of heeft Price zich dat aangedaan?
1: Ja, het is een beetje van beide, denk ik. Price is gewoon al een flink aantal legs niet meer in 5 beurten uit. En Ross Smit is dat wel. Ja, dan krijg je dat. En nu is het niet zo gek ver meer naar de finish. Kijk, Price nog eens boos opzij. Ja, die boosheid die moet alleen maar richting zichzelf zijn eigenlijk.
0: De 300ste 180er van het toernooi.
2: 100.
1: Ja, wij hebben andere cijfers, maar het werd ook heel snel weggehaald. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat we pas op 296 zijn, denk ik. Dat is maar een vermoeden.
0: Schuiven we hem over 480, schoon nog een keer in beeld.
2: 60, going to require 129.
0: Deze 129 gaat niet uit voor Price, maar heeft Smit net alle moeite gedaan om terug te komen tot 12-12. En ja, dan zie je het ook even op zijn gezicht. Die baalt dan toch van zichzelf. Want dan dreigt het ook meteen weer af te geven.
2: 140, going to require 40.
0: Vanouds maar weer naar tops.
2: 140.
0: En dat is uiteindelijk toch gewoon het verstandige stop te doen voor Price.
1: Ja. Hij staat ze ook goed te raken daar. 8 uit 13, dat is een mooi percentage.
2: 134.
1: Van een mooi rijtje. Zo in hoeveel darts hij nodig heeft om legs te winnen. Hij heeft alle bingo boxen gevuld. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18 en 18 plus. De enige die niet gegooid is, is een 16 darter.
0: En? Of ben ik dan te
1: gereden? Ja, die staat niet in de boeken.
0: Oh, staat niet in de boeken. Nee, oké. Okay.
1: Maar mag natuurlijk wel.
0: Oh, dat wil ik zeggen. We weten dat hij het kan. Price naar Bullseye. Price met Bullseye. En net zo makkelijk lijkt het dan toch allemaal weer goed te komen.
1: Ja, het blijft toch vreemd hè, dat hij op een gegeven moment uitgaat en nu weer gewoon aan kan gaan. Want die laatste twee legs zijn wel weer gewoon in 5 beurten uit. Sterker nog, die laatste in 4 beurten.
0: Tweede top plus finish van de wedstrijd voor Price. Zijn eerste was die 117 finish uit de tweede leg. Smith deed 1 keer 100. Dus ondanks al 26 gespeelde legs en dus al 26 finishes die zijn uitgegooid. Weinig echt hoge checkout.
1: Ja.
2: 83.
1: Heel veel finishes, met name bij Price. Tussen de 60 en de 100. Echt heel veel.
2: 180.
0: En dit is 180 nummer 10. Van Price.
2: 100.
1: Deze had hij wel nodig, Ross Smit, want hij dreigde weer op achterstand te komen in zijn eigen leg. Price mag wel naar tops toe. Krijgt er 1 pijl voor om 15-12 te maken. En weer gooit hij zo'n finish erin. En nu denkt hij dat het klaar is.
0: En brult hij Ross Smit voor zijn gevoel hier definitief de afgrond in.
1: Ja. Dit soort finishes hebben hem echt deze wedstrijd gegeven. Als je ziet hoe vaak hij met 1 pijl op de dubbel hem uitgooit. 67% van de gevallen. Oh. Dat is tik na tik na tik die hij uitdeelt.
2: 140.
1: Kan Smit dan nog 1 keer? Nog 1 keer de rug recht en nog 1 keer veerkracht tonen.
0: Het lijkt er niet op. Het lijkt erop tot de 13 darter en de 2-12 darters die daarop volgden.
2: 105.
0: Met bijbehorende finishes. Toch net even iets te veel zijn.
1: Ja, je kunt bijna knak horen op zo'n moment.
2: 100. Going to require 156.
0: Het is cijfermatig zijn beste wedstrijd van het toernooi. Gerwin Price, gemiddelde van bijna 103. Finish percentage 44%.
2: 100.
0: En het gaat hem naar alle waarschijnlijkheid een plekje in de halve finale opleveren.
2: 140. Going to require 56.
0: 1 keer eerder stond hij in de halve finale van de World Matchplay. Toen ging hij ook meteen door naar de finale prize. Dat was 4 jaar geleden. En hij krijgt nog een kans om het bij de laatste 4 te laten zien hier in Blackpool. De Empress Ballroom van de Winter Garnet. Ross Smith wordt bedankt voor een goede wedstrijd die 28 legs duurde. En daarvan gingen er 16 naar deze brullende Welshman. Naar Gerwin Price.
3: We are back.
4: Op weg naar de top is Zandvoort de volgende halte.
3: This is F1 Academy 2026.
4: Met Nederlandse trots op eigen bodem.
3: It's my home race.
4: Vol gas begint hier hun weg.
3: Bring it on.
4: They're wheel to wheel.
3: Come with us.
5: Fantastic racing.
4: F1 Academy kijk je live op Viaplay. Viaplay, de beste kijk op sport.
6: Zo kijk je ook de Women's Matchplay natuurlijk bij Viaplay. Dat is allemaal morgenmiddag hier op deze zender. Zeg ik dat goed?
7: Is die morgenmiddag?
6: Zondag. Oh nee,
7: zondag.
6: Ik zit zo in de war met mijn dagen sinds het WK voetbal. Dat is niet normaal.
7: Oké. Okay.
6: Zondagmiddag is dat dus pas. Sorry. Zondagmiddag. WK Women Matchplay. Gekke laatste sessie nog.
7: Ja, hij komt 12-8 voor. Je krijgt een beetje het gevoel dat Price gedachte van ik ben er wel. En dan wordt het in één keer 12-12. Maar dat is des te knapper dat je dan toch weer in één keer aanstaat. En dat je dan toch weer omdraait. Want ik kan ook denken van, ben het aan het weggeven en dat het niet meer lukt.
6: Dat je die adrenaline hebt weg laten stromen en die je niet meer terugkrijgt.
7: En dat niet meer terugkrijgt, want dat is best moeilijk natuurlijk. En deze twee mist hij. En in één keer staat het gewoon weer 12-12. En ja, hij kon niet meer in 15 darts uit zijn elke keer. En krijgt behoorlijk wat finishes. Je ziet een Ross Smith ook, die geloofde weer helemaal in. Die maakt 12-12. Mag zelf beginnen. En vanaf dat moment is Price weer bij de lessen.
6: Deze krijgt hij nog terug, hè, zo meteen.
7: Ja, tuurlijk. Weet je, dat zijn die dingetjes. Maar dat maakt ook leuk, weet je. Ja. Een beetje tegen elkaar. Maar wel op een sportieve manier.
6: Price gaat dan weer zichzelf zijn.
7: Ja.
6: En gewoon heerlijk spelen. Met zelfs een bulls finish ertussen. Een bull finish.
7: Deze gewoon 12 darts weer in één keer tussendoor. En dan is hij er in één keer weer helemaal terug. En dan mist hij ook even niet meer. Ja, dat typeert wel de grote jongens.
6: Ja.
7: Dat je dat kan. Dat iemand komt toch weer terug. 12-12. En dat je dan laat zien van oké, je bent weer terug. Maar. En dit is natuurlijk een geweldige finish, hè?
6: Ja, dit is een geweldige finish.
7: Daar doe je zoveel pijn mee. Na die eerste paal moet je met 2 pijlen perfect zijn en dat lukt.
6: Daar had Ross Smith hem weer terug.
7: Ja, precies. Alleen zijn vrouw is niet onder de indruk.
6: Nee.
7: Die vond het maar gewoon een leuke finish.
6: Eigenlijk alleen in de slotfase een leuke partij, dit.
7: Ja, maar als je de cijfers ziet, gewoon echt een goede wedstrijd. Alleen op een of andere manier had je toch het rood gevoel dat Price ging winnen. Tot die 12-12 weer. Toen dacht ik van oké, nou wil ik zien wat er gaat gebeuren. Alleen dan geeft hij toch weer even gas en het is 16-12.
6: Ja.
7: Knap.
6: Hij dus ook in de halve finale. Het betekent ook volgens mij dat Michael weer een plekje zakt.
7: Ja.
6: Op de wereldranglijst.
7: Ja, die wordt nu 7e.
6: Niet dat we dat nou elke uitzending uitgebreid moeten gaan behandelen. Maar het is nu even deze week een soort van actueel. Dit is nu de nieuwe geschoonde live ranking, zeg ik daar maar bij. Geschoond en live is hetzelfde. Maar James Wade gaat dus voorbij. Dat was al gebeurd. En Gerwin Price gaat over beide heren heen. Het scheelt wel heel weinig, hè?
7: Ja, dat klopt. Dat wel, maar ja, zijn je voorbij.
6: Ze zijn je voorbij, ja.
7: Zo is het nou eenmaal.
6: En dan is natuurlijk het grootste vraagstuk tegen wie gaat Price spelen. Is dat die ervaren James Wade die al zijn hele leven eigenlijk dit toernooi goed staat te spelen? Of is het Gian van Veen? Misschien wel de nieuwe ster aan het Nederlandse firmament als het darten betreft. Arjan van der Giessen is wel degelijk ter plekke. En hij ging met Gian van Veen praten.
5: Gian, kwartfinale tegen James Wade. Een herhaling van vorig jaar, hè?
8: Ja, inderdaad. Vorig jaar was hij de sterkste op die dag. Dus ik hoop dat dat vandaag... Ik heb wel tijd voor een mooie revanche.
5: Wat is er voor nodig om hem te verslaan?
8: Ik denk dat je gewoon vooral bij jezelf moet blijven. Dat je niet mee moet gaan in zijn tempo, in zijn alle trucjes wat hij uit kan halen. Maar goed, dat weet je van tevoren. Het is wel gewoon echt een gevaarlijke speler. Scorend kan je hem de baas zijn, maar finishend is hij gewoon heel goed. Dus dat is eigenlijk wel het doel, gewoon scorend hem overklassen.
5: Wegblijven bij zijn trucjes en zijn manier van gedragen en van lopen. Dat gaat natuurlijk, denk ik, makkelijker op het moment dat je goed in je spel zit. Maar dat wordt moeilijker als het wat minder gaat.
8: Ja, precies. Nee, ja, dat is zeker waar. Dus, maar goed, dat weet je wat te worden. Als je gewoon meteen goed begint, dan kan je er zoveel mogelijk vandaan blijven. Dus dat is het doel. Maar goed, weet je, als het iets anders loopt, als je wel meteen achterkomt, dan weet je wel dat het lastig gaat worden. Maar ik heb er wel gewoon alle vertrouwen in.
5: Is dit in de basis misschien hetzelfde zoals alle dartswedstrijden? Dat op het moment dat je toeslaat op de juiste momenten dat het moet, dat je dan de overhand hebt?
8: Ja, zeker. Dat is wel het doel in ieder geval. Dat weet je ook gewoon tegen Wade dat dat wel moet. Maar ik denk dat ik dat dit toernooi tot nu toe fantastisch heb gedaan. Dus dat geeft wel gewoon zelfvertrouwen voor vandaag, dat ik dat gewoon weer kan doen. En daar gaan we voor.
5: Dat wou ik zeggen. Dat is een punt wat dit toernooi bij jou opmerkelijk beter gaat dan de afgelopen maanden. Dat moet je echt goed doen. En je zegt al, dat geeft me zelfvertrouwen. Maar het moet meer zijn dan zelfvertrouwen. Het moet een soort geloof komen dan weer.
8: Ja, 100%. Dat is er nu ook. Dat was er voor het toernooi ook wel. Maar zeker na die eerste wedstrijd was dat er voor de wedstrijd tegen Wessel. Ja, en daarna natuurlijk nog veel meer voor deze wedstrijd. Dus ik weet gewoon, als ik zo doorga, dat ik goede kans heb om vandaag gewoon weer door te gaan. Scorend kan het echt nog wel wat beter. Maar ja, goed, dat kan vandaag in één keer wel zomaar vallen. Als je dan finishend gewoon zo doorgaat, dan komt het goed.
6: Al dus Wessel Nijman, die nog even refereerde aan de partij... Gian van Veen, die nog even refereerde aan de partij tegen Wessel Nijman. Dat was een partijtje, hè?
7: Ja, dat is ook nog eens een keer de toekomst van Nederland tegen elkaar. Dus dat is ook nog eens een keer een wedstrijdje tussen die twee. Dat speelt nog meer, want die gaan elkaar nog vaak tegenkomen. Ja. En ook in hele belangrijke wedstrijden. Dus dan was deze wel heel fijn. Hij is natuurlijk nummer 3 van de wereld, maar was niet de favoriet in die wedstrijd.
6: Nee.
7: Iedereen dacht van, nou ja, Wessel is in zo'n vorm.
6: Zoveel gewonnen al dit jaar.
7: Die gaat waarschijnlijk dit winnen. En dan is het des te knapper wat hij allemaal doet. Die 148 finish die hij op een juiste moment gooit. Hij heeft laten zien dat hij met die druk goed om kon gaan. En dat moet hem heel veel vertrouwen geven voor de toekomst.
6: Ja. Deze twee allebei vaak even terugstappen voor belangrijke pijlen. Maar Wessel deed dat precies bij die laatste beurt niet meer.
7: Nee.
6: Wessel is echt de koning van even terugstappen, diep ademhalen en dan gooien. Maar hij deed het niet meer. Hij wilde te graag 13-13 maken, denk ik.
7: Ja, dat kan heel goed, hè, dat bij hem voelt. Maar dat is per beurt verschillend. Soms voelt het gewoon niet goed aan en stap je terug. En soms voelt het zo goed aan, denk deze gooi ik er zo tegenaan. Bij Wessel was het gewoon, het was goed, maar het was niet super. Wat we van de laatste tijd gezien hebben.
6: Ja.
7: Het was nog steeds 6,97 gemiddeld, dus echt nog steeds wel heel goed. Maar niet zo goed als dat we misschien wel verwacht hadden.
6: Nee. Bij Van Veen heb je het idee dat hij na zijn nierproblemen langzaam maar zeker toch weer aan het terugkomen is. En als je dan in zo'n belangrijke wedstrijd een 148 finish gooit, hè, dan was dit dan de ommekeer, denk ik, dan achteraf. In retrospect.
7: Wie weet. Weet je, dit zijn natuurlijk finishes die zijn zo. Want hij stond de hele wedstrijd redelijk voor.
6: Ja.
7: Wessel komt terug, die gaat er eigenlijk overheen. En dan deze moest uit, anders krijg je een matchpijl. Minimaal 1. En als je die dan uitgooit, dat geeft natuurlijk een heerlijk gevoel. Ook onder die druk. En dat lukt weer eens een keertje. En heb natuurlijk de laatste maanden best wel wat teleurstellingen gehad. Dan is dit natuurlijk echt heel fijn om deze sowieso te winnen. Maar om dat soort belangrijke finishes te gooien, geeft heel veel voldoening.
6: Denk je dat hij fysiek weer helemaal 100% is? Want dat moet je wel zijn, hè, voor zo'n lang format.
7: Ik denk het wel.
6: Ja.
7: Maar alleen dat kan hij alleen zelf aangeven hoe hij zich voelt natuurlijk. Want en soms denk je ook dat het 100% is, maar dan merk je later eigenlijk pas een paar maanden later
6: dat het niet zo was.
7: Op dat moment niet zo was.
6: Okay.
7: Maar hij moet zelf er wel in geloven dat hij natuurlijk een lekkie of 30... goed kan spelen.
6: En hij begint natuurlijk een vaste kwartfinale klant te worden, Gian van Veen.
7: Ja, kijk.
6: Knap hoor, kijk eens.
7: Fantastische record heeft
6: allemaal
7: hij.
6: Allemaal majors, hè?
7: Ja. Ja, dus, maar ja, daarom staat hij op nummer 3 en bijna nummer 2 van de wereld. Hè? Dat moeten we ook niet vergeten.
6: Nee, als hij die finale haalt.
7: Het is dat deze jongen heel bescheiden is en niet zo is van op zichzelf op de borst slaan. Daarom hebben we het er niet zo snel over. Maar als je kijkt wat hij voor de erelijst al heeft met hoe ver hij komt in tv-toernooien, dat is natuurlijk wel heel erg goed.
6: Dat is echt heel erg goed. Vooral omdat hij, en dat hebben we hier vaker, heel vaak in de studio's gezegd, stapje voor stapje. Elk jaar een paar kleine stapjes beter.
7: Ja,
6: je wil niet ineens als een komeet, maar gewoon rustig bouwen aan jezelf.
7: Zeker, maar vorig jaar heeft hij natuurlijk wel een mega stap gemaakt. Ja. Met die EK-winst en daarna het WK-finale halen. Toen was hij er ook echt. Hè? Top 4 van de wereld, nummer 3. En voor het eerst Premier League gespeeld. Nou, die gaat hij volgend jaar weer spelen. Ja, dan hoor je bij de grote jongens. Maar dan komt er ook een ander verwachtingspatroon bij kijken natuurlijk.
6: Ja.
7: We hebben nu een jaar...
6: Maar hij lijkt daar niet onder te lijden.
7: Nee, maar het is wel een jongen die is wel realistisch, staat met zijn beide benen op de grond en blijft gewoon hard werken en blijft aan zichzelf schaven om te proberen de best mogelijke versie van zichzelf te zijn.
6: Ja.
7: En dat is wel nodig natuurlijk ook.
6: Dan komt hij die onverstoorbare, ervaren rot James Wade weer tegen.
7: Ja.
6: Hij had het over spelletjes, over tactiekjes. Zijn dat spelletjes en tactiekjes of is dat gewoon James Wade being James Wade?
7: Ja, weet je, het is, als het een tactiek had geweest en als het probeert iemand eruit, dan doe je het af en toe als je het nodig hebt. Hij doet het altijd.
6: Daarom?
7: Dus dit is het gewoon.
6: Ja.
7: Zo is hij gewoon.
6: Ja.
7: En het ligt ook in welke bui die is. Dat is natuurlijk ook daar heeft het mee te maken. Maar ik heb het idee dat hij de laatste tijd best wel goed in zijn vel zit.
6: Ja.
7: En dan is het gewoon een hele goede speler. En ook scorend wordt hij dan steeds beter. Ja, en finishing, daar heeft hij natuurlijk altijd al van iedereen de lof over gekregen. Dat hij met finishes zo goed is.
6: Ja.
7: Maar als hij dan het ook nog combineert met scoren, dan is hij voor iedereen heel moeilijk om te verslaan.
6: Hier tegen Searle. Ja. Knap gedaan.
7: Ik denk wel dat hij iets minder is als vorig jaar.
6: Ja, waarom denk je dat?
7: Ja, dat gevoel heb ik.
6: Oh ja, gewoon een gevoel. Oké.
7: Okay. Dat ik hem vorig jaar, dan moet ik de cijfers zien, maar ik vond hem vorig jaar nog iets beter, scorend vooral. Terwijl hij nu ook wel gewoon goed speelt. Hè? Want daar zat geloof ik toernooi gemiddeld van 98. Ja, dan sta je gewoon echt goed te spelen. Maar ik heb toch het idee dat er wel wat te halen valt voor Gian. Dus ik hoop dat hij meteen erop zit.
6: Ja, vorig jaar hebben we... Nou ja, dat hebben we toen gezien. Ja. Is James Wade net zo'n onzichtbare man voor sommigen als Ross Smith eerder op de avond? Jij vertelde
7: dat. Nee, dat heeft James Wade niet. Iedereen vindt wel wat van James Wade. Er zijn ook een hele hoop mensen die met een bloedhekel aan hem.
6: Ja.
7: En er zijn ook wel mensen die vinden het leuk om naar te kijken. Bij hem is er ook geen tussenweg. Hè? Of je vindt het helemaal niks, of je vindt het leuk.
6: Nou ja, dat is met dit toernooi ook. James Wade vindt dit toernooi in Blackpool echt heel erg leuk, hè?
7: Ja.
6: Heeft hij zo vaak al gezegd.
7: Als je zijn record ziet op dit toernooi, hoe vaak hij de kwartfinale, halffinale en finales hebt gehaald. Nou, dat is echt...
6: Dat is een 14e kwartfinale op dit toernooi.
7: Dat bedoel ik, weet je. En dan de cijfers over volgens mij...
6: Eén keer gewonnen, 5 keer runner-up, zoiets?
7: Ja, of
6: 6 keer.
7: Ja, 6, 7, 8 keer, 9 keer misschien wel dat hij de finale heeft gespeeld. Dat is echt niet normaal goed. Dus ja, dit toernooi is wel zijn favoriete toernooi. Je komt hier graag. En ik weet ook altijd vroeger, ik weet niet of hij het nog steeds doet, maar ik denk het haast wel, huurde hij altijd zo'n caravan, zo'n staarcaravan.
6: Oh ja?
7: Dan ging hij lekker zitten barbecue in de dagen tussendoor.
6: En dat meen je niet?
7: Ja, vond hij heerlijk. Hoefde hij niet in tussen de spelers te zitten en alles. En dan had hij het helemaal naar zijn zin.
6: Ja, want zo'n man is het dan niet. Het is geen gezellige man.
7: Ja, ik ken het heel goed met hem.
6: Nee, dat weet ik. Maar het is niet een sociale...
7: Niet vaak, nee. Dat zie je, zal hem niet snel met allemaal spelers zien. Wel de spelers waar hij wat mee heeft.
6: Zoals jij.
7: Maar als hij daar buiten valt, dan zal hij niet snel een praatje met je maken of zo. Dat zit er gewoon niet in.
6: Nee. Is dat een beetje dat recalcitrante wat jij altijd had? Jegens de PDC en bepaalde dingen wat hem dan... Wel leuk.
7: Ja, misschien ja. Ja, we hebben natuurlijk wel vaak met elkaar gesproken en zo. En hij merkte natuurlijk aan mij ook dat ik gewoon geen onzin accepteer. En dat, ja, misschien is dat wel fijn voor hem, weet je, dat hij duidelijkheid heeft.
6: Ja,
7: gewoon, je moet wel in het begin meteen laten blijken dat je niet over je heen laat lopen.
6: Nee.
7: Nee,
6: maar goed. Jullie lopen al ongeveer even lang mee.
7: Ja. Ik denk dat mijn debuut 2002 was op de Lex Uitenheim. 2003 of zo.
6: Zoiets. Het moet heel dicht bij elkaar.
7: Het zit heel dicht bij elkaar, ja.
6: Wie gaat dit winnen? Ik hang hier er niet aan op.
7: James Wade.
9: Oké. Okay. De voorspelling is gedaan. We gaan de opkomsten kijken en daarna het commentaar van Guy en Jacques. Heel veel plezier. Go Guillaume!

about what.

0: van V nu James Bleed trucjes uithalen? Gaat hij bij het ingooien al meteen een pijnlijke vinger aan de scheidsrechter laten zien? Ik weet niet wat ik meemaak.
1: Nee. Volgens mij bij de Worgong, toen hij aan het tekenen was met stiften, zette iemand met een stift een streep op zijn hand.
0: Oh.
1: En ik denk dat hij aan het proberen is om dat eraf te poetsen, maar dat lukt nog niet helemaal. Waarschijnlijk een watervaste marker.
0: Oh, lekker dan.
1: Ja.
0: Het wordt toch steeds gekker daar. Nou, laten we hopen en toch ook al verwachten dat dat niet al te veel invloed gaat hebben op Gier van Veen deze wedstrijd. Want hij kan toch maar mooi de tweede Nederlander in de halve finales van de World Matchplay worden. We begonnen met 8 landgenoten aan dit toernooi. Dat was al een record. En hoe mooi zou het zijn als we in beide halve finales morgen een Nederlandse troef hebben. Met Van Duivenbode tegen Litter en met dan Van Veen tegen Price. Maar dan moet Van Veen wel afzien te rekenen in de kwartfinale met Mr. World Matchplay, met James Wade. En 365 dagen geleden lukte dat niet. Want exact een jaar geleden speelden deze twee ook tegen elkaar in de kwartfinale van de World Matchplay. En won de machine, dat weet hij, met 16-13. Van Veen heeft wel stappen gezet sinds dat moment. En dat hebben we dit toernooi toch ook wel bij hem gezien, Jean?
1: Ja, we gingen dit toernooi in, hadden we niet zo heel veel vertrouwen in hem. Dat konden we ook wel beargumenteren waarom dat niet zo was. Maar langzaam maar zeker begint hij beter te spelen in die wedstrijd tegen Wessel Nijman. Het was een knappe overwinning. Hij was misschien wel niet de beste speler in die wedstrijd, maar hij won hem wel. En de grote spelers kunnen dat soort wedstrijden dus winnen inderdaad, ook als ze niet het beste zijn. En laten we eerlijk zijn, het feit dat we twee Nederlanders in de halve finale zouden kunnen hebben, dat is echt een unicum. Het is maar 1 keer eerder voorgekomen. Dus dat gebeurt niet zo vaak. In 2022 hadden we twee Nederlanders in de halve finale.
0: Je gaat niet ook even zeggen wie dat waren?
1: Nee, dat heb ik niet opgezocht, man.
0: Oh, dat had je niet. Nee.
1: Maar van Gerwen in ieder geval.
0: Ja, met Noppert, denk ik.
1: Ja, met Noppert, ja. Oké, met Noppert.
0: Ik vond het gewoon al een vreemd moment om het verhaal te eindigen.
1: Ik heb gewoon een lijstje met waar zitten de meeste Nederlanders in het toernooi. Ja. 144, die kent hij. Die kent hij heel goed zelfs. Want die had hij al een paar keer uitgegooid dit toernooi. In zijn eerste rondewedstrijd. Wade op 158. Oh.
2: 120.
1: Het valt mij.
0: Van Veen aan de 3. Die zit daar.
1: Knappe snelle switch had hoor. Ik denk er geen seconde over na. Geen seconde teleurstelling. Hup, bam, meteen in de 3.
2: 60.
0: Van Veen die dus in de tweede ronde van Wessel Nijman won na verlenging. Het werd 14-12. Nijman die het gevoel had
2: 43.
0: Dat hij in elk geval een hele lange periode van die wedstrijd de betere speler op het podium was. Van Veen die vooral een aantal hele belangrijke finishes op hele pijnlijke momenten voor Nijman geworden. Die 148 finish met Nijman op 64 voor de wedstrijd was daar een goed voordeel. Goed voorbeeld van.
1: Goed voorbeeld van GVV.
0: Sterk hoor. En Nijman zei ook, ja, dat is dan waarom hij de nummer 3 van de wereld is. Dat is waarom hij doorgaat.
1: Nou ja, daar zit ook wel wat in natuurlijk. Kijk, ik denk dat Nijman, ik heb dat eerder al gezegd, een beetje in de positie zit waar Van Veen vorig jaar in zat. Hij is aan het stijgen en hij is hard aan het stijgen. En je kunt bijna erop wachten dat er ook resultaten gaan komen die hem nog veel sneller laten stijgen. Het zou me niet verbazen als Nijman een beetje dezelfde route gaat volgen als Van Veen.
2: 93.
1: Dit is overigens wel een ouderwetse prutsleg. Wait, is er ook lekker bij?
2: 15.
1: Die gaat op 70 over dribbel 20. Terwijl Van Veen nog op 200 staat.
2: 58, James Uwakwai 40. Games on the second leg. James
0: Wade, 19 pijlen. Met Van Veen nog op 142.
1: Ja, die had één trip gegooid, niet heel leuk. Was dat Andrew Gilding? Dat leek die echt serieus
0: wat?
1: Op. Ja,
0: wat zeg jij nou? Oké, okay, nou, punt 1, ik vond hem niet lijken. Punt 2, lijkt Andrew Gilding jou de persoon om daarop...
1: Nee, dat helemaal niet. Daarom was ik ook zo verbaasd.
2: 100.
0: Ja, Andrew is na zijn nederlaag tegen Vergerben zaterdagavond nog even verkleed blijven hangen.
1: Ja, hij wilde gewoon een wedstrijdje kijken. En dan denk ik, dat kan ik niet als Andrew Gilding doen.
0: Nee, dan word je helemaal gek natuurlijk. Dan wil iedereen met je op de foto.
1: Ja.
0: Ja, dat snap ik wel. Trippels gooien gaat maar moeilijk bij Van Veen voorlopig.
1: 100. Nou, het is zijn mazzel dat dat bij James Wade ook nog niet heel lekker gaat. En dus neemt Wade even de tijd ook om te bedenken hoe hij dat beter kan gaan doen.
2: 121,
0: nou, wat hij kan doen is deze 120 uitgooien, maar 60. Dat doet hij niet. Omdat die tweede pijl die richting de enkele 20 vloog, er zomaar het bord uitvalt.
1: Nou, maar die pakte wel de flight volgens mij van de eerste pijl. Dit doet Van Veen in ieder geval wel goed. En dat is wat hij ook tot nu toe in het toernooi heel goed doet. Het is zijn kansen pakken. Hij heeft zelf ook al gezegd, scoort. Ben ik niet helemaal happy. Maar finishend gaat het echt goed.
2: 58.
1: Lijkt alsof ze het bord op een andere hoogte hebben opgehangen.
0: 50. Grap lijkt me dat best een keer leuk, maar doe dat dan bij Price tegen Smith of zo. Niet meer wij met net iets meer interesse naar zo'n wedstrijd zitten te kijken.
2: 140.
0: 20.
2: Games from the fourth leg. James Wade picked up the anaphokers.
0: En 2-2. Score het gemiddelde van Van Veen op dit moment 85. Na 4 legs. Score het gemiddelde van Wade. Over de 95 heen.
2: moeite.
1: Ja, ze hebben allebei grote moeite met die eerste pijl te plaatsen. Als je beide heren bij elkaar optelt, dan hebben ze in totaal 5 keer met de eerste pijl de triple 20 geraakt. Dat is niet heel veel in 5 legs. Beurt er zonder triple, daar hebben ze er 14 van samen. Dat gaat een stuk makkelijker.
0: Ja, daar hebben we wel één hofleverancier in die beurten.
1: Ja, Gia van Wijn, 10.
0: Zo.
1: Ja, je zei het al, scoren is moeilijk op dit moment.
0: Het lijkt weer toch net iets makkelijker af te gaan. Op dit moment. Dit is de eerste maximale score van de wedstrijd. Komt voor Wade op het ideaal moment.
2: 140, James, you acquired 90.
1: Nu wel voor de 20. Hij laat toch nog wel wat kansjes onbenut.
2: 82. You acquired 67.
0: En dit blijft Van Veen goed doen. Scorend lukt het niet, finishend lukt het wel. En dat alleen zorgt ervoor dat hij hier nu met 3-2 voor staat. Maar dat het beter moet, dat zal hij zelf ook weten.
3: 100% van Gia van Veen is iemand die dat haarscherp in de gaten heeft van zijn eigen spel. Niks aan de hand nog voor onze landgenoot. Wel een beetje een, mag je zeggen, slordig begin.
4: Ja.
3: Desondanks komt Gian op 1-0, ondanks die slordigheden.
4: Ik denk gewoon een beroerd begin.
3: Ja, oké. Ik wilde het met je zeggen.
4: Hij komt ermee weg, omdat Wade ook niet geweldig gestart. En ik denk dat Wade elke lek wel een kansje heeft gehad of heel dichtbij heeft gezeten.
3: Ja.
4: Maar nog niet zo meedogenloos is wat we eigenlijk verwachten van hem. Hè?
3: Precies.
4: Hier de eerste lek krijgt hij 1 pijltje. Die kan mis natuurlijk, ik heb dubbel 19, maar... vervolgens in de derde leg en het laatste leg weer, weet je. Er zijn genoeg kansen voor Wade geweest. Maar Gian is echt goed op zijn dubbels, maar het niveau houdt nog niet over.
3: Nee. Het is nog niet de halve finale die het zou moeten kunnen zijn.
4: Het is gelukkig ook de kwart.
3: Wat ben ik aan het doen vanavond? Ik zit dagen door mijn haren met elkaar te halen. Nijman en...
4: Dit is natuurlijk gewoon echt...
3: Van Veen.
4: Dit is ook een beetje gewoon dat hij die tweede pijl een beetje nonchalant erheen gooit. Hij moet gewoon iets meer zijn tijd en een klein stapje naar links maken. En zorgen dat die pijl gewoon een open vlak heeft.
3: Ja.
4: En dit zijn dingen die kan James zich verschrikkelijk aan irriteren. Aan zichzelf dat hij deze kansen niet pakt.
3: Ja.
4: Want dit is zijn specialiteit.
3: Maar hij zegt ook gewoon, terwijl de camera recht op zijn gezicht zet, de ergste ding in het Engels.
4: Ja.
3: We gaan het niet herhalen. Hey, toch nog even over de bouncers beginnen. Want ook hier zie je weer toch een paar pijlen niet in het bord komen.
4: Ja.
3: Maar zijn dat allemaal bouncers?
4: Het is natuurlijk niet altijd een bouncer.
3: Kijk, Wat is een bouncer?
4: Een bouncer is in principe dat hij van het draad afkomt.
3: Ja.
4: Dat is een officiële bouncer. En als je hem in het bord gooit en hij valt er zomaar uit...
3: Dat is geen bouncer.
4: Dat is in principe geen bouncer, maar dat noemen we ook maar voor het gemak een bouncer. Alleen je ziet ook heel vaak dat een andere pijl raakt, daardoor in het bord komt, te losje zit en eruit valt. Dat is natuurlijk totaal geen bouncer.
3: Nee, bouncer betekent stuiten.
4: Ja, maar dat is gewoon, zeker rond de boel, zijn deze borden gewoon vaak heel hard en valt hij er vaak uit. En dat is natuurlijk wel gewoon voor de speler heel, heel, heel vervelend.
3: Ja, jij hebt mij verteld als terzakenkundige dat Wim Oude eraan werkt, hè, aan die borden.
4: Ja, zeker. Er wordt allemaal getest, maar dat is allemaal in Kenia in de fabriek. En daar staat gewoon eigenlijk gewoon dag en nacht iemand op zo'n bord te gooien.
3: Oh ja?
4: Dus de hele dag door zijn ze aan het testen hoe goed hij is.
3: Oh, echt?
4: Dat gaat gewoon, maar ook van andere merken halen ze erbij. En hebben ze gewoon hoeveel uur is een ander merk bord kapot? En hoe lang gaat hun bord mee?
3: Hey, maar die Keniaan die dat op dat bord staat te gooien, was dat die gast die toen het P2K...
4: Nee. Nou, hij staat ook gewoon heel dichtbij. Hè. Het is niet zo.
3: Nee. Hij gooit niet officieel van een okkie of zo.
4: Nee, want anders dan duurt het te lang. Hè. Dat wordt ook wel getest, hoor. Maar er wordt ook tussendoor gewoon gekeken hoe lang gaat een bord mee. En deze borden gaan gewoon allerlangs mee. Alleen ze hebben nu natuurlijk spelers die zijn ook als ze eenmaal iets te klagen hebben, dan gaan we allemaal erover klagen. En je moet ook gewoon eerlijk zijn, ze hebben ook nog wel een reden daartoe. Hè?
3: Ja, want de klacht is dat hoe dichter je bij de boel komt, hoe harder
5: het bord.
4: Ah ja, je ziet gewoon af en toe, daar zit er gewoon in en hij valt er zo uit.
5: Ja.
4: Dus daar mag je als speler natuurlijk doodziek van zijn. En ik weet bijvoorbeeld Dirk, die heeft er ook een beetje last van met de triple 20. Die heel vaak erin ging en dan ging hij een klein beetje hangen. Dus daar, die is heel veel beuzer geweest met andere punten. Meer slijpen, langere punten, kortere punten, meer grip op de punten. Al van alles nog wat om die pijl goed in het bord te krijgen. Dus dat is zeker wel vervelend. Het is ook niet zo dat er geen probleem is bij die borden. Alleen, ja, we zijn al heel snel vergeten wat de vorige borden deden.
5: Ja.
4: Daar klaagt ook iedereen over.
5: Ja.
4: Iedereen is op zoek naar perfectie. En ja, ook Wimau is bezig met perfecte borden te proberen te maken. En spelers zijn bezig met hoe ze perfecte pijlen...
5: Nou ja, alles perfectie is in dit verband een rekbaar begrip. Wat voor jou perfectie is, hoeft niet per se voor mij ook perfectie te zijn.
4: Maar bijvoorbeeld, weet je, die hele omgang van het unicornbord naar Wimau-bord hebben sommige spelers heel veel goeds gebracht, maar ook sommige spelers heel veel slecht.
5: Oké. Okay. Laten we hopen dat het deze heren heel veel goeds zal brengen.
2: 85.
1: Zak, ik ben een klein beetje geschrokken, moet ik zeggen, van Veen in de eerste sessie.
6: Ja, was niet best inderdaad.
1: Nee.
6: Dus scorend met name heel erg zoeken. En of hij nou afgeleid was door dat dingetje met zijn hand, dat weet ik niet. Goed, laten we ervan uitgaan dat dat nu allemaal een beetje achter hem ligt. En dan kom je heel goed weg met een 3-2 voorsprong natuurlijk naar die eerste 5 legs.
2: 60.
6: Wat mij enorm... Ja, gelukkig haalde hem weg. Er zit al, de hele tijd zit er een draadje. Daar is, hem laten zitten.
1: Ja, daar kun jij niet tegen.
6: Nee, daar kan ik heel moeilijk mee.
2: 60.
1: En is dat smetvrees? Is dat...
6: Nee, dat valt wel mee. Daar heb ik niet zo last van. Maar ja, het zit gewoon in mijn blik de hele tijd.
1: Oké. Okay.
6: Maar ik zag Gian al even pulken, dus ik denk dat het hem ook in de weg zit.
1: Daar zit hij vast.
2: 122.
1: Ja, en als ik weet was en ik zie Van Veen daar aan pulken en hij krijgt het niet uit, dan
6: zou ik het lekker laten zitten.
1: Nog eentje daarna.
6: Ja.
2: Nee,
1: het regent niet bepaald trippels voor Van Veen. Dus is een 170 op dit moment even iets te veel gevraagd.
6: Ja, het regent ook niet bij James Wade eigenlijk, hè? Want kijk, Van Veen krijgt wel gewoon de kans om te breken. Een finish, hè?
1: Ja, dat lukt dan weer wel.
6: Ja, het is dat Phil Taylor ooit ook een paar keer voet heeft gezet in deze Winter Gardens. Maar anders zou je James Wade misschien wel Mr. Matchplay mogen noemen. 21 jaar op rij staat hij hier al op dit podium. 68 wedstrijden gespeeld, waarvan 49 gewonnen. Dat is een winstpercentage van boven de 70%. Dat is echt heel erg hoog. Hij weet als geen ander bijna hoe je hier moet spelen. Hij vindt het ook fijn, ook als het warm is. Vindt hij het fijn? Dan vindt niemand het hier fijn. Alleen James Wade voelt zich dan op zijn gemak. Ja, en veel Taylor dus vroeger.
1: Ja.
6: Maar die voelde zich altijd wel op zijn gemak. 7 finales gespeeld. Ja, maar eentje gewonnen. Dat is dan misschien het enige smetje. Maar 5 keer kwam hij veel Taylor tegen in de finale. Of 4 keer moet ik zeggen. Die verloor hij allemaal. Verloor een keertje van Vergerwe. Een keertje van Littler natuurlijk, vorig jaar. Ja, dat zijn ook wedstrijden waarbij je zegt, ja, dat zijn wel de grote, hè?
2: 60.
1: Het typische James Wade verhaal. Als de absolute topfavoriet er nog in zit, dan verliest hij daarvan.
6: Ja.
1: En als die door iemand anders wordt uitgeschakeld, dan staat Wade aan het einde van de rit met de beker omhoog.
6: Een stofzuiger van de PDC. Dan is hij eigenlijk zijn hele carrière al.
2: 96.
6: Naast die 7 finales, ook nog 3 halve finales. Dus 10 keer al in de halve finale staan. Maar de helft van zijn deelnames haalt hij de halve finale op dit toernooi. Het is ongelooflijk knap. Hij staat inmiddels, als je alle meters bij elkaar optelt, is het 73ste kwartfinale.
2: 140, James Hewitt-Pinch en 48.
0: Van Veen gooide hem op een heel belangrijk moment tegen Nijman. 148 finish.
6: Het heeft hem nu even

0: zonder triple. Scorende beurten zonder triple nog altijd tegen de 50% aan voor Heerenveen.
1: En hij staat nu naar het scherm te kijken. Dat zag je goed aan zijn gezichtsuitdrukking. En dan ziet hij dus een gemiddelde ineens. Dat kan je niet zien als je naar het bord blijft kijken. Want daar worden de gemiddelden gewoon niet weergegeven. Maar op het scherm zie je hetzelfde als je hier ziet. En Van Veen die trekt er een bekkie bij. Zo van, oh jee, dat is wel heel erg matig. Heel hard werken. Voor beide spelers eigenlijk wel, hoor.
0: 100. Ja, ik wil niemand bang maken, maar dat zijn dan toch ook al vaak wedstrijden waarin weet misschien.
2: 100.
0: Kom overdrijven.
1: Voor gehaaid komt dan bij mij boven. En dat heeft ermee te maken dat hem niet, als hij naar het scherm zou kijken en is hij 80 gemiddeld. Hem boeit het voor geen centimeter, als hij maar gewoon voor staat. Hij is even echt een van de weinige spelers die daar niet mee bezig is gewoon.
0: Die break in leg 6 voor Van Veen, maar hij was hem dus ook heel snel weer kwijt. En nou, we zien de cijfers nog maar eens in beeld. Het staat in schril contrast met de drie andere kwartfinales die we gezien hebben.
1: Ik wil zeggen.
0: Dus van boven de 100 tot dusver. Smith zat uiteindelijk op ruim 98. Dus nou, hij zat ook toch heel dicht bij die 100 in de buurt. Nou, en dan dus dit.
1: Goedkeurend knikje dan bij die 140. Het is weten.
0: Als weten maar voelt. Oh, weet voelde hem denk ik ook niet.
1: 99. Het blijft fascinerend hoe Van Veen wel al die belangrijke finishes blijven uitgooien. Ja, kan hij dat blijven doen? Dat gaat dat niet een keertje fout, zou je denken. Nou, misschien ook niet.
0: Ja, Price had in de vorige wedstrijd een heel indrukwekkend rijtje. En deze wedstrijd is nog niet zo heel erg oud, maar Van Veen heeft hem er ook al 67, 74 en 80 uitgegooid. En Wade denkt ook, hey, hou ze op.
1: En dat is een goede gedachte om in het hoofd van James Wade te krijgen.
2: 100.
0: Wade doet dat meestal andersom,
1: ja.
0: Namelijk.
1: En nog wel heel vaak. Haalt nog iets meer het tempo uit het spel. Wade neemt ook meer tijd voor zijn drie pijlen nu. Ook hij voelt natuurlijk gewoon dat het niet heel erg makkelijk gaat bij hem.
2: 100.
1: Het is er bijna een Pavlov reactie bij Wade. Als het dan niet zo lekker gaat, dan moet hij iets verzinnen. Waardoor zijn tegenstander ook nog wat minder gaat gooien. Hij kan zich niet helpen dan.

0: Ja. Het wordt eindelijk dan in een uitdrukking gevat.
1: 86.
0: En die eerste 180, want dat was het voor Van Veen, komt in de leg van Wade. Vlak voor de pauze. Er is niks voor te gaan. Hij zet het ook niet goed weg.
2: Je luistert naar Gouden Zone FM. Het is 11 uur.
3: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Bij een aanvaring met de Westminster Bridge op de rivier de Thames in Londen zijn 5 politieagenten gewond geraakt. Door nog onbekende oorzaak voer de politieboot waarop ze zaten tegen de brug aan, waarna een aantal agenten in het water terechtkwam. Het duurde een minuut of 10 voor ze uit het water gehaald.
1: James, you require 74.
0: Hoe heet ook zo'n finish? Die net dacht, hou eens op Van Veen met dat soort finishes te gooien. Dat is mijn werk.
4: Ja, hij gooit ze niet zo vaak uit met één pijl op de dubbel.
0: Het blijft werken. Het blijft heel moeizaam gaan voor Van Veen. Maar ook deze tweede sessie van 5 legs gaat met 3-2 naar onze landgenoot. Ja, je staat voor, Gian. Het loopt niet, we zien het allemaal. Maar je staat wel voor.
5: Dat hoorde die Guy en hij moest erom lachen, want hij dacht, Guy heeft gewoon gelijk. Ja, we kunnen toch concluderen dat het prima is als zatje.
6: Hij gooit helemaal niet goed.
5: Nee, maar alleen, hij staat 6-4 voor.
6: Hij doet het eigenlijk op de James Wade manier.
5: Ja.
6: Ja, gewoon zijn finish is gewoon een goed gooien en voor de rest af en toe een goede beurt. En ja, een beetje tegen, net even beter als je tegenstander.
5: Ja.
6: Het houdt nog niet over bij hem in ieder geval.
5: Nee, zeker niet.
6: En je moet alleen hopen dat James ook zo lang dat dit het is vandaan voor hem vandaag.
5: Nou ja, daar begint het wel op te lijken als je het aan mij vraagt, hoor.
6: En James, waar hij eigenlijk altijd om geroemd wordt, om die dubbels, ja, die lopen voor geen meter bij.
5: Nee.
6: En bij Gian, ja, dat is goed verzorgd, dat finishwerk.
5: Zeker weten. Ja, die voelt ook James Wade even.
6: Ja, hij zegt het wel, rubbish.
5: Rubbish. Nou, dan zegt hij het nog netjes. Eerder op de avond zagen we Gurin Price winnen van Ross Smith. En als je wint, dan heb je vrienden.
7: Gezi, congratulations. A good win, good match. How do you look yourself at this match?
8: Yeah, I thought I played really well most of the game. There was a couple of legs I let slip away. And yeah, if you want to win this tournament and you need to be ruthless and clinical in points, and you know, Ross got it back to 12 all, and those legs that I did lose that I shouldn't have lost could have come back to haunt me, but thankfully it didn't. But I thought overall I played pretty decent.
7: Yeah, the first 4 sessions, 3-2 to you. That means you were leading 12-8. Then he came back, and as you said, you weren't ruthless at the moment. You're getting soft.
8: No, I mean, it wasn't those 4 legs for him to come back. It was a couple of legs in between, you know, in the other sessions.
7: Oh, yeah.
8: Where I'd missed doubles, and I think I should have been 7-3 up. I probably should have been 13-7 up. And, you know, the game's done and dusted then, but, you know, when he won the bull, it's only 2 breaks. 4 legs is not much. And, you know, when he come back to 12 all, I'm thinking, I need to break him straight away now, otherwise I'm up against there. And I did, and I think I rolled off 4 as well then.
7: Yeah, last 4 legs, really played well. Good average, above 102, nearly 103. 46% of the doubles. And also, so many good finishes with 3 darts in hand, so many high finishes, good.
8: Yeah, like I said, I thought I played pretty decent most of the game. But it's only maybe 3-4 legs that I let slip, and they're the ones that you think about. No matter how well you play, and you know, for as well as I played, and for it to be 12 all, I should have closed the game out a lot earlier than that. You know, I should have been a lot further in front, and I wasn't. And that's all I'm thinking about in the game. You know, even though I'm 4 legs up, I'm still beating myself up. And you know, as experienced as you get, you still do it. And I done it today, and I probably shouldn't do that, but a win's a win. I'm happy.
7: Is the rhythm getting better now, having played 3 matches in the last 6 days?
8: I felt a lot more comfortable today throwing for the treble. Although a couple of my darts were a lot higher on the treble, you know, an inch above sometimes, and frustrating throws, but overall, you know, they were going all right.
7: Takes you to the semi-finals. We're going to see you there. Congratulations.
8: Thank you. Cheers.
7: Cheers, mate.
9: Buitengewoon tevreden Berwyn Price, hè?
6: Elke ronde beter, dus dat wordt hij beter.
9: Klopt
6: dus
9: wel.
6: Dan wordt hij wel steeds gevaarlijker natuurlijk.
9: Ja.
6: En als hij deze wedstrijd ziet, dan zal hij zijn kans ook wel...
9: Dan gaat hij heel rustig slapen, denk
6: dat
9: ik.
6: Dat denk ik ook.
9: Ja, want wat kan Gian nog doen? Ik bedoel, hij staat voor, het gaat voor geen meter. Hoe motiveer je jezelf dan?
6: Nou ja, dit kan ook op een gegeven moment ontspannend werken. Dat je nog steeds voor staat, ondanks dat het niet gaat. En dan hoop je maar dat het scorend een beetje gaat lopen. Maar je moet ook hopen dat niet James Wade opeens wakker wordt en dat hij een hele goede sessie gaat spelen. Want ze zijn eigenlijk allebei een beetje op elkaar aan het wachten, lijkt het wel.
9: Maar ja.
6: Op dit moment gaat het de goede kant op voor Gian. Dus hoop je gewoon dat het zo lang mogelijk zal doorgaan.
9: Maar je zag wel aan het feit dat ze binnen een minuut weer terug waren op het podium allebei. Dat ze allebei er niet lekker in zitten en behoefte hadden aan even wat oefenpijlen, toch?
6: Ja, precies. Om toch even dat gevoel te krijgen. En in een wedstrijd is het heel moeilijk om je wil toch ontspannen blijven. Dus dat kan natuurlijk met het ingooien makkelijker.
9: Ja.
10: Ja, beide spelers stonden inderdaad toch al een tijdje op het podium te oefenen, in te gooien. Ja. We beginnen dan aan de 10e of de 11e lek. Begint is dat punt van de 135 score.
1: Safety.
10: Maar goed.
4: Nou, James Wade heeft in 8 van de 10 legs een pijl of pijlen met dubbel gehad. En heeft 4 gewonnen. Van Veen in 6 van de 10. En die heeft ze alle 6 gepakt. En dat is voorlopig de belangrijkste conclusie. Buiten het feit dat het scorend heel matig is. Wat met name Van Veen laat zien tot nu toe.
10: Dus kun je je afvragen. Hij staat nu voor omdat hij zo goed finisht. Maar hoe kun je dat volhouden?
4: Nou ja, je hoopt natuurlijk dat op een gegeven moment die trippels wel gaan vallen. Hè? Dat je een soort van ontspanning komt. Dat het net even wat makkelijker gaat. Die eerste pijl met name gewoon wat beter terecht komt. Maar ja, datzelfde hoopt James Wade natuurlijk ook. Want die heeft al een paar redelijke wedstrijden gespeeld hier. En die komt ook helemaal niet uit de verf. En je ziet langzaam bij hem ook aan gebaartjes dat hij toch wel een beetje gefrustreerd begint te raken.
1: 39. James,
10: you require 147. Ik moet even inhouden omdat Van Veen nog even voor het bord staat na te palen.
4: Als een koning.
1: Game on.
10: Zolang die blijft scoren zoals hij doet, moet hij blijven finishen zoals hij doet.
4: Weet ook niet, hè? Ik bedoel, het is ook bij James Wade niet geweldig. Ze hebben allebei nu 10 keer de eerste pijl in de triple 20 gehad. Nou, Van Veen nu 11 keer. Dat is best weinig in 11, 12 legs die we nu aan het spelen zijn. Ze hebben allebei evenveel of meer beurten zonder triple. Maar ook bij James Wade gaat het heel moeizaam.
10: Hoe vaak zie je dat Wade cynisch lacht en met misbaar over het podium heen gaat? Dat gebeurt ook niet vaak.
4: Nee. Dat is dus redelijk stoïcijns.
1: James, you require 150. 100.
10: dat Wade geen hele brede schouders heeft. Anders had hij er nu een pijl in hangen. Dit lijkt me wel veel, maar... Ze er ietsje dichterop had gezeten na 5 beurten. James, you require 20. Games from the 12th leg. James Wade, 13th leg, Vienna Focus. Lens boven een toekie. Oh, net zo goed. Ik kan ook een beetje aan het geroezemoes in de zaal horen. Dat iedereen een beetje aan het praten is zoals wij aan het praten zijn. Zo van, wat gebeurt hier allemaal? Waarom is dit zo slecht? Nou ja, dan ga je er nog vanuit dat ze het over de wedstrijd hebben. Dat ze het niet over de vakantieplannen hebben of... Hè. Een voetbalclub door komend seizoen kampioen wordt. Je weet het niet.
11: Nee, precies.
10: Nou, in Engeland kennen, dus dat wordt over het laatste gaan.
11: Ja.
10: Het is een goede leg van Gian van Veen. Dat hebben we nog niet al te veel gezegd, maar zegt zo. Kan hij hem ook goed afronden. Via de belacht. Dat niet. Maar het was bijna de eerste leg die in 4 beurten gaat. De beste leg tot nu toe is in 15 darts gegaan. 100. Keanu requires 16. Dat betekent dat dit officieel de beste leg van de wedstrijd is. In 14 buiten. Zie je, het niveau gaat al omhoog, Guy.
11: Zeker, we komen er wel. Het goede nieuws voor Darts Minute Nederland is dat Van Veen degene is die de beste leg tot dusver op zijn naam heeft gezet. 100. Nou, als hij het heel 60. Berekenend en matchplayend zou doen en gewoon zijn eigen legs blijft houden. Een heel eind natuurlijk.
10: Ja, dan wint hij met 16-13.
11: Heb je dit uit zitten rekenen in de afgelopen 10 seconden?
10: Nee, het verschil is nu ook 3, dus dan zal het ook 3 zijn aan het eind als het zo blijft. Hè? Ja. Nee, daar hoef je geen grote rekening voor te zijn hoor. Volg elkaar lekker in deze leg.
11: Wade vindt het helemaal gefeliciteerd om lekker 21 over te laten. 125, James, you've acquired 21. Als je dat zo uitgooit, dan heb je alle gelijk van de wereld ook.
10: Ja, weet je nog hoe Price dat deed in die vorige wedstrijd? Gewoon de eerste 4 sessies met 3-2 winnen. Niet meer dan dat. 3-2 is genoeg.
11: Bij het bord alsof ik het nog heel grappig vind, maar op de terugweg is hij toch echt zijn pijl aan het uitschelden, zo lijkt het. $140.
1: 21.
4: Veel van als een afzwaaiende pijlen ook. Die echt een eind weg belanden daar waar ze bedoeld waren.
11: Het plan was om ook deze sessie met 3-2 te winnen. Het voorbeeld van Gavin Price te volgen. En als 160 hieruit gaat, dan lukt dat. Dan hebben we nergens meer over. En 160 gaat uit. In een wedstrijd waarin helemaal niks lukt. Dat is precies wat je aan deze reactie ook ziet. Valt opeens de 160. En Wade informeert, is het pauze? Is er muziek? Moet ik van het podium af? Ja, James, is daar met 9-6 achter. Ook dat nog.
9: Als de spreekwoordelijke boer met kiespijn gaat hij lachend het podium af. En hij, hoofdschuddend, een marge van 3. En voor geen meter spelend.
6: Nee. Ik heb wel het idee dat scorend iets er doorheen begint te komen nu. Okay. Dat hij wat vaker 140 gooit. Maar dan begint hij deze leg ook weer 140, 100. En dan 41, 60. En dan weer 160 uit.
9: Bizar. Dus,
6: hij is duidelijk ontevreden. Maar ja, je staat wel 9-6 voor.
9: Ja, voor de 7-4, die 71 finish. Dat zijn de finishes die Gian gewoon wel blijft gooien. Ondanks dat het scorend wat tegenvalt.
6: Ja, hij doet eigenlijk al wat James Wade eigenlijk altijd doet. Hè? Dat het gewoon een beetje bijblijven en iets beter gooien als je tegenstander. En gewoon zorgen dat je finishend foutloos blijft. En
9: ja,
6: dat is eigenlijk wat hij doet.
9: Misschien moeten we eens kijken of we dat ook met de statistische gegevens kunnen onderbouwen. Dit is de finishkaart.
6: Maar dat is een gemiddelde.
9: De gemiddelde, sorry. Eens even kijken, het scorende gemiddelde, ja, het is allemaal, kijk.
6: We hebben het net gekeken, weet je, er zat alles boven de 100 op eentje na. En hier zit echt alles ruim onder de 100, dus dat betekent...
9: Ik vind het wel opvallend, die 95,6, een lek tegenstander van Wade.
6: Ja, dat is vaak gewoon omdat je daar meegooit. Vaak verlies je die legs, dus het is meestal alleen scorend. Dus dat is niet zo gek.
9: Dat is niet optiebaar.
6: Maar dit is gewoon, alle cijfers zijn geen kwartfinale matchplay waardig.
9: Dit zijn de finishes.
6: Dit wel.
9: Dat is 75%.
6: Van Gianse kant. Dit is gewoon echt heel goed.
9: 75% totaal, man. Zeg ik dat goed? 9 uit 12? Ja. 6 uit 11 is gewoon aanzienlijk minder.
6: Ja, dat is voor James Wade zeker. Je verwacht altijd bij hem dat hij heel goed is in die één pijl op zijn dubbel nog krijgen. En dan is hij 1 uit 5. En bij Gian is het gewoon heel goed verzorgd. Dus ja, daarom staat hij ook gewoon voor.
9: Toch wel weer leuk wat die Wade dan doet. Die gaat die 180 gooien, houdt die 21 over.
6: Ja.
9: De nonchalante manier hoe hij dat 1 dubbel 10 dan uitgooit.
6: Op zich is het niet eens zo gek om deze te gooien. Want als je nou bijvoorbeeld naar de 19 of naar de 15 gaat, en je gooit een enkele,
9: dan ben je weg.
6: Dan staat er 66 of 62 over. En deze twee pijlen zaten er zo goed erin. Je gooit hem er tegenaan. Je geeft jezelf dan eigenlijk de volgende beurt gewoon 2 pijlen voor een dubbel.
9: Ja.
6: En hij vindt dat hij met 2 pijlen dubbel 10 uit moet gooien.
9: Ja.
6: En had gelijk.
9: Had gelijk. Dus ja,
6: kunnen we er niks van zeggen.
9: Er is wat voor te zeggen.
6: Ja.
9: En dan komt ineens het moment dat James Wade denk toch wel een tik krijgt. Want hij lacht er wel om. Maar die voelt hij wel hoor, die 160.
6: Het begint eigenlijk die beurt ervoor. Dat James staat weer op 201. Begint met een hele goede triple 20. En gooit er niks bij. En denkt hij van nou ja, misschien toch nog een kansje. En dan krijg je deze weer om je oren.
9: Ja,
6: ja, dit is natuurlijk een knappe film. Maar deze reactie zegt ook veel.
9: Ja.
6: Dat hij denkt, wat is dit allemaal hè? Ja, James die heeft het allemaal niet in de gaten.
9: Nee.
6: Die moeten ze nog uitleggen na 25 jaar dat je na 15 legs eraf moet.
9: Ja.
6: Dus, het is nog niet gespeeld natuurlijk allemaal, maar het ziet er wel goed uit voor Gian.
9: Heb jij dat wel eens meegemaakt? Dat het gewoon voor geen meter ging, maar dat je wel gewoon voor kwam te staan?
6: Jawel, dat heb je wel eens, maar daar heb je echt je tegenstander voor nodig natuurlijk. Maar dat gebeurt niet.
9: Trek je hem dan over de streep? Of?
6: Ja, ik vaak niet.
9: Nee?
6: Ik kon me altijd heel goed irriteren aan mijn eigen. Dus dat hield niet mee.
9: Nee.
6: Dat is ook gewoon waardoor je... Maar dat geeft ook je bepaalde beperkingen natuurlijk aan.
9: Ja.
6: Hoe goed je eigenlijk wordt.
9: Ja.
6: Hoe goed kan je mee omgaan dat je niet zo goed speelt. Want als je goed speelt is iedereen heel goed.
9: Ja,
6: maar op het moment dat het niet gaat... dan moet je laten zien dat je nog steeds een wedstrijd over de streep kan trekken.
9: Kijken of hij dat laat zien.
11: De vorige sessie was met afstand de beste van de wedstrijd van Van Veen. Zeker scorend gezien, scorend gemiddelde over de afgelopen 5 legs. Dus alleen bijna 100. Nog steeds aan de lage kant. Maar dat is wel waar het minstens zijn moet.
4: Ja.
11: 58. Maar Van Veen er dan misschien een klein beetje doorheen komt, doet Wade echt al 10 legs hetzelfde.
4: Ja.
11: 147. Wat even een trippeltje met die laatste pijl zorgt voor een finish van 104. Normaal gesproken zijn dat de finishes waar James Wade heel erg goed in is. Met je eerste pijl een trippel gooien. Dan een enkel en dan de dubbel. En gooi deze keer niet met zijn eerste pijl de trippel. En dan is het ook meteen een stuk moeilijker.
1: 38.
11: Van Veen dan. Scherp gebaar. Achtergrond, nog wat gemopper van Van Veen. Maar hij komt wel terug. Ja, want die één darts finishes bij Wade, die vallen helemaal niet. Oh, ik had hem toch al bijna opgeschreven. Net als je hoop krijgt, ik man nog een keertje. Pok.

0: 140.
1: De zaal begint zich toch een klein beetje te roeren. We hebben misschien wel in de gaten dat als ze een goede sfeer en een feestje willen, dat ze daar echt zelf voor moeten zorgen. Roel van Veen hier zijn tweede 180er gehoord. Dat valt tegen. We staan nu op 5 over de hele wedstrijd. De vorige kwartfinale, Ross Smith tegen Cameron Price, telde er uiteindelijk in totaal 20.
2: Ja, dat is anders, hè?
1: Josh Rock tegen Luke Littler. 23 stuks in totaal, waarvan 17 van Littler. Van Duivenbode tegen Anderson. 23 stuks.
2: Maar uiteindelijk gaat de winnaar gewoon door naar de halve finale. En maakt het helemaal niet uit met welk gemiddelde je dat doet of hoeveel 180's je hebt gegooid. Je kan toch gewoon zeggen, ik stond in de halve finale of sta.
1: En wat gisteren of vandaag was, hoeft morgen niet zo te zijn.
2: Nee, ik geef u op een boekje dat de winnaar van deze wedstrijd morgen een stuk beter speelt.
1: Van Veen laat nu wel wat kansjes liggen her en der.
2: Top Swoit. Gelukkig voor Van Veen blijven die combinaties niet lopen. Opgetrokken wenkbrauw van James Wade. Die het ook in deze leg weer niet voor elkaar krijgt. Hij begint dan weliswaar met 140, maar daarna geen triples meer. En Van Veen in deze vierde sessie scoort het weer een klein tikje beter.
1: Lijkt er echt doorheen te komen. Het was slecht nieuws voor Wade, dat hij helemaal nergens doorheen lijkt te komen. Die zit er doorheen, dat is iets heel anders. Is daar nog plek om die pols uit te raken? Nee, eigenlijk niet.
2: Dus krijgt hij die kans, James Wade, op 104. Maar geen dubbel 12 aan het einde van deze beurt.
3: 56.
2: Ja, Gerwin Price deed het op deze manier. Gewoon iedere sessie 3-2 winnen. Van Veen lijkt dat kunstje te hebben afgekeken. 100. Zie je zijn eigen lek uit, wint hij ook deze sessie weer.
1: En nog steeds is de finisher uitstekend verzorgd. 100. Ja, hij heeft hier en der wat laten liggen. Hij is niet meer foutloos, maar in alle categorieën. We hadden het er eerder vanavond over. Tikt hij wel 57. De cijfers aan waarvan je zou willen dat hij ze aantikt?
2: Ja. Finishend wel.
1: Finishend wel.
3: 140.
2: Sorry, een keurige laatste. Op het dak geparkeerd. Zijn dit. Twee van die. En dat is een rode, was er nodig. Oh. Even een pluisje. Op de hand van Wade, dat kietelde. Hij veegt het eraf. Hij gooit 79 uit. En breekt terug. 20th leg, Jason Fuchs. Game on. Als je naar aantallen kijkt, zit er allemaal niet zoveel meer in deze statistiek. 57. Voor Veen is ook wel klimmende. Wade blijft een beetje hangen.
0: 134. Zonder triple van Veen heeft heel lang tegen de 50% aangezeten, zit nu op 33%. Een aantal beurten waarbij hij de eerste pijl in de triple gooit. Het gaat juist omhoog.
2: Ja. Ja, maar het toont nog niet echt. Het is zo, omdat we de cijfers zien dat het zo is. Maar om nou te zeggen, oh, wat zit hij er lekker in? Nee. Wade blijft er maar weer aan hangen.
0: 81, James, you require 45. Ja, want we gaan breken met het ideale scenario. Het ideale scenario was dat Van Veen elke sessie met 3-2 zou winnen. Maar hier wint Wade een sessie met 3-2. En dat betekent dat het gaatje 2 legs is. Het is 11-9. Wade uitgeschakeld, dus blijft het link.
3: Wat Wade betreft had het nog wel door mogen gaan, heb je steeds de indruk. Maar zijn reeksje wordt hinderlijk onderbroken door een commercial break. Ik dacht even, toen dat gat naar 4 ging, nou, nu heb ik er wel vertrouwen in.
4: Ja.
3: Jij ook?
4: Ja, je hoopt dan dat Gian een beetje ontspant en dat hij ja. Arm meer laat gaan en dat hij wat vrijer gaat spelen. Maar het lijkt wel of dat er nog meer spanning op komt te staan op het moment dat hij gaat beseffen, oké, James heeft het vandaag niet. Want Wade gooit gewoon voor zijn doen natuurlijk een hele matige wedstrijd. Ja. Finish is niet goed, scorend zit hij niet in het juiste ritme. Je ziet heel erg aan het forceren. En ja, dus hij heeft alle kansen om hem gewoon helemaal eigenlijk weg te spelen. Maar het lukt maar niet. En ja, dan blijft er toch heel veel spanning op bij Gian.
3: Ja, zie jij dat ook aan hem?
4: Ja, je ziet niet dat hij vrij uitgooit. Nee. Nee. Je merkt ook dat hij in de laatste beurt bijvoorbeeld gooit. De laatste paar in de 1. Je ziet dat hij wel geïrriteerd is ook. Dat het niet lukt. Terwijl hij gewoon ook wel... Hij merkt natuurlijk aan zijn tegenstand, die heeft het vandaag niet. En dan kom je nog niet helemaal van hem af. Dat is toch, ja, dan dat mag je jezelf aanrekenen natuurlijk.
3: Ja, want uiteindelijk is de marge maar weer 1 breken.
4: Ja, het is gewoon maar... Ja, nu moet je wel weer heel erg op gaan letten, inderdaad. Ik ga er niet vanuit dat James in 1 keer nu helemaal losgaat en dat hij geweldig gaat spelen. Dit blijft tot het einde. Alleen James is wel natuurlijk heel, heel taai. Die geeft niet op en die blijft gewoon hetzelfde doen. Dus je moet hem wel zelf gaan halen, die overwinning.
3: Ja.
4: En als Gian gewoon een beetje redelijk speelt, dan gaat hij hem gewoon nog winnen. Alleen ja, bij Gian is er ook geen zekerheid, want ja, bij hem loopt het ook niet.
3: Nee, ik heb ook niet de indruk dat het naarmate de legs vorderen verbetert.
4: Ja, je had even het gevoel van, nou, hij komt er een beetje doorheen scorend, maar dat valt ook net zo makkelijk weer helemaal terug.
3: Ja.
4: En daar komt ook zijn irritatie vandaan. Want eigenlijk, als je 11-9 voor staat, hoef je niet heel geïrriteerd te zijn.
3: Nee,
4: maar je merkt gewoon dat hij het zelf ook denkt van, ja, dit had al lang klaar moeten zijn.
3: Kan gelukkig nog alle kanten op. Misschien toch aardig om even de tijd te nemen om de prestatie van Dirk te belichten. Knap gedaan. Hè?
4: Ja, zeker. Gewoon elke ronde heel zwaar gehad. En ja, gisteren dachten we dat hij het even heel makkelijk ging winnen. En toen werd het nog heel zwaar. Maar op het moment dat het er echt om ging, stond hij er wel. En, ja, en gooit hij een hele goede lek.
3: Tegen Gary Anderson, die dit het leukste toernooi vindt waar hij ooit gespeeld heeft.
4: Ja, maar Anderson had het gisteren niet zo als in die wedstrijden ervoor. Maar dat had ook met Dirk te maken. Omdat, ja, Dirk gewoon heel goed was in elke kans aanpakken in het begin van de wedstrijd die kreeg. En daardoor werd Anderson steeds meer van, het zit er vandaag niet in. En toen kwam Anderson, toen hij ging ontspannen, Anderson, toen kwam hij nog heel erg dichtbij.
3: Zeker weten. Maar even in het licht van de laatste 3 jaar in het dartende leven van Dirk van Duivenbode. Dit heeft hij wel een keer verdiend, toch?
4: Ja, deze al heel hoog staan. Ik weet hoeveel Dirk eraan doet en waar hij allemaal mee bezig is. Dus dan is het ook wel lekker als het een keer uitbetaalt. Hè, met een mooie halve finale plek en dan als bonus nog tegen Littler.
3: En wie weet, misschien ergens nog een landgenoot tegenkomen.
0: Tja, dat zou allemaal die droomscenario zijn. Maar goed, laten we eerst deze wedstrijd maar eens tot een goed einde zien te brengen. Het is wel lastig zat, want Van Veen probeert weg te fietsen. En daar zitten nog een paar vingers van Wade om die bagagedrager heen.
2: Ja, het was natuurlijk gewoon 11-7 en dan pakt Wade toch die laatste twee lekjes weer even. 79 gooit hij uit, ja. En hij blijft in your face ook, hè. Hij blijft rustig aan doen. Hij blijft er alles aan doen om ook jou slechter te laten spelen. Want hij gooit zelf ook niet lekker in ritme. Het is net even een tandje langzamer dan normaal. Maar hij kan daarmee omgaan.
0: Score is 140 en daarmee in elk geval nog eerder op een dubbel. Maar dit is wel Wade vanaf 121. Naar de bullseye. Om weer te breken. Oeh, nu wordt het echt vervelend.
2: James Wade. Ja, nu gaat James Wade weer James Wade dingen doen. Beste leg van de wedstrijd.
0: 85. Geen onderbrekingen meer. We spelen door tot het zoete of bittere eind.
2: Wel een fluitist, maar Van Veen best wel wat last van heeft. Weet, blijft stoïcijns darten. Van Veen is om zich heen aan het kijken.
0: 7.
2: Ja.
0: 56. Met alle vertrouwen in de goede afloop als Van Veen weer eventjes moet inhouden. Om te weten tijd neemt.
5: 85. James, you've acquired 40. Gains on the 22nd leg. James Wade. 23rd leg.
2: Voor het eerst sinds 4-4 is hij weer op gelijke hoogte, James Wade. Het lijkt er nu toch sterk op dat hij de slag een beetje te pakken heeft. En Van Veen nog niet. Vanaf leg 17, dat is een mooi eikmoment.
0: Ja, dat was de leg waarin Van Veen met 10-7 voorkwam. Hij kwam vervolgens ook nog leg 18, kwam met 11-7 voor.
5: 134.
2: Beurt voor beurt, leg voor leg. Is die man binnenhengelen, James Wade.
5: 140, James, you've acquired 21.
2: Hij weet hoe hij moet.
0: Nu net niet. Van Veen 67. Wat zou die even lekker uitkomen deze?
2: Oeh. Ja. Nou, te horen uit mijn mond.
5: 60.
0: Omhoog gegaan, maar dat was eigenlijk al een trend die wel iets langer gaande was dan alleen de laatste vier legs. Van Veen was daar al mee bezig. We weten ondertussen ook al een tijdje.
5: 120. James, you require 170.
0: Gaat hij ervoor?
2: Ja, ik had het ook niet verwacht.
0: Hij had echt gekeken, want tussen pijl 1 en pijl 2 zag je even de blik van Wade naar het scorebord gaan. Van Veen doet het nog even één keer voor.
2: Ik denk dat Wade zijn punt wilde maken. Vier legs heeft de winnaar van deze wedstrijd nodig. Maar dan mag zijn tegenstander niet meer dan twee pakken.
0: Zeven keer 180 voor Wade. Maar van vier in de laatste zes legs. Keer 180 voor Van Veen. Die zitten echt over de hele wedstrijd verspreid.
5: 58.
2: Geen finish over voor Wade.
0: Naar de 17. De bullseye.
5: 97. James, you've acquired
2: 179. Wait, met een kansje. Ja, 72 over. Dubbel 16 en dubbel 12. Ja, dat is triple 16. En nog niet de dubbel 12. Maar het zit er wel allemaal aan te komen nu, hoor. Je voelt bijna dat het niet heel lang meer goed kan blijven gaan.
0: Eén pijltje op Tops van Veen moet deze gooien. Oh, wat belangrijk.
5: Ja.
2: Hij probeert in ieder geval wel zelfvertrouwen uit te stralen.
0: Ja, maar hij sleept die eigen legs er nu echt uit.
2: Zo, jongen, wat gaat dat moeizaam. Het is niet veel van deze wedstrijd. Het is pas nummer 4. Maar deze komt wel op een goed getimed moment.
5: 140.
2: Nou, weet het niet heel veel weg, hè, met 2 keer 140. Maar weet je wat beter is dan 2 keer 140? 140 en 180.
0: Even dat knikje van Veen in de achtergrond als Wade 100 gooit. Ja, dan moet je het wel beter wegzetten.
2: Ja, ik wilde net zeggen, die 1 moest er toch van af, maar in dit geval heb ik er niet zoveel aan. Nee, Wade ook niet. Het zou een hele fijne zijn dit, hè?
5: Ja.
0: Met de machine op dubbel 12. Triple 20 voor dubbel 19. Om te breken in deze fase van de wedstrijd. Oh, ho, ho, ho.
2: Hij blijft het gewoon doen, Gian van Veen. Hij is echt de koning van de finishes vandaag.
5: Game on.
2: En hij denkt, dat kan niet. Dat kan alleen ik.
5: 100.
2: Nou, het blijkt dat meerdere dat kunnen, James. In ieder geval vandaag. Nog 2 nodig. Nou, iets met poorten van een hel en zo.
0: Tja. Een wedstrijd over 20 plus legs tegen James Wade spelen lijkt me sowieso al een hel voor een iets sneller gooiende speler die graag in een ritme wil blijven. Van Veen weet er sinds 365 dagen geleden ook alles van.
2: Ja, hij is er nog niet natuurlijk, want Wade heeft het initiatief alweer te pakken.
5: 96.
2: Van de triple 17 en de bullseye. Oh, dat is nou al de derde keer dat hij dat vanavond doet.
0: Je komt maar niet van hem af.
2: Kauwgom onder je schoen is het.
0: Denk je dat je hem een tik hebt gegeven, een dreun hebt uitgedeeld met die 118 finish? Nee hoor.
2: Ja, hij loopt natuurlijk al een tijdje mee, hè? Dus hij is wel wat tikjes gewend.
5: 97.
2: Hij heeft met de grote de aarde gespeeld. Hij heeft de grote de aarde verslagen, allemaal, stuk voor stuk. Misschien zit hij er ook wel weer gewoon als de volgende uitdaging.
0: Volgende jonkie die denkt dat hij de plek van James Wade wel even in kan nemen.
2: Ja, precies.
0: Dat is dat vijandbeeld dat Wade in zijn hoofd heeft gecreëerd.
2: Ja, indien Wade deze wedstrijd wint, dan sneakt hij de top 4 van de wereld binnen. Want dan gaat hij Johnny Clayton voorbij.
0: 96. Ja, dan moet de PDC toch al een hele goede uitleg komen. Willen ze Wade volgend jaar niet in de Premier League?
2: Nee, dan zit hij er gewoon bij. Daar doen ze niet moeilijk over. Hij heeft er natuurlijk al vaak bij gezeten.
0: Jawel.
5: 44.
0: Ze worden steeds belangrijker, de finishes op dit moment. En Wade mist de grote 20.
2: Ik kan erom lachen, een beetje schamper, maar... En die is dodelijk geweest, hè, met finishes.
0: Wade schudt van nee.
2: En weer prikt hij die laatste erin. Het is mentaal wel ijzersterk hoor, wat hij hier laat zien. En dan mag hij gaan gooien voor de wedstrijd. Poh.
5: Game on.
0: Ja. Nu weet James Wade precies hoe het voelt.
2: Eén goede leg heeft hij nog nodig. Eén keer in 5 beurt moet toch genoeg zijn in een wedstrijd zoals deze. 100. En dan pak je echt een hele lastige hoorde. En hoe je dat dan doet, ach, wat maakt het uit. Je doet het.
5: 81. 58.
2: Geen triple voor James. 60 voor plus deze.
5: 100.
2: Dat is genoeg marge in principe. Wade gaat niet op een finish komen.
0: Pak nog een triple 1 mee.
5: 123.
2: Je moet hem even goed wegzetten nu nog. Hoe beter hij hem wegzet, hoe makkelijker de volgende beurt is. Nou, dit is lekker wegzetten hoor.
5: 140.
2: Wat een knappe zege als hij dit binnenhaalt.
0: Het ging allemaal niet vanzelf. Hij kreeg van alles en iedereen tegenstand. Van zichzelf, 85. Van Wade, af en toe nog van het publiek. Maar hier staat hij, Gian van Veen. Nog één dubbel raken. En dan gaat naar de halve finale. En dat is die ene dubbel die hij moest raken. Woorden van Wade. Van Veen hoort het aan en denkt, joh, gefeliciteerd. Ga jij lekker naar huis. Ik ga door naar de halve finale. Wat een ontzettende mentale overwinning boekt Gian van Veen hier op de machine, op James Wade. Waar hij 365 dagen op dit geleden op ditzelfde podium nog van verloor. Nu verslaat hij hem met 16 tegen 13.
6: Races vol actie.
7: Het is tijd voor de Hungaroring.
6: Gaan de coureurs er in Hongarije nog één keer voor zitten?
7: Hier op weg naar de eerste bocht in Hongarije.
6: Wie gaat er onder in de Hongaarse hitte?
8: Maar just keep the focus.
7: Spiastri!
6: Oh! En wie duikt er met het beste gevoel de zomerstop in?
7: De beste zege uit de carrière van Lando Norris.
8: Yes, yes, yes.
6: De Grand Prix van Hongarije kijk je live op Viaplay. Viaplay, de beste kijk op sport.
9: The scene is set. Women's World Match Play.
10: She really is a formidable force.
9: Take a bow! Isn't darts just the most wonderful sport? The drama
11: says I'm the woman to beat here.
9: Unbelievable turnaround.
12: Go on then. Go on then. Yes, there we go.
9: Just stunning darts.
13: This is as big as it gets. Now it's time for the darts.
3: Dat is allemaal zondagmiddag hier bij Viaplay. Gaan we het misschien zo nog wel even over hebben. Niet nu, want wat heeft Gian het knap gedaan. Mentaal.
4: Zeker.
3: Wat een worsteling moet het voor hem zijn geweest.
4: Nou ja, uit die laatste break komt James W. terug en dan gooit James ver weg het beste van wat hij de hele avond heeft laten zien. En toch gaat Gian erin mee. En je ziet uiteindelijk dat als Gian iets meer het tempo omhoog gooit, en dan gaat hij wat strakker gooien, gaat hij wat harder,
14: komt
4: wat sneller.
14: Dan
4: komt er wat beter ritme in. Dan ging hij ook scorend beter gooien. Ja. En ja, mentaal echt heel sterk van hem. Hè? Voor die paar hele smerige finishes.
14: Helemaal super. Ik kom eerst op 14-12.
4: Ja, deze. Dat bedoel ik wel. Anders is het gewoon weer 13-13.
14: Ja.
4: En ja, dit soort finishes, die heb je zoveel gegooid. Ja.
14: Is het dus mogelijk in deze sport, hè, dat je qua gemiddelde gewoon niet goed gooit? En dan heel veel ook, zag ik, beurten zonder triple te raken.
4: Ja.
14: Een stuk of 33 over de hele wedstrijd. En dan door die waanzinnige finishes iemand toch kapot spelen. Hè?
4: Ja, het is eigenlijk wat James Wade al doet.
14: Ja.
4: En nu doet Gian het bij hem. En ja, gewoon echt heel netjes van hem. Die kansen allemaal aangepakt. Want hij krijgt er ook een hoop om zijn oren natuurlijk op het einde.
14: Dit is ook typisch Wade, hè? Ja. Ga maar weer naar de boel. En ja hoor. Oh, dan zag je Gian ook ongelooflijk.
4: En dan mag hij beginnen. En dan heeft hij hem toch weer ernaar. En het zag er aan het einde, was het gewoon wel weer een goede wedstrijd van allebei, hè?
14: Ja.
4: Op het einde.
14: Ja.
4: Dus dat is ook wel weer goed voor Gian, dat hij weet dat hij goed afgesloten hebt, dat het er wel in zit, weet je? Dat hij niet, dat het een beetje weggaat allemaal.
14: Dus. En dat hij ook, zeg maar, dit lange format aan kan fysiek.
4: Ja, precies.
14: Ik denk dat hij dat ook fijn vindt om te weten.
4: Ja, zeker na die operatie natuurlijk. Dat hij, dit is een hele lange wedstrijd geweest. En dan ja, als hij morgen gewoon in dat ritme blijft wat hij nu inspeelt, dat hij dat ook vanaf het begin af aan kan doen. Ja, dan krijg je een mooie wedstrijd tegen Price.
14: Ja, want Price hebben we natuurlijk ook zien spelen vanavond. Die had ook hier en daar wel een dipje. Gaf hij ook toe in het interview met Arjen.
4: Hij was wel veel completer dan Gian.
14: Dat wel, ja. Maar goed, weet je.
4: Een stuk beter.

0: in de hoofd.
1: Dat is weer een luie single,
0: ja.
1: Want hij moet gewoon een stap naar de zijkant doen, waardoor hij het grote open vlak raakt. En nu pakt hij zijn flight en catcht hij hem naar de zijkant.
0: En magistraal afgestraft door onze landgenoot, hoor.
1: Ja, een dier is hij echt goed in dit toernooi. Elke keer als hij een kans krijgt, zit hij erin. Ja, dat is zo knap.
0: Ja.
1: En daarom wint hij de wedstrijd.
0: Goh.
1: Ja, en één paal gewoon meteen een baan verraken. Ja, dat is lekker. En hij weet zelf dat hij niet goed gespeeld heeft. Grotendeels van
0: gaat
1: de wedstrijd.
0: Gaat hij zo ook zeggen, hoor, tegen Arjan.
1: Maar dan is hij wel lekker als je hem er toch uitsleept.
0: Ja. Ik vind het wel leuk voor hem. Ik bedoel, hij heeft echt best wel een pechjaar gehad.
1: Ja, zeker. Kijk, de Premier League begon niet best wel goed. Een paar in de eerste vier weken drie keer de finale gehaald. Het zag allemaal goed uit.
0: Moest hij er eens een overslaan?
1: En ja, toen in één keer kwam natuurlijk dat probleem. En daarna hebben we hem eigenlijk alleen maar zien... dan wel weer goed, dan weer helemaal niet. We hebben hem ook een paar keer gezien dat hij echt boos was op zijn eigen niveau. Dus ja, dit is voor hem natuurlijk een fantastisch toernooi om er weer doorheen te komen.
0: Twee Nederlanders bij de laatste vier, Vincent.
1: Toch, en niet tegen elkaar. Dus dat is geniaal. Twee mooie wedstrijden morgen.
0: Geniaal.
1: Ja.
0: Zullen we het hebben over de dames?
1: Ja, wat jij wil. Jouw feest.
0: Is dat gewoon een kwestie van ze gaan wel gooien en Greece wint het toch wel?
1: Nou ja, dat ben je geneigd te zeggen, maar vorig jaar lukt het er ook niet.
0: Nee.
1: Dus het kan gewoon dat iemand ervan wint. Hè? Dat is, dus volgens mij de eerste ronde is best of 7.
0: Durf ik niet te zeggen.
1: Kort in ieder geval.
0: Best op 9 hoor ik op mijn oor.
1: Oké. Okay.
0: Finale 11.
1: Het kan gewoon tegen haar in dat soort wedstrijdjes. Het is natuurlijk geen robot, maar dat ze dik en dik favoriet is, dat mag duidelijk zijn.
0: Ja, ja, ja. Fallon Sherrock is een beetje... Ja, de glans is er een beetje af, hè? Want dat was natuurlijk de wegbereidster.
1: Ja, die maakte een hoop mogelijk met die twee overwinningen op het WK. En daarna nog met goede resultaten.
0: In Polen.
1: Bijvoorbeeld de finale gehaald van een World Series. Maar ja, die heeft nooit een tourkaart gekregen. Dus je hebt het idee dat zijn ontwikkeling een beetje stilstaat.
0: Ja.
1: Ze gooit alleen die Women's Series en dan voor de rest wat demo's eromheen. Ik denk dat dat te weinig is. Ik denk dat ze wel wat andere toernooien er ook bij moet pakken.
0: Ja.
1: Om wat verder te komen. Ze zal misschien Challenge Tour gooien. Maar het is niet genoeg. Omdat zij nog steeds behoorlijk jong is, moet je veel meer spelen om beter te worden. En ik heb het idee dat het een beetje blijft hangenbaar.
0: Dan de Grand Old Lady, Teta Hedman.
1: Ja.
0: Niet te geloven dat die er nog steeds bij is.
1: Die doet echt al zo lang. Ik weet nog dat ik de eerste keer dat ik naar de Wimau World Masters ging als 14-jarige... toen stond zij al bij de dames bij de eerste drie van de wereld.
0: Ja.
1: En dat was in 1990 dat ik erheen ging.
0: Niet te geloven.
1: Dus zo lang loopt die al mee.
0: Moet je toch je petje diep voor afnemen?
1: Ja, zeker. Dat is wel razend knap dat je er ook nog steeds zin in hebt.
0: Ja, ja, ja. Ga eens wat doen met je leven, zeg ik. Dat is het bewijs ervan, hè?
1: Kap er eens mee.
0: Kijk, daar heb je er. Dat is wel echt een fenomeen.
1: Ja, ja. Zeker.
0: En dan Vicky Pruim, die kende ik persoonlijk niet. Jij wel?
1: Ja, ja, die ken ik ook al, denk ik al, misschien wel 30 jaar. Die speelde vroeger voor België, die komt uit België. En dat was toen al een goede speelster in die tijd. Ja, die is wel een tijdje eruit geweest. Die is naar Zweden verhuisd voor de liefde.
0: Ja.
1: En daarna weer een beetje opgepakt een paar jaar geleden. En die staat nu ook gewoon weer in de top 8.
0: Wel leuk voor haar.
1: Ja, zeker. Ja.
0: We hebben dit denk ik nu wel besproken. Even op mijn oor vragen. Vanaf hoe laat zenden wij dat zondagmiddag eigenlijk uit? 2 uur ook, net als de Grand Prix. Nou, dat is dan gezellig. Dan moeten de mensen met het tweede scherm maar gaan kijken. Dat lijkt mij zinvol. Dat ga ik in ieder geval zelf wel doen. We moeten maar naar Rian, denk ik, hè?
1: Ja, dat is mooi.
0: Heel benieuwd wat hij er zelf van vindt. Ik denk dat hij wel euforisch is, maar ook realistisch. Hij met Arjan van der Giezen.
2: Hoe heb jij deze wedstrijd beleefd?
3: Goede vraag.
2: Ja. Ben ik echt benieuwd naar.
3: Ja, ik ook. Ja, echt. De eerste 10, 15 legs. Ik was me zo erg aan het erger aan mezelf. Mijn scorend was het zo slecht. Was het gewoon voor mijn gevoel zo slecht. En dan, maar ja, je komt wel gewoon voor. Je blijft voor. Finishend was het oké. Okay. Maar dat had ik ook nodig, want hij was kon het ook niet goed. Maar dan kom je gewoon, ja, zeker na 15 legs, gewoon 9-6 voor. Dan denk je, ja, voor je gevoel. Ik loop het podium ook af en ik denk, ja, ik sta echt slecht te gooien. Maar ik sta gewoon 9-6 voor. Dus ja, dan mag je ook niet klagen. En daarna ging het scorend in ieder geval een stuk beter. Zeker na de 20e leg, zeg maar, na de vierde pauze. Dat moest ook wel, want daarna was hij ook gewoon echt een stuk beter. Maar ja, het was echt zo'n rare wedstrijd.

0: Finishend, zeg jij, was wel oké. Okay. Nou, finishend vond ik het eigenlijk uitermate goed. Ja. Zeker die eerste drie sessies. Waarbij James blijft maar aanhaken. Frustreert zich tot op het bot, net als jij.
1: Mooi zo.
0: Vooral nadat je die 160 uitgooide van 9-6.
1: Ja, ja, dat is lekker. Dan, ja,
0: je
1: dat
0: kwam uit het niets.
1: Ja, en ik gooi hem ook uit. En ik kijk ook naar mijn manager en mijn vriendin in het publiek. En ik kijk ook van, ja, waar komt dit dan weer vandaan? Want scorend was het gewoon... Ik denk tot die tijd dat ik misschien twee beurten mijn eerste spel in het ribbel gooi. De rest zat allemaal mis.
0: Allemaal eronder.
1: Precies. En dan gooi je die 160 wel uit. En dan denk ik, ja, waar komt dat dan ineens vandaan? Maar dat is wel een lekker moment. En... Het is heel toernooi al, tenminste. Niet alleen heel de toernooi. Het is eigenlijk de laatste maanden al dat die eerste pijl er zo vaak onder zit. En waar het aan ligt, geen idee. Het gebeurt me te vaak. En dat is wel iets waar ik naar moet kijken, na dit toernooi. Maar ik zit er nog in. Halve finale.
0: Maar hoe moeilijk was het om toch de focus proberen te blijven houden... ondanks alle frustratie en ergernis dat die eerste pijl niet goed valt?
1: Ja, dat is heel lastig, maar...
0: Want dat gaat je gedachten controleren.
1: Tuurlijk. Want je weet ook, als hij op een gegeven moment een paar 12 darts gooit, dan ben je gewoon klaar. Want zo voelde het ook. Ik had ook niet het gevoel dat ik dacht, nu kan ik even 12, 11 gooien. Kijk, dat heb ik elke wedstrijd normaal gesproken wel, want dat voelt gewoon goed. Dat had ik vandaag niet. Ik had vandaag ook wel het gevoel van, als hij echt goed is, dan verlies ik. Maar dat was hij niet. En dan kom ik gewoon goed weg. En dan op het eind ging het scorend wel echt een stuk beter. Finishend hou ik me gewoon in leven. En ja, dan denk je, je blijft een beetje... Nee, ik stond dan voor, maar je blijft een beetje in leven. Maar ja, voordat je het weet, sta je met de winst in de handen.
0: Ja, maar jij zegt, als hij 12 darters gaat gooien... 12, 11, 12, 13... Mm-hmm. Dan ga ik niet redden. Dat ging hij in de laatste sessie. Klopt. Ging hij dat doen.
1: Ja.
0: Toen kwam hij terug van 11-9 naar 11-11. Mist hij de bullseye op 121, gooi jij 67 uit.
1: Ja. Ja,
0: dat moet je ook gesterkt hebben.
1: Ja, tuurlijk. Zeker. Maar dat wist ik ook. Finishend gaat het gewoon goed. Scorend gaat het niet geweldig. Maar finishend wist ik wel dat ik me gewoon deze wedstrijd uit kon tillen. En dat gebeurt dan ook. En ja, die 121, hij gooit hem één of volgens mij twee keer zelfs.
0: Ja, hij heeft hem twee keer gegooid.
1: Ja, precies. Het nieuwe Johnny Clayton. Ja. Maar hij heeft hem ook vaak genoeg gemist. En hij miste, ja, voor mijn gevoel, net iets te vaak voor een James Wade zijnde. Die ene pijl die hij krijgt en... Ja, daar ben ik wel heel erg dankbaar
0: voor. En dat je dan breekt voor 14-12 met die 118 finish.
1: Ja, die was lekker, hè?
0: Oh.
1: Ja, die was lekker. Ja, op een gegeven moment had ik op het eind door. Het publiek was het voor hem. Ze waren ook mij aan het uitfluiten. En dat, ja, dat moet ik ook niet uitdagen. Dat deed ik wel. Dat is ook wel...
0: Ja, want jij draaide je om namelijk nadat je hem gegooid had... naar het publiek, ja, met een vingertje, ja, zo van... Hey, die is voor jullie.
1: Precies. En dat moet ik niet doen. Maar op zo'n moment voelde het wel lekker. En achteraf kan je zeggen, ja, dat is misschien niet handig. Maar vond ik wel lekker op dat moment. Want ze waren aan het uitfluiten. En dat vind ik dan ook wel lekker als je hem dan wel gewoon gooit. En dat was tevoren ook met die... Dat was het 64, toen ik 17 tops gooide. Toen waren ze ook aan het fluiten en die gooide ik ook. Lekker naar die 118. Ja, dat zijn wel gewoon de finishes. Ook al ben je score niet goed genoeg. Dat zijn wel de finishes waardoor je gewoon naar de halve finale gaat.
0: Het was een worsteling. De
1: zeker.
0: Hele, ja, wedstrijd. Maar aan de andere kant, denk ik, was het een mentale overwinning. Omdat je aan het eind toch als winnaar van dat podium afloopt. Dat moet toch een enorm veel vreugde, plezier, maar ook opluchting geven.
1: Jazeker. Ja, 100%. Ik zag op het interview ook met Sky Sports op het podium... zag ik dat James Wade 97 gemiddeld en ik 93.
0: Ja.
1: Ja, dat is gewoon de derde wedstrijd op rij... dat mijn tegenstander 100 hoger gemiddeld gooit. Maar ik ben wel gewoon door. En dat gemiddelde kan mijn reet roesten. Ik ben finish het gewoon goed genoeg. En we gaan door naar de halve finale.
0: Eerste keer. Halve finale.
1: Lekker,
0: bij de World Matchplay tegen Garin Price.
1: Kijk ernaar uit morgen.
0: Ja, ja, even een nachtje dit laten bezinken.
1: Ja.
0: En even tot rust komen.
1: Precies.
0: En weer opladen.
1: Ja, ja, en dan morgen gewoon moet je wel scorend veel beter zijn. En dat weet ik ook. En daar gaan we voor. Scorend gewoon, als je scorend bij kan blijven bij Garin Price... dan kan ik hem finishend de baas zijn. En dat is het doel morgen. Maar dan moet het wel scorend veel, echt een stuk beter. Maar dit ook al ben je niet geweldig... geeft dit wel gewoon heel veel zelfvertrouwen.
0: Bobby George zei altijd, scoring is for show, doubles are for dough.
1: Zo is het.
0: Zo was het vandaag, hè?
1: Precies.
0: Gefeliciteerd.
1: Dankjewel, tot morgen.
0: Tot morgen.
1: Come on, yes!
2: Ik ben ook altijd gewend dat als ik een sterkste man evenement presenteer, dat ze dan zo... Nu doen we het bij darten ook.
0: Ja, ja.
2: Wat mij eigenlijk als enige blijft bijhangen is dat... Zijn gemiddelde kan hem zijn reet roesten.
0: Ja.
2: Dat beeld gaat hopelijk nog van mijn netvlies voor ik ga slapen.
0: Ja, dat zijn nog eens teksten.
2: Ja. Ja. Heerlijk, toch?
3: Ja, maar hij verwoordt het allemaal goed, hè?
2: Ja, zeker.
3: Hij weet vlak na een wedstrijd nog precies wat er allemaal gebeurd is. En alles.
2: Heel bijzonder.
3: Ja, maar dat hoeft scorend niet heel veel beter als het laatste stuk van de wedstrijd. En dan, maar daar moet hij eens naar kijken wat het verschil is in ritme in het begin en aan het einde.
2: Ja.
3: Dat hij sneller in bepaalde ritme moet gaan komen. En dan is hij scorend ook gewoon goed. Want vanaf dat James eigenlijk terugkwam tot 11-11 of zo, is het een hele goede wedstrijd geweest.
2: Ja.
3: Dus dat zit er zeker wel in. Maar die moet je zelf ook niet te veel in de put praten met scorend ben ik niet goed. Want er zitten wel fases in dat het dus wel lukt.
2: Ja.
3: En ja, dan geef ik hem ook gewoon morgen weer een kans. Want ja, finishend is echt uitmuntend.
2: Maar zulke finishes als die hij vandaag gooide, daarmee sla je iemand uiteindelijk langzaam, maar wel heel zeker knock-out.
3: Ja,
2: dat is klap op de kin.
3: Ja, precies. Dat wordt frustrerend allemaal als iemand het elke keer uitgooit. En dan denk je, waarom heb ik dat nou? Hij zal het wel een keer missen. En dat lukt niet. En dan krijg je ook James Wade eronder.
2: Ja. Wij gaan er een punt achter zetten. Zullen we nog even kijken naar hoe de avond verlopen was? Doen we even heel kort, dan maak je geen zorgen. Het is dus Gerwin Price die doorgaat naar de halve finale. En het geldt dus ook, hebben we zo even gezien, voor Gian van Veen. Dat wordt een hele mooie wedstrijd. Gian van Veen die vorig jaar, precies 365 dagen geleden, nog met dezelfde cijfers van James Wade verloor. Waarschijnlijk wordt dit hem. We denken andersom. Dus wij vermoeden dat morgenavond eerst Gerwin Price tegen Gian van Veen is. En daarna Luke Littler tegen Dirk van Duivenbode. Maar eerlijk gezegd zal ons dat de reet roesten. Want we hebben twee partijen met Nederlanders erin. Dus je gewoon vanaf het begin kijken. Hè. Dat is 20-50, 10 voor 9. Dat wil zeggen dat we dus iets meer de tijd hebben dan voor bijvoorbeeld vandaag en gisteren. Om het even goed neer te zetten. Fijn dat je bent blijven kijken naar deze avond. Jij, Vincent, dankjewel voor jouw aanwezigheid. Ik zie jou bij de finale, denk ik.
3: Ja.
2: En ik zie jullie hopelijk morgen om 9:10 aan de stream. En als je zin hebt in eerder darten dus, om 14:00 start de matchplay voor vrouwen. Nou, dat is, zit ik nou weer morgen te zeggen?
3: Zondag.
2: Echt, het is zondag. Zondag, Koert, zondag. Morgen is zaterdag, de dag van de halve finale.
4: Ja, oké, formeel is het al zaterdag.

0: Formule 1, darten en de beste muziek. Godezone FM.
1: Let op, deze aflevering kan expliciete content bevatten. Mocht u daar gevoelig voor zijn, ga dan iets super saais doen. Hips.

Absoluut, de DXWeb Evergreen. Safri Duo, een play the life aan het begin van deze aflevering. Een uurtje lang dance classics en jouw muzikale suggestie om lekker dat weekend te vieren is welkom. DXWeb.nl, daar kun je een mailtje sturen naar de studio.

betere reclame kun je natuurlijk niet hebben als nachtclub dat David Guetta samen met Jaden Boysen en Sammy Brill een track maken over je club Let's Go gaat. Over de high op Ibiza. Oh,

Er zijn twee dingen die goed scoren in de muziekindustrie. Kinderkoortjes en videoclips met naakte vrouwen. Maar de combinatie daarentegen scoort dan weer niet. Daarom Cheap Thrill, Sia en Jean-Paul alleen maar het kinderkoortje. So you face it with a smile. There is no need

De muziek is de religie van de tegenwoordige tijd. BB Rexha en Fateless die onderstrepen dat. Met een fantastische track New Religion. Dua Lipa, Houdini komt er zo meteen. Maar niet het origineel, zoals veel mensen hem kennen, maar de Adam Port mix. Hier is deze club classic, Hamilpet. Elder Brook werkte er ook aan mee aan Cola.

Het zijn twee iconen samen op één track. Dua Lipa natuurlijk wereldberoemd. Houdini in een remix van Adam Port. En Adam Port heeft ook meegewerkt aan heel veel muzikale producties. Let go.

Een beetje liefde op de radio, dat kan nooit kwaad. Love song van Prospa, Cosmo Kind in DX Vibe. Komt een verzoekje binnen via dxvibe.nl. Dankjewel, James, voor het aanvragen van die ene.

0: James Hype zingt over de auto die ik zo meteen weer instap om naar het Achterhoekse achterland te scheuren waar ik woon. Nee hoor, is een klein beetje gelogen, ik krijg geen Ferrari. Maar mijn auto is wel groot, dus het komt in de buurt. Het is een Jeep overigens, voor de liefhebbers. Dus die gaat aanzienlijk minder snel. Tot zover.
1: X5. From every corner of the globe, we have witnessed greatness.